0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen

0: Elke zaterdag tussen 12 en 2, Broodje Bral.
1: Spanning en ontspanning. Sensatie en toch ook serieus. De lach en de traan, die hoor je bij mij. Iedere zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Lekker lachen in de lunch.
0: Broodje Bral. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte gisteravond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussower. Hij wenst D66 sterkte. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. Een speciaal opsporingsteam van de politie heeft de afgelopen 2 maanden 41 mensen opgepakt die nog celstraffen hebben openstaan. Ze waren veroordeeld voor uiteenlopende zaken zoals zedendelicten, fraude of geweldsincidenten. De 41 veroordeelden die nu zijn opgepakt hebben in totaal nog 38 jaar aan celstraffen openstaan. Directeur Dennis de Kloeze van Feyenoord vertrekt naar Mexico. De komende zomer wordt hij sportief directeur bij de club Monterrey. De Kloeze werkte al eerder in Mexico. Hij was daar onder meer directeur van de voetbalbond. Hij is getrouwd met een Mexicaanse en spreekt vloeiend Spaans. Eind vorige maand werd bekend dat de 51-jarige de Kloeze vertrekt bij Feyenoord. Daar begon hij 4 jaar geleden als algemeen directeur. De laatste jaren was hij ook technisch directeur. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzaat Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

De eeuwige roemlijst is langer dan ooit. Vanaf eerste Pinksterdag hoor je hem 7 dagen lang op Radio West. Music was my first love. We draaien ze allemaal, dus elk liedje dat je kiest komt voorbij. Stem nu op omroepwest.nl. Daar gaat ze. Ruim 850 popklassiekers op een rij. De eeuwige roemlijst. Vanaf eerste Pinksterdag op Radio West. Look up.

0: elke zondagmiddag op Radio West. Als de dag van toen met Kevin Brouwer.
1: Ik draai lekkere muziek uit de jaren 60, 70 en 80. We halen herinneringen op en ik geef een draai aan het muzikale rad waarmee je leuke prijzen kan winnen.
0: Als de dag van toen. Elke zondagmiddag tussen 2 en 5.
2: Op 89.3 Radio West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de universiteitsapp Canvas heeft gisteravond korte tijd een bericht gestaan van de hackersbende Shiny Hunters. Die melden opnieuw te zijn binnengedrongen bij het bedrijf achter de app, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week zeiden de hackers al dat ze de gegevens van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd hadden buitgemaakt. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Iran bestookte daarna 3 Amerikaanse marineschepen, waarop de VS doelen in Iran aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man, die geen benen heeft, werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn gisteren bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

儿子。

0: heb er altijd zo'n voorstelling van dat hij lekker met Jorinda aan een bakje zit.
1: Nou, dat klopt wel.
2: Elke werkdag maken Tjeerd en Jorinda je wakker met het laatste nieuws uit de regio.
3: Hij begon eigenlijk boos, hij was geïrriteerd. Hij vond dat de rechters hele lastige vragen aan hem stelden.
2: Vanaf 6 uur in de morgen zijn Tjeerd en Jorinda niet meer te houden.
4: En daarom vind ik het ook zo leuk dat ik af en toe in de ochtend met die radiomicrofoon in mijn hand mag staan. En met dat gouden van de zon zo over de haven heen. Klein beetje mist erbij. Ja, het is echt een aanrader.
2: West wordt wakker. Elke werkdag tussen 6 en 10.
5: Samen met Jorinda. Dat wel.
1: Gelukkig.
5: Hartelijk.
2: Natuurlijk op Radio West.

Klassiek op West. Elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9. Muziek in allerlei stijlen en concerttips. Gepresenteerd door Aad de Been. Heb je een verzoek of een muzikale suggestie? Stuur dan een mail naar klassiek@omroepwest.nl. Klassiek op West. Elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. De politie pakte een uur later een verdachte op. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Hun voorzitter spreekt van een bizar harde knal. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Op de universiteitsapp Canvas is gisteravond een bericht verschenen van Shiny Hunters. De hackersbende meldde opnieuw te zijn binnengedrongen, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week braken de hackers ook al in bij het bedrijf achter Canvas. Ze hebben naar eigen zeggen de gegevens buitgemaakt van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. VMBO GL en TL beginnen met wiskunde, HAVO met filosofie en Nederlands. En voor het VWO staan kunst en bedrijfseconomie op het programma. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de eindexamenklachtenlijn. Maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor studenten, voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

jij ze ook nog graag? Die heerlijke disco- en soul-classics uit de 70s en 80s? In het programma Classic Grooves draait Bernard ter Horst niets anders. Op Hemelvaartsdag hoor je ze op Radio West. En niet alleen de hits, maar ook die vergeten pareltjes uit de disco's van die tijd komen voorbij. Classic Grooves op Hemelvaartsdag donderdag 14 mei van 4 tot 7 op Radio West. Mis het niet!

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: De ontknoping in de top van het amateurvoetbal komt steeds dichterbij. Zaterdag zijn we bij ACV tegen Quick Boys in de tweede divisie. FC Rijnvogels in de derde divisie B speelt thuis tegen UD19. Scheveningen ontmoet ASWH. En Noordwijk thuis tegen Stedoco.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
1: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
2: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
3: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
4: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
5: Omroepwestadverteren.nl.
6: Zometeen in Westwoord Wakker kijken we wat de kranten deze ochtend schrijven. Nu het regionieuws van 6 uur met Bob Brinkman. Bob, goedemorgen.
7: Een explosie met een vuurwerkbom gisteravond bij het hoofdkantoor van D66 in Den Haag. Er is een verdachte aangehouden. Straks hoor je meer in het NOS-journaal. Er is een tram van Randstadrail-lijn 3 ontspoord in Den Haag. Gebeurde op de Noordwest-Buitensingel. Gaat voor vertragingen zorgen bij lijn 1... omdat een deel van de trams de remise nu niet kunnen verlaten. Lijn 3 rijdt gedeeltelijk niet. Een brand in een leegstaand gebouw aan de Bredewater in Zoetermeer gisteravond. De rook was in de wijde omgeving te zien. Er werd daarom ook een NL-alert verstuurd. Meer regionieuws over een half uurtje om 6:30. Nu het overige nieuws.
8: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is nog niet bekendgemaakt. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Iran bestookte 3 Amerikaanse marineschepen. De VS viel doelen in Iran aan. Volgens president Trump is het staakt het vuren van een maand geleden nog steeds van kracht. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. De invalide man die vorige maand in Utrecht in brand werd gestoken mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten. Volgens de gemeente Utrecht maakt hij het naar omstandigheden goed. Zijn rolstoel werd in brand gestoken na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Omstanders die het slachtoffer hielpen zijn gisteren bedankt door de burgemeester en de politie. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. Het weer. Het is droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
10: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen. Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
11: Omroep West Adverteren.nl.
5: Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
11: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
12: Tot 10 uur, West wordt wakker.

Olivia Newton-John en John Travolta. 6 over 6. Goedemorgen allemaal, de vrolijke weekendaflevering van 8 mei 2026.

0: Oh, nog niet straks.
1: Met Geert en Jorinda van 6 tot 10 begint een nieuwe dag.
2: Waar blijf je nou?
3: Ja, ik ga koffie halen.
0: Ja, goedemorgen.
2: Eindelijk.
1: Voor dag en dag. West wordt wakker. Met het nieuws voor jou.
0: Ja, daar zijn we dan weer. Met West wordt wakker. Ik weet eigenlijk niet, Jorinda, waar ik met jou moet beginnen en moet eindigen.
2: Nou, zal ik beginnen met wat ik allemaal heb op dit moment?
0: Nou, je hebt echt een hoop, hè? Je hebt echt een lijst aan blessures.
2: Ja, ik heb een oor dat dicht zit.
0: Ja, maar volkomen.
2: Volkomen, mijn rechteroor.
0: Ja.
2: Ik heb schaafwond op mijn onderarm.
0: Oeh, ja.
2: Ik heb een bult op mijn hoofd.
0: Ja.
2: Hoofdpijn.
0: Ook nog. En jij nog steeds?
2: Een beetje.
0: Een beetje, oh ja.
2: Een beetje vaag.
0: Mm-hmm.
2: En ik heb enorme kramp in mijn nek. Dus of je me ook even wil masseren vandaag.
0: Ja. Wat heb je gedaan?
2: Ik heb gezwommen in het tikkiebad.
0: Ja. Alleen gezwommen?
2: Nou... Ja, nou, het tikkiebad, dat is natuurlijk een duinruil.
0: Ja, ja. Niet meer zeggen nu, hoor.
2: Nee.
0: Want anders dan maak je heel
2: veel reclame. Nou, het is niet per se reclame, dit denk
0: nee.
2: ik.
0: Maar, oh ja.
2: Anti-reclame. Maar nee, ik was daar met mijn nichtje. Die is 12 jaar geworden. En dit was nog toen ze voor haar 11e verjaardag eigenlijk. Gingen wij zwemmen daar in dat zwembad.
0: Dat had je verzonnen als cadeautje.
2: Als cadeautje, inderdaad. Ja. En,
0: je hebt het wel lang uitgesteld. En daar had je misschien naar moeten luisteren.
2: Ja, dat kwam er steeds niet van. En ja, er zijn heel veel glijbanen daar. Echt tientallen. En ze vond dat helemaal fantastisch. Dus we begonnen nog een beetje rustig aan. Er staat dan bij op zo'n bord hoe hard hij gaat. Dus we hadden een medium gekozen. Nou, rustig aan naar beneden. Hartstikke leuk. Ik vond het al best snel eigenlijk, moet ik eerlijk bekennen.
0: Voor medium, ja.
2: Voor medium. Maar ja, mijn nichtje zei natuurlijk... Ja, nee, maar dan gaan we nu voor de turbo. Nou, vooruit. Tuurlijk. Hè,
0: ja,
2: we hebben er zin in.
0: Ook,
2: ja, ze is 12.
0: 12, ja. Ja.
2: Dus natuurlijk ga ik mee naar de turbo.
0: En je bent ook wel eens uit een vliegtuig gesprongen. Dus dit moet voor jou toch een eitje zijn.
2: Het was dus de tweede... Hè, de tweede glijbaan.
0: Ja.
2: En ik kijk door die tunnel van die glijbaan. En die gaat gewoon strak naar beneden. Dan dacht ik, oh ja, dit is wel turbo. Die gaat keihard.
0: Ah.
2: Ja, ik kan me natuurlijk niet laten kennen. Maar ik werd er wel een beetje zenuwachtig, moet ik zeggen. En ja, hij gaat dan een paar meter naar beneden. En daarna schiet je gewoon vooruit.
0: Oh, ja.
2: En dan duurt hij ook nog best wel lang. Maar precies op die knik. Hè, dat hij van beneden naar weer wat vlakker gaat. Toen schoot ik zo, pat! Met mijn hoofd tegen die buis aan.
0: Ach.
2: Ik heb, ja,
0: maar door de kracht van het water?
2: Nou, door de kracht gewoon. Omdat je zo keihard naar beneden gaat. En daarna niet meer. En ik was daar gewoon niet helemaal... Nee, ik heb mijn hoofd te laag. Ik had hem wat meer omhoog moeten houden, denk ik.
0: Is misschien ook te groot voor die glijbaan?
2: Nee, natuurlijk niet. Nou, daar gaat gewoon iedereen
0: er doorheen. Nooit in
2: je moet minimaal 1,50 zijn.
0: Ja.
2: Ja, dat ben ik net.
0: Net,
2: ik ben 1,60.
0: Ja, oh ja.
2: Dus nee, dus, ik was zeker niet, niet te groot. Ja, nou ja, dat was dus ook een beetje lullig. Op een gegeven moment hadden we dus een paar van die snelle gehad. Ik zeg, nou Saar, ik trek het niet meer. Dankjewel.
0: Ja.
2: Het gaat niet meer.
0: Nee.
2: Ik kan niet meer. En toen zei ze, ja, nee, maar dat is toch een hele leuke glijbaan. Ja, dan ga je allemaal draaikolken maken.
0: Oh, wat leuk.
2: Zeg jij, nou, heel erg leuk. Ja, nou, succes. Ja, maar er is ook een kleinere, hè, met één draaikolk. Nou, vooruit, dat ga ik nog wel mee. Ja, die was dus in de kinderafdeling. Dus wij naar de kinderafdeling. En toen ging ik zitten, maar het licht was nog rood. En toen ging ik al.
0: Oh.
2: En toen heb ik me er zelf dus een beetje tegen proberen te houden. Want ik wist niet of er nog zo'n kind voor mij zat.
0: Ja, nee, natuurlijk.
2: Ik denk, straks klap ik daarop. Ja. Er zat helemaal niemand voor me. Achteraf gezien. Maar toen heb ik me dus helemaal geschaafd. Ja. Maar verder was die wel leuk. Het ging namelijk heel zachtjes.
0: Maar je gaat dit nooit meer doen, hoor.
2: Nee.
0: Dit is echt over en uit.
2: Ja.
0: Dan maar uit een vliegtuig.
2: Mag dat?
0: Nou ja, daar was je minder gaafend dan bij dit.
2: Ja, nou, ik vond het gewoon heel heftig. Ik voelde me heel oud.
0: Ja, ja, sommige dingen moet je aanvaarden.
4: Hey, listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: kan er wel iets verklappen vanmorgen trouwens. Nu we dit draaien van Laura Pausini. Maar ik word dus echt altijd van Italiaanse liedjes word ik dus een heel week jongetje.
1: Oh ja?
0: Ja, echt enorm.
1: En hoe komt dat?
0: Nou, dat weet ik niet. Maar Italiaanse muziek grijpt mij altijd op de een of andere manier redelijk bij mijn strot. En daar kan ik dan echt zelfs wel een soort emotioneel van worden.
1: Ga je een traantje wegtrekken bij Laura Pausini?
0: Heb ik een beetje bij Italiaanse muziek.
2: Ik kijk heel even door je brillenglazen naar je ogen.
0: Maar
2: nee,
0: toch,
2: ze zijn nog droog.
0: Nee, maar dat kan dus.
2: Dat zou kunnen. Maar heb je dat bij alle Italiaanse muziek? Ook als een man het zou zingen?
0: Nee, vooral bij de vrouwen.
2: Ja, toch. Ja.
0: Dat kan weer wel. Nee. Ja, maar dat heb ik sowieso. Goed. 6:30 is het geworden. Bob zit daar en die kennen wij als beheerst, weloverwogen, rustig, intelligent. Ja. Dat hoor je ook aan de linkerzijde. We kijken even op rechts. Nou, je durft niet.
1: Nee, ik durf niet. Nee. Ik heb te veel spierpijn, dat lukt niet meer.
0: Nee, je hebt de kracht niet meer voor, hè? Oh, zelfs dat gaat lastig, inderdaad. Ja, nou goed. Ja, ik wilde zeggen, daar zit dan... je weet het zelf wel.
3: Wat staat er in de krant vanmorgen?
1: De bejaarden, inmiddels.
0: Nou, jeetje zeg. Ja, even naar het zwembad.
1: Over bejaard gesproken.
0: Ja, nou, maar mooi zeg als je dat toch voor elkaar krijgt. En als je die leeftijd weet te bereiken op deze manier ook, hè?
1: 100 jaar, ja. En dan heb ik het over degene waar we allemaal de stem vooral van kennen. Nou. Zeker als je een beetje van natuurfilms houdt. Sir David Attenborough. Vandaag is hij 100 jaar geworden. En niets ontroert hem meer dan de natuur, schrijft de Telegraaf op de volpagina. Met een mooie foto ook. Dat hij, ik denk een muisje over zijn handen laat lopen. Hij is een Britse bioloog natuurlijk, viert vandaag zijn verjaardag. In zijn leven al die tijd al gefascineerd voor alles wat er leeft. En wij met hem, door die stem natuurlijk. Die stem, warme timbre, zoals de Telegraaf het schrijft. Rustgevende cadans, een uitgesproken Britse dictie. En is hij daarmee al decennia lang de stem van moeder natuur. En speciaal voor zijn eeuwfeestje presenteert de BBC ook nog een speciale jubileumserie, Secret Garden, op de plek waar het voor hem allemaal begon, de majestueuze tuinen van Engeland.
0: Ja.
1: En bijzonder. En hij is nog steeds echt de natuurman. Activistisch ook wel, maar vooral de manier waarop hij, vooral door zijn stem, al die tijd al gefascineerd voor alles wat er leeft. En wij met hem, door die stem natuurlijk. Die stem, warme timbre, zoals de Telegraaf het schrijft. Rustgevende cadans, een uitgesproken Britse dictie. En is hij daarmee al decennia lang de stem van moeder natuur. En speciaal voor zijn eeuwfeestje presenteert de BBC ook nog een speciale jubileumserie, Secret Garden. Op de plek waar het voor hem allemaal begon, de majestueuze tuinen van Engeland.
0: Ja.
1: En bijzonder. En hij is nog steeds echt de natuurman. Activistisch ook wel, maar vooral de manier waarop hij, vooral

0: activistisch ook wel, maar vooral de manier waarop hij, ja, vooral door zijn stem natuurlijk, al die mooie plekken laat zien. Ja, ik vind het altijd bijzonder om films met zijn voice-over te horen en te zien.
1: Je wordt bijna, vind ik altijd, als je zijn stem hoort, je wordt bijna, er is ook niemand die dat denk ik zo kan, maar je wordt het televisiebeeld ingezogen, toch? Je loopt bijna als dat veldmuisje wat hij nou op zijn vinger heeft. Ja. Je loopt als je zijn stem hoort bijna met dat naast dat veldmuisje in die natuur mee.
0: Je gaat een soort in trance. Helemaal die film in, inderdaad.
1: Ja, je hoort het ook gewoon zo in je hoofd, toch?
2: Ja, gelijk. Ja. Het is een soort drugs bijna dan, als je naar zo'n documentaire kijkt.
0: Ja.
2: En zo'n haai op de bank gewoon naar een marmot kijken. Ja. Ja.
0: Nou, ik denk als je inderdaad een leuke avond hebt gehad, hè, en flink wat op hebt, en dan zo'n film gaat kijken, dan verander je in zo'n veldmuis. Dan ben je de veldmuis.
1: Ja, nou, en lekker slapen dan. Overlast gevende asielzoekers kunnen straks alsnog sneller ongewenst worden verklaard en vervolgens worden bestraft als ze toch in Nederland blijven. Het is de eerste pleister die het kabinet vandaag plakt op de asielwond die het team Jetten onlangs opliep in de Eerste Kamer. Wordt bevestigd door minister Bart van der Brink en de kranten schrijven erover, de Telegraaf ook op de voorpagina. 2 weken na het asieldrama in de Eerste Kamer, waarbij het strengste asielbeleid ooit sneuvelde, presenteert minister van der Brink 1 van de 3 maatregelen opnieuw aan de Kamer. Het makkelijker ongewenst verklaren van overlastgevers. Die kunnen dus straks makkelijker worden bestraft en ze kunnen ook een gevangenisstraf krijgen, zegt de minister tegenover de Telegraaf. Over de strafbaarstelling van illegaliteit, dat was de meest omstreden maatregel, weet je nog wel, uit die asielnoodmaatregelenwet, blijft het nog angstvallig stil. Van den Brink zegt daar ook nog niet zoveel over. Volgens het kabinet duurt het allemaal wat langer, simpelweg omdat er een volledig nieuw wetsvoorstel moet komen.
2: Het AD schrijft vanmorgen over een enorme drugsvangst waar Nederlanders bij betrokken zijn. De Spaanse politie nam vorige week 30.000 kilo cocaïne in beslag. De monsterpartij drugs werd bewaakt door 5 zwaar bewapende Nederlanders en 1 man uit Suriname, blijkt nu uit Spaanse documenten. Het was uiteindelijk een tip van een criminele informant van de Nederlandse politie die leidde tot deze recordvangst. Gebeurde voor de kust van de westelijke Sahara. Daar zaten ze op een schip. Ze hielden eerst nog schuil in het voorste deel van het schip toen de speciale eenheid van de Guardia Civil, volgens mij is dat de Spaanse politie, binnenviel.
1: Dan moet je geen geintjes meer uithalen.
2: Het zestal was zwaar bewapend. De Spaanse politie heeft ze weten te overmeesteren en vond uiteindelijk naast de 30.000 kilo cocaïne ook 3 machinegeweren, 2 pistolen en een grote hoeveelheid munitie.
1: Ik werd enorm getriggerd nog door iets op de voorpagina van de Telegraaf. En toen moest ik denken aan 10 over 8, aan ons handdoekje.
0: Oh.
1: Want daar wordt natuurlijk ook eigenlijk om gevochten aan de telefoon.
0: Zeker.
1: Om die te pakken te krijgen.
0: Ja.
1: Maar de krant schrijft dus op de voorpagina over een handdoekenoorlog. Oh. Toen dacht ik, nou, dat gaat over ons.
0: Ja, precies. Ja. Ze hebben wakker, boze.
1: Ja. Het is niet meer te doen. En man, enorm populair.
2: Ja.
1: Maar het blijkt er iets anders, over iets anders te gaan. Overal handdoeken, dat is voor menig vakantieganger een ongrijpbaar en anders wel ergerlijk fenomeen. Ligt je handdoek namelijk op de lichtstoel bij het zwembad, het liefst al ruim voor het ontbijt, dan zit je natuurlijk voor de rest van de dag gebakken. Want je kan natuurlijk niet zonder. Nou, een Duitse toerist die op het Griekse eiland Kos steeds maar weer geen enkel plaatje voor hem en zijn gezin wist te bemachtigen, maakte er een zaak van. Hij vond dat de reisorganisatie onvoldoende ingreep, ondanks een verbod van het resort op het claimen van lichtbedden met de handdoeken. Ja, dat is verschrikkelijk, man.
2: En die man heeft gewonnen.
1: Ja, want de rechtbank in Hannover die geeft hem gelijk en oordeelt dat de vakantie gebrekkig was verlopen. De gedupeerde man en zijn familie krijgen bijna 1000 euro terug.
2: Zo!
0: Ja.
2: Dacht je vandaag het zwembad.
0: Nou, ja. Inderdaad, maar terecht.
1: Ja.
0: Want het is toch hartstikke irritant dat je dan gaat het zeg maar om 6:00 a.m.
1: Nou, gaat het los,
0: nee, maar dan gaat zo'n bij zo'n resort. Ik ben er nooit geweest,
1: maar je
0: kent de verhalen.
1: Tuurlijk.
0: Dan gaat het bij wijze van spreken om 6:00 gaat het open. En dan rennen mensen naar het eerste beste lichtbed.
1: Ja.
0: Daar doen ze hun handdoek overheen en dan gaan ze daarna weer weg.
2: Ja. Ja, ik heb het ook wel eens gedaan.
0: Dat is toch irritant? Dat kan toch? Heb je het wel eens gedaan?
2: Ja, ik durf het bijna niet te zeggen.
0: Nou ja, dat vind ik echt bizar.
2: Oké, ja.
0: Ja, dat is echt belachelijk.
2: Nou ja,
0: waarom doe je dat?
2: Je moet mee. Het is een snelkookpan. Je moet...
0: Het is toch asociaal, Bob?
2: Ja, maar als die anders doet, mijn buurman het.
0: Ja, dan heb jij geen bed.
2: En dan heb ik geen bedje.
0: Ja,
2: nee.
0: Nou, dat snap ik wel weer. Ja, maar iedereen moet er gewoon mee kappen.
1: Ja, het is wel
0: gebruik het gewoon.
1: Kunnen gedrag met de hoofdwet A. Bob het schaap.
2: Ja, nou ja, dat is wel een beetje wat het is.
1: Ja, dat is ook zo.
2: En dan wil je gewoon niet mekkeren, maar dan moet je ook gewoon mee. Want anders sta jij met je handdoekje... Ja, goed, ik wist niet dat je er geld voor zou kunnen krijgen als je naar de rechtbank ging.
1: Maar... Nou, ik moet je eerlijk zeggen, geef dat mij maar die Bob in dat resort op die vakantie. Lekker bezig. En dan ga ik daarna naar de rechter en dan pak ik die 1000 euro en dan stiekem mijn handdoekje in mijn hotel. Dan droog ik me daar wel.

0: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
1: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
2: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
3: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
4: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
5: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
6: 1 over half 7. Goedemorgen allemaal. Dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Bob Brinkman. Bob, goedemorgen.
7: Geert, goedemorgen. En Jorinda, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: Een explosie met een vuurwerkbom gisteravond bij het hoofdkantoor van D66 in Den Haag gebeurde tijdens een bijeenkomst van de jongere tak van de partij. Er is een verdachte aangehouden. Op beeld is te zien dat de brievenbus uit de voordeur is geblazen. De politie meldt aan Omroep West dat er niemand gewond is geraakt. Premier Rob Jetten schrijft op X dat het een laffe daad van intimidatie is. Verder dankt de premier de politie en de brandweer voor hun snelle optreden. Er is een tram van lijn 1 ontspoord in Den Haag. Dat gebeurde op de Noordwest-Buitensingel. Het gaat voor vertragingen zorgen bij lijn 1, omdat een deel van de trams nu de remise niet kunnen verlaten. En ook lijn 3 rijdt hierdoor gedeeltelijk niet. Tussen de halte Arnold Spoelplein tot met de halte Elandstraat ligt die dienst eruit. Verslaggever Gwen Ouwehand is er nu. Gwen, goedemorgen. Staat de tram daar echt goed naast de rails?
9: Goedemorgen Bob, ja, je hoort nu een ambulance en dat is niet vanwege de tram, maar dat is voor iets anders. De tram staat inderdaad naast het spoor en er zijn 6 à 7 voertuigen van HTM aanwezig om de tram weer aan de praat te krijgen. En uit 1 vrachtwagen van HTM komen allemaal snoeren die in de voorkant van de bumper van de tram gaan, in de hoop dat de tram weer gaat rijden zo snel mogelijk, zodat alle andere trams natuurlijk ook weer door kunnen gaan. Dus dat gaat nog wel eventjes duren, heb ik het idee. Maar er wordt hard aan gewerkt.
7: Heb je enig idee hoe lang het nog precies gaat duren daar in Den Haag?
9: Nee, niemand van HTM heeft tijd om mij daarover te woord te staan. En daarvoor moet de persvoorlichting worden gebeld. En die is op dit moment nog niet beschikbaar, dus er is nog veel onduidelijk.
7: Gwen Ouwehand, onze verslaggever daar in Den Haag bij de Noordwest-Buitensingel, waar een tram dus van lijn 1 is ontspoord. En er is een protest aangekondigd tegen een AZC in Hillegom. Dat schrijft de lokale Bollenstreekomroep. Het protest vindt dinsdagavond plaats als de gemeenteraad vergadert. Opvallend is alleen dat de opvang van asielzoekers helemaal niet op de agenda van die vergadering staat. Afgelopen periode zijn er in het land vaker protesten tegen AZC's, waar soms de politie bij moet ingrijpen. De voorzitter van de grootste partij in Hillegom hoopt dat het protest niet uit de klauwen loopt.
6: Ja, en dan gaan we eens eventjes buurten bij Jordi Bloem. Jordi, goedemorgen.
10: Goedemorgen, Geert.
6: Gaan we een mooi weekend tegemoet, Jordi?
10: Ja, dat denk ik wel. Alleen op dit moment kijken we tegen wolkenvelden aan. En ik zit al vanaf een uur of 6 te kijken, waar komen die nou vandaan? Een beetje een
6: onverwachte wolkenvel.
10: Ja, een beetje wel. Ja, alleen het Duitse model heeft het nu te pakken. Maar er zijn ook andere weermodellen natuurlijk, zoals het grote Europese model. En die laat het eigenlijk nu al opgeklaard zijn. Huh? Maar zover is het nog niet. Het is nu wel in het oosten en noordoosten van het land het geval. Vanuit die hoek moet ook drogere lucht binnenkomen. Het is waarschijnlijk ook een heel slap frontje, heb ik net met mijn collega Grieta bekeken. Dat staat dus heel slecht in de weermodellen. Ook van gisteravond niet. Maar goed, die bewolking gaat wel breken. Want ik zie wel, ook als ik hier naar buiten kijk, dat het vrij dun is. Dus die zon die probeert er wel gaten in te branden, maar dat duurt even. Dus reken niet meteen op een zonnige ochtend. Ik denk dat vooral vanmiddag de zon erbij komt. Er valt geen regen hoor, het is ook rustig. Het is ook niet koud, het is op diverse plekken al 10 graden. Nou, en vanmiddag loopt de temperatuur op tot ongeveer 18 graden. Dus dat is best een lekkere temperatuur in Den Haag en omgeving. Met zwakke tot matige wind uit oost tot noordoost. Misschien op de stranden vanmiddag een wat meer noordelijke wind. Dan kan het daar wat afkoelen. Maar uiteindelijk gaat het dus wel goed komen. Dat denk ik dan toch wel, dat we in modellen van lijn komen. En morgen dan is de zon, naar verwachting, dan heb je de verwachting, goed te zien. Niet al te veel wind, ook dan nog uit het noordoosten. Later weer wat meer uit het noorden. En dan kan het aan de kust opnieuw wat afkoelen. Maar over het algemeen hebben we morgenmiddag toch wel die 20 graden te pakken. Het leek er eerder dan uit te zien boven de 20 graden, maar het wordt nippie 20. Maar dat voelt wel lekker aan als die zon schijnt. En zondag dan gaat het in de loop van de dag wat meer waaien. Dan wel meer bewolking, minder ruimte voor de zon. En die noordelijke wind die er dan waait, windkracht 5 kan het worden, ook in het westen van het land, dus ook bij ons. Ja, dan is die temperatuur wat lager. Denk aan 16 of 17 graden 's middags. Maar ook zondag is het nog droog. Dus de mooiste weekenddag wordt toch de dag van morgen.
6: Ja, nippie 20. Mooi zeg. dankjewel, Jordi.
7: Tot straks. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
8: West wordt wakker.

0: Ik ben Bernard Thor, stand-in van het programma Aan de Bak. En alleen daarom moet ik natuurlijk al mijn voorkeur uitspreken voor een plaat uit de eeuwige roemlijst. Do you remember? September, Earth, Wind & Fire. Als soul- en disco-liefhebber voor mij de allerbeste soulband ooit.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

0: Ik heb het altijd zo gedaan.
1: Ja. Ramses af. En we laten mijn allerliefste. 6:50 op Radio West. In West wordt wakker. We praten hierbij over al het nieuws van dit moment. Het is nog niet bekend waarom het partijkantoor van D66 gisteravond is belaagd. Er werd een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. 30 mensen waren binnen, vooral van de jonge democraten. Die kwamen met de schrik vrij. En deze man was op het moment dat het gebeurde in de buurt.
2: Ja, ik was aan het werk en ik hoorde een hele harde knal. Dus ik dacht dat er wat bij ons in de zaak gevallen was. Maar toen keek ik daar zo, bleek dat de deur opgeblazen was, hoorde ik.
1: De explosie bij D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie.
3: Ja, het is al de tweede keer, hè, dat er gedoe is met bij dat kantoor.
1: Met die hevige rellen toen, hè?
3: Toen inderdaad ging het toen om dat asielbeleid. En toen is het ook aangevallen, ja. In de talkshows gisteren ging het veel over de rechtszaak tegen Ali B. Het gerechtshof gaf hem in hoger beroep een onvoorwaardelijke celstraf van 3 jaar. En dat was hoger dan de strafeis. In RTL Tonight vertelde Naomi, een van de slachtoffers in de zaak, voor het eerst haar verhaal. Dat deed ze onherkenbaar en met een vervormde stem. Ze is heel opgelucht over de uitspraak.
4: Mijn eerste gedachte was gewoon van, holy shit, dit is gewoon echt. En ik ben niet gek, want ik werd jarenlang gewoon voor gek verklaard omdat ik dit dus vertelde. Want Ali die had de reputatie als good guy, weet je, een familieman. Die man die met iedereen lacht, omaatjes bloemen geeft. En ik zag hem natuurlijk als zijn ware aard. Vandaag heb ik gewoon die bevestiging gekregen dat het gewoon echt is.
3: De advocaat van Ali B, Bart Schwier, hoorde van zijn cliënt dat hij diep teleurgesteld is. Ali B gaat in cassatie omdat ze het niet eens zijn met het steunbewijs dat gebruikt is bij Naomi, vertelde Zwier in Pauw en de Wit.
5: Verklaring van een oudere vrouw, hè, die Naomi eigenlijk vlak na het schrijverskamp heeft gezien. En die oude vrouw heeft gezegd, ik zag een jonge vrouw huilend in een bushalte zitten. En ze vertelde gelijk, ik ben verkracht door Ali. Dat is wat het Hof ook, en ook rechtbank, als sterkste, bijna enige steunbewijs hebben gebruikt. Kan ik best mee leven als die verklaring overeen zou komen met de verklaring van aangeefster zelf. Maar die komt op geen enkel punt overeen met de verklaring van Naomi.
1: Leerlingen op 4 scholen in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Breda doen vandaag hun eindexamens op een bijzondere plek, namelijk tussen de planten. Volgens onderzoekers draagt dat bij aan de concentratie en verlaagt het ook stress, horen we bij Hart van Nederland.
6: Het is een mix aan verschillende planten die voor verschillende effecten hebben, waaronder bijvoorbeeld het zuiveren van lucht. Ik vind ook echt dat als je hier binnenkomt, voel ik in ieder geval een bepaalde rust over mezelf heen komen.
1: Omdat een examen erg stressvol kan zijn en de focus op de toets ligt, zijn er onderzoekers die zich afvragen of de rustgevende werking echt doordringt. Maar ja, ach, het kan ook geen kwaad natuurlijk.
3: Nee, we hebben hier ook heel veel planten sinds de verbouwing. Je kan al op een gegeven moment in het kantoor bijvoorbeeld van onze hoofdredacteur, je kan hem niet zien zitten. Die zit helemaal achter de planten.
1: Maar hier ook, want waar hier die planten staan, dat is bij een zitje. En daar doen wij dus al die briljante ideeën die in Westwoord wakker tot ontwikkeling hoort komen. Maar die worden dus daar bedacht. Ja. En wij zitten daar altijd wel heel lekker en rustig. En ik dacht altijd dat het door de bank kwam.
3: Nee, dat komt door de planten.
1: Door de planten. Daar word ik helemaal rustig van.
3: Ja.
1: Helemaal zin.
3: Ja, en dan horen we op de achtergrond ook nog de stem van Sir David Attenborough.
1: Dan
3: vliegen de ideeën natuurlijk door de lucht.
1: En ze hadden eigenlijk die stem ook bij die examens op moeten zetten. Heel zachtjes op de achtergrond.
3: Inderdaad, ja. Hij wordt vandaag 100 jaar. En al meer dan 70 jaar maakt hij natuurdocumentaires over de hele wereld. Vaak hebben die een boodschap. Waarschuwt hij voor klimaatverandering. Vandaag dus 100 jaar en liet hij nog even met die iconische stem van zich horen.
7: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. But I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
1: Ja. Als je toch zo nog bent op je 100ste, Jurin.
3: Die stem verandert eigenlijk
1: ook niet. Maar het klinkt ook nog zo goed. Maar ik denk ook serieus, zou deze man ook gewoon heel relaxed door het leven zijn gegaan doordat hij zoveel in die natuur juist is geweest?
3: Dat zou heel goed kunnen. Nee,
1: maar,
3: nou, die heeft de planten niet nodig voor stress, denk ik.
1: Nee.
3: Toch bijzonder. Ja, en als je een natuurdocumentaire maakt, dan moet je ook wel geduld hebben. Want
1: zeker.
3: Voordat
1: zo'n beetje doet wat jij wil.
3: Ja, precies. Ja, moet je toch even wachten.
1: Hij zou er dood gestrest van worden.
3: Ja, nou, hij wilde graag dus dat het even rustig voorbij zou gaan, die verjaardag. Maar dat is niet gelukt. Want ter ere van zijn 100ste verjaardag zette BBC hem een week lang in het zonnetje. En vanavond is er ook nog een concert in de Royal Albert Hall in Londen.
1: Goed dat ze zo uitpakken trouwens.
3: Ja,
1: wat een held.

0: Elton John en I'm Still Standing. Die staat recht overeind. 6-7 is het er geworden. Laten we eens eventjes naar buiten gaan. Onverwachte wolken horen we van Jordi Bloem. Die moeten nog weggedreven worden.
1: De Buitenpost.
0: Maar verder is het al best aangenaam buiten. En gaan wij richting Rita, als ik het allemaal nog goed weet van gisteren, Jorin. Want ja. die was de gelukkige, hè?
2: Die was zeker de gelukkige. We hebben haar eerder een keer in de uitzending gehad. Dus we kennen haar een beetje. Ja. Ze was bijvoorbeeld bij Sint voor Iedereen met allemaal cadeautjes. En zij had toen sterren mee. Ja, je mag normaal gesproken geen hond meenemen in de centrale bibliotheek. Maar natuurlijk wel een hulphond, want Rita is blind. En ja, dat was wel heel gezellig. Ik heb stiekem ook nog even, dat mag eigenlijk niet, maar met sterren geknuffeld.
0: Ja, dat is een lieve hond.
2: Ja, een hele lieve hond inderdaad. En zij had gisteren de handdoek gewonnen. En Gwen, ja, je bent razendsnel alweer richting Scheveningen gegaan. En ja, je bent dus op visite, niet alleen bij Rita, maar ook bij Sterren.
3: Nou, en ik word warm onthaald door Sterren. Ik weet niet of je het een beetje hoort.
2: Ja, ze trippelt helemaal.
3: Ze gaat helemaal uit haar dak vandaan. En dat doet ze wel vaker, hè, Rita?
4: Als er mensen komen, dan... ze is echt allemans vriend. En ze vindt het heerlijk om even aandacht te krijgen en lekker rond te spelen.
3: Ja. Ja. En het is jouw blinde geleidehond. En vroeger heb ik altijd geleerd op school dat als je een blinde geleidehond op straat ziet, dat je die niet mag aaien, want dan zit ze volledig in de focus. Maar als ik Sterren zo zie, dan is dat best wel een druk hondje.
4: Ja. Zeker, maar als ze aan het werk is, dan is ze heel geconcentreerd. Dan heeft ze de beugel om, dus een speciaal pakje aan, noemen we dat altijd. En dan weet ze dat ze aan het werk moet en dan staat er ook op geen aandacht geven. Yeah. En dan maar hopen dat de mensen dat ook niet doen, want anders kom ik niet ver.
3: Gebeurt het vaak als dat mensen wel eventjes een aantje geven?
4: Regelmatig wel. En ze doen het stiekem, maar ik voel het wel, hoor.
3: Ja. Nou ja, in ieder geval, Rita, jij bent dus blind, maar ik ga je een prijs overhandigen. En ik denk, misschien kan je hem dan beter eventjes voelen. Want dit is de felbegeerde handdoek. En er zitten dus microvezels in. Ik zal hem eventjes openmaken. Sterren vindt het ook heel interessant. Die gaat met haar neus erbij.
2: Ja, kijk of er nog wat te eten in zit.
3: En plastic zak. En misschien kun je voelen wat je voelt.
4: Oh ja. Ja, helemaal zacht. Helemaal glad.
3: En door die stof droogt hij dus ook heel erg snel op, binnen een paar minuten al.
4: Super, ben er heel blij mee.
3: Nou, heel goed. Komt hij goed van pas?
4: Ja, zeker. De bedoeling is weer om iedere maandag te gaan zwemmen in de zee. En dan is het fijn als je weer snel afgedroogd bent en dat de handdoek niet zo zwaar is om weer mee naar huis te nemen. En ja, nat.
3: Ja. Nou, veel plezier ermee.
4: Ja, dank jullie wel. Ik ben echt heel blij mee.
0: Nou, en zo is hij hartstikke goed terechtgekomen daar bij Rita. Gejuich klinkt op inderdaad daar op Scheveningen. En we hebben goed nieuws natuurlijk, want straks...
2: Ja, gaat hij er weer uit, hoor. De handdoek is prachtig, je hoort het. Ja. Hij voelt lekker aan. En hij kan zomaar voor jou zijn na 8 uur. Dan kan je ervoor bellen.
0: Eerst gaan we nog even met z'n allen zingen. Samen met Eric Clapton en Bob Brinkman praat je daarna natuurlijk bij over al het nieuws van deze ochtend.

0: seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
1: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
2: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
3: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals medicijnen tegen de pijn, om nog op je kleinkind te kunnen passen. Of hulp van een geestelijk verzorger, zodat je weer zin hebt in je dag. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
4: Zometeen in West wordt wakker. Kaartje kopen in de tram? Wat? Eerst het regio-nieuws van 7 uur met Bob Brinkman.
5: Een explosie met een vuurwerkbom gisteravond bij het hoofdkantoor van D66 in Den Haag, in de Langehoutstraat. Gebeurde tijdens een bijeenkomst van de jongerentak van die partij. Zometeen in het NOS-journaal meer hierover. Er is een tram ontspoord in Den Haag. Dat gebeurde op de Noordwest-Buitensingel. Randstad Rail-lijn 3 rijdt hierdoor gedeeltelijk niet. En brand in een bezorgbus op de Oude Haagweg in Den Haag afgelopen nacht. Het raampje van de bijrijdersstoel is kapot. Hoe dat kan, is niet bekend. De politie doet onderzoek. Meer regionieuws hoor je om 19:30. Nu het overige nieuws.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Niemand raakte gewond. Binnen waren wel 30 leden van de partij, zei D66-minister Sjoerdsma in het programma Pauw en de Wit.
7: Dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
6: Een uur na de aanslag bij de D66 is een verdachte opgepakt. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. De VS zegt dat Iran zonder aanleiding heeft geschoten, vertelt correspondent David Poort.
8: Als antwoord daarop is Amerika weer gaan bombarderen op Bandar Abbas. Dat is de havenstad in die straat van Hormuz. En Minab, daar is het hoofdkwartier van de Iraanse marine gevestigd. Dus ja, het laait gewoon weer op in die straat van Hormuz.
6: Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar is er voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden aan scholieren die last hebben van prestatiedruk. De examens duren tot 27 mei. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, maar blijft droog en het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. de oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
10: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Tot 10 uur, West wordt wakker. Dit is
13: I want you to want me.

Trip. And I want you to want me. 8 over 7 live gewoon op de radio. Het is ongelooflijk. Maar het is natuurlijk niet voor niks de vrolijke weekendaflevering. Dus we komen alvast een beetje in de stemming.

0: en ik zit hier, als je dat net om 6:10 hebt gemist omdat je nog niet wakker was, ik zit hier echt met een zwaar gehavende Jorinda Thewe. Het is ongelooflijk dat ze nog op een stoel zit, dat ze nog recht op zit.
1: Nou, dat is eigenlijk het enige wat ik nog kan.
0: Het is een wonder. Nou, zitten.
1: Ja.
0: Ja, want voor de rest eigenlijk zelfs een krans scheuren lukte je niet.
1: Nee.
0: Het is gisteren even lekker naar het zwembad geweest. Maar dat is een zwembad, dat kennen we allemaal wel uit het attractiepark. Daar ergens bij Wassenaar. Met al die glijbanen. Hè. Dat zijn enorme dingen. Lang,
1: ja, lang en hard vooral.
0: Ook, heel hard.
1: Ze gingen echt gehardseerd.
0: Ja.
1: Ja, en ik was er gewoon niet meer op berekend.
0: Ja, had je dat niet op deze manier voorgesteld?
1: Nee,
0: hè? Je dacht,
1: helemaal niet. Ik ga gewoon lekker. Ja, dat is gewoon lekker relaxed. Een beetje, nou, dat het een beetje hard gaat. Maar ik bonkte alle kanten op gewoon.
0: Nou, letterlijk. Want je hebt schaafwonden.
1: Ja, ik heb een zere nek. Ik ben op mijn hoofd gestoten.
0: Hoofd.
1: Ja, ik ben helemaal...
0: Van het padje.
1: Van het padje.
0: Ja. Het was voor je nichtje. Het was nog een verjaardagscadeau. Ze is nu 12 geworden. Dit was nog voor de 11e.
1: Ja.
0: Waarom ook niet.
1: Ja.
0: En dat jullie dat samen zouden gaan doen. Dat is dan zo
1: en zij vond het helemaal fantastisch.
0: Nee, ja,
1: en ze wilde eigenlijk hoe harder, 12, hoe beter.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat is dan iets wat in jouw hoofd ontstaat. Zo ken ik je ook.
1: Ja.
0: En dan denk je, oh, dat is leuk. Dat gaan we doen.
1: Gezellig.
0: Ja, en totaal niet nadenkend over de consequenties. Dat je natuurlijk inmiddels helemaal geen 12 meer bent.
1: Nee, ja, ik voel me altijd nog een beetje 12.
0: Ja.
1: Maar ja, blijkbaar als je 34 bent, dan is dit dus niet meer... dan kan dit niet meer.
0: Zag je wel leeftijdsgenoten daar ook in dat bad om je heen? Of was je de enige eigenlijk van deze leeftijd?
1: Nou, het viel me sowieso mee hoe druk het was.
0: Mm.
1: Dat is allereerst. Maar er zijn natuurlijk heel veel ouders met kinderen. Die dan ouders moeten dan natuurlijk ook door die glijbaan.
0: Ook door die glijbaan,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, toch wel, denk ik. Ja.
0: Ja. Dan ben je gewoon super onhandig.
1: Nou, dat sowieso natuurlijk. Ja, ik heb ook meteen gestoten. En,
0: komt steeds weer bij.
1: Ja, maar dat was gewoon een paal die ik niet zag staan. Ja, ja, dat is ook onhandig. Ja. Nee, ik ben vrij onhandig. Je kent me toch?
0: Ja, natuurlijk. Levensgevaarlijk, echt. Ja. Verschrikkelijk. Goed.
1: Weet je wat ik wel fijn vond?
0: Nou, dat was ook nog iets wat je fijn vond.
1: Ja, de Lazy River. Ja, dan ga je dus in zo'n band zitten en dan laat je gewoon meevoeren door
0: het water. Dit klinkt mij dus heel goed.
1: Ja, dat is
0: dit
1: heerlijk.
0: Klinkt mij heel goed in mijn oren.
1: Dat is Marijke, fantastisch.
0: We hebben Marijke Populier van de HTM aan de lijn. Jij zou dit soort dingen toch ook niet meer doen, Marijke?
2: Oh, zeker niet.
0: Nee. Nee. Geen denken aan, hè?
2: Ik ga wel in achtbanen, maar niet vanaf glijbanen. Nee.
0: Oh, maar ga je wel in achtbanen?
2: Ja, dat vind ik leuk.
0: Oh, ik zie dit ineens helemaal voor me. En hardgillend?
2: Ja, natuurlijk.
0: Oh,
2: ja,
0: wat...
2: dat is het leuke ervan.
0: Dus stiekem
2: met je ogen dicht.
0: Oh, je kijkt niet.
2: Nee.
0: Dus stiekem ben je een trilzieker gewoon.
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Zie
2: ja.
0: Oh, nou, er komen hele nieuwe dingen. We kennen elkaar al jaren, maar er komen hele nieuwe dingen ineens los, ja. Toch? Dat ik dit zie.
1: We gaan een keer met jou een nieuwe. Als er dan een nieuwe
0: achtbaan is. Dat gaan we helemaal niet.
1: Jawel, dan gaan we met Marijke gaan we die uittesten.
0: Nou, jij misschien. Maar ik niet. Marijke Populier, van harte welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Er is veel te bespreken. Allereerst eventjes, dat hoorden wij vanmorgen al bij ons in West Wordt Wakker. Is er een tram ontspoord op de Noordwest Buitensingel? Wat is daar aan de hand, Marijke?
2: Nou, het was een tram 1 die vanaf de Remise Lijsterbeststraat naar zijn beginpunt aan het rijden was. En die is ontspoord. Hoe dat is ontstaan, dat weten we niet. Dat betekent dat we die tram weg moeten halen of weer in een spoor moeten zetten. En ik zou iedereen willen adviseren die reist met tram 3. En want dat is het spoor daarvan. Dat die even kijken op www.htm.nl voor de actuele reisinformatie.
0: Ja, want hij kan voor een gedeelte in Den Haag niet rijden natuurlijk. Hè? En ik zag ook wel dat er al een bus was ingezet. Maar het is natuurlijk een ontzettend belangrijk traject. Hè? Dus dat zorgt voor veel problemen.
2: Ja, precies. Maar we doen er alles aan om het zo snel mogelijk weer up and running te krijgen.
0: Ja, nou hebben wij dus bij jou... ingecheckt. En dat kennen we allemaal wel. Vroeger deed je nog je strippenkaart in de stempelautomaat. Later hadden we de OV-chipkaart. En nu, en dat zullen velen van ons doen, kan je gewoon je pinpas of je telefoon voor het incheckapparaat houden. Wat doe jij eigenlijk in de tram, Jorien?
1: Ik doe mijn telefoon.
0: De telefoon,
1: ja.
0: Hè? Ja, nou precies. Dat doen heel veel mensen inmiddels, Marijke. Gewoon een normaal kaartje kopen, dat kan je natuurlijk ook in de tram, hè, bij zo'n kaartautomaat. Dat doen steeds meer dan mensen.
2: Ja, dat doen steeds minder mensen. En we zien ook dat steeds meer mensen die op saldo reizen, zoals we dat zo mooi noemen. En dus dat is het bedrag wat je op je OV-chipkaart normaal zet om ritten met het OV te kunnen maken. Dat die gebruik maken van de betaalpas. Dat is al meer dan de helft op dit moment.
0: Ja, kortom, er staan niet heel veel mensen meer voor die kaartautomaat in de tram om nog ouderwets zo'n kaartje te kopen. En dat hebben jullie ook gezien. En dat gaat ervoor zorgen dat jullie ook iets gaan veranderen.
2: Ja, dat betekent dat wij over 3 maanden, dus op 1 augustus 2026... die kaartverkoopautomaten uit gaan zetten.
0: Ja, dat is best een drastische maatregel, toch?
2: Ja, dat is het zeker. Maar je moet altijd kijken van naar de ontwikkelingen. We hebben voor alle vormen van tickets, van abonnementen, hebben we een alternatief voor mensen. En maar dat is ook de reden dat we dit zo vroeg bekendmaken, zodat mensen er ook echt aan kunnen wennen aan het idee dat straks die kaartverkoopautomaten in de trams en op een aantal hopen er niet meer zijn.
1: Ja, we hadden het er net even over hier in de studio. En toen zag ik toch een wat verschrikte reactie van iemand die hier is. Begint met een B en eindigt op. En die zegt, ja, ik koop altijd een dagkaartje in de tram. Dat vind ik dan handig. En dan kan je voor een bepaald bedrag gewoon de hele dag kan je daar dan mee reizen. Ja, dat is ook wat teleurstelling.
2: Ja, dat begrijp ik ook. Omdat mensen het ook gemakkelijk vinden om dat in de tram te doen. Maar we hebben alternatieven. He, dus zo'n dagkaart kun je ook kopen via de HVM-app op je mobiele telefoon. En als je erg heeft aan een papieren kaartje, dan kun je die nog verkrijgen bij onze servicewinkels.
0: Ja, dus er zijn eigenlijk allerlei alternatieven die je kan gebruiken. Maar ja, je zou ook kunnen denken, joh, ik laat die kaartautomaat gewoon nog staan voor de bobs onder ons.
1: Voor ouderen misschien.
0: Wat is de reden om dat dan niet meer te doen?
2: Nou, of weet dat op een gegeven moment, dan moet je een afweging maken. Wat zijn de kosten die ermee gepaard gaan als er storingen zijn? Hè? Want die apparaten zijn behoorlijk vaak een storing. En voor het onderhoud. En op een gegeven moment dan krijg je een scheve balans, zal ik het maar noemen. En dan moet je een keuze maken. En we zien gewoon de ontwikkelingen met de OVP. Hè? Ook met de nieuwe OV-pas, die de OV-chipkaart gaat vervangen. Ja, dat gaat nu echt in rap tempo.
0: Ja, de kosten wegen eigenlijk gewoon niet meer op tegen de baten. Zo simpel is het.
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, vanaf augustus dus, hè?
2: Ja, 1 augustus.
0: En je kan natuurlijk, als je bij jullie bijvoorbeeld de website checkt en zo, kun je alternatieven vinden, mocht je echt heel erg gehecht zijn aan die kaartautomaat, hoe je dan wel kaartjes kan krijgen.
2: Ja, dat kan op htm.nl en dan met een slash, een schuine streep en dan automaat.
0: Heel goed.
2: En daar staan de alternatieven.
0: Juist. Marijke Populier van de HTM, we checken weer even bij je uit. Dankjewel, hè.
2: Graag gedaan.

0: word er zo vrolijk van dit nummer van Ed Sheeran. 7:55 is het geworden. Die kruk heeft hij ook ingeleverd. Hij staat, is helemaal actief tegenwoordig. Dat is goed. Ja, de hele verandering doorgemaakt.
1: Ja, het is een soort dansplaatje bijna.
0: Hoor je nou ook wel? Of hoor je hem alleen op links?
1: Want ik hoor alleen op links.
0: Je rechterhoor is het helemaal dicht.
1: Nee, die zit dicht, ja. Ja, ik probeer af en toe aan mijn oorlel te trekken. En dan schiet hij weer heel even open. Ja. En dan, als ik dat dan niet doe, dan is hij weer dicht.
0: Zit zo'n prop dan in? En ja, dan heeft dat water heeft het laatste zetje
1: gegeven. Dat denk ik, ja. Ja. Kan je die eruit halen?
0: Nee.
1: Cheers.
0: Nee, dat moet dan met zo'n...
1: dat moet uitspuiten.
0: Uitspuiten. Ja, of die gaan ook zuigen tegenwoordig. Oh. Hartstikke leuk. Ja. Nou, maar wel een enorme opluchting als dat dan gebeurt. Dan hoor je de hele wereld weer. Dat is zo mooi.
1: Ja, ik heb het nog nooit meegemaakt.
0: Nee, dat is voor het eerst. Ja, ja, nou ja, goed. Dus je moet alles een keer hebben meegemaakt.
1: Zeker.
0: En daarover gesproken, we hebben iets nieuws in West wordt wakker. We hebben het al een keertje gedaan met onze buren. Dat weet je misschien nog wel. Het Nederlands Forensisch Instituut. We hadden hier echt een NFI-grootheid, een deskundige. Die heeft zijn DNA achtergelaten en kon daar alles over vertellen. Jullie hebben toen een hoop interessante vragen gesteld. En dat gaan we vaker doen met mensen die, nou ja, die ergens over gaan, wat ons allemaal bezighoudt. West wordt wijzer. Dinsdag is het weer zover. Wie komt dan langs, Jorien?
1: Ja, van het Openbaar Ministerie komt de persofficier. Suzanne van Dongen heet ze. Dan kun je dus alles vragen over de eisen die zij neerleggen. Hè. Je gaat natuurlijk naar de rechtbank met een verdachte. En het OM die zegt dan, nou, we willen dat iemand, nou, bijvoorbeeld 3 jaar de gevangenis ingaat. En uiteindelijk is het de rechter die dan bepaalt hoe lang dat echt wordt. Maar hoe kom je bij die 3 jaar? Wanneer vraag je TBS bijvoorbeeld als in je strafeis? Waarom is de ene straf hoger dan de andere straf? Terwijl het voor ons misschien wel als een gelijke misdaad eruit ziet.
0: Hoe worden die afwegingen gemaakt?
1: Je kan er alles over vragen aan Suzanne van Dongen. Dus ja, help ons een beetje met het stellen van die vragen. En dat kan je appen naar 070-307-8080. En je kan ook mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl. En dan gaan we namens jou die vraag stellen. En als je het leuk vindt, mag je hem ook zelf stellen.
0: Ja, en alles mag gevraagd worden, hebben we gehoord, hebben we ook afgesproken. Zo werkt dat ook in Westwoordwijzer. Het is natuurlijk een onderwerp wat je veel op verjaardagen ook met elkaar bespreekt. En dan heb je weer zo'n rechtszaak. Er is natuurlijk vaak in het nieuws tegenwoordig zo'n rechtszaak. En dan hoor je dat weer. En dan hoor je zo'n straf. En dan denk je, nou ja, meestal denk je dan, is dit het?
1: Ja.
0: Moet dat niet wat meer zijn? En in andere landen doen ze toch veel hoger? En nou, noem het maar op. Misschien heb je dat zelf ook wel, dat je daarover verbaast. Of vind je zelfs wel misschien dat er soms te streng gestraft wordt.
1: Ja, of je hebt een vraag over een specifieke zaak. Ik bedoel, Ali B. bijvoorbeeld is nu het nieuws. Zeker. Of iets anders. Het kan allemaal. 070-307-8080 is de WhatsApp. En mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl.
0: En dan worden we met z'n allen eigenlijk wijzer.

0: En hoor je zo straf en dan denk je, nou ja, meestal denk je dan, is dit het?
1: Ja.
0: Moet dat niet wat meer zijn? En in andere landen doen ze toch veel hoger? En nou, noem het maar op. Misschien heb je dat zelf ook wel, dat je daarover verbaast. Of vind je zelfs wel misschien dat er soms te streng gestraft wordt.
1: Ja, of je hebt een vraag over een specifieke zaak. Ik bedoel, Ali B. bijvoorbeeld, ja, is nu het nieuws. Zeker. Of iets anders. Het kan allemaal. 070-307-8080 is de WhatsApp. En mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl.
0: En dan worden we met z'n allen eigenlijk wijzer.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
3: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van aanmerken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Nu bij Dirk, Senseo Cappuccino XL-pak, €4,89. Mooi toch?
5: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
6: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
7: En die zet je dan tussen de planten, die examendoos. Want dat is heel rustgevend, hebben wij vanmorgen geleerd. Ja. Zo werkt dat.
8: Heb je ook nog een stresslijn?
7: Ook nog, die kan je ook bellen als we het allemaal hadden gehad toen ik examen deed. Hè?
8: En je kan het alsnog bellen?
7: Ja, nou, ik zeg graag. Eerst maar even luisteren naar het nieuws van 7:30 met Bob Brinkman. Bob, goedemorgen.
9: Goedemorgen, Tjeerd. Goedemorgen, Jorinda.
8: Goedemorgen.
9: Ik had mijn moeder als stresslijn trouwens. Dat helpt ook altijd, een ouder bellen.
7: Ja, zeker. Dat.
8: Kunnen wij haar ook bellen?
9: Oh, absoluut, ja. Iedereen mag mijn moeder bellen als stresslijn.
7: Was jij gestrest toen je examen deed, eindexamen?
8: Nee, dat viel eigenlijk wel mee.
7: Oh, was je weer door jezelf?
8: Ja, ik redde het allemaal wel.
7: Ach, wat
9: zo. Oh, oké.
7: Okay. Ja, Bob niet, hoor.
9: Nee, vooral bij economie. Ik weet nog dat ik gewoon een inzinking had op mijn kamer. Ik weet nog precies waar ik zat en ik zakte gewoon naar de grond.
8: Echt waar?
7: Ja.
8: Oh, ja? Oh ja, dat was bij mij mijn beste vak.
9: Zo eng, echt waar? Ja. Dat vind ik echt knap.
7: Ik heb wraak genomen
8: 9,3.
7: Ik heb dus wraak genomen op mijn aardrijkskundeleraar. Die dacht dat ik er niks van zou bakken. Die had een hekel aan mij, echt. En ik heb wraak genomen. Ik heb een 9 gehaald voor aardrijkskunde. En die heb ik hem toch onder zijn gezicht gevreven, zeg.
8: Oh, geweldig.
7: Toen na afloop.
9: Weet je nog wat hij zei?
7: Hij wist niet waar hij kijken moest. Dat was helemaal ontzet, echt. Ja, dat was mijn mooiste moment qua eindexamen toestand.
8: Ja, dat snap ik. Je bent er nog steeds trots op. Na al die jaren.
7: Ja, al die jaren. Ja.
8: En terecht. Ja. Nou, dit was het nieuws.
7: Ja.
9: Ja, tot zover het uitgebreid. Nee, goedemorgen Tjeerd, goedemorgen Jorinda.
8: Goedemorgen.
9: Een explosie met een vuurwerkbom gisteravond bij het hoofdkantoor van D66 in Den Haag in de Lange Houtstraat. Gebeurde tijdens een bijeenkomst van de jongere tak van die partij. Er is een verdachte aangehouden. De politie meldt aan Omroep West dat er niemand gewond is geraakt. Premier Rob Jetten noemt het op X een laffe daad van intimidatie. Verder dankt de premier de politie en brandweer voor hun snelle optreden. Er is een tram ontspoord in Den Haag. Gebeurde op de Noordwest-Buitensingel.
10: Ja, het was een tram 1 die vanaf de Remise Lijsterbestraat naar zijn beginpunt aan het rijden was. En die is ontspoord. Hoe dat is ontstaan, dat weten we niet.
9: Zij woordvoerder Marijke Populier eerder vanochtend in West wordt wakker. Randstad Rail Lijn 3 rijdt hierdoor gedeeltelijk niet. Tussen de halte Arnold Spoelplein tot en met de halte Elandstraat. Marijke Populier van de HTM raadt aan voor vertrek eventjes je reis te checken in de app. En ook nog ander tramnieuws uit Den Haag. Want de HTM stopt met kaartautomaten in de tram. Vanaf 1 augustus kun je geen papieren kaartje meer kopen in de tram. Je hoort wederom woordvoerder van de HTM Marijke Populier.
10: Die apparaten zijn behoorlijk vaak in storing. En voor het onderhoud. En op een gegeven moment dan krijg je een scheve balans, zal ik het maar noemen. En dan moet je een keuze maken.
9: Aangeraden wordt vanaf 1 augustus je kaartje te kopen in de app van HTM of in de servicewinkels. En brand in een leegstaand gebouw aan de Bredewater in Zoetermeer gisteravond. De rook was in de weideomgeving te zien tot Pijnakker eraan toe. Er werd daarom ook een NL-alert verstuurd. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Rond 22:30 was het vuur onder controle.
7: En dan gaan we eens eventjes kijken bij Jordi Bloem, die nogal verrast werd vanmorgen door onverwachte wolken. Die stonden helemaal niet op het programma. Hij had ook geen idee waar ze vandaan kwamen. Onaangemelde wolken, dat is nogal wat. Hebben we inmiddels wel enig idee waar ze vandaan zijn gekomen? Welk pad ze hebben afgelegd, Jordi?
11: Ja, ze een beetje vanuit het zuiden, vanuit het oosten. Het is een soort van zwak front. Een beetje vochtigere lucht op enige hoogte.
7: Dat begint een sneaky front eigenlijk.
11: Ja, een sneaky front, ja. Dat zeg je mooi, Tjeerd. Dat ligt op 1, 2 kilometer hoogte. Het is vrij dunne bewolking, maar ja, de zon die moet nog wel gaten inbranden. En dat lukt niet of nauwelijks de komende uren. Dus reken voorlopig nog op bewolkt weer. Terwijl het oosten van het land en het noordoosten, bijvoorbeeld ook Friesland en Twente, de zon wel schijnt. In Twente is het trouwens ook behoorlijk afgekoeld. Dus nu nog maar 5 graden. Maar in onze regio zitten we op 10 à 11 onder het wolkenveld. En ja, het gaat langzaam omhoog. Vanmiddag wordt het uiteindelijk 17 of 18 graden. Dat is al warmer dan gisteren. Of iets warmer. Toen werd het 15 tot 17 of 16 tot 17. Komen we dus wel iets hoger uit. En die zon die gaat uiteindelijk vanmiddag denk ik wel tevoorschijn komen. Dat is toch wel het idee dat er dan zonneschijn is met ook wat stapelbewolking. De meeste wolken dan nog landinwaarts. En de meeste zon in een brede kuststrook. Maar dat kan ook bij jullie in Den Haag zijn. Ook in de studio. Nou, in de studio. Boven de studio.
7: Boven schroef het dak eraf voor als jij dat is geen probleem.
11: En dat is best wel een lekkere dag. Er staat ook maar weinig wind. We merken nog de invloed van een hoge drukgebied. Dat trekt naar Scandinavië en later Rusland. En dan komt de weg vrij voor een nieuw hoge drukgebied. Maar daartussenin ook een zwakke storing. Die zal zondag op moederdag pas gaan passeren. Maar voor het zover is hebben we juist drogere lucht vanavond en vannacht. Dus dan zijn er brede opklaringen. Uiteindelijk weinig bewolking wordt er meer verwacht. Hoor het, hè? Het is een verwachting. Het blijft een weersverwachting. Ja. En dan koelt het vannacht af tot een graad of 7, misschien plaatselijk 6. Met zwakke wind uit noordoostelijke richting. En dan morgen, de zaterdag, wordt de mooiste dag van het weekend, Sjeerd. De meeste zonneschijn, naar verwachting, waarschijnlijk. Flinke zonnige periode, ook smiddags wat bewolking. Maar ja, de zon die laat zich goed zien. Een noordoostelijke wind, smiddags wat meer noordelijk aan de kust. Dan kan het daar wat afkoelen. Maar over het algemeen morgenmiddag denk ik aan 19 à 20 graden. Hm? Heb je het weer? Nippie de 20.
7: Nippie 20.
11: Ja, net maar dan is het gewoon heerlijk. Moederdag worden de moeders in het zonnetje gezet. Gedeeltelijk. Ja, door het weer dan. Hè? Want er zullen ook wat wolkenvelden zijn. Dan komt dat zwakke front eraan. Ik denk dat het wel droog blijft. Misschien in de avond plaatselijk een beetje regen. Maar overdag droog. Smiddags zo'n 17, misschien 18 graden. En iets meer wind uit het noorden tot noordoosten. Dus al bij al toch wel een goed weekend. Maar het mooiste weer en het warmste weer morgen.
7: Ja, een beetje wankeren, Jordi Bloem. Dat horen jullie allemaal. Ze zijn zelfvertrouwen aangetast. Gaan we aan werken.
11: Dat is het, ja. Door die wolken van nu.
7: De komende uren, dat komt goed. Dankjewel, ja. Jordi.
9: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
12: West wordt wakker.

0: Een plaatje waar je handen wel aan wil branden. De Tramps en Disco Inferno. 7:50. Ik ben even een beetje voor je in, want ik ging niet goed.
1: Ging niet goed.
0: Even kijken of het nu wel lukt.
1: Als we het uit te filmen.
0: Even kijken.
1: Ja.
0: Ja, nu wel.
1: Ach, nu gelukkig. Wel.
0: Ja,
1: want toch uitgecheckt.
0: Ja, want dat geeft zo'n rustig gevoel.
1: Ja.
0: Dank ook eventjes voordat ik erop gewezen werd trouwens.
1: Ja, door Alex. Ja. Die is buschauffeur. Dus ja, die weet het natuurlijk
0: heel goed,
1: wel.
0: Alex.
1: Die zegt, Tjeerd, je hebt niet goed uitgecheckt. Nee. Ik hoorde slechts één piepje.
0: Ja, maar het is nu voor elkaar.
1: Ja.
0: Pak vermoord. Ah, even relaxed.
1: Oh, ja. Oh, ja. Oh, dat kan ik wel gebruiken.
0: Nou, jeetje, wat ben je eraan toe, hè?
1: En wanneer ga je me nou masseren? Want mijn nek zit zo vast, hè?
0: Ja, ik moet wel even tijd hebben.
1: Echt,
0: nog.
1: Ja. Ik kom mijn nek. Dit is het verste.
0: Dat doet het niet meer. Je komt niet meer verder.
1: Nee, ik kom niet meer verder.
0: Dat is niet. Oeh.
1: Nee. Ja. Dat is niet goed, hè?
0: Nee, ja, voor de mensen die het gemist hebben, maar Jorin die wil stoer doen tegenover haar nichtje. Voor de 11e verjaardag, ze is 12 geworden deze week. Het is wat het is. Even in dat hele beroemde zwembad daar bij Wassenaar. Daar,
1: ja.
0: Met zo'n kikker.
1: Met zo'n kikker.
0: Maar had ze afgesproken. Ik zie jou dan, want dan, ik weet ook precies hoe dit bij jou gaat. Jij hebt gedacht over een cadeau. Wat zal ik nou eens kopen voor mijn nichtje?
1: Ja, dat weet je
0: en dan
1: niet.
0: Kom je er niet uit. Ze vraagt ook altijd aan mij, wat zal ik nou eens kopen? Nou, ik heb ook geen idee dan. Dan zeg ik een trein. Nou, dat vindt mijn nichtje niet leuk. Nou, noem maar op. Dus speelgoedzaak in, speelgoedzaak uit. Ja. En dat is dan mislukt. En dan denk je, nou, het is al bijna zover. Ik moet er nu naartoe. En dan pak je een stuk vel papier. En dan ga je dan creatief met stift en noem het allemaal maar op. En plaatjes ga je dan plakken. En dat is dan een waardebon voor later.
1: Dat klopt.
0: Dan denk je, heb ik het even voor me uitgeschoven.
1: Geef
0: het is
1: ik
0: toch
1: heel
0: leuk.
1: Vaak.
0: Zo is het gegaan, hè?
1: Ja, ik geef heel vaak een waardebon voor later.
0: Ja. En dat is dan, je weet bij Jorin ook, dat is veel later. Je mag hopen dat je het meemaakt, überhaupt ook. Maar dan, uiteindelijk is dit gebeurd.
1: Ja.
0: En we moeten nu achteraf constateren, had het eigenlijk maar nooit plaatsgevonden. Het is gewoon niet, ja, voor je nichtje was het fantastisch.
1: En die vond het helemaal geweldig.
0: Ja, maar
1: het was heel gezellig.
0: Natuurlijk.
1: Maar ik ben wel gehaafd uit de strijd gekomen.
0: En niet een beetje.
1: En ik wilde ook inderdaad niet onderdoen voor mijn nichtje van 12.
0: Maar dat is het.
1: Dat is het,
0: je hebt gewoon je uitlopen te sloven.
1: Dus ja, de turbo.
0: Oh, dat is voor mij geen punt.
1: Dit is ook een turbo.
0: Ja.
1: En ik zeg, oh ja, nou
0: oké.
1: Okay, ja. Ja, en ik ben nu dus geschaafd.
0: Gebutst.
1: Gebutst.
0: Graven.
1: Ja, ik heb mijn hoofd gestoten. Mijn hoofdpijn, nekpijn. Ja. Gewoon van de spanning, denk ik.
0: Maar ook echt schaafwonden ook.
1: Ja, ik heb echt hier moet kijken.
0: Ja, het is verschrikkelijk. En je oor zit dicht.
1: Mijn oor zit dicht.
0: Ja.
1: Ja, tegengestoten, maar dat had niks met zwembad te maken.
0: Ja. Ja. En er komen wel blijken van medeleven binnen.
1: Nou, Marielle, die zegt, ach, lieverd, je bent een held. Sterkte met je herstel. Het is wel een indrukwekkende ervaring en een bak aan herinneringen voor later.
0: Dat zeker.
1: Dat zeker, ja. Ja, later kan ik hier wel om lachen. Ja,
0: ik vond het vooral een beetje niet verstandig.
1: En Marcel, die vertelde nog een verhaal. Die is ook een keer daar naar dat zwembad gegaan. En ja, je hebt best wel enge dingen. Ook eentje die gewoon halverwege ophoudt.
0: Echt waar?
1: De vrije val.
0: Oh.
1: Ja, ja, die heeft mijn nichtje ook gedaan. Daarvan heb ik gezegd, nou, Saar, leuk en aardig. Maar ik kijk wel hoe jij dit doet.
0: Maar dan ben je dus aan het glijden in behoorlijke vaart. En dan ineens is er niks meer. En dan laten je dat water in.
1: Het is zeg maar een heel klein, heel kort glijbaantje.
0: Mm-hmm.
1: Het is strak naar beneden.
0: Ja.
1: Maar zeg maar, hij is zeg maar 10 meter hoog en na 3 meter houdt hij op.
0: Een soort patsboomglijbaan.
1: Ja. Ja. En Marcel stond daar dus ook boven. Die keek naar beneden. En die dacht toen, oh nee, ik ga dit toch niet doen. Maar het was dus een heel klein trappetje.
0: Heel,
1: en al die kinderen die achter hem stonden.
0: Die duwden hem zo op.
1: Die moesten er allemaal van het trappetje af naar beneden.
0: Ja.
1: Om hem naar beneden te laten. Dus dat was ook best een lullig momentje.
0: Oh, dat is zo. Er staat daar een grote vent inderdaad.
1: Ja.
0: Sorry.
1: Ja.
0: Oh ja.
1: Ja, ik ga het toch niet doen.
0: Ja.
1: Ja, ik herken het wel. Ik heb het ook een paar keer gehad, maar dan wel gegaan. En daar heb ik nu te spijt van.
0: Ik ben daar dus niet zo van verdiening. Ik heb ooit eens een heel stoer ding gedaan.
1: Ja.
0: In zwemtechnisch. En daar was iedereen om me heen helemaal verbaasd en vol ontzag. Want lang niet iedereen om me heen durfde het. Ik ben ineens, dat is een van mijn enige weinige stoere momenten op dit gebied geweest. Van een enorme hoge duikplank afgegaan.
1: Oh ja.
0: Gewoon alsof er niks aan de hand was. Hop, ze keek zo erop gelopen, eraf gesprongen, woep.
1: Ja. Ik vond het ook niet erg.
0: Nee, gewoon gedaan.
1: Nou.
0: Ik kwam natuurlijk met een enorme klap kwam ik in dat water.
1: Ja, ook spijt.
0: En dat was de held van de dag, echt.
1: Ja.
0: Ja, ik ben de enige van het groepje die het toen gedaan heeft.
1: Zo.
0: Ja, nou inderdaad, dat zei de rest ook. Zo.
1: Zo.
0: Dus, nou. Heel veel geklapt ook, na die klap ook voor mij. Ik ben zelfs geklapt.
1: Nou, dat kan me wel voorstellen.
0: Nou, dat heb ik mijn hele leven zo gehouden. Ik weet het.

0: voor een zonnig humeur. Hans Vermeulen en Hilde. 13 voor 8. En die Hilde die bestaat ook echt. Dus dat, ja. En we gaan naar iets moois in Den Haag. Je zit, ja, we gaan echt naar iets moois.
1: Ja, we gaan
0: iets,
1: jij
0: zit zo verschrikt kijken.
1: Ik schrik ervan.
0: Ja, het was ooit een prachtig stadspaleis, maar het verloor de afgelopen jaren zijn allure door achterstallig onderhoud. Dat heb je natuurlijk wel eens. Ik heb het over het Rijksmonument, het Spaanshof in Den Haag. Dat is de afgelopen jaren volledig gerenoveerd. En het kan vanaf vandaag weer gasten verwelkomen. We hebben onze kenners een soort vooruitgeschoven post daar al eventjes naartoe gestuurd om te bekijken hoe mooi het is geworden, Kwen.
1: Ja, ik voel me eventjes weer een klein meisje. Want dat het ooit een stadspaleis is geweest, dat is wel overduidelijk te zien. Dus ik voel me ook eigenlijk net een soort prinses. Alleen de jurk mist nog. De muren en het plafond is heel erg hoog. En alles is van hout. En er zijn hier ook nog zelfs oude lichtschakelaars. Die doen het niet meer, helaas. Maar die stammen echt nog af uit het jaar 1800 ongeveer, toch, Ralf?
2: Nou, zeker van voor de Tweede Wereldoorlog. Maar het pand zelf is van 1469. Zo lang gaat het al terug in de tijd.
1: Ja, en je hoort Ralf Meppelder, dat is de directeur van Reborn Hospitality. Het bedrijf dat dit pand beheert. Wat is er allemaal gebeurd hier?
2: Ja, je kunt misschien beter vragen wat is er niet gebeurd. Echt alles is hier op zijn kop gezet om het gewoon weer in oude stijl terug te geven. En dat betekent echt bouwkundig verbouwingen, maar ook heel detailistisch werk. Dus alle lijsten die je ziet aan het plafond, die zijn opnieuw gezet, die zijn opnieuw geschilderd. Stuklagen aangebracht, verflagen, vloeren opnieuw gelegd. Ja, het is echt, als je er zo naar kijkt, gewoon echt weer een pareltje, het parel van Den Haag.
1: En het is toch ook wel knap, want heel veel dingen zijn dus gebeurd. Maar echt dat oude karakter, dat heeft het nog steeds. Wat moet er vanaf dit moment nog gebeuren?
2: Nou, op zich niet zo heel veel meer. Zorgen dat we het vooral goed onderhouden, want het is een monumentaal pand. Het is belangrijk dat we het goed aan een volgende generatie kunnen doorgeven. En wat ik net al zei, het is een oud pand, monumentaal ook. Dus we hebben ook die plicht om het goed te onderhouden. En wat moet er verder nog gebeuren? Ja, we zijn natuurlijk bezig met de laatste fase van het hotel. Dat wordt binnenkort ook opgeleverd. 51 hotelkamers van de Numa Hotelgroep. Daar gaan we binnenkort proefslapen. Dus mocht je nog willen slapen, dat kan. We gaan grondig te werk. We zorgen dat eerst alle bedden getest worden, de keukentjes, alles wat erin zit, dat het gewoon goed klopt. En dan gaan we ergens in juni open, gefaseerd. Maar het Spaanse Hof trouwens is al enige tijd open. Die verbouwing die is begin dit jaar al afgerond. Dus ook al er worden hier al evenementen georganiseerd.
1: Ja, het krijgt heel veel verschillende functies dus. Een hotel, ik hoorde ook al iets over een wijnbar die eventueel gerealiseerd gaat worden hier beneden. Zullen we eventjes een andere kamer inlopen?
2: Ja, zeker. Ja.
1: Want nou ja, er worden hier dus ook vele evenementen georganiseerd.
2: Hij kraakt een beetje, maar...
1: Kijk. En nu komen we dan weer echt in een hele andere ruimte terecht. En hier worden dan wel eens etentjes gefaciliteerd.
2: Zeker, ja. Diners. Ongeveer tot 150, 200 man kun je met grote groepen dineren. Maar laten we ook vooral niet vergeten dat het een hele populaire trouwlocatie is. Wie wil, nou, je had het net al over het prinsesje. Ja, ik denk dat iedere bruid hier wil trouwen. Want je voelt je hier ook echt die prinses in dat prachtige, in die grandeur van de Spaanse Hof. Met ook nog eens een keer een hele mooie buitentuin waar we nu voor staan. Dus ja, dit is al een hele populaire trouwlocatie. Maar ik denk in de nieuwe stijl, tenminste, het nieuw verbouwde Spaanse Hof, dat het alleen maar meer in trek is bij bruidsparen. Dus kom vooral kijken. We hebben ook speciale open dagen voor bruidsparen, aanstaande bruidsparen. Dus die informeren we graag.
1: Een prachtige plek met een prachtige stadstuin en een hele hoge plafond, zoals ik al zei, met mooie lijsten aan de muur. En dat in het centrum van Den Haag. Wie wil dat nou niet?
0: Ja, Kwen, wie wil dat nou niet? Nou, ik denk dat heel veel mensen dat willen. En het is dus weer prachtig geworden als we jou zo horen. Dank je wel daarvoor. Zometeen, na 8 uur natuurlijk, dan gaat het gebeuren.
3: Ja, dan gaat hij er weer uit.
0: Ja.
3: Ja, ik had hem wel mee kunnen nemen gisteren na dat zwembad. Had ik niet. Dus ik heb zo'n kleffe, vieze, natte handdoek mee naar
0: dat
3: huis genomen.
0: Och.
3: Maar het kan voor jou heel anders zijn.

0: was wel een zware marathon. Mooi, mooi.
1: Moet ik iets zeggen of kan ik ook gewoon sterven?
2: Dit weekend staat Leiden in het teken van de Leiden Marathon. Zaterdag zijn de wandelroutes en zondag wordt er hard gelopen.
3: Omroep West is er natuurlijk voor je bij.
2: Je kunt alles terugzien in een samenvatting.
4: Ik had mij hier ingeschreven toen ik lam was. Ik had eigenlijk spijt, maar het is toch wel leuk. Ah, ik ben kapot.
2: De Leiden Marathon. Zondag na TV West Sport.
5: Alleen op TV West.
6: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met Baconet vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
8: Wij zijn Medipoint.
9: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
10: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
9: En voor de sta-opstoel van Toon.
11: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
9: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint.
9: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Medipoint.
9: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
16: Mei staat voor voorjaar, vrijheid en vieren. Maar terwijl Nederland geniet, vechten ruim 1 miljoen landgenoten dagelijks tegen een zeldzame, vaak ongeneeslijke ziekte. Voor hen telt letterlijk elke dag. Er is geen tijd te verliezen. Het Zeldzame Ziektefonds jaagt daarom onvermoeibaar op oplossingen en financiert noodzakelijk wetenschappelijk onderzoek. Die doorbraak moet er komen. Help ons helpen. Ga naar zzf.nl. Dank u wel.
17: Zometeen in West tot wakker. Er is nog geen nieuwbouw of hoogbouw, moet ik zeggen, geen nieuwkoop. Maar misschien gaat dat wel veranderen. Bijna 8 uur, het regionieuws met Bob Brinkman.
18: Een explosie met een vuurwerkbom gisteravond bij het hoofdkantoor van D66 in Den Haag aan de Lange Houtstraat. Er is een verdachte aangehouden. Meer hierover hoor je zometeen in het NOS-journaal. Een explosie bij een supermarkt bij het Elst-Borstplein afgelopen nacht. Dat is in de buurt van het Haga ziekenhuis in Den Haag. Gebeurde rond 3 uur. Op foto's is te zien dat er een flinke barst zit in de glazen schuifdeur. En er is vanochtend een tram ontspoord in Den Haag. Dat gebeurde op de Noordwest-Buitensingel. Tram 3 reed daardoor gedeeltelijk niet, maar rijdt inmiddels weer de normale route. Meer regionieuws hoor je om 8:30. Nu het overige nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag van op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die schrokken van de harde knal, zegt de voorzitter van de jongerentak van D66.
19: Ik denk dat we gelijk ook heel strijdbaar waren en dachten, oké, we laten ons niet bang maken, we laten ons niet intimideren. Dus we gaan gewoon door met waar we mee bezig zijn. Als jongerenorganisatie proberen we politiek laagdrempelig te maken, jongeren daarbij te betrekken. En dat is onze missie en daar gaan we gewoon mee door.
2: De politie heeft voor de aanslag 1 verdachte opgepakt. In Mali zijn zeker 30 mensen gedood na een dubbele aanval op 2 dorpen. De aanslagen zijn opgeëist door jihadisten gelinkt aan terreurgroep Al-Qaeda. Het is al lang onrustig in Mali. Verschillende rebellengroepen proberen hun macht en territorium in het land uit te breiden. Ook proberen ze de junta in het land omver te werpen. Ruim 2500 Nederlanders zijn ouder dan 100. Dat heeft het CBS berekend. Het gaat vooral om vrouwen, bijna 2100. Het was al bekend dat vrouwen een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Wel blijkt dat het verschil veel groter is geworden, vooral omdat mannen vroeger meer rookten. Er zijn ook regionale verschillen. Zo is de kans groter dat iemand uit Den Haag 100 wordt dan iemand uit Zuid-Limburg. Mogelijk heeft dat te maken met de leefomstandigheden. De bekende bioloog Sir David Attenborough wordt vandaag ook 100 jaar. Al meer dan 70 jaar maakt hij natuurdocumentaires van over de hele wereld voor de BBC. Voor zijn 100ste verjaardag bedankte hij de kijkers.
0: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly. But it seems that many of you have had other ideas. But I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
2: Het weer, de dag begint vrij zonnig, later meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
21: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
22: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
23: Tot 10 uur, West wordt wakker. Dit is Radio

0: zou nu kunnen zingen This is the moment, maar dat doe ik niet. Maar het is het wel, want ja, hij gaat er weer uit, hoor.
1: Ja, je kan hem gaan winnen als je nu belt naar 070-390-5454. En dan heb ik het natuurlijk over die heerlijke handdoek die je snel opdroogt. Hij voelt lekker aan. Hij is super zacht en dun, dus hij is ook makkelijk mee te nemen. Ja, nu bellen dus. 070-390-5454. En dan kan hij zomaar voor jou zijn.
0: Had je maar gehad, hè, gisteren.
1: Oh ja, was zo handig
0: geweest.
1: Gemist,
0: ja,
1: ik heb hem gemist.
0: Zeker.
1: Ja, ik heb hem zelf niet.
0: Nee, hij is zelfs, soms hebben we wel eens gehoord van mensen dat hij eigenlijk al gewoon weer droog was voordat hij nat was geworden. Nou, dat hoor je nergens.
1: Wel echt knap.
0: Dat is echt knap. Ja. We gaan eens eventjes kijken wie vandaag te gelukkig is. Radio West, goedemorgen. Met wie?
2: Goedemorgen, met Inge uit Scheveningen.
0: Dag Inge uit Scheveningen. Alweer uit Scheveningen. We hadden gisteren ook al Scheveningen. Dan gaat het goed. Daar vallen de prijzen, mensen.
2: Ja. Oh, kijk aan. Dan hebben we hier een telefoon waarschijnlijk.
0: Ik denk het, Inge. Die handdoek, die wil jij natuurlijk wel. Hè? Die zijdezachte, magische handdoek.
2: Ja, die zie ik al helemaal meegaan naar Spanje. Dat is heerlijk. Dan ga ik overwinteren. En dan kan ik snel afdrogen als ik uit het zwembad kom.
0: Ja, oh, weet jij, overwint dat altijd in Spanje?
2: Ja.
0: Ben je net terug? Of,
2: April ben ik teruggekomen.
0: Ja, ja, ja. Want dan zit je echt aan een aantal maanden.
2: Jazeker, dat is heel fijn.
0: Ja.
1: En kom je daar dan veel Nederlanders tegen eigenlijk?
2: Oh ja, ja, Nederlanders en Belgen.
0: Ja.
2: En Duitsers. En ja, Engelsen minder, want die mogen maar 3 maanden. Hè.
0: Mogen die maar 3 maanden?
2: Ja, dan moeten ze weer terug.
1: Ja, vanwege de Brexit natuurlijk.
2: Dat is toen veranderd, ja, ja, inderdaad.
0: Ja, en die lachen jullie dan allemaal uit van, wij blijven nog even.
2: Ja, ja, inderdaad.
0: Ja. Hey, leef jij dan helemaal als Nederlandse in Spanje? Want dat zie ik dan toch altijd vaak gebeuren. Dat er de bitterballen door de ruimtes vliegen en de patat en noem het allemaal maar op. Of
1: ben je een half Spanjaard?
2: Nou, ja, je bent toch wel een beetje half Spanjaard. Want je wil je toch wel lekker een beetje aanpassen. En het zijn natuurlijk hele leuke dingen in Spanje, maar... oud en nieuw vieren doen we wel met een hele club Nederlanders.
0: Ja, dat is wel gezellig inderdaad. Maar doe je dat echt dan vanwege het weer? Of?
2: Ja, zeker. Ja, dat doe ik al jaren vanwege het weer. Ja, dat is heel fijn. Ja. Het is daar heerlijk warm en dan hoor je hier tot ze aan het krabben zijn op de auto's. En dan ben ik zo blij dat ik daar in het zonnetje zit.
0: Oh, wat
2: grappig. Ja, dat is zalig.
0: Ja. Nou Inge, je zit op stand in het zonnetje hoor, de volgende keer.
2: Ja, ik kan me voorstellen. We hebben een heerlijk zwembad ook, dus daar geniet ik ook van.
0: Ja, dat hebben die Britten niet, dit hoor.
1: Nee, zeker niet. Misschien hebben ze wel een Radio West, maar die heeft wel niet zo'n mooie handdoek.
0: Nee, nee, nee.
1: En die handdoek is van jou, Inge.
2: Oké, dankjewel. Daar ben ik heel blij mee.
1: Veel plezier ermee.
0: Veel plezier. Blijf nog even hangen, dan zorgen we dat hij naar je toe komt. Goed?
2: Super, bedankt.
0: Fijne dag, Inge. Dag.
1: Doei.
2: Dag.
0: In het groene en rustige Nieuwkoop vind je nu nog geen enkele hoogbouw. Maar als het aan de nieuwe coalitie daar ligt, komt daar verandering in. Om meer mensen een woning te kunnen bieden, moeten er flats komen in de dorpskern. Het is een van de punten waar ze uit zijn gekomen. En we spreken over deze grootste plannen met Marielle de Romein, fractievoorzitter van Samen Beter Nieuwkoop. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, voor de mensen die het nog niet weten, jullie zitten dus in de coalitie. En met wie?
3: Wij zitten samen in de coalitie met de VVD. En wij hebben eigenlijk gisteren de aftrap gehad en zijn onze wethouders geïnstalleerd.
0: Ja, gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: Ja, laten we even een paar punten eruit pakken. Dit is zeker opvallend natuurlijk. Hè? De gemeente Nieuwkoop die staat bekend om het vele groen en water en noem het allemaal maar op. Maar zeker niet om hoogbouw, want dat is er gewoon nog helemaal niet. Hè? Waarom moet het er wel komen?
3: Ik denk dat dat berust op een misverstand, want wij hebben al degelijk hoogbouw.
0: Oh.
3: Wij hebben, wat jullie aandragen, erg verrassend, omdat wij al in onze dorpen wel wat hoogbouw hebben. Maar ook daar hebben we gekeken naar wat passend is in onze dorpen. En hoge torenflat, zoals jullie noemen, dat gaan we zeker niet doen. Het moet passend zijn bij elk dorp, het dorpse karakter. En wij hebben in Nieuwkoop bijvoorbeeld rondom het Kennedyplein, de Kaleidoscoop, hebben wij al gewoon... woningen 6 verdiepingen hoog. Dus dat bestaat eigenlijk al.
0: Ja, dat vinden jullie allemaal hoog.
3: Hoger dan dat zal het ook echt niet worden, hoor. Dat is echt wel de inpasbaarheid in onze dorpen.
0: Ja.
3: Verwacht niet dat wij torenhoge flatgebouwen gaan neerzetten. Dat is absoluut niet intentie.
0: Nee. Waarom is het toch wel handig inderdaad om dan wel dat soort hoogbouw... om daarover na te denken van 6 verdiepingen?
3: Nou, kijk, we hebben natuurlijk toch een woningnood. Wij moeten ook voorzichtig zijn met de schaarste van onze gronden. Onze jongeren willen ook graag in onze dorpen blijven. En dan zul je ook anders moeten kijken. Alles is tegenwoordig heel mooi in te passen met goede architectuur. Zeker geen blokkendozen. Maar dat is natuurlijk ook wel een punt wat belangrijk is. Maar de belangrijkheid is vooral van waar zet je dat in die dorpen neer. Hè? Je gaat dat niet ineens midden in een woonwijk neerzetten. Dus alles is maatwerk per dorp en per project.
0: Ja, dus het is eigenlijk wel zorgvuldigheid als ik het zo hoor voor snelheid.
3: Zeker. Zeker, zeker. Dat is ook echt. En daarom ligt dat op die manier ook vast. Dat we vooral moeten kijken waar is het inpasbaar. Zodat het past in het hele plaatje. Er staan wat woningbouwplannen klaar. Je kan niet zomaar zeggen, goh, we zetten even in het midden daar een gebouw neer. Want dat is absoluut niet wat past.
0: Nee, aan de ene kant kan ik me dat heel goed voorstellen. En ik denk dat veel bewoners dat ook zullen waarderen. Aan de andere kant, er zijn natuurlijk wel heel veel woningen nodig. Hè? Dus ja, hoe voorzichtig kan je zijn, hè?
3: Ja, klopt. Maar ik denk ook dat onze inwoners in onze dorpen... zoals we al zeggen, wonen in dorpen en niet bewust wonen in onze dorpen. En wij moeten geen stadstaferelen gaan krijgen. Dat vinden wij niet passend.
0: Duidelijk. Dan is er ook nog een ander punt, en dat is ook wel interessant. De spreidingswet. Hè? Gaat Nieuwkoop zich daaraan houden of niet? Jullie waren eigenlijk altijd, en ik hoop dat jij toch gaat zeggen dat dit wel klopt, waren daar geen voorstander van. Nu wel, want de VVD die wil dat. Ja, waarom zijn jullie nu meegegaan met de VVD?
3: Nou ja, daar kan ik eigenlijk heel helder over zijn. Wij zijn nog steeds als partij tegen de spreidingswet. Wij vinden deze wet niet... dat kunnen wij niet aan onze inwoners uitleggen.
0: En waarom niet?
3: En daar ligt een taak voor Den Haag. En dat is een wet. En dat is het lastige aan een wet. Die heb je uit te voeren. En wat wij willen als partij, wij gaan daar zeker mee verder. Wij gaan druk uitoefenen. We gaan samenwerkingen zoeken met andere fracties, met andere partijen binnen, in onze omgeving, omliggende gemeenten. En wij gaan zeker hier heel veel actie op ondernemen.
0: Ja.
3: Maar zoals er wordt gezegd, er ligt een wet. En het is heel mooi dat de media dit oppakt alsof wij nu ineens om zijn. Zo is het verhaal eigenlijk helemaal niet. Het stond ook gewoon in ons verkiezingsprogramma dat wij ons bewust zijn dat als dat nodig is, dat we die wet uitvoeren. Dat wil niet zeggen dat we erachter staan. Dat doen we nu niet en dat zullen we denk ik nooit doen.
0: Nee, maar toch even mag ik maar want je wijst wel erg veel naar de media. Om dit nu eventjes dan heel helder te krijgen ook wat je bedoelt. Want dat is dan wel interessant natuurlijk. Want stel nou dat Den Haag bij jullie op de deur klopt. Hè, en zegt, luister eens, wij hebben Nieuwkoop nodig. Wij willen dat jullie asielzoekers daar gaan huisvesten. Wat zeg je dan? Ga je het dan nou wel doen of ga je het dan nou niet doen?
3: Nou, het hele punt is dat, ook, dat staat ook in ons coalitieakkoord. Wij hebben een samenwerking gezocht voor een zoekgebied, het Kaag en Brasem. En dat is dus op grensgebied van onze beide gemeentes. En dat klopt, dat is een zoekgebied. Dat gaat nog wel een periode duren voordat we daar zover zijn. En dan als we hem moeten uitvoeren, dan maar heel ver buiten onze dorpen in het buitengebied.
0: Ja.
3: En dat is wat ook in het coalitieakkoord staat.
0: Ja, dat staat er zeker. Dat is inderdaad die opvanglocatie op de grens met de gemeente Kaag en Brasem. Maar je zegt, dat is een zoekgebied. En dan gaan we. Ik hoor er wel veel traineren in door eigenlijk. Ik bedoel, ik heb niet het idee dat jullie dan zeggen, nou, als Den Haag op de deur klopt, dan gaan wij dat 2 dagen later ook regelen.
3: Oh, zeker niet. Nee. Dat is niet...
0: Maar eigenlijk zeg je dus ja en wordt het gewoon eigenlijk nee. Is dat, moet ik het zo interpreteren dan?
3: Nou, kijk, laten we zo zeggen dat wij verplicht zijn vanuit die wet om verder te gaan met dat onderzoek.
0: Ja, dus, zeg je op papier ja?
3: Ja, wij moeten dat doen. Hè. Wij moeten die wet uitvoeren. Dat hebben wij ook afgesproken. Als het uiteindelijk niet nodig is. Wij zeggen gewoon dat die wet van tafel moet.
0: Ja.
3: Dat is gewoon eigenlijk wat wij zeggen.
0: Maar toch even, want het is toch interessant wat politici doen. Ga je er dan net zo lang over doen en zoeken in dat gebied, totdat je dan hoopt dat het niet meer nodig is?
3: Kijk, laten we zo zeggen. Als je onze partij vraagt, dan hopen we dat we daar op uitkomen. Ja.
0: En krijg je de VVD daar dan ook in mee?
3: Nee, want we hebben gewoon wel de afspraak dat we verder gaan. En dat is ook in het coalitieakkoord vastgelegd. Dus we gaan gewoon door met die onderzoeken. Dat is wat vast ligt. Maar zeggen wij ook, als wij in tussentijd zijn er nog heel veel stappen te ondernemen richting de landelijke politiek om aan te geven waarom die spreidingswet van tafel moet. En die stappen, die gaan wij en dan gaat onze partij verantwoording innemen.
0: Precies. Maar het kan toch nog wel heel interessant worden de komende tijd, dus dit.
3: Zeker, maar weet je, we hebben een partij wordt voor 4 jaar weer een coalitie voor 4 jaar weer aangesteld. Ook als partij blijven wij, we gaan natuurlijk niet stilzitten. Dat wij de grootste zijn geworden bij de verkiezingen wil niet zeggen dat we nu achteruit gaan leunen. Wij gaan keihard voor onze kiezers en voor alle inwoners van de gemeente Nieuwkoop aan de slag. En dat zal met alle dossiers zo zijn.
0: Ja, en die willen eigenlijk niet dat Nieuwkoop die spreidingswet gaat uitvoeren, hè, is het idee van jouw kiezers. Dus doe je het liever niet.
3: Ja. Nou, liever niet, zeker. Nee. Zeker, maar, liever niet.
0: Duidelijke taal. Marielle de Romein, fractievoorzitter van Samen Beter Nieuwkoop. Dankjewel voor vanmorgen.
3: Dankjewel. Joe, dag. Fijne dag.
4: Je luistert naar West wordt wakker.

0: aan de Supremes om 8:50 hier bij Radio West. West wordt wakker. Volgende week, dan is het weer zover. Dinsdag, dan doen wij een nieuwe editie van West wordt wijzer. Dan zit er een deskundige in de studio. Vorige maand deden we dat al met een DNA-deskundige van het NFI. Het was hartstikke interessant trouwens om te horen wat daar allemaal achter de schermen gebeurt. En komende dinsdag is het de beurt aan het Openbaar Ministerie. Nou, dat is natuurlijk altijd wel, achter dit soort initiatieven zit altijd een groot brein.
1: Ja, dat zijn wij niet.
0: Dat zijn wij zeker niet. Nee. In dit geval is dat onze justitiecollega, onze gewaardeerde justitiecollega Martijn Hooyer. Martijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Noem je mij nou een groot breintje?
1: Het brein zelfs. Het brein achter West wordt wakker.
2: Man, ik word er stil van.
0: Ja, nou, maar dat is niet de bedoeling. Martijn, maar het was hartstikke interessant. Bijvoorbeeld met die DNA-deskundigen. En dat is ook wel precies de bedoeling. Hè, om gewoon eens wat meer vertrouwd te raken met die werelden. En duidelijk te krijgen hoe dat daar gaat.
2: Ja, absoluut. Dat is inderdaad de bedoeling. En ja, het leuke is natuurlijk ook, kijk, wij als journalisten stellen altijd vragen rondom een zaak waarvan wij denken van dat is wat we moeten weten. Maar ja, de mensen die komen nu, die kunnen ook vragen beantwoorden vanuit het publiek. Hè, van wat vinden jullie als luisteraars, wat vinden jullie nou interessant om te weten van in dit geval een officier van justitie die gaat komen. Dus nou, dat werkte bij dat DNA onderzoek van het NFI, werkte dat heel goed. Dus ik hoop ook dat jullie allemaal topvragen hebben voor onze persofficier van justitie, Suzanne van Dongen, die gaat komen.
0: Ja, dat hopen wij inderdaad allemaal natuurlijk, Martijn. Want in welke richting moeten wij eigenlijk een beetje denken? Waarom is het zo fijn dat we haar in de studio hebben dinsdag?
2: Nou ja, kijk, zij weet natuurlijk alles van wat er gebeurt bij het Openbaar Ministerie. En het onderwerp dat we gaan behandelen dit keer, dat zijn de eisen die het Openbaar Ministerie neerlegt. Bij iedere rechtszaak die er is, bij ieder misdrijf, wordt eerst door het Openbaar Ministerie onderzoek gedaan van wat er allemaal aan de hand is. Nou, dan wordt er een eis neergelegd. Hè. Wat voor straf verdient iemand volgens het Openbaar Ministerie? En pas later wordt er een uitspraak gedaan door de rechters. Dus nou ja, vooral dat onderwerp, die eis, hoe komt een Openbaar Ministerie tot eisen? Waar houden ze allemaal rekening mee? Waarom krijg je voor het ene ongeluk dat veroorzaakt is nou bij wijze van spreken een werkstraf? En voor een ander ongeluk moet je misschien wel 3 jaar de gevangenis in? Bij moord en doodslag en dat soort dingen. Nou, er zijn genoeg vragen te bedenken die gaan behandelen dit keer. Dat zijn de eisen die het Openbaar Ministerie neerlegt. Bij iedere rechtszaak die er is, bij ieder misdrijf, wordt eerst door het Openbaar Ministerie onderzoek gedaan van wat er allemaal aan de hand is. Nou, dan wordt er een eis neergelegd. Wat voor straf verdient iemand volgens het Openbaar Ministerie? En pas later wordt er een uitspraak gedaan door de rechters. Dus nou ja, vooral dat onderwerp, die eis. Hoe komt een Openbaar Ministerie tot eisen? Waar houden ze allemaal rekening mee? Waarom krijg je voor het ene ongeluk dat veroorzaakt is nou bij wijze van spreken een werkstraf? En voor een ander ongeluk moet je misschien wel 3 jaar de gevangenis in? Bij moord en doodslag en dat soort dingen. Nou, er zijn genoeg vragen te bedenken die

0: soort dingen. Nou, er zijn genoeg vragen te bedenken die voor jullie om te stellen aan Suzanne van Dongen. En die kan zij, als het goed is, allemaal beantwoorden.
1: Ja,
2: we hebben bijvoorbeeld al een vraag binnengekregen van ene Martin B.
1: Ja.
2: Ons alle bekend. Die kijkt bijvoorbeeld elke dag politie op je hielen. En wat hem dan opvalt is dat inderdaad die verschillende straffen ook soms per land, dat het heel erg verschilt. Dat je in Engeland een veel hogere straf kan krijgen voor iets dan in Nederland. Nou, dat is toch wel een interessante vraag.
0: Daar zou je vast wat over kunnen zeggen. Ja, absoluut. Zeker. Nou, dat is bijvoorbeeld een onderwerp van hoe zit dat? En waarom is inderdaad een overtreding in Duitsland, wordt die anders beoordeeld dan een overtreding hier? Dat zou heel goed kunnen, ja, absoluut.
1: Nou, ik vind het wel een interessante vraag die je stelt, want ik kijk ook politie op je hielen, soms. En wat mij bijvoorbeeld daar opvalt, als je daar al maar even één... Nou, je hebt een blaadje van de wietplantje, hebben ze op de vensterbank gevonden. Nou, dan ga je vergaasd houden in Engeland. Terwijl hier, zeggen ze, joh, fijne dag verder en tot ziens.
2: Ja, neem nog wat gram mee.
1: Ja, dus het is best leuk om toch te horen, Martijn, wat dat dan is, hè?
0: Ja, nou, precies. Nou, dat zijn allemaal onderwerpen waar je het met vragen die je bij Suzanne kwijt kunt. En ze praat heel fijn en heel makkelijk. Gooi je persoonlijke ervaringen erin. Komt dan helemaal goed als je die vragen hebt.
1: Nou, dit is je kans om gewoon eens... Wanneer gebeurt dat nou? Dat je gewoon direct, als je iets gedaan hebt, dat je direct met een openbaar ministerie kan praten. En dit is een onderwerp, we zeiden het al eerder vanmorgen, Martijn, dat herken jij denk ik ook. Het wordt zo vaak op verjaardagen besproken. Over die straffen, over waarom dan en hoe dan. We willen zelf allemaal...
0: Ja, precies. Nou, bijvoorbeeld, je hoort altijd in Nederland, we zijn een soort van lui lekkerland voor boeven. Ja. De straffen zijn hier veel te laag. Nou, misschien moeten we inderdaad aan Suzanne van Dongen maar eens vragen van, is dat wel zo als je de Nederlandse straffen vergelijkt met in het buitenland? Is het hier inderdaad, zijn de straffen laag?
1: Ja, en moet het eigenlijk altijd wel een hoge straf zijn? Of zitten er inderdaad redenen achter om dat ook niet te doen? Dat is ook, vind ik ook interessant.
0: Ja, absoluut.
1: Nou, kortom, genoeg eigenlijk aan vragen om te stellen. Waar kunnen we ze droppen, Jorien?
2: Ja, dat kan via WhatsApp 070-307-8080. En je kan ook mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl. Ze gaat dus alles beantwoorden wat jij wil weten. Dus stel die vraag. En dinsdag hoor je het antwoord.
1: Dit is je kans. West wordt wijzer en zo worden we allemaal wijzer. Het brein van West wordt wakker gaat nu weer andere hele belangrijke dingen doen. Martijn Hooyer, hartelijk dank.
0: Dank je. Hoi, hoi.

0: Ik ben Bob Brinkman en mijn eeuwige roem nummer 1 is This is the Moment van René Vroeger. This is the moment when all I've done. Bombastisch en een tikje onbescheiden. Na het luisteren van dit nummer kan jij de hele wereld weer aan.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.
0: Hallo, ik ben Bob Brinkman. En dit is live op de radio nu.
2: Echt waar? Ben je dit echt?
0: En net was het een commercial.
2: Oh, goed dat je het er even uitlegt.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
5: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Tegeltiek Badkamers en Tegels in Den Haag.
2: 8:58. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van, daar is die live, Bob Brinkman. Bob, goedemorgen.
0: Goedemorgen Tjeerd en goedemorgen Jorinda.
9: Goedemorgen.
0: Een explosie met een vuurwerkbom gisteravond bij het hoofdkantoor van D66 in Den Haag, in de Lange Houtstraat. Gebeurde tijdens een bijeenkomst van de jongere tak van de partij. Er is een verdachte aangehouden. De politie meldt aan Omroep West dat er niemand gewond is geraakt. Je hoort nu Rachelle Smook, voorzitter van de Jonge Democraten.
10: Ik denk dat we gelijk ook heel strijdbaar waren en dachten, oké, we laten ons niet bang maken, we laten ons niet intimideren. Dus we gaan gewoon door met waar we mee bezig zijn. Als jongerenorganisatie proberen we politiek laagdrempelig te maken, jongeren daarbij te betrekken. En dat is onze missie en daar gaan we gewoon mee door.
0: Premier Rob Jetten noemt het een laffe daad van intimidatie. Quote, voor wie denkt ons angst aan te kunnen jagen heb ik een boodschap. Wij laten ons in democratisch Nederland nooit het zwijgen opleggen door geweld. Einde quote. Verder dankt de premier de politie en brandweer voor hun snelle optreden. Er is vanmorgen een tram van lijn 1 ontspoord in Den Haag. Gebeurde in de buurt van het Westeinde ziekenhuis bij de Noordwest Buitensingel.
11: Nou, het was een tram 1 die vanaf de Remise Lijsterbeststraat naar zijn beginpunt aan het rijden was. En die is ontspoord. Hoe dat is ontstaan, dat weten we niet.
0: Zij woordvoerder Marijke Poppelier eerder vanochtend hier in West wordt wakker. Randstadrail lijn 3 reed hierdoor gedeeltelijk niet. Inmiddels rijdt alles weer volgens de dienstregeling van de HTM. En er is een protest aangekondigd tegen AZC in Hillegom, schrijft de lokale Bollenstreekomroep. Het protest vindt dinsdagavond plaats tijdens de gemeenteraadsvergadering. Maar opvallend is dat de opvang van asielzoekers helemaal niet op de agenda van die vergadering staat. Afgelopen periode zijn er in het land vaker protesten tegen AZC's, waar soms de politie bij moet ingrijpen. De voorzitter van de grootste partij in Hillegom hoopt dat het protest niet, quote, uit de klauwen loopt. Einde quote.
2: En ook einde Bob. Ik bedoel, althans voor nu dan.
0: Voor nu inderdaad. Ja, nou ja, ja, gods ja.
2: Nee, heel goed.
0: Ik hoop er over een half uur nog te zijn.
2: Zeker, inderdaad. Dat hopen wij allemaal, Bob. Dankjewel. Jordi, goedemorgen.
0: Live te zijn, hoop ik er live ook.
2: Ook live, ja. Ja, ja,
9: goedemorgen, Geert en Jorinda en Bob.
0: Hallo. Hi, Jordi. Hi, hi, hi.
2: Ja, jij werd vanmorgen, en dat heeft je eigenlijk de hele ochtend al een beetje bezig gehouden, overvallen door onverwachte wolken, die ineens opkwamen doemen. Het begint een beetje open te trekken, of nog niet?
9: Nou ja, misschien zie jij het licht al.
2: Nou, dat duurt bij mij altijd heel lang.
9: Dat duurt altijd eventjes, hè? Nou ja, misschien na de uitzending pas. Want vooralsnog is het een hardnekkig wolkengebied, hoor. Dat beslaat een groot deel van het land. Vooral het westen, de hele Randstad eigenlijk. Het midden, zo'n beetje ten oosten van de Afsluitdijk en Lelystad. Daar schijnt de zon. Dus bijvoorbeeld ook in Friesland, Groningen, Drenthe. In Overijssel, er wel een beetje bewolking. Maar wij zitten met dat uitgebreide wolkengebied op 1 tot 3 kilometer hoogte ongeveer. Dat is zogeheten stratocumulusbewolking.
2: Precies.
9: Dat zijn eigenlijk afgeplatte stapelwolken.
2: Juist.
9: En die zijn behoorlijk uitgesmeerd in de horizontaal. En ja, het gaat wel oplossen, hoor. Want de zon die komt er uiteindelijk wel bij. Die brandt dat weg. Er wordt weer aan de wolken geknaagd. We hebben dat eerder gehad, hè? De wolkenknagers.
2: Ja.
9: Hè? Boek.
2: In een Telia-cursus. Ja.
9: Oh. Nee, we hebben daar een boek van. De wolkenknagers.
2: Ja, dat is nu een jeugdboek, hè? De wolkenknagers. Oh, die beleven allemaal avonturen. Dat is hartstikke interessant.
9: Dus dat gaat gebeuren uiteindelijk. Er wordt daar geknaagd. Vanmiddag dan 18 graden. Dus dat is al wel wat warmer dan gisteren. Met niet al te veel wind. Uitrichtingen tussen oost en noord. Misschien dat het op de stranden vanmiddag wel je wat afkoelt met die noordenwind. Want het zeewater is zo'n 13, 14 graden. En morgen hebben we ook behoorlijk wat zon. Of ook, dan hebben we meer zon dan vandaag eigenlijk. Met een oost-noordoostenwind. En dan kan het warmer worden. Denk aan 's middags 19 à 20 graden. Dat is een lekkere dag. De mooiste dag van het weekend. Want moederdag, dan zijn er wel wat wolkenvelden. Ook nog wel af en toe zon of perioden met zon. Maar het is niet alleen maar blauwe lucht wat we dan zien. Waarschijnlijk wel droog. Iets meer wind uit het noordoosten. En dan de middagtemperatuur van 16 of 17 graden. Ja, dat is eigenlijk heel normaal.
2: Zeker. Ik zou dit eigenlijk voor de gewone weervolger willen samenvatten. Als eerst wolken en dan de zon.
9: De gewone man en vrouw vinden dit denk ik het beste.
2: In de Weerstraat. Fijn.
9: Ja. Jordi, wat zeg je nou? De Weerstraat?
2: In de Weerstraat, ja.
9: Oh, Jordi, mooi,
2: ja. Ja, dankjewel.
9: Joep.
0: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
12: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
13: West wordt wakker.

0: Genesis en I Can Dance. 9:10 is het geworden. Blijft altijd mooi, hè? We gaan er maar eens eventjes kijken wat er allemaal gebeurt op sportief gebied.
1: West wordt wakker sport met Herman Manninga.
0: Ja, Herman, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Maar dat was met weekje wel, hè? Zeker als je toch kijkt naar het Europese voetbal en zo. We hebben wel een hoop meegemaakt, vond ik.
2: Ja, het was weer bijna iedere avond te smullen, moet ik zeggen. Ja. Champions League hebben we gezien. Oh. Nou, gisteren, ja, tenminste, heb jij gekeken?
0: Nou, ik moet naar bed natuurlijk, hè. Maar ik heb wel de, ik heb wel de hoogtepunten gezien. En goed, het werd bijna aangekondigd natuurlijk als de wedstrijd van de eeuw. Dat was het misschien niet, maar toch. Hè?
2: Nee, maar goed, Arsenal en Paris Saint-Germain, die hebben zich geplaatst voor de finale van de Champions League. Gisteren werden de finalisten bekend van de Europa League en de Conference League. Nou, laten we beginnen met de Europa League. Aston Villa en Freiburg hebben zich geplaatst voor die finale. Toch een beetje een Nederlands tintje bij Aston Villa. Waar Bizot de reservekeeper is. Waar Bogarde en Maatsen op de bank begonnen. Bogarde die viel nog in. Hè, de zoon van Winston Bogarde. Deze man heet Lamar Bogarde. Beetje een Nederlands tintje dus op 20 mei in die finale van de Europa League bij Aston Villa tegen Freiburg. Dan hadden we in de Conference League, ook daar twee finalisten bekend. Dat worden Crystal Palace en Rayo Vallecano. Zij spelen de finale op 27 mei. Dus alle finalisten in het Europese voetbal zijn bekend. En ook dat zal wel weer gewoon lekker kijkplezier worden, denk ik, toch?
0: Dat denk ik ook. En over kijkplezier gesproken, de Giro, dat is natuurlijk ook altijd fijn om te zien.
2: Ja, maar toch, ik zat er net nog even over na te denken. Toch heb ik iets minder met de Giro dan met de Tour. Althans, qua volgen, hè, hoe intens ik dat allemaal kijk. Ik zie wel eens een samenvattingje voorbij komen. Ja. Terwijl het een hartstikke mooie ronde is ook.
0: Ja, ik heb het zelf ook, maar ik heb het ook wel omdat de Giro is... dat is misschien heel gek op Eurosport. En als ik dan eenmaal er lekker... Ik wil altijd wel gewoon erin blijven zitten. En er worden alsmaar uitgegooid voor die reclames. En die doen ook allemaal zijdingen en toestanden. Ik bedoel, als ik dan zit, wil ik ook, hè, snap je, wil ik ook bagage dragen erbij.
2: Ik herken dat gevoel inderdaad. Nou ja, vandaag is de start van de Giro. De start is in Bulgarije. Daar worden 3 etappes gereden. De finale, de finish is uiteindelijk op zondag 31 in Rome. Vingegaard wordt gezien als de grote favoriet. Rijdt zijn eerste Giro. Wil eigenlijk dit jaar alle grote rondes winnen. Dus de Giro, de Tour en ook nog de Ronde van Spanje. Een opgave waar je u tegen zegt. Maar goed, hij is in aardige vorm. En het leuke is bij deze Giro, er doen 2 broers mee die opgegroeid zijn in Leiden. Het zijn Matthias en Thomas Kopecky. Ze hebben een Tsjechische vader en een Nederlandse moeder, opgegroeid in Leiden. De jongste van het stel, Matthias, die mocht eigenlijk niet mee. Die stond op de reservelijst. Oh. Maar een ploeggenoot van hem werd ziek. En nu rijden zowel Matthias als Thomas in dezelfde ploeg voor het eerst in een grote ronde. En de basis daarvoor is gelegd in Leiden. Nou, dat is toch
0: wel mooi, inderdaad. Ja. En dat is ook wel bijzonder, want Jorien heeft natuurlijk een bult op haar hoofd, omdat ze gezongen heeft.
3: Het is zwaar gehavend, weet ik.
0: Ja, maar zat ook
3: door het sporten.
0: Ja, verschrikkelijk. Maar zat ook
2: door het sporten. Het keukendeurtje, of niet?
3: Nee, ik heb gezwommen. En ik ben door de glijbanen gegaan.
0: Geraakt, ook door de glijbaan. Ja.
3: Geraakt.
2: Okay.
0: Maar je had net zo goed kunnen voetballen bij Real Madrid. Had je ook een bult op je hoofd kunnen hebben?
2: Ja, nou ja, wij hebben ook wel eens collega's waar je niet een hele grote klik mee hebt.
0: Noem er eens een paar.
2: Dat zou kunnen gebeuren. In theorie, hè? Pure theorie.
3: Is die hier aanwezig, die persoon?
0: Zie je? Nee. Ja.
2: Nou, ik heb er 2. Nee.
0: Nou, wel meer, Herman, wees eerlijk.
2: Maar bij Real Madrid, ja, daar slaan ze elkaar gewoon de hersens in. Ja. Het gaat om Tchouaméni en Valverde. Die hadden een of ander... Ja, onderlinge twist. Dat gebeurde allemaal op woensdag. Nou, op donderdag dacht Tchouaméni, weet je wat, ik ga Valverde de hand reiken. Nou, Valverde was daar niet van gediend. Het eindigde in een opstootje, een vechtpartijtje, waarbij Valverde met een hoofdwond naar het ziekenhuis moet. Nou, de lezingen lopen een beetje uiteen. Valverde zegt zelf, ik viel... een beetje dezelfde Jorinda Smoes. Ik viel met mijn hoofd tegen de tafel en daardoor moet ik naar het ziekenhuis. Nou ja, Real Madrid stelt natuurlijk een onderzoek in. Er zal een flinke straf volgen, disciplinair voor deze twee camphanen. En ze hebben natuurlijk, ze hebben wat dat betreft een dramatisch seizoen waar dit er ook nog wel in past. Mbappé ligt onder vuur. Er is een petitie voor getekend, 10 miljoen keer, om van Mbappé af te komen. Een petitie onder de supporters. Die zijn boos dat hij... hij is niet helemaal fit, maar gaat wel op vakantie met zijn vriendin. Ja, wat mij betreft zou ik zeggen, no problem. Maar teken vooral die petitie. En zondag moet Real Madrid uit tegen Barcelona. En als Real Madrid niet wint, is Barcelona kampioen. Nou, erger kan het bijna niet voor die Madrilenen.
0: Wij moeten zo nog even live naar Gino van Beurden. Dan moeten we op tijd bij hem zijn. Morgen, dan is er natuurlijk het amateurvoetbal. Het wordt in één zin belangrijk.
2: We zitten in de belangrijkste fase van de competitie. Nog 3 wedstrijden te gaan. En er ligt nog van alles open. Zowel qua kampioenschap als qua degraderen.
0: Nou, dus echt genoeg? Ja, zeker. Dus echt de moeite waard om morgen Radio West Sport te volgen. Want dit zijn de leukste weken. Dus doe dat vooral
2: absoluut.
0: Vanaf 2 uur. Herman, ontzettend bedankt, hè?
2: Graag gedaan, hè?
0: En wij waarschuwen de collega's.
2: Neem de pleisters mee.
0: Ja, 2 in dit geval.

0: Olivia Dean en The Man I Need. 8:55 is het geworden op Radio West in West wordt wakker. Het is nog niet bekend wat het motief was voor het gooien van een vuurwerkbom in het partijkantoor van D66 in Den Haag. Dat gebeurde iets na 9:00 gisteravond. De politie pakte een uur na de aanslag een verdachte op. SBS-collega Jeannot van Beurden die is daar bij dat partijkantoor. Jeannot, goedemorgen. Ja, hoe ziet het er daar nu uit?
1: Ja, goedemorgen. Ja, ik ben inderdaad ook eventjes een kijkje gaan nemen. En wat je eigenlijk vooral ziet is dat er bij de deur nog wat schade is. De grootste schade zoals de vorige keer eigenlijk. Want het is nu al de tweede keer dat er zo'n explosie bij het gebouw is. Of eigenlijk een aanval op een partijkantoor. Vorige keer lagen de ruiten eruit. Werd er geprobeerd een brandende container binnen te rijden. Nu is er vooral schade dus bij die voordeur van het pand. En ook net daarboven, er zit zo'n glaswerk boven. Dat is deels gebroken. Het glas ligt ook nog hier op straat. En de brievenbus via waar het explosief is binnengebracht, die ligt er ook uit. Daardoor kan je nu dus door die brievenbusopening het gebouw ook inkijken. En als ik dan nu, dat doe ik nu eventjes, naar binnen kijk, zie ik dat daar dus ook binnen vooral nog heel veel glas ligt. Ook nog wat andere schade. Geen rook of brandschade, maar er ligt dus wel gewoon nog allemaal puin eigenlijk binnen van die explosie die heeft plaatsgevonden. Dat is eigenlijk vooral wat er nu nog zichtbaar is. En die brievenbus is dus ook nog niet dichtgemaakt.
0: Nee, gisteravond waren er ook mensen aanwezig in dat pand, hè?
1: Er waren zo'n 30 jonge democraten aanwezig. Die zitten dan bij de jongere partij van D66. Nou, er zijn geen gewonden gevallen. Die zijn natuurlijk wel allemaal heel erg geschrokken. Ik hoorde vanmorgen op Radio 1 ook de voorzitter van de jongere tak van D66 vertellen dat zij allemaal via een andere uitgang uiteindelijk gisteravond naar buiten zijn gegaan. Nadat dus vorige keer voor de Tweede Kamerverkiezingen ook al zo'n aanval op een partijkantoor is geweest, hebben ze daar een protocol op gemaakt. Nou, dat is dus uiteindelijk gelukkig goed gegaan. Maar dus wel opnieuw schade hier. En ook afschuw klinkt er vanuit de politiek over wat er is gebeurd. Jette noemde het zelf een laffe daad. Andere politieke partijen die spreken ook van een aanval op de democratie en vinden dat dit uiteraard niet moet kunnen.
0: En Jeannot van Beurden, daar bij D66 in Den Haag. Dankjewel.
1: Alsjeblieft.

0: tjoek tjoek gehalte midden in de ochtendspits van Radio West Chinaisten. En de morning train zometeen na 9 uur.
1: De Radio West tijdmachine.
2: Ja, met mooie prijzen. Je kan er bijvoorbeeld een nachtje op uit gaan. Ja, kan je gewoon winnen. Op een mooie locatie. En de andere prijs, als je één vraag goed hebt, dan win je iets heel leuks met het West-logo erop.
0: Maar wat het is, ja. Dat moet je maar blijven luisteren. Hoor je na 9 uur. Nu doen we een dansje.

0: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
3: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
2: En voor de aangepaste fiets van Maria.
4: En zo kan ik er weer op uit.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Nu, later en altijd.
7: Ga je bijna met pensioen?
8: Ja.
7: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
8: Nee.
7: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
5: Medipoint.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
10: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
11: Ik krijg een vakantiebroertje.
12: Huh?
11: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan wij spelen en zwemmen.
12: Cool, wil ik ook.
13: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
14: EuropaKinderhulp.nl.
15: Verhuizen? UTS Van der Geest Verhuizingen heeft ook een speciale service voor senioren.
16: UTS Van der Geest Verhuizingen, dat is verhuizen en meer.
15: Kijk op utsvandergeest.nl.
17: Zometeen in West wordt wakker.
18: De Radio West tijdmachine.
17: Met prachtige prijzen, iets met een logo. Nu het 9 uur nieuws uit de regio met Bob Brinkman.
19: Een explosie met een vuurwerkbom gisteravond bij het hoofdkantoor van D66 in Den Haag. Er is een verdachte aangehouden. Zometeen hoor je hier meer over in het NOS-journaal. Brand in een leegstaand gebouw aan de Bredewater in Zoetermeer gisteravond. De rook was in de wijde omgeving te zien, tot pijnak eraan toe. AD schrijft over de derde brand in anderhalve week tijd in dit pand. En ook brand gisteravond in een portiekwoning aan de Steenlaan in Rijswijk. De bewoner was daar aan het koken toen het misging. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Meer regionieuws hoor je om 9:30. Nu het overige nieuws.
20: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stewardess die in het Amsterdam UMC werd onderzocht op het Hantavirus is negatief getest. Ze heeft het virus dus niet. Ze zat in hetzelfde vliegtuig als de vrouw die later aan het Hantavirus is overleden. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Dat cruise ship waar het Hantavirus is uitgebroken maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. De twee Britse opvarenden die in Nederland en in Zuid-Afrika in het ziekenhuis liggen zijn positief getest op het virus. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is niet bekendgemaakt. D66-fractievoorzitter spreekt van een bredere trend die hij ziet in de samenleving.
21: Want uiteindelijk gaat het niet alleen om ons. Dit is nu een aanslag op het D66-partijkantoor. Maar je ziet dat burgemeesters, gemeenteraadsleden, ook politieagenten, leraren steeds vaker in Nederland bedreigd, geïntimideerd worden. En dat is totaal onacceptabel.
20: De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. In het Verenigd Koninkrijk druppelen langzaam de uitslagen binnen van de lokale en regionale verkiezingen van gisteren. Na de eerste uitslagen valt op dat de Labour-partij van de Britse premier Starmer fors heeft verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK heeft een grote winst behaald, zegt correspondent Arjen van der Horst.
22: Wat het extra pijnlijk maakt voor Labour is dat Reform veel stemmen en zetels lijkt te winnen in gebieden, ja, die al heel lang gelden als traditionele Labour-bolwerken in het noorden van Engeland. En dan hebben we de Green Party en de Liberaal-Democraten, de twee kleinere oppositiepartijen, ook die staan op winst.
20: Later op de dag worden meer uitslagen verwacht. Het weer, vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
23: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
0: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
15: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen. Voor particulieren en voor het midden- en kleinbedrijf.
16: UTS van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
15: Kijk op utsvandergeest.nl.
1: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
8: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: De Radio West tijdmachine.
1: Ja, die vliegt er zo meteen weer vandoor. Hij staat al startklaar te stralen hier op het lanceerplatform. En jij kunt mee, dan kom je in een jaar terecht waar je al heel lang niet bent geweest. Of misschien zelfs nog wel nooit een voetstap hebt achtergelaten. We stellen je 3 vragen op het gebied van nieuws en muziek over dat jaar. En bij 1 vraag goed is het al raak, hè Jorien?
2: Ja, dan krijg je iets, ik zei het al, iets met het West-logo erop. En dat zijn de sokken.
1: Ah, de sokken.
2: Ja, en die zijn echt ontzettend leuk en vrolijk. En die wil je hebben. Dus een hebben dingetje voor
1: zeker.
2: De fans.
1: Sokken erin?
2: Ja, die zitten erin. En er zit ook een bon in. Een voucher, als je het mooi wil zeggen. Voor een unieke overnachting voor 2 personen in een hotel. Bijvoorbeeld een B&B met een lekker ontbijt. Of een hotel met een sauna. Ja, je mag zelf kiezen uit 50 bijzondere plekken. In heel Nederland.
1: Ja, ook mooi hoor, mooie prijs. Nou, de moeite waard dus om nu even te bellen naar 070-390-5454. 070-390-5454. En wie weet zit je zometeen wel in de Radio West tijdmachine.
3: Sunny,

0: Hij gaat er komen, hoor. Hij gaat doorkomen, de zon. Nog een beetje door de wolken heen breken. Molly Happ en Sunny, 12 over 9. Hij is er klaar voor. En wij ook.
1: De Radio West tijdmachine.
0: En Gia hopelijk ook. Gia, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hallo. Al lekker op je werk, hè, volgens mij?
2: Ja, ja, klopt. Ja. Er moet gewoon gewerkt worden.
0: Ja, nou, maar natuurlijk. Heb je leuk werk?
2: Zeker weten.
0: Ja, wat doe je?
2: Ik ben salarisadministrateur bij een grote organisatie.
0: Oh, dus mensen worden helemaal blij van jou. Want als jij er niet was, dan kregen ze natuurlijk geen cent.
2: Helemaal waar, ja.
0: Ja.
2: Over het algemeen worden ze blij van me. Vooral als we net hebben betaald, ja.
3: Ja, ja, komende maand weer vakantietoeslag. Dus dan ben je de held van de dag natuurlijk.
2: Ja, precies. Ja. Dus dat is, hoe heet het? Dan is iedereen over het algemeen inderdaad... Ja, blij.
0: Ja. Ja, nee, ik kan me voorstellen.
3: Ik hoor je collega's een beetje op de achtergrond. Gaan ze een beetje helpen, denk je? Zijn ze een hulplijn?
2: Dat hoop ik wel, ja.
0: Ja, ja, ik hoop het ook voor je, Gia. Het zou leuk zijn als je natuurlijk wat wint, toch?
2: Ja, zeker. Ja. Ja. Dat is altijd leuk als je wat wint. Ja.
0: Zeker. Nou, Gia, je klinkt hartstikke vrolijk. Je bent er klaar voor. Je gaat mee met onze tijdmachine. De motoren worden gestart. Gaan we eerst eens even kijken naar welk jaar we reizen.
1: Deuren gaan dicht. Deuren gaan open.
0: Oh ja, we zijn meteen in 1977. Gia, was je er al in 1977?
2: Ja, dan was ik er al, ja.
0: Ja, en hoe oud was je toen ongeveer?
2: 11.
0: Oh ja, oh, we zijn een beetje generatiegenoten, hoor ik. Nou, Gia, dan weet je dan... woonde je toen in Rijswijk of woonde je ergens anders? Of,
2: Ik woonde zo'n 8000 kilometer verder weg.
0: Oh ja, kijk.
3: Waar kom je vandaan dan?
2: Ik kom oorspronkelijk uit Curaçao, maar ik woon al heel lang in Nederland.
0: Ah, ja, juist. Nou, kijk eens aan. En dus op je 11e was je nog in Curaçao, dus...
2: Ja, ja, ja, ja.
0: En denk je daar nog met veel plezier aan terug, aan die tijd daar?
2: Jawel, ja, zeker. Ik was dan nog op de lagere school en alles. Dus ja, dat was wel ook wel een mooie tijd, ja.
0: Ja, daar kan ik me alles bij voorstellen. Kom je dan nog wel eens? Of,
2: Niet zo vaak als dat ik zou willen.
0: Nee.
2: Maar goed, ik kom daar wel eens in de 2-3 jaar zo'n beetje wel.
0: Ja, en was de overgang naar Nederland groot dan voor jou?
2: In het begin zeker wel, maar op een gegeven moment wen je, hè? Dan aan alles.
0: Ja.
2: Een beetje wel.
0: Ja,
2: de overgang is in het begin wel groot, ja. Maar ik moet wel zeggen, ik hou wel van de kou, hoor.
0: Oh, wat grappig. Maar het zou toch bijzonder zijn dat je de eerste keer bijvoorbeeld sneeuw op je viel, toch?
2: Ja, en dat had ik gelijk de eerste winter, had ik gelijk sneeuw.
0: Oké, okay, ja. Dat is als een soort wonder wat naar beneden komt, kan ik me voorstellen.
2: Ja, dat is inderdaad heel even wennen, maar ik vind het sneeuw en vooral als het gewoon echt gaat vriezen, vind ik echt helemaal leuk.
0: Nou, ik ben het helemaal met je eens, Gia. We gaan eens kijken wat jij dan weet van 1977 en misschien je collega's ook wel. We stellen je 3 vragen, let goed op. Op 25 december van dat jaar overlijdt de meester van de komische en satirische stomme film op 88-jarige leeftijd. In veel van zijn films droeg hij een bolhoed en had hij een wandelstok bij zich. Over welke acteur en regisseur heb ik het? Die regisseur van die stomme film en die acteur.
2: Charlie Chaplin. Ik word hier ingefluisterd. Ja. Charlie Chaplin.
0: Nou, ik zou je vooral laten influisteren. Welke Britse koningin zit in 1977 25 jaar op de troon?
2: Britse koningin in 1977?
0: Ja, zat ze 25 jaar op de troon. Wie is dat?
2: Even kijken, Elisabeth.
0: Ja, in april 1977 protesteren leden van de Nederlandse vrouwbeweging in Den Haag. Ze overhandigen 20.000 handtekeningen aan minister Lubbers. Ze zijn verontwaardigd over de prijsstijging van een warme drank. Maar over welke warme drank waren ze zo verontwaardigd dat ze daar meer voor moesten betalen?
2: Ik neem aan koffie.
0: Jij zegt koffie, we gaan eens eventjes kijken.
1: Je hebt 3 vragen goed.
0: Oké, Gia. Yeah.
3: Ja. Ja. Kijk, je collega's zijn ook blij.
0: Nou,
2: ja. Zeker, ja. Ja.
3: Nou, met een beetje hulp van je collega's, maar dat maakt niet uit natuurlijk. Nee. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
3: Je wint sowieso al die lekkere warme sokken van Omroep West. Voor als het weer gaat sneeuwen, dan kan je ze aan.
2: Ja.
3: En je maakt ook nog kans op de hoofdprijs. En dat is een unieke overnachting voor twee personen. De finale is vanmiddag bij Bas, dus we moeten nog even afwachten, ja?
2: Oké, nou, ik blijf afwachten vanmiddag.
0: Ja, spannend,
2: hè? Ik ga me boren voor de finale.
0: Ja, nou, zou het leuk zijn. Ik hoop voor je dat het lukt. Gia, hele fijne dag en goed aan de collega's staan, hè?
2: Is goed, dankjewel. Zal ik doen. Tot vanmiddag.
0: Doei. Juist. Nou, we gaan het zien bij Bas natuurlijk straks of het er lukt. Crystal Gill dan en een plaatje over iets met ogen.

Het weekend in met Christel Gil en de tijdmachine. Die vliegt straks na tienen bij Bernard Terhorst voor een nieuw rondje. En ook jij kunt je dan kwalificeren natuurlijk voor heerlijk dat overnachtingtje. En ook een andere mooie prijs zit er nog bij. Skritti Politti en The World Girl. Midden jaren 80 was het er niet.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: De ontknoping in de top van het amateurvoetbal komt steeds dichterbij. Zaterdag zijn we bij ACV tegen Quick Boys in de tweede divisie. FC Rijnvogels in de derde divisie B speelt thuis tegen UD19. Scheveningen ontmoet ASWH. En Noordwijk thuis tegen Stedoco.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: FC Rijnvogels in de derde divisie B speelt thuis tegen UD19. Scheveningen ontmoet ASWH. En Noordwijk thuis tegen Stedoco.
1: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: I do.
1: Welkom bij West.
2: Bij Omroep West zetten we de deuren weer voor je open.
3: Zaterdag 30 mei.
2: De open dag van Omroep West. Vorig jaar was het gezellig druk.
4: Neem een kijkje achter de schermen. Win leuke prijzen.
5: Kijk hoe je het doet op televisie.
6: Spreek je eigen jingle in.
7: En beleef de finale van de Eeuwige Roemlijst live mee.
8: Kinderen en kleinkinderen zijn ook welkom.
2: De open dag van Omroep West. Zaterdag 30 mei tussen 11 en 3 uur. Meld je aan via opendag@omroepwest.nl.
9: Tot dan.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
12: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
13: Dynamisch.
12: Maar in de winter wil ik zekerheid.
14: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
15: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
16: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat,

0: is er voor jou. Cedar Fastnet.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
0: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
1: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Het is bijna 9:30. Goedemorgen allemaal. Dit is Radio West.
5: Sorry. Ja. Ja. Bob die vraagt of ik nog wat leuks ga doen dit weekend.
6: En wat denk je? Wat denk je? Wat denk je?
5: De 12e verjaardag van mijn nichtje.
4: Oh, wat je gisteren heb je de 11e gevierd en nu ga je meteen naar de 12e.
6: Ja. Heb je al een cadeau voor je nichtje?
5: Nou, geen zwembad tickets in ieder geval.
4: Nee, nou, je hebt nog een jaar hè, als we jouw schema aanhouden. Dus op zich heb je nog tijd natuurlijk. Ja.
5: Nee, ik heb nog geen cadeau.
4: Ja.
6: Nog geen cadeau.
4: Nee. Nou, we zien vast iets goeds. Een overzicht van het regio-nieuws dan toch maar. Want er is veel gebeurd deze ochtend. Dus Bob Brinkman praat je helemaal bij.
6: Goedemorgen Tjeerd en goedemorgen Jorinda.
5: Goedemorgen.
6: Een explosie met een vuurwerkbom gisteravond bij het hoofdkantoor van D66 in de Lange Houtstraat in Den Haag. SBS-verslaggever Jeannot van Beurden was vanmorgen daar in de Lange Houtstraat bij dat kantoor en nam de schade op.
7: Het is nu al de tweede keer dat er zo'n explosie bij het gebouw is. Of eigenlijk een aanval op een partijkantoor. Vorige keer lagen de ruiten eruit. Werd er geprobeerd een brandende container binnen te rijden. Nu is er vooral schade dus bij die voordeur van het pand. En ook net daarboven, er zit zo'n glaswerk boven. Dat is deels gebroken. Het glas ligt ook nog hier op straat.
6: Je hoorde hem hier in West wordt wakker op Radio West. D66 heeft woedend gereageerd. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Dat is de jongere tak van de partij. En die kwamen met de schrik vrij, zegt minister Sjoerd Sjoerdsma.
8: Godzijdank, dus niet in de ruimte waar dat dan gebeurt, en konden zij via de achteruitgang nu eruit gaan. Nou, dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
6: Er zit een verdachte vast, maar een motief voor de aanval is nog niet bekend. Samen Beter Nieuwkoop en de VVD, de twee grootste partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen in Nieuwkoop, hebben een coalitieakkoord gesloten. Wat Samen Beter Nieuwkoop betreft, dat was de grootste partij, zou Nieuwkoop niet aan de spreidingswet gaan voldoen. Maar toch staat het in het coalitieakkoord.
9: Ja, het is heel mooi dat de media dit oppakt alsof wij nu ineens om zijn. Zo is het verhaal eigenlijk helemaal niet. Het stond ook gewoon in ons verkiezingsprogramma dat wij ons bewust zijn dat als dat nodig is dat we die wet uitvoeren. Dat wil niet zeggen dat we erachter staan. Dat doen we nu niet en dat zullen we denk ik nooit doen.
6: Fractievoorzitter Marielle de Romein in de West wordt wakker. Mocht het toch zover komen, wordt er vooral gezocht in de buitengebieden van die gemeente om asielzoekers op te vangen. En de HTM stopt met kaartautomaten in de tram. Vanaf 1 augustus kan je geen papieren kaartje meer kopen dus. Je hoort woordvoerder Marijke Poppelier.
10: Die apparaten zijn behoorlijk vaak in storing en voor het onderhoud. En op een gegeven moment dan krijg je een scheve balans, zal ik het maar noemen. En dan moet je een keuze maken.
6: Aangeraden wordt vanaf augustus je kaartje te kopen in de app van de HTM of in een servicewinkel, want daar kan je dan nog wel papieren kaartjes halen.
4: Het weer, Jordi Bloem.
11: Eerst is er nog bewolking, maar vooral vanmiddag schijnt de zon. Er zijn ook dan nog wat stapelwolken, vooral landinwaarts. Maar het blijft droog en vanmiddag wordt het zo'n 17 of 18 graden... met zwakke tot matige wind uit richtingen tussen oost en noord. Rustig weer dus. Vanavond en vannacht is er weinig bewolking. Het wordt vannacht 6 of 7 graden. Althans, dat is de starttemperatuur morgenochtend vroeg. Morgenmiddag zitten we op 19 of 20 graden. Het gaat meer opwarmen. Morgen veel ruimte voor de lentezon. En opnieuw niet al te veel wind uit noordoostelijke richtingen. 'S Middags aan de kust wat meer wind uit het noorden. En dan koelt het daar enkele graden af. Zondag sowieso overal minder mild. Denk aan 's middags 17 graden. Periode met zon en waarschijnlijk droog.
6: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je nou meer weten? Blijf vooral luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: vind het wel een vage afspraak trouwens. Wanneer is hij er dan?
1: Ja.
0: Moet ik er dan ook al zijn? Ben ik er dan eigenlijk überhaupt?
1: Hij hoopt van wel, want hij wil je dan wel zien graag als hij er dan is.
0: Het is wel zo'n afspraak die een beetje hangt, vind je niet?
1: Ja, veel eisend is hij dan, dat jij je dan maar aanpast.
0: Dan zorg maar dat je er gewoon bent en je ziet wel wanneer ik een keer langs kom waaien.
1: Precies.
0: Het wordt allemaal heel vrolijk gebracht, maar er zit eigenlijk een hele, een bittere nasmaak. 9:57 is het geworden hier bij West wordt wakker op Radio West. Gwen, onze buitenbos, is natuurlijk nog altijd buiten. Ze gaat nu naar iets toe waarvan we eigenlijk ook wel benieuwd zijn wat het is. Hè? Ja, het is een nieuwe attractie.
1: Het is een nieuwe attractie. We horen er al wekenlang ook reclames voor op Radio West in ons reclameblok. Het is toch wel iets interessants. Het gaat namelijk om de Europa Experience. En in heel veel plaatsen is die al, Tjeerd.
0: Ja, Rome heb je hem, Wenen, Parijs bijvoorbeeld. En hij gaat dus nu in Den Haag morgen open bij de Grote Marktstraat. Gwen, die is er al. De mazzelaar. Even kijken.
2: Even kijken. Hier op een groot scherm, op een ronde tafel met nog meer schermen, kan ik op start klikken. Ja, ontdek uw land in de EU. Hoe maakt de EU het verschil in uw land? Hoe is uw land betrokken bij het Europese project? Nog een keer op start. En dan zie ik een groot Nederlandse kaart waar ik dus op kan klikken. En dan kan ik dus inzoomen in de regio waar wij wonen, om te kijken wat Europa heeft gedaan binnen die regio. En dan zie je zo aan de andere kant van het scherm al die projecten op een rijtje staan. Danny, hoe kijk je daarnaar?
3: Ja, dus dat is iets wat wij hier ook hebben in Europa Experience, die overigens morgen open gaat. Dit is een van de media stations die we hebben. En hier kunnen mensen eigenlijk voor heel Europa zien wat er gebeurt Europees, welke projecten er zijn, wat ook Europees wordt gefinancierd. En je kunt best wel, zoals je ziet, fijnmazig inzoomen. Dus je kunt helemaal zien in jouw regio, wat doet de EU hier?
2: Ja, en dat is dus, jij bent het hoofd van het bureau van het Europees Parlement. Zeer betrokken geweest bij het project van Europa Experience. Ja. En dit zijn dus verschillende manieren om de burger dus dichter bij de EU te brengen.
3: Ja, of misschien eerder beter gezegd de EU dichter bij de burger te brengen. Dichter bij de mensen. Ja, zeker.
2: Ja, precies. Ja. Want is dat nodig?
3: Ja, ik denk het eigenlijk wel. Omdat wij toch wel horen ook van mensen dat ze zeggen van ja, ik weet er niet zo heel veel van. Er is vaak op scholen ook vrij weinig aandacht toch voor de EU. Het is wel een Nederlandse bestuurslaag in feite, de EU. Dus wij vinden het wel belangrijk dat, dat mensen ook er wat vanaf weten. Want als je wat vanaf weet, dan kun je ook meedoen, meebeslissen. Ja.
2: Ja, en misschien kunnen we een stukje die kant oplopen, want er is hier nog veel meer te doen. Ik zie hier een hele grote kaart op de grond. Daar kan je gewoon overheen lopen en dan loop je eigenlijk in feite over Europa heen. Maar ik denk niet dat je het zo snel kan doorkruisen als dat wij nu aan het doen zijn in het echt.
3: Nee, inderdaad. Het is een hele mooie kaart van heel Europa. En het leuke is, we hebben ook tablets en dan kun je daar overheen lopen over deze kaart. En dan krijg je ook allerlei informatie. Dus een soort van augmented reality, zoals het heet. Dan zie je wat culturele dingen die op verschillende plekken zijn in de Europese Unie. En ook allerlei projecten. Dus dat is eigenlijk hartstikke interessant.
2: Ja, en dan is dit natuurlijk misschien nog wel het paradepaardje, zou ik me goed kunnen voorstellen. Want er is ook gewoon een bioscoop. Een bioscoop die helemaal rondom gaat. En waar op het moment een film afspeelt over hoe Europa, de Europese Unie, ooit is ontstaan.
3: Ja, dus hier hebben we een 360 graden bioscoop. Dus het maakt niet uit waar je zit eigenlijk. Je kunt altijd een heel mooi beeld zien. Hier hebben we een film over het ontstaan van de Europese Unie. En wat de Europese Unie doet. Maar in feite kunnen we hier alles uitzenden wat we willen. Dus ook live debatten vanuit het Europees Parlement zouden we hier ook kunnen uitzenden.
2: Ja, precies. En dan heb je inderdaad goed zicht. Misschien nog wel beter zicht dan als je zelf bij het debat aanwezig bent. Ik zou zeggen, ik ga hier wel eventjes lekker plaatsnemen en deze film even goed bekijken, Tjeerd en Jorinda.
0: Ja, nou, succes. Kijk ze in ieder geval. De Europa Experience. Ja, dit is natuurlijk ook een soort wandelende reclamespot van de Europese Unie. Die daar gebracht wordt.
1: Zeker, ja. Maar toch ook
0: maar
1: wel
0: het geeft wel meer inzicht.
1: Ja, want Europa is natuurlijk, dat lijkt heel erg ver weg. En waar gaan ze er allemaal over? Maar dat is natuurlijk over best wel veel.
0: Heel veel.
1: Dat ons leven raakt. Dus ik kan me toch wel voorstellen dat het interessant is om daar eens rond te kijken. En ja, te leren over wat zij nou eigenlijk allemaal voor ons beslissen. Want dat is echt hartstikke veel.
0: Ja, en je kan dan ook weer je eigen mening een beetje vormen, toch? Over wat je er allemaal van vindt.
1: Nou. Het is ook leuk om een keer van Nederland richting Roemenië zo in 3 stappen gewoon een keer te zijn.
0: Ja. Ja. Dat is ook moeilijk toch in het echt, inderdaad.
1: Ja.
0: Zeker. Grote stappen snel thuis, zullen we maar zeggen.
1: Daar ook van.
0: 9:40 is het geworden op Radio West in West wordt wakker. Meer tips nog over wat voor leuks je kunt gaan doen. Natuurlijk van Angelique Werner. Die sluit de boel voor 10 uur nog af, zoals dat hoort. Ik ben benieuwd wat ze voor ons in petto heeft. Ik ben gisteravond de hele avond nachtegalen wezen kijken. Oh, dat was mooi zeg.
1: Heb je ze nog nagedaan ook?
0: Nou, ze lieten zich niet. Nou ja, natuurlijk, ik kan dat heel goed. Ja. En toen lieten ze ook eentje zien. Hè. Ik had een soort van contact. Dus vandaag hopelijk ook zoiets moois. Do you remember?

0: Raccoon No Mercy. We gaan het weekend in. Maar dat doen we natuurlijk niet zonder eerst hallo te zeggen tegen Bernard. Bernard, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, van harte welkom. En we hebben natuurlijk ook Angelique. Angelique, bonjour.
2: Bonjour tout le monde.
0: Ja, want jij gaat natuurlijk weer iets leuks verzinnen voor ons, zodat we dat weekend ook heel goed beginnen. Wat heb je voor ons in petto?
2: Ja, ik weet niet of het nog in de regio ligt. Het is een beetje een randgeval.
0: Oh.
2: Maar ik probeer het toch maar wel. Berkenwoude?
3: Ja, zeker.
0: Ja, dat is van ons, hoor.
3: Ja, ik ben daar maar een paar kilometer vandaan ben ik daar geboren.
2: Precies. Maar ja, ik dacht van ja, misschien is het net. Het is het groene hart. Ik ben blij dat het erbij hoort. Wij gaan, dan misschien ken je dat wel, wij gaan naar De Zwaan in Berkenwoude.
3: Ja,
2: ken je die?
3: Ken ik. Ja, ja? Zeker. Dat is een soort zaaltje, toch? Een soort,
2: is een etablissement eigenlijk. Ja.
3: Zeg je dat mooi?
2: In het groene hart.
3: Zo zeggen ze het niet in Berkenwoude, hoor. Gewoon een vreedschuur. Nee, hoor, grapje.
2: Volgens mij is het wat gezelliger dan een zaaltje.
3: Ja,
2: als ik zo
3: dat heb je gelijk in, ja.
2: Ja. En wat hebben ze daar vandaag? Ik vond dat echt zo leuk. Ze hebben daar vanavond, kan je daar een boerenbruiloft kan je meemaken. Dus als gast. 15 jaar geleden werd daar voor het laatst eigenlijk zo'n boerenbruiloft werd daar georganiseerd. En dat willen ze in ere herstellen. Dus vanavond een ouderwets trouwfeest met alles erop en eraan. Er is een bruidspaar met hun wederzijdse ouders. Na de felicitaties aan het huwelijksstel krijgt iedereen koffie of thee met iets lekkers erbij. En gedurende de hele avond wordt er iets hartigs rondgebracht. Staan er nootjes op tafel, is er muziek, voetjes gaan van de vloer. En er is ook een ouderwets ABC huwelijksalfabet.
0: Oh ja,
3: oh, leuk.
0: Oh, ja, dat kennen we allemaal wel inderdaad. Ja. Goed, nou, die heb ik ook nog wel zitten te maken hoor. Met
3: de A is van
0: de A
3: Ali.
0: Is van, ja, precies. Ja.
4: Wat erg.
0: Fijn dat ze er is.
3: Ja.
0: De B is van Bertha. Die zien we al heel lang niet meer. Gelukkig. Zo, ja.
3: Maar wat is er dan specifiek? Boeren? Ja, waarom is het
0: ABC
3: boeren?
0: Doen we toch allemaal?
3: Ja. Wat is de boeren aan de boerenbruiloft?
2: Nou, het is echt buiten als het ware. En je moet er ook gekleed komen, wat men ook verwacht in die tijd. In boerenkiel of in pak. Dus de bruiloftsgasten, dus als je mee gaat doen aan dit verhaal en je schrijft daarvoor in, dan moet je in passende kleding verschijnen. Dus gekleed zoals vroeger.
3: Ja, klopt.
2: Het kan een zondagse pak zijn of het kan een boerenkiel zijn op klompen. En de dames die moeten zich op hun paasbest uitdossen. Of nog met een schort om. Ja. Maar het is in ieder geval het idee alsof je 100 jaar teruggaat en een ouderwets plezier maakt op zo'n boerenbruiloft.
0: De kaas van koeien, die staan bij jullie in de wei. Ja. Dat is dat soort.
3: Ja.
0: En
3: wat
0: de
3: grappig,
0: M is van
3: zeg.
0: Melk. Die halen we elke ochtend eruit.
3: Ja. Goed. Maar je bent dus ook te gast op iemand anders een bruiloft.
0: Ja.
3: Of gaan ze niet echt trouwen,
2: precies,
3: denk je?
2: Dat is het idee. Je bent je bent gast. Je staat in feite op de gastenlijst. En je gaat het hele feest ga je mee vieren.
3: Ah, nou, wat leuk.
2: De kaarten zijn.
0: Er is geen antwoord op de vraag, dit, hè? Dat besef je. Hè? Gaan ze nou echt trouwen of niet?
3: Zijn het acteurs?
2: Ja, ik denk. Ja, ze trouwen wel echt. Maar of dat blijvend is, dat is altijd maar de vraag. Maar
0: zo,
2: ja,
0: de dag daarna weer scheiden.
3: Ik vind het heel intrigerend.
0: Ja.
2: Oké, reserveren. Dan moet je eventjes kijken op de website van het Groene Hart. Dus dat is www.groenehart.nl. Het start vanavond om 8 uur. En ja, het gaat tot laat door, hoor. Het gaat tot 1 uur 's ochtends vroeg voetjes van de vloer. Ik denk superleuk om mee te maken. En dat is toch weer eens wat anders dan een wandelingetje. Een boerenbruiloft.
0: Nou, het is zeker wat anders. Leuk. Zometeen gaan we aan de bak. Wat gaan we doen?
4: Nou, we gaan ook terug in de tijd, maar niet naar de boerentijd. We gaan in de archiefbak naar de jaren 80 toe. In de plaats voor 12 gaan we lekker dansen. Ja, we gaan swingen.
0: Ja.
4: En dat zijn twee nummers. Hot Shot, Karen Young en Give It Up van Casey and the Sunshine Band. Nou, kies jij maar. Dit wordt heel lastig.
3: Dat is moeilijk.
4: En je merkt het ook aan de luisteraars.
0: Ja, dat is lastig.
4: Ze zouden allemaal het liefst beide horen. Ja. Maar ja, er mag er maar 1 voor 12 gedraaid worden. En natuurlijk weer een ambassadeur aan het woord over de eeuwige roemlijst die we binnenkort gaan uitzenden.
0: Nou, genoeg te beleven dus in ieder geval in aan de bak. Ik ga mijn boerenkiel opzoeken.
3: Graag. Ja, dat zou je goed staan.
4: Nou, dat wou ik net zeggen.
0: Ja. Nou, het is echt een nachtmerrie van mij. Met carnaval op school.
4: Met zo'n Lucifer-doosje. Weet je wel, zo'n sjaaltje.
0: Ik vind het echt. Fijn weekend. Ja.

0: hebben ze nodig. Anders dan kan de bolle teelt niet doorgaan.
1: Ik zeg, laat ze maar lekker in het eigen land blijven.
2: Elke ochtend vertrekken busjes vol arbeidsmigranten naar het Westland en de Duin- en Bollenstreek. Hoe ziet hun leven eruit?
3: Het is een Bulgaars gezin, arbeidsmigranten. En ze betalen €2500 voor de woning.
4: En we denken dat er 50.000 arbeidsmigranten in Den Haag wonen. Dus dat is 1 op de 10 inwoners gemiddeld, is arbeidsmigrant.
2: Je ziet het in de documentaire Onmisbaar maar Onzichtbaar. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
7: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
9: Dynamisch.
8: Maar in de winter wil ik zekerheid.
10: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
11: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
14: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
15: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bouw.
16: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
15: Beren goed. Thanks, Bo.
16: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
15: En actie, Olifant.
16: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant. Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
17: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam-Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam-Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
18: En het is 10:01. Je luistert naar Radio West aan de bak straks met de tijdmachine en natuurlijk aandacht voor de eeuwige roem. Maar eerst het nieuws met Bob Brinkman. Goedemorgen.
19: Een explosie met een vuurwerkbom gisteravond bij het hoofdkantoor van D66 in de Lange Houtstraat in Den Haag. Er is een verdachte aangehouden. Meer hierover hoor je zo meteen in het NOS-journaal. Een explosie bij een supermarkt bij het Elsborst-Eilersplein in Den Haag afgelopen nacht. Op foto's is te zien dat er een flinke barst in de glazen schuifdeur zit en ook zit er een brandafdruk op het glas. En voor het tweede weekend op rij is de A12 richting Den Haag dicht. Rijkswaterstaat werkt aan het asfalt tussen Utrecht, knooppunt Oude Rijn en Bodegraven. Het verkeer moet daarom het hele weekend omrijden. Meer regionieuws hoor je om 10:30. Nu het overige nieuws.
20: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Premier en D66-leider Jetten noemt de aanslag op het partijkantoor van D66 een kansloze actie. Volgens hem is er veel schade en zijn mensen die binnen waren erg geschrokken. Gisteravond werd bij het partijkantoor een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, maar over een motief is nog niets bekend. Jetten denkt dat het gaat om een doelbewuste actie tegen D66. Op een eiland op de Molukken in Indonesië is een vulkaan uitgebarsten. Op dat moment waren er 20 wandelaars op de vulkaan. 3 van hen zijn om het leven gekomen. Naar andere leden van de groep wordt nog gezocht. De wandelaars zijn allemaal afkomstig uit Singapore en Indonesië. De vulkaan is al een paar weken actief. Een gebied met een straal van 4 kilometer rond de krater is daarom verboden gebied. De Nederlandse stewardess van KLM, die werd getest op het Hantavirus, is niet besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO... De vrouw was in Johannesburg in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. Zelf werd de stewardess met lichte klachten opgenomen in het Amsterdam UMC, maar ze blijkt het virus dus niet te hebben. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Het cruiseschip waar het virus uitbrak maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. Leerlingen van de middelbare school in Waalwijk kunnen hun eindexamen niet meer in de sporthal maken. Die sporthal is per direct gesloten omdat er mogelijk problemen zijn met het dak. De leerlingen moeten hun examen daarom op school maken, meldt Omroep Brabant. In totaal beginnen bijna 145.000 scholieren vandaag aan hun eindexamen. Scholierencomité LAX opent dit jaar voor het eerst niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn voor scholieren die last hebben van prestatiedruk. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maxima van 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
21: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
9: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
22: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
23: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
24: Tot 12 uur,

She's the one, Robbie Williams. En ik heb nog nooit van mensen gehoord die naar een concert van Robbie Williams waren geweest dat het helemaal niks was. Die man maakt gewoon indruk als je hem live ook ziet. Hij heeft natuurlijk heel veel mooie muziek gemaakt. En ooit begon hij natuurlijk bij Take That. Maar dat terzijde. 11:11. Dit is Aan de Bak. Tussen nu en 12:00 hebben we weer een aantal vaste items natuurlijk in dit programma. Waar onder andere de archiefbak. We gaan naar twee verschillende jaren. Maar het is wel allebei jaren 80 trouwens. Nee, dat is niet waar. De een is 2025 en de ander 1987. Nou, dat is toch ook weer mooi. Dat is de archiefbak. En je kunt je aanmelden als je iemand weet die jarig is en als je die graag genoemd wil hebben. In aflevering 2276 vandaag is dat ook weer mogelijk. Schrijf dan even een mailtje naar aandebak@omroepwest.nl. Dus omroepwest.nl om een jarige aan te melden. En natuurlijk de plaats voor 12. En daar gaan we het straks met je over hebben. En heel veel muziek hier bij Radio West. Ja, ja, ja. Vrolijke muziek op de radio. Laten we er gewoon een vrolijke vrijdag van maken. Waarom ook niet? Er is genoeg ellende. Straks Sommelier. En dit is Tony Christie die je hoort. Ook al van wat jaartjes geleden. Is This the Way to Amarillo?

0: Dark Before the Dawn, dat was Sommelier.
1: De plaats voor 12.
0: Ja, de plaat voor 12. Daar ga ik het met je over hebben. Want ja, iedere keer dan kiezen we twee platen. Uiteindelijk kunnen we maar één draaien voor 12. Dat noemen we de plaat voor 12. En heel veel luisteraars weten het al. Die kunnen vanaf 's morgens 7:30 een beetje stemmen via Facebook. Maar je kunt ook stemmen via onze WhatsApp 070-307-8080. Dat is 070-307-8080. We gaan even laten horen om welke twee platen het gaat.
1: Nummer 1.

0: Nou, we gaan swingend het weekend in. Ja, welke zal het worden?
1: Wordt het 1 of 2?
0: Ja, wordt het 1 of 2, jij mag het zeggen. Je kan kiezen voor Karen Young bijvoorbeeld. Hot Shot, dat was nummer 1. En nummer 2 hoorde je, dat was Give It Up van Casey en de Sunshine Band. En ja, straks tegen 12, dan weten we het. We gaan de stemmen lekker tellen. En tot die tijd draaien natuurlijk heerlijke muziek hier op Radio West. En nog veel meer, hè, in Aan de Bak. Zoals je gewend bent, ook bij Patrick. André Hazes, ik meen het.

0: So Long Marianne. Leonard Cohen was dat. En straks in het volgende deel van Aan de Bak gaan we in de archiefbak naar het jaar 1987. En we gaan natuurlijk de tijdmachine spelen. Dus hou maar aan op Radio West.
1: De eeuwige roemlijst is langer dan ooit. Vanaf eerste Pinksterdag hoor je hem 7 dagen lang op Radio West. Music was my first love. We draaien ze allemaal. Dus elk liedje dat je kiest komt voorbij. Stem nu op omroepwest.nl.
2: Daar gaat ze.
1: Ruim 850 popklassiekers op een rij. De eeuwige roemlijst. Vanaf eerste Pinksterdag op Radio West.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
4: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
5: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel.

0: geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
1: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
3: Het is bijna 10:30, tijd voor het regionieuws. Hier is Bob Brinkman.
4: Goedemorgen, Bernard.
3: Goedemorgen.
4: Een explosie met een vuurwerkbom gisteravond bij het hoofdkantoor van D66 in Den Haag. SBS-verslaggever Jeannot van Beurden was vanmorgen in de Lange Houtstraat bij het kantoor en nam de schade op.
5: Het is nu al de tweede keer dat er zo'n explosie bij het gebouw is. Of eigenlijk een aanval op een partijkantoor. Vorige keer lagen de ruiten eruit, werd er geprobeerd een brandende container binnen te rijden. Nu is er vooral schade dus bij die voordeur van het pand. En ook net daarboven, er zit zo'n glaswerk boven. Dat is deels gebroken. Het glas ligt ook nog hier op straat.
4: Vertelde hij in West wordt wakker hier op Radio West. D66 heeft woedend gereageerd. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. En je hoort de voorzitter van die jongere tak van D66, Rachelle Smook.
6: Ik denk dat we gelijk ook heel strijdbaar waren en dachten, oké, we laten ons niet bang maken, we laten ons niet intimideren. Dus we gaan gewoon door met waar we mee bezig zijn. Als jongere organisatie proberen we politiek laagdrempelig te maken, jongeren daarbij te betrekken. En dat is onze missie en daar gaan we gewoon mee door.
4: Er is een verdachte aangehouden. Over een motief is nog niets bekend. Er is een protest aangekondigd tegen een AZC in Hillegom. Dat schrijft de lokale omroep Bollestreekomroep. Het protest vindt dinsdagavond plaats als de gemeenteraad vergadert. Opvallend is alleen dat de opvang van asielzoekers helemaal niet op de agenda van die vergadering staat. Afgelopen periode zijn er in het land vaker protesten tegen AZC's, waar soms de politie bij moet ingrijpen. De voorzitter van de grootste partij in Hillegom hoopt dat het protest niet, quote, uit de klauwen loopt. En de HTM stopt met kaartautomaten in de tram. Vanaf 1 augustus kun je dus geen papieren kaartje meer kopen eenmaal aan boord van een tram. Je hoort woordvoerder Marijke Poppelier.
7: Die apparaten zijn behoorlijk vaak in storing en voor het onderhoud. En op een gegeven moment dan krijg je een scheve balans, ja. Zal ik het maar noemen. En dan moet je een keuze maken.
4: Aangeraden wordt vanaf augustus je kaartje te kopen in de app of in een servicewinkel van de HTM.
3: Dankjewel Bob. Het weer met Jordi Bloem.
8: Eerst is er nog bewolking, maar vooral vanmiddag schijnt de zon. Er zijn ook dan nog wat stapelwolken, vooral landinwaarts. Maar het blijft droog en vanmiddag wordt het zo'n 17 of 18 graden... met zwakke tot matige wind uit richtingen tussen oost en noord. Rustig weer dus. Vanavond en vannacht is er weinig bewolking. Het wordt vannacht 6 of 7 graden. Althans, dat is de starttemperatuur morgenochtend vroeg. Morgenmiddag zitten we op 19 of 20 graden. Het gaat meer opwarmen. Morgen veel ruimte voor de lentezon. En opnieuw niet al te veel wind uit noordoostelijke richtingen. 'S Middags aan de kust wat meer wind uit het noorden. En dan koelt het daar enkele graden af. Zondag sowieso overal minder mild. Denk aan 's middags 17 graden. Periode met zon en waarschijnlijk droog.
4: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je nou meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Life is a rollercoaster. Ja, dat is het soms wel natuurlijk. Ronan Keating was dat.
1: De archiefbak.
0: Ja, we gaan naar de archiefbak en we gaan naar het jaar
2: 1987.
0: De verkoopprijs van onbespeelde video- en cassettebandjes gaat omhoog. In oktober 1987 stemt de ministerraad in met een wetsvoorstel om dat te regelen. De prijsverhoging is nodig omdat we thuis massaal muziek en films aan het kopiëren zijn. Tot grote onvrede van de makers. De thuisheffing moet uiteindelijk bij hen terechtkomen. En dan Joep van het Hek, die doet de Elfstedentocht in 1987. Hij laat zich uitdagen om op 1 februari de 11 Friese steden uit de beroemde schaatstocht aan te doen. Om daar op al die plekken een conferentie te verzorgen. En de cabaretier wordt onder politie-escorten per auto van het ene naar het andere theater gebracht. En dan ook in oktober, 14 oktober 1987, zond Veronica een nieuw programma uit. Het heeft weinig om het lijf, letterlijk. Het heet namelijk de Pin-Up Club. En het is een soft erotisch van aard. Aanvankelijk is het één keer in de maand op tv, maar na 2 jaar zelfs elke week. Populair zijn de brievenrubriek van Wendy van Wanten. En de titelsong van het programma, waarmee de groep Barbarella een heuse hit scoorde.

0: Blijft toch een heerlijke plaat deze van Steve Winwood, Valerie.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Het is tijd voor de tijdmachine. Dat is twee keer tijd inderdaad. We gaan het weer spelen en we doen weer een rondje tijdmachine. En jij kunt weer gaan bellen om mee te doen. We pakken vandaag de zesde beller. En dat doen we op de spellijn 070-390-5454. Dus 070-390-5454. We gaan weer leuke prijzen weggeven. Dus ik zou zeggen, ga bellen om mee te doen aan de tijdmachine. De vijfde bellen gaan we pakken. En tot die tijd ruim nog wel even een mooie plaat natuurlijk. Voordat we het helemaal gaan spelen. 070-390-5454. Dat is het nummer van de tijdmachine. En dit is heerlijke Good Old Soul uit de 70s van Ray Parker Jr. Hier is You Can't Change That.

0: Ray Parker Jr. and You Can't Change That. Waar is die geleverd? Die junior is trouwens tegenwoordig wel senior geworden natuurlijk. Maar hij heeft tot voor kort nog een album uitgebracht.
1: De Radio West Tijdmachine.
0: De Radio West Tijdmachine, het moment is weer daar. We gaan weer een rondje spelen. En ja, we spelen natuurlijk eigenlijk allemaal voor die unieke overnachting voor twee personen. Dan kan je een hotel kiezen dat bij je past. Of je kan kiezen voor een gastronomisch arrangement of voor wat meer luxe. Je kunt ook een hotel kiezen met sauna of je gaat naar een B&B met een uitgebreid ontbijt. Dat kan allemaal. Je kan namelijk kiezen uit meer dan 50 bijzondere plekken in heel Nederland. Dat is de hoofdprijs. Die gaat er vrijdag uit. En die wordt verloot onder de winnaars. En de winnaars zijn degene die drie vragen goed hebben gesteld. Beantwoord, moet ik zeggen. En het is ook nog zo dat als je één of twee vragen goed hebt, dan win je in ieder geval de dagprijs. En dat is een hele leuke sporthanddoek vandaag. Ja, met het logo van Radio West erop. Hoe vind je dat, Angela?
2: Ja, helemaal leuk.
0: Die handdoek. Ja, heb je maar één vraag hoef je goed te beantwoorden. En dan heb je die handdoek al gewonnen. Maar goed, laten we. Ik heb het een beetje uitgelegd. Je krijgt drie vragen over een bepaald jaar. Dus wij stappen straks samen in die tijdmachine. En dan kijken we in welk jaar we terechtkomen. En dan ga ik die drie vragen stellen. En dan gaan we eens even kijken hoe ver jij komt.
2: Ja, ik ben benieuwd.
0: Nou, ben je er klaar voor?
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Hou je vast. Ik start de machine.
2: Ja.
1: Deuren gaan dicht.
0: Ho, hij trilt wel.
1: 1, 9, 7, 4. Deuren gaan open.
0: Nou, heb je het gehoord? Zie je het?
2: Ja, 1974.
0: Inderdaad, we zijn in 1974. En waar was jij in 1974, Angela?
2: Nou, toen was ik nog maar 2 jaar.
0: Daar weet je niet veel meer van, denk ik.
2: Nee, daar weet ik niet zo heel veel van. Maar dat maakt niet uit.
0: Nee, nou ja, goed. Het zal vast leuk geweest zijn, toch?
2: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja. Nou, dan kan je daar in ieder geval niet zoveel over vertellen. Wat doe je op het moment?
2: Ik werk bij een revalidatiezorghotel.
0: Oké. Oh, dat is mooi werk. Toch?
2: Ja, heel ja. Dankbaar werk.
0: En iedereen zit daar mee te luisteren nu, of niet?
2: Nou, mijn collega die zit naast me.
0: Oké, ja, dat is de versterking die je hebt, erbij hebt gehaald, hè?
2: Ja, die.
0: Hé, maar ik wou zeggen, als je nou een prijsje wint, dan moet je eigenlijk die prijs delen. Maar dat gaat best wel lastig met een handdoek.
2: Ja, dan mag zij de ene week de handdoek. En
0: oh ja, dat is een idee natuurlijk. Ja, goed, nou laten we maar gauw beginnen. Drie vragen krijg je te horen.
2: Ja.
0: En ja, we beginnen met kassa-medewerkers, die krijgen het makkelijk. In 1974 wordt in de supermarkt voor het eerst een product gescand. Dat eerste artikel is een pakje Wrigley kauwgom. Hoe heet de uitvinding die tegenwoordig op elke verpakking staat en waardoor producten gescand en zo sneller afgerekend kunnen worden? Hoe heet dat?
2: Een barcode.
0: Een barcode.
2: Ja.
0: Oké, dan gaan we nu naar vraag 2. Welke Gerald wordt in augustus 1974 president van de Verenigde Staten na het aftreden van Richard Nixon vanwege het Watergate-schandaal? Welke Gerald was dat?
2: Gerald Ford.
0: Gerald Ford. Ik noteer Ford. Dan vraag 3. Band on the Run. Dat was een hit. Uit 1974 van Paul McCartney. Uit welke band stapte hij zelf een aantal jaar eerder? Die weet je wel.
2: Zou het de Beatles zijn?
0: De Beatles. Ik noteer de Beatles. Nou, ja, ik mag nooit zoveel zeggen natuurlijk. Anders word ik hier op mijn vingers getikt, logischerwijze. Want ja, we moeten het spel wel eerlijk spelen, hè? Zo is het. Hé, we gaan even aan de machine vragen. Hoeveel vragen jij, of hoeveel antwoorden jij goed hebt?
3: Je hebt 2 vragen goed.
0: Ja, ja. 2 vragen goed. Valt je dat tegen, Angela?
2: Eigenlijk wel,
0: ja.
2: Ja, die collega moet helpen. Ik bedoel, ik was 2 jaar. Ik bedoel, mijn collega die komt uit 63. Die had dat moeten weten.
0: Die had dat moeten weten, ja. Maar het is ook een heel klein foutje. Maar het is gewoon niet goed. En dat was die eerste vraag. Het is namelijk geen barcode, maar een streepjescode.
2: Ja, Ja, oh ja.
0: Ja, het is, ja, ik denk ja, nee.
2: De collega vindt het hetzelfde.
0: Ja, nee, maar het is toch werkelijk echt anders.
2: Ja, hoor.
0: Helaas, daarom, maar je hebt wel die handdoek, hè? Die kan je samen gaan delen.
2: Ja, daar zijn we blij mee.
0: Ja, toch? Ja, nou, je gegevens heb ik genoteerd, dus je kan lekker de telefoon ophangen. Bedankt voor het meedoen. En we gaan je natuurlijk wellicht nog een keer spreken in de uitzending. Ik wens je nog een hele fijne werkdag. De groet aan je collega, hè? En de prijs komt naar je toe.
2: Dankjewel.
0: Oké, goed. Dag. Dat was Angela van der Niet uit Katwijk. Zij heeft een mooie prijs gewonnen in de tijdmachine, inderdaad. Volgende week doen we trouwens iets anders dan de tijdmachine. Dan gaan we een eeuwige roemspel spelen. Ook leuk, hoor. Ja, dat doen we volgende week. In het kader van die eeuwige roemlijst die we natuurlijk gaan uitzenden straks. Maar daar straks ook nog meer over. Nu die bekende plaat van Paul McCartney. Hier is Band on the Run.

0: plaat die wat mij betreft hoog in de eeuwige roemlijst mag komen is die van David Bowie, Space Oddity. Die plaat is in 1969 uitgebracht, het jaar waarin er voor het eerst mensen op de maan landen. En onlangs, een maand geleden, zijn er opnieuw mensen richting de maan gegaan. Hoe actueel kan een nummer zijn?
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.
2: Ik krijg een vakantiebroertje.
3: Huh?
2: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
3: Cool, wil ik ook.
4: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin, juist nu.
5: europakinderhulp.nl.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
7: Nu, later en altijd.
8: Ga je bijna met pensioen?
9: Ja.
8: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
9: Nee.
8: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
13: Oh, wat betekent dat voor mij?
12: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
13: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
12: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
13: En moet ik verder nog ergens op letten?
12: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
14: 11:02, je luistert naar Aan de Bak Radio West. Straks natuurlijk aandacht voor de eeuwige roem en nog veel meer. Maar eerst... het regionieuws met Bob.
15: Een explosie bij een supermarkt op het Elsborst-Eilersplein in Den Haag afgelopen nacht. Op foto's is te zien dat er een flinke barst in de glazen schuifdeur zit. Ook is er een brandafdruk op het glas te zien. Voor het tweede weekend op rij is de A12 richting Den Haag dicht. Rijkswaterstaat werkt aan het afval tussen knooppunt Oude Rijn bij Utrecht en Bodegraven. Het verkeer moet daarom het hele weekend omrijden. En brand in een leegstaand gebouw aan de Bredewater in Zoetermeer gisteravond. De rook was in de wijde omgeving te zien. AD schrijft over de derde brand in 1,5 week tijd in dit pand. Meer regionieuws over 1/2 uurtje. Nu het overige nieuws.
16: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer zegt dat hij verantwoordelijkheid neemt voor het verwachte verlies van Labour bij de lokale en regionale verkiezingen, maar dat hij niet aftreedt. Nog lang niet alle stemmen zijn geteld, maar op plekken waar het wel is gebeurd heeft Labour fors verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK en de linkspopulistische Green Party hebben daar zoals verwacht winst behaald. Premier Starmer is nog niet halverwege zijn regeerperiode, maar zijn populariteit is dramatisch gedaald. In Schotland en Wales waren gisteren parlementsverkiezingen, daarvan zijn nog geen uitslagen. Het moederbedrijf achter taxi-app Yango heeft een boete van 100 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Het bedrijf is gevestigd in Nederland, maar de taxi-app Yango is alleen actief in Noorwegen en Finland. Het bedrijf geeft volgens de toezichthouder gegevens door aan Rusland met te weinig beschermingsmaatregelen. Persoonsgegevens zijn in Rusland niet zo goed beschermd als in Europa en daardoor kan de Russische overheid mogelijk toegang krijgen tot de gegevens van taxipassagiers en chauffeurs, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Het dodental van de explosie maandag in een vuurwerkfabriek in China is opgelopen naar 37. Volgens staatsmedia zijn ongeveer 60 mensen gewond geraakt. Er wordt ook nog iemand vermist. De oorzaak van de ramp in de vuurwerkstad Liuyang is nog niet bekend. Voorlopig is het werk in alle vuurwerkfabrieken daar stilgelegd. In Liuyang staan honderden vuurwerkfabrieken. Die worden nu allemaal geïnspecteerd. Bij een tankstation langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. Ze staan op een parkeerplaats op zo'n 20 meter van de pomp. Het tankstation heeft de toevoer naar de pompen uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt veel zwarte rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en de twee rijstroken richting Dordrecht zijn daarom afgesloten. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden vanmiddag. Morgen meer zon en dan ook wat warmer. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
9: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
17: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen regelt naast uw verhuizing ook uw opslag.
18: UTS van der Geest Verhuizingen, dat is verhuizen en meer.
17: Kijk op utsvandergeest.nl.
19: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
20: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
21: Mei telt volop feestdagen. Viert u binnenkort een jubileum of verjaardag? Maak van uw feest een tastbaar verschil voor patiënten. Vraag uw gasten niet om een cadeau, maar om een donatie voor het Zeldzame Ziektefonds. Zeldzame ziekte wacht er namelijk niet. Met uw steun financieren wij direct en zonder omwegen levensbelangrijk onderzoek. Elke euro brengt ons dichter bij resultaat. Kijk op zzf.nl. Dank u wel.
22: Tot 12 uur aan de bak.

0: The Jacksons en Can You Feel It van hun best verkochte album. En het laatste album waar ook Michael Jackson aan meewerkte. Triumph heette dat. En ik moet even wat rechtzetten. Ja, want die vorige kandidaat, Angela van der Niet. Ja, ik krijg er niet meer te pakken helaas. Maar ik heb wel een heel goed bericht voor je, Angela. Want jij denkt wel mee naar die hoofdprijs. Maar ik heb gewoon een foutje gemaakt. Want je zei streepjescode is toch hetzelfde als barcode. En daar heb je gewoon 100% gelijk in. Dus...
1: Ja,
0: dus het is alsnog feest met jou op die afdeling daar. Ja, het is wat het is, hè. Ik was gewoon helemaal in de war met QR-code. Dat is wat anders, ja. Ach, soms lijkt het allemaal zo moeilijk, maar is het niet zo moeilijk. Dus je staat op de lijst, hoor. En vrijdag hoor je net of je daadwerkelijk gewonnen bent. Dit is Bob Dylan, Like a Rolling Stone.
2: Once upon a time, it'd be so fine. Do the bumps of dime in your prime.

0: Ik weet zeker dat ik heel veel Bob Dylan fans blij heb gemaakt met het draaien met dit nummer. Even die mondharmonica erbij, natuurlijk. Like a Rolling Stone, Bob Dylan, op Radio West. Het is bijna 17 minuten over 11. En we gaan aandacht besteden aan de eeuwige roem. Vanaf eerste Pinksterdag, zondag 24 mei, vliegen de herinneringen laag over. Een week lang hoor je dan de eeuwige roemlijst op Radio West. En jij kunt nu bepalen hoe die gaat klinken. Zoek minimaal 5 en maximaal 25 liedjes uit via omroepwest.nl. En dan hoor je ze allemaal terug in die week. Nou, je kan het vinden op omroepwest.nl/actie/eeuwigeroem. Om er precies te komen, maar je vindt het altijd als je op de website gaat. En ik heb een ambassadeur aan de telefoon. Dat is Wim Grevenbeek. Dag Wim, goedemorgen.
1: Nee, Wim van Grevenbroek.
0: Sorry hoor. Ja, ik lees verkeerd. Het staat er gewoon goed. Wim van Grevenbroek. Ja.
1: Ja, dat klopt. Ja. En ik heb inderdaad een hele mooie.
0: Ja, want jij wist al Excerpt from the Teenage Opera van Rod Stewart erop te krijgen. Dat is al bijzonder. Ja. En ook Keith West. Het is allemaal wat.
1: Dat is Keith West. Ja, ja, inderdaad. Ja, ja, dat klopt.
0: En Rod Stewart met de I Don't Want to Talk About It. Die wist je er ook op te krijgen. Ja. Dat is al wel heel knap eigenlijk. Dus je bent echt een vervent van de eeuwige roemlijst.
1: Ja, zeker.
0: En nou wil je aandacht geven aan een andere plaat, toch?
1: Ja, klopt. Vandaag wou ik aandacht geven aan Steve Harley. Als een eerbetoon aan Steve Harley, die in 2024 is overleden. En hij was de leadzanger van de band Cockney Rebel, de Britse band. En hij was eigenlijk begonnen als straatmuzikant. En toen werd hij ontdekt, terwijl hij bezig was met het liedje te zingen van Sebastian. En toen hebben ze het uiteindelijk opgenomen met een heel groot orkest. En de rest is geschiedenis. Het werd een enorme grote hit. En daarom wil ik hem heel graag
0: onder de aandacht brengen.
1: Aanbevelen. Ja. Aanbevelen, inderdaad, voor de eeuwige roemlijst. Tenminste, dat hij in de hoog gaat komen. Als het mogelijk is.
0: Dat gaan we inderdaad afwachten. We gaan hem nog een keertje draaien. En bedankt voor dat je even in de uitzending wilde komen en de nadruk op dit nummer wilde leggen. En we kunnen alleen maar tegen de luisteraars zeggen, lekker stemmen, toch?
1: Ja, zo is het.
0: Oké, dankjewel, Wim.
1: Hey, graag gedaan.
0: Tot ziens.
1: Dag.
0: Dag.
1: Tot ziens. Dag.

Styles op Radio West. Straks in het laatste deel van Aan de Bak gaan we in het archief naar 1986. We kijken nog of er nog wat aanvragen binnen zijn gekomen voor de verjaardagen. Die kan je natuurlijk ook nog steeds sturen naar ons. Doe dat naar Aan de Bak, het Omroep West. En we draaien natuurlijk ook heel veel mooie muziek. En over mooie muziek gesproken, dit vind ik er ook wel eentje. Chicago, deze Amerikaanse, eigenlijk was het een hardrockband, maar ze hebben met dit soort nummers grote ogen gescoord. Baby, what a big surprise. Right.

0: Zaterdag zijn we bij ACV tegen Quick Boys in de tweede divisie. FC Rijnvogels in de derde divisie B speelt thuis tegen UD19. Scheveningen ontmoet ASWH. En Noordwijk thuis tegen Stedoco.
1: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.
3: Al 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werkende natuur.
4: Voor het maaien van je gras.
3: Voor het reinigen van je terras.
4: Voor het snoeien van je haag.
3: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur. Sinds 1926.
5: Stiel, sterk werk.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
8: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
7: En voor de aangepaste fiets van Maria.
9: En zo kan ik er weer op uit.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
10: Medipoint.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
3: Nu cashback op Stiel tuinmachines.
5: Stiel, sterk werk.
10: Medipoint.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Ik krijg een vakantiebroertje.
9: Huh?
11: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
9: Cool, wil ik ook.
12: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
13: EuropaKinderhulp.nl.
14: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
15: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
16: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
17: Precies 11:30, tijd voor het regionieuws met Bob Brinkman.
18: Goedemorgen Bernard.
17: Goedemorgen.
18: Een explosie met een vuurwerkbom gisteravond bij het hoofdkantoor van D66 in de Lange Houtstraat in Den Haag. En laatste nieuws daarover. De verdachte die vastzit is een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Het motief voor de aanval is nog niet bekend. SBS-verslaggever Jeannot van Beurden was vanmorgen daar bij het kantoor in de Lange Houtstraat en nam de schade op.
19: Het is nu al de tweede keer dat er zo'n explosie bij het gebouw is. Of eigenlijk een aanval op een partijkantoor. Vorige keer lagen de ruiten eruit. Werd er geprobeerd een brandende container binnen te rijden. Nu is er vooral schade dus bij die voordeur van het pand. En ook net daarboven. Er zit zo'n glaswerk boven. Dat is deels gebroken. Het glas ligt ook nog hier op straat.
18: Je hoorde hem in West wordt wakker. D66 heeft woedend gereageerd. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de jongere tak van D66. Jonge Democraten heet dat. En die kwamen met de schrik vrij, dat zegt minister Sjoerd Sjoerdsma.
20: Godzijdank, dus niet in de ruimte waar dat dan gebeurt, en konden zij via de achteruitgang nu eruit gaan. Nou, dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt, volstrekt onacceptabel.
18: Minister Sjoerd Sjoerdsma was dat. Een jongen in een jeugdgevangenis in Sassenheim heeft deze week een scherp voorwerk gepakt uit een kantoor en gevangenispersoneel daarmee gedreigd. Het personeel sloot hem daarna in een ruimte op. De jongen zorgde voor onrust en uitte ook dreigende taal. Het incident leidde tot grote inzet van politie en hulpdiensten. Ze hebben uiteindelijk de jonge gedetineerde na een uur meegenomen. Hij zit op dit moment in een politiecel en er wordt aangifte gedaan. En twee jonge mannen uit het Westland kunnen Mr. Nederland worden. Jaap Bernhard en Mick van Veen uit Naaldwijk en Monster doen mee met deze equivalent van de misverkiezingen. Je hoort eerst Jaap en dan Mick.
21: Ik heb besloten om mee te doen aan Mr. Nederland, omdat ik wel een nieuwe uitdaging aan wilde gaan. Ik werk normaal in de bouw en dit is totaal iets anders. Dus ik denk, joh, ik gooi mezelf in diepe en ik ga er gewoon voor.
22: Ja, je wordt volgens mij ook grotendeels beoordeeld op karakter. Dus ja, of je jezelf een beetje kan overbrengen op de stage, ja, dat kon ik nooit echt heel goed. Dus daarom ben ik hier ook gewoon om te leren en uit mijn comfortzone te stappen.
18: Ja, dat zeiden ze bij de lokale omroep van het Westland, de WOS. Al opdrukkend en oppoelend gaan ze richting de finale. Ze hebben al een voorstelronde, Bernhard, achter de rug. En de bodyronde hebben ze ook doorstaan. Zou jij die bol die ronde doorstaan als je heel erg eerlijk bent?
17: Nee, ik denk het niet.
18: Nee?
17: Ja, jij misschien wel.
18: Zeker weten. Ja. Zonder twijfel.
17: Is niks voor jou trouwens, Westlands?
18: Nee, sorry. Nee? Ik ben druk. Ja. Maar wie wint mag Nederland vertegenwoordigen op internationaal niveau in Bangkok. Dus misschien zien we daar in de loop van het jaar wel Westlandse trots daar in Thailand.
17: Wie weet. En dan nu het weer met Jordi Bloem.
0: Eerst is er nog bewolking, maar vooral vanmiddag schijnt de zon. Er zijn ook dan nog wat stapelwolken, vooral landinwaarts. Maar het blijft droog en vanmiddag wordt het zo'n 17 of 18 graden. Met zwakke tot matige wind uit richtingen tussen oost en noord. Rustig weer dus. Vanavond en vannacht is er weinig bewolking. Het wordt vannacht 6 of 7 graden. Althans, het is de starttemperatuur morgenochtend vroeg. Morgenmiddag zitten we op 19 of 20 graden. Het gaat meer opwarmen. Morgen veel ruimte voor de lentezon. En opnieuw niet al te veel wind uit noordoostelijke richtingen. 'S Middags aan de kust wat meer wind uit het noorden. En dan koelt het daar enkele graden af. Zondag sowieso overal minder mild. Denk aan 's middags 17 graden. Periode met zon en waarschijnlijk droog.
18: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Chains van Lisa Stanfield. Inmiddels is het bijna kwart voor twaalf. Het gaat snel de tijd weer in dit programma, ja.
1: De archiefbak.
0: We gaan nog even gauw naar de archiefbak, naar het jaar
2: 1986.
0: Het grootste passagiersschip onder de Nederlandse vlag, de Prinses Beatrix, die vaarde uit in april 1986. Het vlaggenschip van de Stoomvaartmaatschappij Zeeland ging varen tussen Hoek van Holland en Harwich. Het is gebouwd voor 175 miljoen gulden, omgerekend zo'n ruim 79,4 miljoen euro. Het Zuid-Hollands veenweidegebied is in gevaar. Natuurbeschermers luiden de noodklok in maart 1986 tijdens een studiedag in Alphen aan de Rijn. Het gebied wordt bedreigd door oprukkende verstedelijking, overbemesting en door te lage waterpeil. Door al die factoren komen ook de weidevogels in de verdrukking. En natuurbeschermingsorganisaties roepen de provincie, gemeente en de boeren op om maatregelen te nemen. In 1986 dus al. En lang voordat er horizontale programmering was op de Nationale Popzender, mocht de VARA elke dinsdag programma's maken op Radio 3. Want zo heette die zender toen. Er was een spotje waarin de omroep liet horen hoe de programmering eruit zag. Een van de presentatoren is Wim Richter. En dankzij een klassieker van de Beach Boys had hij een van de mooiste jingles van de VARA dinsdag.

0: Anne Herman van Veen was dat, ja, ja. En je hoort het muziekje al. En zomerse klanken, nou dan is Menno in de studio. Menno?
1: Ja, is dat zo, ja?
0: Ja, nou ja, dit muziekje draai ik altijd.
1: Oh, ja, goed. Nou, dat zal wel. Nee, we gaan het zo meteen weer proberen gezellig te maken, hè, tussen 12 en 2. Want het is de vrijdagmiddag borreleditie van Menno in de middag. Met daarin de artiest die daarbij hoort. En ik ben ontzettend blij dat we hem hebben. Want hij heeft het hartstikke druk. Is bezig met zijn jubileumconcert. Dat is morgen. En vanavond treedt hij op in onze regio. In Nieuwveen tijdens de grote Blokland-feesten daar. Henk Wijngaard hebben we straks als vrijdagmiddag borrelartiest. En dat is echt ontzettend leuk. Ja. We hebben zo meteen het weekoverzicht. We blikken natuurlijk terug op een weekje Menno in de middag. Met daarin onder andere Tommy Christiaan. Met een opzienbarende uitspraak die hij deed hier in Menno in de middag afgelopen maandag. De musicalster. En ja, René Vroger natuurlijk, die we gisteren hier hadden. En we hebben natuurlijk de tijdmachine voor de laatste keer de kans om je te plaatsen voor de finale. En Gwen is er weer voor op de kaart. Nou, weer waar ze naartoe gaat.
0: Ja, weer volle bak dus.
1: Zeker.
0: Ja, nou, veel succes. We gaan weer luisteren natuurlijk na 12 dus. Straks Menno in de middag. En wij maken zo'n beetje de balans op voor de plaats voor 12. Daar straks meer over. Eerst Manfred Mann.

0: The Mighty Quinn, Manfred Mans. En het is zover.
1: De plaat voor 12.
0: Ja, de plaat voor 12. Nou, het was een gevecht hoor. Ja, tussen de stemmen. Ja, het was niet zo... Nou ja, toch wel eigenlijk, ja. Want je hoort hem al op de achtergrond. Je kon kiezen voor Hot Shot, Karen Young of Casey in the Sunshine Band en Give It Up. Nou, de laatste hoor je op de achtergrond. Die heeft gewonnen met 62% van de stemmen. Dus die gaan we lekker draaien. Swingend het weekend uit. Of in, moet ik zeggen, want het is nog niet afgelopen natuurlijk. En straks Menno in de middag. En maandag meld ik mij weer voor nieuwe afleveringen van Aan de Bak. Maak er een fijn weekend van.

0: we hebben ze nodig. Anders dan kan de bolle teelt niet doorgaan.
1: Ik zeg, laat ze maar lekker in het eigen land blijven.
2: Elke ochtend vertrekken busjes vol arbeidsmigranten naar het Westland en de Duin- en Bollenstreek. Hoe ziet hun leven eruit?
3: Het is een Bulgaars gezin, arbeidsmigranten. En ze betalen 2500 euro voor de woning.
4: En we denken dat er 50.000 arbeidsmigranten in Den Haag wonen. Dus dat is 1 op de 10 inwoners gemiddeld is arbeidsmigrant.
2: Je ziet het in de documentaire Onmisbaar maar Onzichtbaar. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Ik krijg een vakantiebroertje.
9: Huh?
8: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
9: Cool, wil ik ook.
10: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
11: EuropaKinderhulp.nl.
7: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
12: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
13: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
14: Pap, die moeten we hebben!
13: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
15: onlineveilingmeester.nl.
16: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
13: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
16: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
17: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
18: Zometeen Menno in de middag, de vrijdageditie met onder andere de vrijdagmiddagborrelartiest. Het is 12 uur, het nieuws uit de regio. André Kolen.
19: Een jongen in de jeugdgevangenis in Sassenheim heeft deze week een scherp voorwerk gepakt uit een kantoor van gevangenispersoneel en daarmee gedreigd. Een opgeroepen politiemacht heeft de jonge gedetineerde na een uur meegenomen. Er wordt aangifte gedaan. Een 37-jarige man zit vast voor de explosie bij het hoofdkantoor van D66 in Den Haag van gisteravond. De man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. En voor het tweede weekend op rij is de A12 richting Den Haag dicht. Rijkswaterstaat werkt aan het asfalt tussen Utrecht, het knooppunt Oude Rijn en Bodegraven. Het verkeer moet daarom het hele weekend omrijden. Meer regionieuws om 12:30. Nu het overige nieuws.
20: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een bank in Zinzig, in het westen van Duitsland, is een gijzeling aan de gang, melden Duitse media. Volgens de politie zijn er meerdere daders en worden meerdere mensen gegijzeld. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen, meldt Bild. Diegene zou bij aankomst bij de bank door een onbekende man zijn bedreigd en mee naar binnen zijn genomen. De tweede zouden nu in de kluis van de bank zijn. Bij de bank in het westen van Duitsland is veel politie aanwezig. Het stadscentrum van Zinzig is afgesloten. De omstreden porno-website Motherless is door het OM gesloten. Gisteravond kwam het Openbaar Ministerie in actie na berichtgeving van de NOS en Nieuwsuur. De site bleek al zeker sinds 2 jaar te draaien op servers in Nederland. Motherless bevatte kinderporno en drogeervideo's. De site kwam in beeld na onderzoek van CNN over de Franse misbruikzaak rond Gisèle Pelicot. Motherless werd wereldwijd per maand ongeveer 62 miljoen keer bezocht. Het bedrijf in Steenwijk dat de service verhuurde zag geen reden om Motherless uit de lucht te halen. De taxi-app Yango krijgt een boete van 100 miljoen euro omdat het data van bestuurders en klanten op een Russische server bewaarde. Daarmee heeft het de Europese privacyregels overtreden, concludeert de autoriteit persoonsgegevens. De taxi-app wordt eigenlijk alleen gebruikt in Finland en Noorwegen, maar het moederbedrijf zit in Amsterdam. Het dodental na de explosie in een Chinese vuurwerkfabriek is opgelopen tot 37. Ook zouden er zo'n 60 mensen gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben alle vuurwerkfabrieken en omgeving stilgelegd voor inspectie. Bij de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. De voertuigen staan op een parkeerplaats bij een tankstation. De toevoer naar de pompen is uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en twee rijstroken richting Dordrecht zijn daarom dicht. Het weer, zon en wolken, blijft droog. Het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
15: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
21: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proef liggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
15: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
22: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.

0: Sarah Bareilles. En Love Song. Goedemiddag, je middag is begonnen hier op Radio West. Op deze vrijdag, we gaan het weekend inluiden zoals altijd. Straks tussen 1 en 2 met de weekendklapper. Daar mag je voor mailen, menno@omroepwest.nl. Heb je een plaat waarmee je zegt van ja, dan krijg ik zin in het weekend. Nou, mail hem gewoon even, menno@omroepwest.nl. Mag je ook nog even jouw plaat naartoe sturen in het kader van Moederdag. Dus wil je nog een plaatje aanvragen voor je moeder? Of heb je iets dat over moeders gaat? Ook even naar datzelfde mailadres. En de vrijdagmiddagborrelartiest straks over een uur is Henk Wijngaard. Vanavond schittert hij op het Bloklandfeest in Nieuwveen. Jaarlijks een enorm groot evenement. Hij viert zijn jubileum. Hij wordt 80 jaar. Hij heeft zijn oude vrachtwagen terug. Kortom, er is een heleboel te vragen aan Henk Wijngaard over een uur. We hebben zometeen het weekoverzicht. Over een paar minuutjes gaan we terug naar wat we deze week hebben meegemaakt. Van bevrijdingsfestival tot een openhartige Tommy Christiaan. En natuurlijk René Vroger van gisteren.
1: Op de kaart. Ja.
0: De tijdmachine hebben we straks. De laatste keer de kans om je te plaatsen voor de finale. Met die hotelovernachting die er vanmiddag uitgaat hier op Radio West. En op de kaart natuurlijk. Ook de laatste van deze week met Brit. Hallo Brit. Met Gwen Ouwehand. Sorry. Ja, weet je hoe dit... Ik ga gelijk uitleggen hoe dit komt. Want Brit is onze collega. En ik heb net de naam van Brit opgeschreven omdat ze in het weekoverzicht zit. Dus vandaar. Nee, Gwen natuurlijk. Gwen Ouwehand. Ja.
2: Hey, is het, hallo Menno.
0: Gwen, want ja, je bent er wel voor de derde keer deze week. Begint het al een beetje te
2: winnen. Ja, drie keer op rij. Ja, zeker. Ja, wat een feest, joh. Ik wil wel meer van dit, hoor.
0: Ja,
2: zeker.
0: Nou ja, goed, bij deze van harte uitgenodigd, Gwen.
2: Helemaal leuk.
0: Ja. Hey, we gaan eens even kijken, want we hebben al mooie bestemmingen gehad. Leiden was je onder andere. Even kijken, hoor. Waar ligt die pijl eigenlijk? Oh, hier. Die gaan we eens even gooien op de kaart. Hoppatee. Eens even kijken. Dit is... Ja, nou, dat is niet zo moeilijk. Dit is, ja, nou, Leiden was leuk, maar je houdt wel een beetje van steden, hè? Geloof ik.
2: Ja, klopt, ja. Ja. En vooral echt die typische steden, inderdaad. Ja, ja. Die ook nog een beetje lijken op dorpen.
0: Ja, oh ja, dat. Nou, dan denk ik dat je met Delft dat je daar wel gelukkig van wordt, of niet?
2: Oh, wat leuk. Ja. Nou, gaan we heen. Ik ga gelijk de auto in.
0: Oké, Gwen, tot straks.
2: Tot straks.

0: Third World en Now That We Found Love. En daarvoor natuurlijk die van Robert van Hemert, Zoet Zout Zuur. Het is bijna 10:30. Tijd om eens eventjes terug te blikken op een weekje Menno in de middag. Want we hebben weer genoeg meegemaakt. Zo begonnen we maandag met zanger, acteur en musicalster Tommy Christian. Hij is momenteel te zien in de EO-tv-serie Hell of Hotel. Te volgen op NPO. Daarin wordt een aantal bekende Nederlanders opgesloten in de gevangenis met ex-gedetineerden. Ja, en tot zijn schrik kwam Tommy daar geheel onverwachts zijn voormalig drugsdealer tegen.
1: Hij keek naar mij en ik zat al van... hij heeft een bekend gezicht of zo, weet je wel. En hij zat al te kijken met zo'n grijns op zijn kop. En hij zo, ja, jij weet niet meer wie ik ben. Maar ik wel, weet wel wie jou bent. Want wij hebben vroeger samen gehondbald. Dus wij hebben samen in hetzelfde team gezeten. En hij zei, daarna heb je mij regelmatig gebeld... omdat jij omdat je drugs bij me kwam halen. En toen dacht ik echt, oh mijn god. Toen brak er echt paniek uit.
0: Ja, Tommy Christian, openhartig afgelopen maandag. Dan David Korenbrits. Ja, je kent hem inmiddels wel. Hij rent in 2 maanden van Leiden naar Rome om geld op te halen voor het Leidse Ronald McDonald huis. Elke dag rent hij rond de 40 kilometer. Het is echt ongelofelijk, hè, om straks na 2 maanden lopen op 22 mei in Rome aan te komen. Nou, wij volgen hem. Maandag vertelde hij hier in Menno in de Middag, al hardlopend trouwens, het verhaal dat hij flink in de problemen kwam in de Zwitserse bergen.
2: Dat begon eigenlijk al spannend, want ik was best wel vaak het pad kwijt geraakt in de sneeuw. Daarna kwam ik aan boven op een berg, 2350 meter, dat was super vet. En daarna wilde ik gaan afdalen en toen was er een bergpas, de Gemmipas was afgesloten. Maar ja, dan heb je net 5 uur lang geklommen. Je bent al 30 dagen ongeveer onderweg. Je voelt je een soort van, ja, onoverwinnelijk. En toen dacht ik, nou weet je, hij is afgesloten, ik ga er wel gewoon overheen. Ja. Schijt aan. Nou, dat heb ik echt geweten, want ik heb echt... Ik ben ten eerste nog nooit zo bang geweest in mijn leven. En ik heb voor het eerst het gevoel gehad in mijn leven van... shit, dit kan wel eens het einde gaan zijn zo. Omdat ik het niet meer onder controle had. En ik, ja, dat is helder, maar... ik flikkerde gewoon letterlijk van de berg af in de sneeuw. En de sneeuw was dieper dan 2 meter. Dus ja, ik zat echt eigenlijk zwaar in de problemen.
0: Ja, nou, we blijven hem volgen. David Korenbrits gaat inmiddels weer goed met hem. Op weg dus naar Rome, waar hij dus, zoals gezegd, op 22 mei hoopt aan te komen. Ja, en dinsdag was het natuurlijk bevrijdingsdag, ook hier op Radio West. En we waren erbij in de hele regio. Onze verslaggever Brit Zwart was bij het bevrijdingsfestival in Zoetermeer.
3: Ik heb net eventjes mijn jasje uitgedaan, want ik heb gewoon klotsende oksels hier. Het begint al druk te worden bij de bar ook. Mensen hebben zin in een koffietje of een biertje. En iedereen is er klaar voor de bankzitters. Dat is een YouTube-kanaal. Zij gaan zo meteen optreden. Ja, ik ben blij dat ik er mag zijn. Zie ik ze een keertje live. En ik loop eventjes naar de organisator, Raymond Kuiper. Hey Raymond.
4: Hallo, goeiedag.
3: Hey, maar wat een vette ex. Hoe heb je die kunnen paaien?
4: Ja, nou ja, goed. Uiteindelijk zijn we er heel vroeg mee begonnen. Na overleg met de gemeente. En konden we een mooi tijdschema maken wat precies in elkaar viel. En waardoor we het precies konden opbouwen naar het eind van de avond. Met de spectaculaire eindshow van de Dirty Daddies.
3: Wat gaaf.
4: Ja, heel gaaf.
3: En zelf ook nog een biertje af en toe?
4: Nu voorlopig nog niet, maar ik ga zeker nog wel een biertje nemen.
0: Ja, het was gezellig dinsdag. Ja, en in deze week van Bevrijdingsdag en Dodenherdenking belde ik hier met Marcella Rocha. Ze speelt de rol van Anne Frank in de indrukwekkende musical Je Anne. Morgenavond trouwens te zien in de Rijswijkse Schouwburg. Ja, hoe is het voor Marcella om die rol van Anne Frank te spelen?
5: Ja, heel bijzonder. Het is echt een hele eer om dat te mogen doen. En vanuit Anne... het verhaal aan de mensen te vertellen. Dat is echt heel erg fijn om te doen.
0: Hoe zijn de reacties van de mensen in de zaal?
5: Ja, heel erg mooi. Het is natuurlijk een verhaal wat dus iedereen kent, wat ik net ook al zei. Mm-hmm. Dus ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen denken, waarom zou ik er nog naartoe gaan? Of wat jij net ook al zei, hoe kan je nou een musical maken over het verhaal van Anne Frank? Mm-hmm. Maar het is toch door de hoop die we laten zien, gaan mensen ook deels met een goed gevoel uit de zaal om toch zo ook die hoop in je eigen leven vast te houden en mee te nemen. En ondanks dat het verhaal natuurlijk eindigt zoals we weten dat het eindigt, worden mensen er wel helemaal in meegenomen.
0: Ja,
5: Mooi. Tot op het laatste moment.
0: Ja, Marcella Rocha in de rol dus van Anne Frank. Ja, en gisteren was Bob Brinkman er natuurlijk weer voor Shownieuws. En daarin belden we met niemand minder dan René Vroeger. En ja, daar moesten we natuurlijk een speciaal nummertje eventjes speciaal voor hem inzingen, toch?
6: En meestal kondig ik de artiest aan met een zelfgeschreven gedicht. Maar ja, voor een man van zijn status dacht ik, daar kunnen we wel een schepje bovenop doen, Menno. Okay. Dus bij deze.
7: Het is

0: Ik weet niet of jullie in juni wat te doen hebben. Maar dit is bijna topperswaardig.
1: Oh, wow, nou, ik ben nou toevallig 19 en 20 juni vrij. René,
2: ja, ik ook
1: dus,
2: nu. Ja. Wauw.
0: Nou, ik heb ze slechter geworden.
2: Goed, nou, die staken we in onze zak natuurlijk. Maar goed, in juni, hij zegt het zelf al, staat René Vroeger weer met de andere mannen in de arena met de toppers. En de repetities daarvoor zijn inmiddels in volle gang. En René heeft er weer zin in, hoor.
0: Ja, het is weer zo'n feest.
2: Ja.
0: Onvoorstelbaar.
2: Ja, en het is zo.
0: En het blijft me doorgaan.
2: Ja, nou, dat wil ik net zeggen. Want het is een concept natuurlijk. Hè. Je verzint een keer zoiets.
1: In 2004,
2: al jaren geleden. Ja. En hoe verklaar je dat elke keer weer zo'n succes is? Want alle stadions zijn elke keer weer vol. Hoe verklaar je dat?
0: Nou, ik denk dat de grootste winnaar is het wij-gevoel.
2: Ja.
0: Gewoon het gevoel van de mensen bij elkaar. De bakker zit bij de minister-president op schoot. Weet je, en dat is gewoon het leuke bij ons. Wij hebben ook geen doelgroep. Wij hebben echt van 0 tot 95.
2: Ja.
0: Weet je, dus iedereen is daar. En inmiddels de mensen die in 2005 voor het eerst kwamen, die nemen nu hun kinderen mee.
2: Ja.
0: En die kinderen komen nu alleen en dat gaat maar door.
2: Ja.
0: En wat wij wel proberen te doen is gewoon iedereen muzikaal te bedienen.
2: Ja,
0: want je
2: dat.
0: Nou, ik denk dat de grootste winnaar is het wij-gevoel.
2: Ja.
0: Gewoon het gevoel van de mensen bij elkaar. De bakker zit bij de minister-president op schoot. Weet je, en dat is gewoon het leuke bij ons. Wij hebben ook geen doelgroep. Wij hebben echt van 0 tot 95.
2: Ja.
0: Weet je, dus iedereen is daar. En inmiddels de mensen die in 2005 voor het eerst kwamen, die nemen nu hun kinderen mee.
2: Ja.
0: En die kinderen komen nu alleen en dat gaat maar door.
2: Ja.
0: En wat wij wel proberen te doen is gewoon iedereen muzikaal te bedienen.

0: dienen.
1: Ja.
0: Want je probeert toch echt wel. Weet je, ik wil heel af en toe. Dan zie je af en toe jonge jongens van 19, 20 jaar. Met hun handen omhoog staan. En die staan mee te walsen. Maar die hebben geen idee waar ze op walsen.
1: Nee.
0: Maar aan de andere kant hebben we daarna weer een dance medley. Ja, en dat is dan weer te gek.
1: Ja, René Vroger, gisteren in Shownieuws over de toppers. Hier in Menno in de Middag. En dit was hem, het weekje Menno in de Middag. Zullen we nog even één oudje doen van René? Ja, hè?

0: Ja. René Vroger, en hij heeft gisteren hier gezegd in Menno in de Middag dat hij weer met dit soort nummers gaat komen en weer meer gaat toeren ook binnenkort. Dus, maar ook weer te zien in de toppers. Hè. Straks in juni. Je hoort hem al op de achtergrond een beetje mopperen. Maar hij is straks vrolijk hoor, zoals altijd. Want onze André Kolen die brengt je graag het nieuws uit de regio. Jordi Bloem is er met het weer. En we hebben straks natuurlijk Gwen. Die meldt zich vanuit Delft voor Op de Kaart. En ook nog de tijdmachine.
1: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
2: En luister mee en doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
1: Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
3: Alleen op TV West.
2: Hart.

0: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
2: Oh yeah.
1: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
5: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
4: En voor de aangepaste fiets van Maria.
6: En zo kan ik er weer op uit.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
9: Pap, die moeten we hebben.
8: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
7: onlineveilingmeester.nl.
4: Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
7: Onlineveilingmeester.nl.
10: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
11: 2 minuten over 12:30 en hij is er dus, zoals ik al zei, onze André Kolen met het nieuws uit de regio.
12: Goedemiddag. Een explosie met een vuurwerkbom gisteravond bij het hoofdkantoor van D66 in de Lange Houtstraat in Den Haag. De politie heeft hiervoor een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Het motief voor de aanval is nog altijd onduidelijk. SBS-verslaggever en oud-collega Jeannot van Beurden die nam vanmorgen de schade op.
13: Het is nu al de tweede keer dat er zo'n explosie bij het gebouw is, of eigenlijk een aanval op een partijkantoor. Vorige keer lagen de ruiten eruit, werd er geprobeerd een brandende container binnen te rijden. Nu is er vooral schade dus bij die voordeur van het pand. En ook net daarboven, daar zit zo'n glaswerk boven. Dat is deels gebroken. Het glas ligt ook nog hier op straat.
12: D66 heeft woedend gereageerd. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die kwamen met de schrik vrij, zegt minister Sjoerd Sjoerdsma.
14: Godzijdank, dus niet in de ruimte waar dat dan gebeurt. En konden zij via de achteruitgang nu eruit gaan. Nou, dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt, volstrekt onacceptabel.
12: Minister Sjoerdsma was dat. Een jongen in de jeugdgevangenis in Sassenheim heeft deze week een scherp voorwerp gepakt uit een kantoor van gevangenispersoneel en daarmee gedreigd. Personeel sloot hem daarna in de ruimte op en de jongen zorgde voor onrust en uitte ook dreigende taal. Het incident leidde uiteindelijk tot grote inzet van politie en hulpdiensten. Ze hebben de jongen gedetineerde na een uur meegenomen. Hij zit op dit moment in een politiecel en er wordt aangifte gedaan. 2 jonge mannen uit het Westland kunnen Mr. Nederland worden. Jaap Bernhard en Mick van Veen uit Naaldwijk en Monster doen mee aan deze equivalent van de misverkiezing. Je hoort eerst Jaap en dan Mick.
15: Ik heb besloten om mee te doen aan Mr. Nederland, omdat ik wel een nieuwe uitdaging aan wilde gaan. Ik werk normaal in de bouw en dit is totaal iets anders. Dus ik denk, joh, ik gooi mezelf in diepe en ik ga er gewoon voor.
16: Ja, je wordt volgens mij ook grotendeels beoordeeld op karakter. Dus ja, of je jezelf een beetje kan overbrengen op de stage, ja, dat kon ik nooit echt heel goed. Dus daarom ben ik hier ook gewoon om te leren en uit mijn comfortzone te stappen.
17: Er is enige verwarring nu bij de luisteraars, want jij zei misverkiezing in aankondiging. Maar je hebt dan wel de baat in de keel.
12: Mister Nederland.
17: Ja?
12: Ze kunnen Mister Nederland worden. Ja? Dat is het equivalent. Dat is een moeilijk woord voor het... Ja. Tegenovergestelde van
17: de mis.
12: Van de misverkiezing.
17: Oké, okay. Nee, laten we dat verstaan. Voordat mensen thuis in de war raken.
12: Ja.
17: Ja. Ja. Nu is het radio. We hebben hier Indra zitten. Heb je een van deze heren al gezien?
18: Nog niet. Ik dacht echt net van, nou, ik wil het zo even opzoeken.
17: Ja,
18: eigenlijk.
17: Ga dat even opzoeken en dan horen we over een uur wie even... je favoriet is.
18: Ja, wat goed. Ja,
17: Indra
18: goed,
17: is onze stagiair, trainee. Hè, geloof
12: trainee,
17: stagiair.
12: Stagiair.
17: Dus dat horen we
12: even kijken op. Dus,
17: ja, daarom. Nee, ja, ik vraag hier voor niks aan.
12: Ja, ze hadden ons ook nog gevraagd, maar ja, wij konden niet.
17: Ik kon wel een drutse drut, ja.
12: Dus misschien dat Jordi zich nog wil inschrijven.
17: Nou, dat vind ik een goeie. Jordi. Ja, zeker wel. Heb jij wel eens meegedaan aan een misterverkiezing?
2: Nee, daar ben ik niet knap genoeg voor. Want
17: dat maakt jij helemaal niet zelf uit. Dat is een jury die dat uitmaakt, Jordi.
2: Nou, ja. Ik weet het zo net niet. Nee, maar het gaat toch om het karakter, hè?
17: Zeker. Ook, is een totaalplaatje,
12: dan kom jij ook.
2: Voor de aanmerking?
12: Ja, en zeker, wij ook trouwens. Ja. Ik hoorde trouwens dat je gerust mee kan doen, want Stevie Wonder zit ook in de jury.
2: Oh, kijk.
12: Goed.
2: Ik denk er nog even over.
17: Ja, doe dat Jordi. Doe dat. Je hebt nog eventjes. Hey, we gaan naar het weer, want we zijn ontzettend benieuwd hoe het weekend wordt. Ik wil namelijk morgen de barbecue aan gaan steken.
12: Zou ik niet doen.
2: Waarom niet? Ja, vanwege de droogte.
12: Vanwege de droogte. Het is levensgevaarlijk. Brandt heel Boskoop af.
2: Nou, ja, ik zou het wel doen, maar houd gewoon alles even goed in de gaten dan. Hè? De vonkjes en dergelijke. Ja. Want het kan er morgen juist echt wel van zou ik het ervan nemen. Het wordt de mooiste dag van de reeks die we nog krijgen. Op dit moment zijn er nog plekken met wolkenvelden, vooral in het zuidwesten. Hè? Bijvoorbeeld ook in het Westland, maar in Noordwijk schijnt wel de zon. Onder andere daar Boskoop ook al opklaringen. Daar is het 16 graden. Nou, op veel plekken hoor 16 graden. Het wordt 17 tot 18 vanmiddag. Dus dat is best wel lekker, met ook weinig wind. En op steeds meer plaatsen komt die zon er dan echt wel al bij. In de loop van vanmiddag en vanavond lost de bewolking zelfs helemaal op, denk ik. Vanavond en vannacht vooral weinig of geen bewolking meer. We merken de invloed van een hoge drukgebied. Dat trekt wel weg, maar we hebben er toch nog even mee te maken. In positieve zin. En dan wordt het vannacht aardig fris. Een graad of 6, 7 morgen vroeg. En dan morgen, ja, de meeste zonneschijn van het weekend. Aardig wat zon, 's middags wat stapelwolken. Maar dat mag de lentepret niet drukken. En het wordt bijna zomer, want ik denk dat we morgenmiddag ook in Boskoop de 20 graden gaan aantikken morgenmiddag. Dus lekker. Ja. En morgenavond is het ook nog eventjes aangenaam. Na zondag dan is er wat meer wind. Dan wordt het ook minder warm, 16, 17 graden. Met ook wat meer bewolking, maar waarschijnlijk wel droog. Dus ja, ik zou het er morgen toch echt wel van nemen in Boskoop. Nou, en onder andere daar.
17: Ja, nou niet alleen daar natuurlijk, in de hele regio. Dankjewel Jordi, tot over een uur.
2: Ja.
12: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: The Waterboys en The Hole of the Moon.
1: Op de kaart.
0: We gaan eens even buurten in Delft op deze vrijdagmiddag. En Gwen, ik kan me zo maar voorstellen dat het vrijdagmiddag, studentenstad, het is lekker weer. Dat het gezellig is op de terrassen, of niet?
2: Ik heb al wel wat studenten gezien, inderdaad. En dat is ook wel wat me opviel, is dat er een soort van energie van rust over ze heen was gevallen. Want ja, vrijdagmiddag, het is weekend. De terrassen die lopen langzamerhand vol. Maar dit weekend is er ook wat anders leuks aan de hand in heel Nederland. Dat zijn namelijk de molendagen. En nu is er dus in Delft een hele bekende molen. En daar ben ik naartoe gegaan. Ik heb al eventjes met degene gesproken die hier dus een winkel heeft. Gaston is zijn naam. En hij zegt dat hier boven een hele speciale workshop gaat plaatsvinden. Dus ik loop eventjes de trap op. En dan komt er een hele lekkere, warme gloed op mij af. En een broodgeur. Dat kan volgens mij wel kloppen, hè?
3: Ja, dat klopt. We hebben heel de ochtend al gebakken hier.
2: Lekker zeg. En ik zie hier ook een brood liggen. Met een hele krokante korst, zoals je misschien wel kan horen.
0: Ja, lekker zeg.
2: Oh, wauw. En dat is volgens mij het voorbeeld dat straks een groep mensen gaat namaken, hè?
3: Ja, mensen komen hier op vrijdag twee keer workshops volgen. Elke ochtend en elke middag. En vanmiddag komen er weer 10 deelnemers bij mij leren broodbakken.
2: En jouw naam is Teun. En jij doet eigenlijk iets heel anders in het dagelijks leven. Maar heel af en toe dan kom je dus eventjes hier naartoe om mensen te leren brood te maken. Want zo moeilijk is het helemaal niet, hè, volgens jou?
3: Nee, het is doodeenvoudig. Broodbakken is heel makkelijk en dat kan eigenlijk niet mislukken, zeg ik altijd. Als je maar een paar regeltjes houdt. En dat breng ik iedereen bij. Dus je volgt hier 3 uurtjes een workshop. En dan ga je, als het goed is, met goede moed naar huis om thuis lekker aan de slag te gaan.
2: Ja, en daar zijn natuurlijk ook goede ingrediënten voor nodig. En volgens mij zijn jullie daar echt heel erg van voorzien. Want hier liggen allemaal schaaltjes met daarin meel. En ik heb begrepen dat dat meel ook gewoon hier wordt gemaakt.
3: Ja, zeker. Wij malen hier tarwe, spelt en roggen op windkracht. En dat gebruiken we hier in de bakkerij. Dus wij hebben onze eigen ingrediënten voorzien we in.
2: Wow. Ja. Bijzonder hoor. Nou ja, er zijn hier nog veel meer workshops. En daar zijn ook heel veel attributen natuurlijk. Ik heb hier, zie ik alle benodigdheden die er dus nodig zijn om de lekkerste broden te maken, Menno.
0: Ja.
2: Dus ja, ik heb gelijk honger ervan
0: gekregen.
2: Ja, dat snap
0: ik. Ik kan het hier bijna ruiken, dus zoals je het omschrijft. Dus goed, ik zou zeggen, ga lekker lunchen. En dan horen we weer zo even na 1 daar vanuit Delft.
2: Yes, tot zo.
0: Tot zo, hè.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Het is zover. De laatste kans om je te plaatsen voor de finale vanmiddag. En ja, dan ga je er misschien wel vandoor met een hotelovernachting voor 2 personen. In mooie hotels kun je uitkiezen in Nederland en ook net over de grens. Dus ja, doe mee. 070-390-5454. Ik heb zometeen 3 vragen uit 1 en hetzelfde jaar. Heb je er 1 of 2 goed, dan heb je al zo'n prijs te pakken. Of heb je al een prijs te pakken, namelijk een een tegoedbon van €300 voor een groepscursus van taal. Kun je een vreemde taal leren? €300 is die waardebon waard. Dus nu bellen. 070-390-5454 voor de tijdmachine. En misschien wel vanmiddag de finale met die hoofdprijs.
4: Hey Menno, draai eens even een lekker plaatje.
0: Nou, wat dacht je van deze?

0: Gezellig, Justin de Wild en Cheerio. En dan krijgen we straks in het volgende uur ook nog als vrijdagmiddagborrelartiest Henk Wijngaard hier. Nou, het kan
1: de
0: niet op.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Wat is het gezellig, hè Anneke?
2: Ja, hartstikke.
0: Ja toch? Heb je een leuke vrijdag?
2: Vrijdag is meestal opruimen, boodschappen doen.
0: Ja, een beetje opmaken voor het weekend, toch?
2: Ja, dat is waar. Ja. Ja.
0: Anneke van Aal.
2: Het wordt een mooi weekend.
0: Nou, dus. Dat hoorden we net van Jordi. Het wordt best goed, hè? Ja.
2: Ja.
0: Hey, Anneke van Aalderen uit Den Haag. Jij denkt, ik wil wel meedoen, want die bon voor taal, die wil ik wel winnen.
2: Ja, proberen.
0: Ja, toch? Heb je nog een taal die je wil leren? Of zeg je van, nou, ik ben er wel klaar mee?
2: Ik ben ooit begonnen met Spaans, maar daar ben ik mee gestopt. Ja. Dus mocht ik hem winnen, dan zou ik dat weer doen.
0: Ja, een mooie taal is dat. Ga je vaak naar Spanje?
2: Ja. Nee, helemaal niet. Maar gewoon voor de taal.
0: Ja. Oh ja, nee. Maar waar ga je het dan voor gebruiken? Als je een keer naar een Spaans restaurant gaat? Of?
2: Ja, zoiets.
0: Ja.
2: Of als ik iemand... ik heb wel kennissen en die spreken Spaans.
0: Dus. Ja, precies. Ja, het wordt veel vaker gesproken, hè, wereldwijd. Dus... Het is een mooie taal.
2: Ja.
0: Hey, nou, wie weet, joh, €300 heb ik hier liggen voor die cursus. Dus ja, daar zou je een goede start mee kunnen maken. We gaan eens even kijken, beste Anneke, in welk jaar we uitkomen. Heb je trouwens hulp of ben je alleen?
2: Ik ben alleen.
0: Nou, dan ga ik je er een beetje doorheen helpen. Omdat het vrijdag is, let op, we zijn aangekomen in 1976.
2: Oh, oké.
0: In dat jaar maken we op de Nederlandse televisie kennis met een educatief kinderprogramma dat trouwens nog steeds bestaat. Het is ontwikkeld in Amerika door de mensen achter de Muppets, dat weet je wel, hè? Nou, hoe heet dat kinderprogramma?
2: Mijn hemel.
0: Ja, joh, dat is nog altijd op de, tenminste, volgens mij, denk ik, tenminste. Ik kijk het niet meer, maar kinderen ook niet meer. Maar ja, joh, met Tommy en Ernie en Bert en...
2: Oh,
0: en Pino.
2: Ja. Ja, Sesamstraat.
0: En de Rolling Stones komen in de jaren 70 drie keer naar Nederland voor optredens. In welke openluchtlocatie in Den Haag treden ze twee keer op in 1976?
2: Openluchtlocatie. Ik weet wel dat ze in het Koorhuis zijn geweest.
0: Ja,
2: maar
0: dat is het niet.
2: Dat is het niet, want die is niet openlucht.
0: Nee, dat
2: is het Zuiderpark.
0: Het Zuiderpark. En hoe heet de bokser, gespeeld door Sylvester Stallone, die in 1976 heel veel mensen naar de bioscoop weet te krijgen? Hoe heet die bokser?
2: Rocky.
0: Nou, Rocky. Ik zie hier een jury die. Nou, die staan nog net niet juichend op de tafel, zeg hé. Moet je opletten wat er gebeurt.
3: Je hebt drie vragen goed.
0: Ja, hey, Anneke! Rocky Bilbao, wow. Inderdaad. Rocky was goed. Het Zuiderpark, nou, Sesamstraat, klein beetje mee geholpen. Maar het is je van harte gegund. Je hebt drie vragen goed beantwoord. Dat betekent dat je natuurlijk die cadeaubon van €300 te pakken hebt. Maar ook dat je nog kans maakt op de finale vanmiddag. Tussen 4 en 5 bij Bas. En wie weet ga je er dan ook nog vandoor met een mooie hotelovernachting voor twee personen.
2: Dat zou helemaal lekker zijn.
0: Zo is het. Fijn weekend, Anneke.
2: Wel, jij ook.
0: Doeg. En dit komt uit 76. Champagne.
4: Maui.

Champagne, rock'n'roll star. Zometeen 2 uur Menno in de middag. Met dus Henk Wijngaard als vrijdagmiddagborrelartiest. De weekendklapper, die is van jou. En we hebben dan ook nog natuurlijk Gwen voor op de kaart in Delft. Gezellig, het tweede en laatste uur zometeen. We gaan naar 1986. Toontje Lager was net uit elkaar gevallen. En Erik Meesie, de leadzanger, dacht ik ga alleen verder. En niet zonder succes, want dit werd een dikke hit voor hem. Het origineel is van Münchener Vrijheid trouwens. Hè? One Dich heet het dan. Maar dit is ja, logischerwijs zonder jou.

0: Dit is Menno in de Middag.
1: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
2: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
3: Voor het maaien van je gras.
2: Voor het reinigen van je terras.
3: Voor het snoeien van je haag.
2: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
4: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
5: Dynamisch.
4: Maar in de winter wil ik zekerheid.
6: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
7: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
2: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
8: Stihl, sterk werk.
9: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
12: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
13: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
14: Zometeen het tweede en laatste uur van deze week van Menno in de Middag. Het is 1 uur, het nieuws uit je regio, dat krijg je van André Kolen.
15: Een groep lokale energiecoöperaties uit Zuid-Holland heeft het provinciebestuur opgeroepen om nieuwe locaties voor windturbines niet op voorhand af te wijzen. Provinciale staten bespreken binnenkort de plannen van het Zuid-Hollandse College om meerdere plekken in het Groene Hart open te stellen voor hoge turbines. Heel wat partijen, ook in de coalitie, zien dat niet zitten. De politie heeft een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden voor de aanslag met een vuurwerkbom op het partijkantoor van D66 in de Lange Houtstraat in Den Haag. Het motief voor de aanval is nog niet bekend. Voor het tweede weekend op rij is de A12 richting Den Haag dicht. Rijkswaterstaat werkt aan het asfalt tussen Utrecht, het knooppunt Oude Rijn en Bodegraven. Het verkeer moet daarom het hele weekend omrijden. Meer nieuws straks om 13:30. Nu het overige nieuws.
16: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en hun omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd. In de Duitse plaats Zinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling gaande. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad van Zinzig is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. Het Openbaar Ministerie heeft omstreden pornosite Motherless offline gehaald. Op de site waren beelden te zien van vrouwen die werden misbruikt en soms ook werden gefilmd. Er stond ook kinderporno op. NOS en Nieuwsuur ontdekten dat de site al zeker 2 jaar op Nederlandse servers staat. Het OM startte daarom een verkennend onderzoek. Leroy Echtold blijft trainer van AZ. Hij werd begin dit jaar aangesteld als interimcoach nadat Maarten Martens werd ontslagen. Onder leiding van Echtold won AZ de KNVB-beker. Ook bereikten de Alkmaars de kwartfinales van de Conference League. Echtold heeft een contract getekend voor 2 jaar. Het weer, zon en wolken, het blijft droog en het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
17: Lekker soepel je bed uit blijven komen?
5: Probeer dan VitaPro. VitaPro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitapro.nl.
17: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
18: Tot 2 uur, Menno in de middag. Dit is Radio West.

0: Ik weet zeker dat hij bij jou, maar zeker ook in het plashuisje van Joke van de Haagse Markt nu extra hard staat. Want Joke is groot fan van Elvis.
1: Dag Benno.
0: Dag Joke. En dit was Suspicious Minds natuurlijk aan het begin van het tweede en laatste uur. Menno in de middag van deze week. Zometeen de vrijdagmiddag borrelartiest Henk Wijngaard begroeten we dan hier. We hebben natuurlijk jouw plaat nog. Mag je voor mailen. In het kader van Moederdag zoeken we plaatjes. Die draaien we dan straks om 2:05. En Gwen is er ook nog altijd. Gwen Auwand.
2: Zeker.
0: Voor op de kaart in Delft. Oeh, nou net was het stilletjes in die molen. Waar je waarschijnlijk lekker een halfje gesneden wit naar binnen hebt gewerkt net. En nu hoor ik een gezellige terras, een markt. Wat is dit?
2: Nee, ik sta op de markt. Dus dat is het plein tussen de Nieuwe Kerk en het stadhuis in. En ik moet zeggen dat er heel veel toeristen zijn. Ik vind het bijna moeilijk om de lokale bevolking te scheiden van de toeristen.
0: Ja.
2: Er zijn allemaal mensen foto's te maken alsof ze dan de Nieuwe Kerk in hun handen dragen. Weet je wel, van die toeristische kiekjes zijn dat. Maar ik heb het idee dat deze man misschien wel echt uit Delft komt. Hallo, wat is uw naam?
3: Toon.
2: Ja. En Toon zit op een stoep. Hij heeft rijlaarzen aan, op een koets bedoel ik. Met twee Friese paarden voor zich. Kom je uit Delft?
3: Ja hoor, ik kom uit Delft, ja.
2: Ik ben op zoek naar een echt Delfts café. Waar alle geboren en getogen Delftenaren zitten.
0: Dat is leuk.
3: Dat is hier, de liefhebber.
2: De liefhebber?
3: Ja, daar moet je wezen.
2: Voor de liefhebber?
3: Voor de liefhebber, ja.
2: Nou, ik ga daar even een kijkje nemen, Menno.
0: Ja, wat leuk. Ja, jij dacht even tussen al die toeristen weg. Gewoon toch even op zoek naar die echte Delftenaar.
2: Ja, ik denk dat Delft een studentenstad is, dat weten we ondertussen wel.
0: Ja.
2: Ik ben gewoon nu eventjes op zoek naar echt die oude Delftenaren.
0: Nou.
2: Waar moet ik dan zijn?
0: Ja, nou, goed
2: dus
0: idee.
2: Ik ga even naar de Liefhebber.
0: De Liefhebber, een café. En dat op de vrijdagmiddag. We horen je over een, half uurtje ongeveer weer. Tot dan.
2: Zeker weten.
0: Gezellig.
2: Tot dan.
0: Het is daar gezellig. En nu hier ook, want we gaan hem openen. De vrijdagmiddagborrel. Leuk dat jullie er allemaal zijn.

0: Dit is Menno in de Middag met Menno Tammy.
1: Ja, en er komen zulke leuke platen binnen voor de weekendklapper waar jullie het weekend mee willen openen. Sylvia Terhorst uit Voorburg, die heeft het muntje van de jukebox te pakken. Ja, daar staat hij te glimmen. En ik ben benieuwd wat je hebt uitgekozen. Ah, dit is leuk. Tino Martin en Mart Hoogkamer. Dankjewel, Sylvia. Dit is Hartslag van de Stad.

0: Adios le pido.
1: Juanes, adios le pido. En daarvoor Tino Martin en Mart Hoogkamer. Wat blijft die toch goed, hè, die plaat? Hartslag van de stad. Het is 12:15 geweest op de vrijdagmiddag. De vrijdagmiddagborrelartiest is een man, wat zeg ik, een icoon die zo ongelooflijk veel platen heeft uitgebracht. Ik begreep zelfs iets van 650 liedjes in zijn lange carrière. Hij wordt binnenkort 80 jaar, treedt nog steeds op. Wat zeg ik? Hij komt vanavond naar onze regio, naar de beroemde, befaamde Bloklandfeesten in Nieuwveen. Daar treden grote artiesten op, hoor. Ik noem ook Frans Duits, Sven Versteeg. Wat zie ik nog meer? Marco de Hollander natuurlijk, die treedt ook op. Maar ik zag ook dat Emma Heesters komt en Russo, kortom grote namen. En daartussen staat vanavond Henk Wijngaard. Henk, goedemiddag.
2: Dag Menno, goedemiddag.
1: Hoe is het, Henk?
2: Hoi. Ja, nou, spanning, hè, voor het weekend eigenlijk, om zo maar even te spreken.
1: Ja,
2: want er gaan natuurlijk heel veel dingen gebeuren. Heerlijk optreden, hoop ik, dat het gezellig wordt weer in de tent, zoals altijd. En het is altijd gezellig. Het Bloklandfestival Festival is voor mij een bijzonder optreden. Elke keer weer.
1: Ja.
2: Maar ja, dan gaat de zaterdag komen.
1: Ja,
2: dan komen ze met een meisje van 22 komen ze hier naar de deur. En ik bedoel, het meisje van 22 is dan mijn oude Scania.
1: Ja, daar gaan we het zo over hebben. Want dat is inderdaad echt een bijzonder verhaal, Henk. Over jouw oude truck die terug is gevonden.
2: Ja,
1: en je hebt ook nog een heel groot optreden morgenavond in Nieuw-Leusden, hè, voor 10.000 mensen. Dat wordt ook bijzonder.
2: Maar eerst even,
1: je zei over Nieuwveen, Bloklandfeest. Dat is een jaarlijkse terugkerend feest. Al decennia lang bestaat dat in Nieuwveen, plaatsje bij Nieuwkoop. Waarom vind je dat zo bijzonder om daar op te treden?
2: Ik weet niet, het publiek. Als ik er aan denk, dan krijg ik kippenvel. Het publiek is daar fantastisch. Ja, ze zijn heel aardig. En iemand die erover mee kan praten en die er vooruit de auto is gestapt om naar mijn geluidsman technicus te lopen op het podium om te vragen wat er in hemelsnaam aan de hand is. Wolter Kloes, die uit zijn wagen is gestapt om te kijken hoe Henkie Wijngaard succes heeft in Nieuwveen. Ja. Geweldig. Hij zei, dit heb je nog nooit meegemaakt, zei hij tegen mijn geluidsman.
1: Ja, nou, en Wolter Kloes, die heeft toch ook behoorlijk wat meegemaakt. Dus dat zegt genoeg over. Ja, maar Henk, ik zei het al, je wordt bijna 80. Je gaat al zo ongelooflijk lang mee. Je hebt heel veel liedjes uitgebracht. Ja. Hoe bijzonder is het dat ook veel jonge mensen, want ik heb hier op de redactie van Omroep West, zei ik dat ik met jou ging bellen. En ook mensen van 20, die kennen jou en die zingen je liedjes ook mee. Hoe verklaar je dat?
2: Geniaal, ik heb daar geen. Ik, één ding weet ik wel. Dat ik een jaar of 4, 5 geleden, na die ellendige coronaperiode, toen kreeg ik een mailtje van Gerben Vaartjes. Die heeft een radio, die is discjockey, DJ, bij Zo 34 of 24 of zoiets. Ik denk 24, Zo 24 in Emmen. En die zei, Henk, je gaat viraal op TikTok. Ja. Ik kijk mijn vrouw aan, zegt trein, wat is TikTok?
1: Ja, maar dat is wel zo. Daar kennen ze inderdaad heel veel liedjes van. Dat moet voor jou ook leuk zijn dat iedereen dat meezingt natuurlijk.
2: Ongelooflijk wat ik toen zag.
1: Dat
2: is schel van mijn ogen.
1: Je zei het al, morgen wordt ook een bijzondere dag. Want sowieso heb je dat optreden voor 10.000 mensen. Hè, om jouw carrière ook te vieren morgen in Nieuw-Leusden. Ja. Dat is natuurlijk bij jou om de hoek. Maar belangrijk.
2: Live met een band.
1: Ja, live met een band. Dat is ook bijzonder inderdaad. Maar belangrijker, jij gaat morgen voor het eerst weer rijden in jouw truck die je ooit kwijt bent geraakt. En die via een bijzondere weg weer terug is gevonden en bij jou terugbezorgd is. Vertel eens, hoe is dat precies gegaan?
2: Ze hebben iemand die een heel groot fan is. Een hele grote fan van mij. Die heeft zelf een aantal radiostations. Ja, je weet wel wie ik bedoel.
1: Ja, Nico Silvius is dat. Ja, Radio NL.
2: Juist, heel goed, Menno. En Nico die is een enorme fan, een diehard. Een man van de tijdperiode. Ik reed kilometers voor Theo Peters. Hij is op zoek gegaan naar de route van Henk, maar ook naar de trucks van Henk.
1: Ja.
2: Naar mij dus. En op de een of andere manier zijn ze erachter gekomen dat hij nog bestond. En dat hij op een weilandje achter een schuur onder een boom stond weg te rotten.
1: Ja.
2: De muizen en de ratten kropen er doorheen. De vogels legden er eitjes in. Hij was rijp voor de sloop, zeg maar.
1: Ja.
2: En op de een of andere manier hebben ze gezegd van, nou, kunnen we er al wat mee? Dat werd een zware opgave. Dus 3 jaar geleden begon die zoektocht. En die eindigde, ik dacht, 2 jaar geleden, 1,5 jaar geleden. En hebben ze die vrachtwagen weer opgeduikeld. Ze hebben hem op de dieplader gezet. En ze zijn beginnen te slopen en te verbouwen. En uiteindelijk hebben ze 3zelfde type auto's aangeschaft. Ja. Om er die 3 weer één te maken.
1: Ja, geweldig. Ja, want even voor de duidelijkheid. Die truc die kennen we allemaal, die vrachtwagen. Die stond ook vaak op CD of LP, hoe ze moet ik natuurlijk zeggen. Die reed ook van de Domo. Hè, dat is de zuivelfabriek, volgens mij in Bijlen. Ja. Daar ergens in de buurt stond hij. Reed hij naar de boeren toe. En uiteindelijk in de jaren 80 ben jij je eigen truc waar je zo aan gehecht was kwijtgeraakt. Ja, hoe is dat om die nu in 2026, dus morgen officieel dan weer voor het eerst te zien? Hoe was het eigenlijk om daar voor het eerst weer kennis mee te maken met je truc?
2: Dat kan ik je wel vertellen. En dan hebben we het over zondagmorgen een uur of 10:30. Dan kan ik je precies vertellen hoe mijn emoties waren. Ja. Want ik heb hem dus nog niet gezien, hè?
1: Nee, maar goed, wat is je gevoel toen je het hoorde? Van dat hij er weer is?
2: Ja, bijzonder. Heel bijzonder.
1: Ja, dat kan me voorstellen. Ja.
2: Heel bijzonder. Ik heb er geen woorden voor.
1: Nee.
2: Ik wilde gisteravond een diepe buiging maken voor Nico Silvius. Hij zei, Henk, niet doen. Ik zei, Nico, ik ben je zo ontzettend dankbaar dat je dit allemaal voor mij wilt doen. En iets terughalen uit mijn prille beginperiode, vlammende pijp. Ik zei, ik vind het fenomenaal, Henk. Ik heb er alles voor over. En ik hoop dat je er heel gelukkig mee bent om daar eens een keer weer op te mogen rijden.
1: Ja.
2: En wat ze ermee gaan doen, Menno, het is voor mij een raadsel. Hij gaat niet naar het Scania Museum, absoluut niet. Die hebben er geen dubbeltje aan bijgedragen. Dus Nico die zegt ook, ik moest alles uit mijn eigen stalletje zien te verkrijgen, onderdelen. En hij zegt, we zien wel waar. Het wordt een promotie terug, denk ik, voor hun.
1: Nou, geweldig. En je blijft onlosmakelijk verbonden met jou en met je rijke carrière. Je wordt 80, 13 juni om precies te zijn, Henk. Ga je er groots bij stilstaan? Ga je het groots vieren?
2: Ik zit in een campertje ergens richting Noorwegen. En het kan ook zijn dat ik van Noorwegen alweer vertrokken ben richting Zuid-Frankrijk. Ik weet het niet. Maar ik heb 4 weken vakantie vanaf 31 mei. Dus aju paraplu.
1: Ja, gelijk heb je. Dat is je van harte gegund. En je houdt toch ook van de wegen. Dat blijkt maar weer. Niet in de vrachtwagen, maar gewoon weer in de camper de weg op. Op zoek naar nieuwe avonturen. Ja. En ondertussen blijf je optreden. Want het zit nog steeds goed met de stem, hè?
2: Ja,
1: dat bedoel ik. Hey Henk, we gaan. Ik zei het al, je hebt iets van 650 nummers, geloof ik, uitgebracht in je lange carrière. We moesten kiezen. Ja. En ik heb een beetje hier op de redactie bij wat mensen een test gedaan. Van wat wil je nou horen? Dat ging alle kanten op. Van een sneeuwwitte bruidsjurk tot Beun de Beunaas, Vlam in de Pijp, 120 varkens naar Beirut. Maar het is deze geworden. Daar werd toch het meest op gestemd. Ik moet nog wat jaren mee.
2: Op een AOW. En die ben ik lang voorbij.
1: Zo is het. Dag Henk, het ga je goed. Veel plezier vanavond in Nieuwveen. Hè? En morgen en het hele weekend. Hè?
2: Dan pak ik nu mijn gitaar. Ik ga een plug voor jullie spelen.
1: Ja, heel goed. Dankjewel Henk. Doeg. Hoi hoi. Henk Wijngaard.
2: Hoi, Menno. Altijd maar.

0: fenomeen is het toch, hè? Henk Wijngaard. We belden hem. In het weekend dat heel bijzonder voor hem gaat worden. Morgen dat grote concert voor 10.000 mensen in Nieuw-Leuzen. Hij gaat zondag dus in zijn oude truck rijden die weer teruggevonden is. En vanavond te zien in Nieuwveen tijdens het Bloklandfeest. Kan niet om. Henk Wijngaard, hartstikke leuk. Zometeen, laatste half uurtje van deze week. Menno in de middag. Gaan we natuurlijk nog een keer naar Gwen. Die gaat het café in. Nou, dat kan niet missen op vrijdagmiddag. In Delft doet ze dat. En we hebben nog jouw plaat. Voor de laatste keer de kans om een plaatje aan te vragen voor je moeder. Of ten nagedachtenis aan je moeder. Of een plaatje die gaat over moeders. Alles mag. Je mag gewoon eventjes mailen naar menno@omroepwest.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?
5: Ja,
4: maak er een potje van.

0: euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
3: Voor het maaien van je gras.
2: Voor het reinigen van je terras.
3: Voor het snoeien van je haag.
2: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926.
4: Stihl, sterk werk.
5: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
2: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
4: Stihl, sterk werk.
6: Het is precies 2:30, Radio West, Menno in de middag met zometeen natuurlijk het weer met Jordi Bloem. Erg benieuwd ook hoe het volgende week verder gaat. Of die hoge temperaturen, of redelijk hoge temperaturen die we vandaag hebben en morgen geloof ik ook nog, of dat doorzet. En we hebben natuurlijk het nieuws uit de regio met onze André Kolen die weer lekker op tijd aanschuift. Dre, wat was je aan het doen? Zat je op de wc of...
7: Nee, ik ben gewoon op tijd, toch?
6: Ja, je bent op tijd, zeker.
7: Ja, er is gewoon niks aan de hand.
6: Nou, dan brand los, zou ik zeggen.
7: Ik wou trouwens de kaartautomaat zo meteen nemen.
6: Is goed.
7: Ja. Er is een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden.

0: voor de explosie met een vuurwerkbom gisteravond bij het hoofdkantoor van D66. Het gebeurde in de Lange Houtstraat in Den Haag. D66 heeft woedend gereageerd. Binnen zaten namelijk 30 mensen, vooral van de Jonge Democraten. Die zijn met de schrik vrijgekomen. Er is een protest aangekondigd tegen een AZC in Hillegom. Dat schrijft de lokale Bollestreek-omroep. Het protest vindt dinsdagavond plaats als de gemeenteraad vergadert. En opvallend is alleen dat de opvang van asielzoekers helemaal niet op de agenda van de vergadering staat. Afgelopen periode zijn er in het land vaker protesten tegen AZC's, waar soms de politie bij moet ingrijpen. De voorzitter van de grootste partij in Hillegom hoopt dat het protest niet uit de hand loopt. ATM stopt met kaartautomaten in de tram. Vanaf 1 augustus kan je geen papieren kaartje meer kopen, eenmaal aan boord van een tram. Je hoort woordvoerder Marijke Poppelier.
1: Die apparaten zijn behoorlijk vaak in storing en voor het onderhoud. En op een gegeven moment dan krijg je een scheve balans, ja. Zal ik het maar noemen. En dan moet je een keuze maken.
0: Ja, aangeraden wordt vanaf augustus je kaartje te kopen in de app van HTM of in de servicewinkel. Maar ja, je kan natuurlijk ook gewoon met je pasje, je bankpasje, ja, kan je gewoon inchecken. Niks aan de hand.
2: Zo is het.
0: Niet vergeten uit te checken, want anders dan wordt het extra duur. En het kost al zoveel geld.
2: Fijn, al die serviceberichten. Dat is toch altijd mooi.
0: Over service gesproken.
2: Nou. Jordi Bloem die gaat ons verlossen van de vraag hoe het verder gaat volgende week. Daar zijn we erg benieuwd naar. Maar eerst maar eens eventjes vandaag nog eens een keer, Jordi.
3: Ja, het is prima weer. Er zat vanochtend toch het een en ander aan bewolking voor de zon. Maar nu is het behoorlijk opgeklaard. Dus de zon is goed te zien ook de rest van de middag. En in Hoek van Holland hebben we zojuist de hoogste temperatuur van heel Nederland bereikt. 18,8, hè, dus dat is bijna 19 graden. Hoera, hoera. Met matige wind uit richtingen tussen oost en noord. Op de stranden wat meer een noordenwind. Dus dat zal in de loop van de middag daar wel wat gaan afkoelen. Maar goed, het is vooral prima te doen. In Boskoop was het zojuist al ruim 16 graden.
0: Ja, maar geen 18, hè?
3: Nee, dan wordt het nog vanmiddag, hoor. Ja.
0: Toch wel?
3: Oh. Ja, door die zon ook. Ja, hoor, ja, lekker, hoor. Okay. Dus als straks Menno klaar is, als je klaar bent, Menno, dan is het gewoon heerlijk.
0: Ja.
3: En morgen ga je dus de barbecue aansteken, hebben we het vorige uur gehoord. Nou, ik zou een gietertje erbij houden, want het is erg droog nog steeds. Hè. Dus dat kan een beetje gevaarlijk zijn, maar aan de andere kant, het is morgen wel
2: bedankt
3: de beste dag.
2: Bedankt voor de tip, Jordi. Ja, dankjewel.
3: Morgen wel de beste dag.
2: Zeker.
0: Ja, ja. Dus en welke saus adviseer je?
2: Oh ja, dat is een goeie.
3: De cocktailsaus.
2: Oh, wel
3: ja, de whisky cocktail.
0: Ik vind ravigotte en whisky altijd wel lekker.
3: Ja, daarom. Ja, helemaal mee eens. Nou, misschien worden we nog uitgenodigd.
0: Ik denk niet dat het
2: erin zit. De kans is niet zo heel groot.
3: Nee, nee, oké, okay, nou, dan ga ik gewoon door.
2: Ja.
3: Want morgen laat de zon zich veel zien. We komen uit een vrij koude nacht. 6, 7 graden, ook in Boskoop, hoor. En morgen kun je de korte broek ook daar aan. Ja. 20 graden is de maximum temperatuur. Overal in de regio wordt het net wat warmer. Ook morgen dat windje uit richtingen tussen oost en noordoost. Later op de stranden wat meer noordelijk. Dan kan het daar afkoelen tot 15 graden morgenmiddag. Dus al duidelijk dat het daar wat afkoelt. Het zeewindeffect, zeewater, is ongeveer 13 graden. Nou ja, zondag dan is de wind duidelijk meer, ook aan zee, windkracht 5 uit noord-noordoost. Er worden wat wolkenvelden aangevoerd, minder ruimte voor de zon. Waarschijnlijk nog wel droog. En 's middags 16 of 17 graden. Nou, dat is eigenlijk de gangbare waarde zo voor 10 mei, voor moederdag. Het ziet er allemaal best aardig uit. De moeders worden dus deels in het zonnetje gezet wat het weer betreft. Maar ja, dan de volgende week. Maandag gaan we opeens naar beneden, naar 12, 13 graden.
0: Wat?
3: Dat is opeens weer koud. Zeker voor de tijd van het jaar, met een stevige noordwestenwind. Wel zonneschijn, misschien een enkele bui, maar dat lijkt allemaal wel mee of tegen te vallen voor de droogte. Ook dinsdag een droge dag waarschijnlijk met regelmatige zon. Iets minder fris, 13, misschien net 14 graden. Maar ja, dat is allemaal niet heel lenteachtig. Nee. En later in de week blijft dat een beetje zo. Dus
2: okay.
3: Ja, het echte mooie weer, vooral dus morgen bij de barbecue.
2: Gaan we van genieten. Hey, over barbecue gesproken trouwens, het wordt wel weer eens tijd voor de Westbarbecue. Ik zag net onze directeur Henk langslopen. Ja. Ik ga hem zo meteen eens even aanschieten. Wat vind jij, Jordi?
3: Ja, dat kom ik ook.
2: En jij ook, toch?
0: Ja, tuurlijk.
2: En we
0: ja.
2: weten nou welke saus Henk dan moet halen. Dus ik ga zo eens gelijk aankaarten. Dankjewel, Jordi.
3: Jo, graag gedaan.
0: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren. Je bent welkom op de barbecue in Boskoop. Of kijk op omroepwest.nl.
2: Ja, we zijn het belangrijkste vergeten.
0: Oh?
2: Die Westlandse modellen. Daar zouden we toch nog een oordeel van krijgen. Van Indra, onze
0: ja,
2: stagiair.
0: Ja, ja,
2: want
0: ja.
2: Ja, het is radio. Jij leest dat bericht net voor dat er twee jongens uit Westland meedoen aan de Mister-verkiezing van Nederland. Hè. We hebben ze net ook eventjes gehoord. En Indra is hier, onze stagiair. Ja, die kan het beste oordelen natuurlijk hoe die jongens eruit zien. We hebben ze niet gezien. Vertel.
4: Nee, nou, ik heb heel goed onderzoek gedaan natuurlijk.
2: Ja, zoals
0: uitgebreid. Ja, ja, ja, zo kennen we je.
4: Op de Instagram. Dan moet ik wel eerlijk bekennen, zijn ze niet echt mijn type. Nee. Maar mijn stem zou dan uitgaan naar Mick.
2: Ja. Mick. Nou, die schrijf jij hem even bij. Dat staat hij alvast. Die staat 1-0 voor nu.
0: Nodig van hem ook uit voor de barbecue.
2: Dat moet je aan Indra vragen. Daar gaan we vanaf nu niet meer over natuurlijk. Dus, ja. Indra zit vanaf nu officieel in de jury van die Mister-verkiezing. Ja, hè? Dat begrijp je. Ja. Dus.
0: En terecht.
2: Ja, expert.
0: Ze heeft er echt kijk op.
2: Ja, zeker. Ja, waar gaan we naar luisteren? Wat heb je erop gelegd?
0: Ik heb op de draaitafel geflenst Billy Ocean met

Billy Ocean, get out of my dreams, get into my car. Zometeen gaan we naar Delft, naar Gwen Auwehand, die inmiddels denk ik lekker aan de bar zit daar tussen echte Delftenaren. Want ze vroeg naar een café waar de echte Delftenaren zitten. Die heeft ze gevonden. En ja, we gaan over nou 3 minuten naar de toe. Want anders dan lukt het misschien niet meer voor haar om van die bar af te komen. Maar ja, dan hebben we nog wel even tijd nu om deze mooie van André Hazes te draaien. Och, het is zo mooi dit. Kleine jongen.

0: in dat café in Delft. Hoe heet dat café ook alweer, Gwen?
1: De Liefhebber.
0: Oh ja, en dat is dus echt voor Delftenaren.
1: Ja, zeker. Als je echt de Delftenaren wil ontmoeten, dan moet je bij de Liefhebber zijn. Ik heb al eventjes een gesprekje gehad met de eigenaar, Ronald. En ik kreeg al een beetje op mijn kop van een Delftenaar die hier zit. Want die zat een beetje te mopperen aan de bar. Van ja, heeft mijn vrouw weer iets op de bon gezet waar ik geen toestemming voor heb gegeven. Ja, daar moest ik een beetje om lachen. En ja, dat vond hij dan weer niet zo heel erg grappig. Oh, dus nou ja, maar ik ben lekker aan het inburgeren zo.
0: Ja.
1: Ik schuif heel eventjes mijn stoel aan. Doei Ronald, bedankt. En dan loop ik toch weer eventjes terug naar de man die ons deze plek heeft aangeraden. En dat is Toon. En Toon die zit op een koets. En daarmee laat hij toeristen en eigenlijk ook lokale mensen Delft zien. En hoe hij dat mooi zijn, hij laat ze Delft zien met twee vingers. Kijk, daar zit hij hoor, met een hoed op en een beetje een cowboyvestje aan, hè Toon?
2: Ja, ja, zeker.
1: Vind je het goed als ik even naast je kom zitten? Hoe kom ik dan daarop?
3: Even kijken hoor. Ja.
1: Oké, het is best wel hoog. Kijk, ja, ik ben nog jong, ja, maar een beetje versleten al, denk ik.
2: Ja?
1: Maar Toon, jij bent helemaal niet versleten, hè?
2: Nee, ik ben nog, ik wil niet zeggen kakelvers, maar ik heb er wat vlieguren op zitten.
1: Zo, je ziet er niet uit alsof je al heel wat vlieguren erop hebt zitten.
2: Nee,
1: je ziet er kakelvers,
2: hè? Dan zijn nog om mezelf.
1: Juist.
2: Ja, toch.
1: Hey, en dit is de meest duurzame manier om Delft te laten zien, hè?
2: Jazeker.
1: En brengt dat dan niet heel veel rommel met zich mee? Dat je met paarden door de stad heen loopt, die poepen
2: ik
1: natuurlijk
2: van,
1: ook?
2: Alle poep vang ik op. Dus af en toe dan, dan valt er wel eens wat naast. En dan zeggen die mensen van, hey, er is wat gevallijks. Ja, ik heb het geprobeerd met een lui, hoor. Maar die bleef niet zitten.
1: Nee, precies. Hey, en waar ruim je de poep dan uiteindelijk op?
2: Die gaat naar, bij mij in die zakken. En dan komt dat thuis en dan maak ik brandstof voor mijn kachel.
1: Oké. Okay.
2: Ja, dat is twee keer zoveel rendement als hout. Mm-hmm. Dus veel betere warmte. En het is milieuvriendelijk en het is geurloos.
1: Oké. Okay.
2: Want als je hout stookt en je buren gaan klagen, krijg je een boete.
1: Dus als we een kopje koffie bij jou komen drinken, dan is het niet dat het ruikt naar allemaal paarden daar?
2: Nee, nou ja, een paard ruikt altijd, maar dat is een lekkere geur.
1: Juist.
2: Ja, toch?
1: Hey, en je hebt een prachtige dag uitgekozen hier op de markt. Het is druk. Heb je al een beetje werk?
2: Nee, nog niks. Maar dat weet je nooit. Er is nu een trouwerij. Het kan meezitten. Verleden week zaterdag had ik er 9 ritten. Maar dan zeg ik van joh, het is genoeg. Dan ga ik naar huis toe. Kijk, mijn paarden moeten in conditie blijven. En niet gesloopt worden. Het is liefhebberij. En mijn hobby, maar ook mijn werk.
1: Ja.
2: Maar ik moet wel mijn kosten kunnen verdienen. En dat is een moeilijke zaak. Ik moet mijn AOW erbij leggen om overeind te blijven.
1: Mm-hmm.
2: Maar dat vind ik niet erg, want ik hou van mijn werk. En ik woon bij mijn paarden.
1: Ja, mooi hoor.
2: Dat is toch rijk? Dat is rijk.
1: Zeker. Een rijk mens, ja. Een mooie locatie, een geweldige stad. Echt, het is een mooie manier om de weekend te beginnen.
0: Ja. Wat ga je nu doen? Ga je nu weer aan de bar zitten of ga je in die koets zitten?
1: Nou, ik moet zeggen, de koets die staat lekker in het zonnetje. Dus dat verveelt ook niet, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus dat is een moeilijke keuze.
0: Ja, nou goed. Ik stel voor om het te combineren. Neem je gewoon lekker een drankje mee. De
1: Juist.
0: Koets in en lekker Delft in. En bedank ik je, Gwen, voor deze week. En voor je
1: Jij
0: verhalen.
1: Ook,
0: en graag tot de volgende. Fijn weekend, Gwen.
1: Tot de volgende. Fijn weekend.
0: Hoi. Gwen Ouwehand was dat. Deze afgelopen dagen voor Op de Kaart. En maandag gaan we daar natuurlijk weer vrolijk mee verder. Gaan we weer de regio in. Heb je daar tips voor trouwens? Mag ook altijd. Hè? Gewoon mailen naar menno@omroepwest.nl. Dit is Desiree.

Pas is uitgekomen, een plaat mag ik wel zeggen. Het is een geweldige nummer van de Hermes House Band. Hun nieuwe single. En ze gaan ook weer optreden in het land. Hebben een clubshow binnenkort. Heet Taj Mahal.

0: Ja, leuk hoor, deze van de Hermes House Band. Taj Mahal.
1: Jouw plaat.
0: Daar eindigen we mee. En deze komt van Siem Vlietstra. Ja, we zochten liedjes in het kader van Moederdag. Iets met moeder erin of wat over een moeder gaat. En ja, dit nummer, er zit geen mama in de titel. Maar de Beatles, die schreven dit nummer over Mother Mary. De moeder van Paul McCartney. En die was in een droom verschenen aan Paul McCartney. En toen besloten ze een nummer daarover te schrijven. Ja, dat kennen we allemaal. Let It Be. Mooi, de Beatles. Tot besluit van deze Menno in de Middag. Straks veel plezier met Muziek aan Zee. Daarna Bas met onder andere de tijdmachine, de finale. Maak er een mooi weekend van.

0: goed weekend verder. Bedankt weer.
1: Doei.
2: Doei, doei.
0: Tot de volgende.
3: Was al zware marathon. Mooi, mooi.
4: Moet ik iets zeggen of kan ik ook gewoon sterven?
5: Dit weekend staat Leiden in het teken van de Leiden Marathon. Zaterdag zijn de wandelroutes en zondag wordt er hard gelopen. Omroep West is er natuurlijk voor je bij. Je kunt alles terugzien in een samenvatting.
6: Ik had mij hier ingeschreven toen ik lam was. Ik had eigenlijk spijt, maar het is toch wel leuk. Ah, ik ben kapot.
5: De Leiden Marathon. Zondag na TV West Sport.
7: Alleen op TV West.
8: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
9: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift, de allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
11: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
12: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
11: Sorry Bo, het is beauty.
12: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Ik krijg een vakantiebroertje.
14: Huh?
13: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
14: Cool, wil ik ook.
15: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
16: EuropaKinderhulp.nl.
12: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
19: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
20: Zometeen muziek aan zee hier bij Radio West met onder andere Rod Stewart. Het is 2:00, hier is het nieuws met André Koolen.
21: Een explosie bij een supermarkt bij het Elsborst Eilersplein in Den Haag afgelopen nacht. Op foto's is te zien dat er een flinke barst in de glazen schuifdeur zit. En ook is een brandafdruk op het glas te zien. Ook brand gisteravond in een leegstaand gebouw aan het Bredewater in Zoetermeer. De rook was in de wijde omgeving te zien tot een pijnakker aan toe. Volgens de AD is het de derde brand in anderhalve week tijd in ditzelfde pand. Voor het tweede weekend op rij is de A12 richting Den Haag dicht. Rijkswaterstaat werkt aan het asfalt tussen Utrecht bij het knooppunt Oude Rijn en Bodegraven. Het verkeer moet daarom het hele weekend omrijden. Meer regionieuws om 2:30. Nu het overige nieuws.
22: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door de schade aan de beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld na onderzoek. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd en ook de komende tijd daarom niet gebruikt. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, heeft de brandweer gezegd. In het datacenter staan de servers van verschillende bedrijven, instellingen en gemeenten. Door de brand vielen veel websites en andere diensten uit. De datakasten staan in een heel ander deel van het gebouw. De servers bleven onbeschadigd. Over de oorzaak van de brand is nog altijd niets bekend. Gebruikers van Instagram kunnen hun privéberichten niet meer extra versleutelen. Zonder die zogeheten end-to-end encryptie kunnen niet alleen de verzender en ontvanger privéberichten lezen, maar kan ook het moederbedrijf van Instagram, Meta, meelezen. Opsporingdiensten wereldwijd proberen Meta al langer te overtuigen om de functie te verwijderen. Zij zeggen dat criminelen anders ongezien hun gang kunnen gaan. In de Duitse plaats Sinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling aan de gang. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. De Duitse politie omschrijft de situatie in Sinzig als stabiel, maar geeft verder geen informatie. Het weer nog tot besluit. Het is droog en vooral in het noorden schijnt de zon. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden vanmiddag. Morgen begint de dag zonnig. Later zijn er wat wolken en het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
21: Dan is er verkeersinformatie bij de ANWB, Erwin de Hart.
1: Op de A4 Den Haag richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd tussen Rijswijk en Knopend Ketelplein. 6 kilometer file, een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht.
2: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
23: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
24: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Van der Helm Sanitair en Tegels in Pijnakker.
25: Tot 4 uur, muziek aan zee.

Oh, wat een tranentrekker. Volgens mij heeft het, dit liedje een week of 12 op nummer 1 gestaan. You're in my heart. Rod Stewart hoorde je. En we begonnen met Frank Boeien, met Paradijs. En we gaan door met de Blues Brothers. Welkom bij Muziek aan Zee.

Heerlijk, zo'n instrumentaal liedje af en toe. Spooky's Day Off van de Swinging Soul Machine. Ja, het goede nieuws is dat de melkpoeder die je gebruikt voor babyvoeding, dat die helemaal veilig blijkt te zijn. Een paar weken geleden waren er berichten dat er misschien gifstoffen in zaten. Maar een aantal gerenommeerde wetenschappelijke instituten hebben zich erover gebogen geen gifstof te vinden. Dus je kunt weer veilig die melkpoeder kopen voor je baby. Of voor de baby van je dochter. Of de baby van je zoon. Of elke baby dan ook.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Happy Hour at 6 met Bas Martinius.
1: Welke gezellige feestplaat kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Happy Hour at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West. Eerder te horen op Radio West.
2: Alleen maar liefde van ons naar jullie.
3: Ja, oké, okay. Nou mag ik jullie hartelijk danken van... ben je van West?
2: Wij zijn van Radio en TV West.
3: Oh, TV. Jij bent Jim van de...
2: Nou, je zit live bij Menno in de middag. Menno, wij waren laatst bij hem in zijn kamer.
3: Kijk, ik had liever gehad dat Menno die prijs uitraakt dan maar.
2: Waarom?
3: Ja, Menno is een topgozer.
2: Nou, zoek het lekker uit.
3: Nee,
2: geitje. Nee, maar jij luistert altijd naar Menno, hè?
3: Altijd.
2: Jij bent een fan.
3: Ja, ik wou dat mijn vriendin zo naar mij luisteren. Dus als ik naar Menno luister.
4: Ik bel vanwege die vraag die je gesteld werd.
5: Ja, zeg het maar. Waar staat Bob?
4: Ik denk op het Binnenhof.
5: Op het Binnenhof?
4: Oh, maar het wordt al gezegd, hoor.
0: Eerder te horen op Radio West.
2: Alleen maar liefde van ons naar jullie.
3: Ja, oké, okay. Nou mag ik jullie hartelijk danken van... ben je van West?
2: Wij zijn van Radio en TV West.
3: Oh, TV. Jij bent Jim van de...
2: Nou, je zit live bij Menno in de middag. Menno, wij waren laatst bij hem in zijn kamer.
3: Kijk, ik had liever gehad dat Menno die prijs uitraakt dan maar.
2: Waarom?
3: Ja, Menno is een topgozer.
2: Nou, zoek het lekker uit.
3: Nee, geitje.
2: Nee, maar jij luistert altijd naar Menno, hè?
3: Altijd.
2: Jij bent een fan.
3: Ja, ik wou dat mijn vriendin zo naar mij luisteren. Dus als ik naar Menno luister.
4: Ik bel vanwege die vraag die je gesteld werd.
5: Ja, zeg het maar. Waar staat Bob?
4: Ik denk op het Binnenhof.
5: Op het Binnenhof?
4: Oh, maar het wordt al gezegd,

0: Nieuwsbus van Omroep West. Heb je je uurtarief daar trouwens al verteld? En ook over de voorrijkosten, heb je dat al...
1: Nou ja, ik durf het eigenlijk niet meer te zeggen wat mijn voorrijkosten zijn.
0: Doe maar. Oh nee, doe maar niet.
2: Ja, nou, die zal ik best betalen hoor.
1: Nee, dat hoeft niet. Dit is een grapje. Allemaal service. Eddie, blijf lekker zitten. Je zit lekker een sigaretje te roken op de bank.
2: Niet erbij zeggen.
1: Oh, sorry. Nee, je zit helemaal niet te roken op de bank. Een boeketreeks zit je te lezen. Die ligt hier ook op de bank.
2: Ja, maar ik heb ook goede boeken, hè?
0: Goed.
2: Het is om even gelukkig te worden. Ja.
3: Radio West. Altijd dichterbij.
4: Dit is Radio West. Trulies met Grenke.
5: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
5: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
7: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Je zou je favoriet...

0: 20 miljoen! Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18+.
2: Verhuizen? UTS Van der Geest Verhuizingen heeft ook een speciale service voor senioren.
3: UTS Van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
2: Kijk op utsvandergeest.nl.
4: Je luistert naar Muziek aan Zee en het regionale nieuws komt van André Kolen. André, goedemiddag.
5: Goedemiddag, Paul. De Fiat, douane en politie hebben vorige maand een grote hoeveelheid drugs onderschept bij een distributiepunt van pakketdienst DHL in Den Hoorn. In totaal werd zo'n 87 kilo drugs gevonden met een geschatte straatwaarde van bijna 3 miljoen euro. De drugs werden ontdekt tijdens een controle van pakketten die naar Chili en Finland zouden worden gestuurd. Het ging om cocaïne, heroïne en crystal meth. De douane controleerde eerst 1 pakket dat door de politie als verdacht was aangemerkt. Daarna werden ook 2 andere verdachte pakketten onderzocht. In totaal vonden de diensten 70 kilo heroïne, 10 kilo crystal meth en 7 kilo cocaïne. Drugs zaten verstopt in pakketten die waren aangemerkt als landbouwgoederen. De drugs zijn volgens de douane afgevoerd. Politie en het OM doen verder onderzoek naar de vondst. Voor tienduizenden middelbare scholieren zijn de centraal schriftelijke eindexamens begonnen. Dat betekent dat ook de klachtenlijn weer openstaat. En voor het eerst dit jaar is er ook een stresslijn. Deze psychiater heeft ook nog wat tips voor de ouders.
6: Niet de boodschap geven van nou, dit is het moment waar alles van afhangt. Als dit niet goed gaat, ja, dan heeft dat grote consequenties voor de rest van je leven. Dus ook misschien het examen, hoe belangrijk het ook is, een klein beetje relativeren.
5: Een tijdje terug waren al de praktijkexamens voor VMBO-leerlingen. Het eerste vaatje haring wordt niet langer geveild. Hollandse Nieuwe wordt steeds minder populair onder jongeren. En daarom krijgt de opening van het Hollandse Nieuwe seizoen dit jaar een nieuwe opzet. Topchefs gaan de haring dit jaar bereiden in verschillende gerechten. Van klassieke hapjes tot moderne varianten. En dat gebeurt onder de naam Happy Haring. En daarmee wil de haringsector jongeren opnieuw enthousiast maken voor de vis. Op dinsdag 16 juni komt het eerste vaatje Hollandse Nieuwe aan in de haven van Scheveningen. In de visafslag beoordelen keurmeesters de kwaliteit van de haring en geven ze het officiële startsein van het seizoen.
4: Voor het weerbericht gaan we vandaag naar Jordi Bloem.
7: Hallo Bas. Ja, het wordt een heel aardig weekend waarbij morgen er echt uitspringt. En vanavond en komende nacht is er weinig bewolking te zien. En dan wordt het vannacht aardig fris, op de koudste plek een graad of 6.

0: zes met zwakke wind uit noordoostenrichting. Rustig weer dus, dat is het ook morgen. Met hooguit matige wind 's middags uit noordoost aan de kust wat meer noordenwind. Nou, vlak aan zee wordt de 20 graden denk ik niet gehaald. Daar zal het in de middag dan ook iets fris blijven. Zeewatertemperatuur is namelijk een graad of 13. Maar landinwaarts kan het wel 20 graden worden. Met voor de rest morgen langdurige zonnige periode. De zon krijgt veel ruimte om te schijnen. Zondag, dan zijn er wat wolkenvelden. Het blijft denk ik wel droog. Meer wind uit het noorden tot noordoosten, tot windkracht 5 aan zee. En dan wordt het minder warm. Ik denk aan een graad of 17 in de regio. Maar de koudste dag van de hele periode wordt maandag met hooguit 13 graden 's middags. Er is redelijk wat zon, er zijn er wat wolkenvelden. Maar het blijft op de meeste plaatsen droog. En datzelfde geldt voor dinsdag. En dan wordt het 's middags ongeveer 14 graden, ook vrij koel.
1: En dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB Helene de Geest.
2: Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat bij Hoogmade 7 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Staat een kapotte auto, de rechte rijstrook is dicht. En op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht iets meer dan 5 minuten oponthoud.
1: Dankjewel, Helene. Tot zover de uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
3: Muziek aan zee.

botten en pannen muziek noem ik het altijd. UB40, Kingston Town. Daarvoor de best van Tina Turner. Dat is hele oorspronkelijke popmuziek. En we gaan nu luisteren naar Sister Sledge. Lost in Music.

Suzanne en Freek hier bij Radio West, bij Muziek aan Zee. En ik draai ze graag voor je, want ze maken hele mooie liedjes. En daarnaast zijn er natuurlijk nog extra omstandigheden die ervoor zorgen dat je die liedjes nog wat vaker draait. En dat je ook wat beter naar de tekst gaat luisteren. Het zijn prachtige teksten, zeker als je een klein beetje de omstandigheden in oogschouw neemt. Level 42 nu, To Be With You Again.

Shoes. Tijdloos gewoon. Dan kun je anno 2026 het vlekloos draaien. Geen enkel probleem. Dit was Na-na-na. Hier een liedje dat oorspronkelijk gezongen is door Phil Lynott. Maar de Corrs hebben er ook een mooie van gemaakt. Old Town.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
0: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
6: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
7: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
6: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
8: Mei staat voor voorjaar, vrijheid en vieren. Maar terwijl Nederland geniet, vechten ruim 1 miljoen landgenoten dagelijks tegen een zeldzame, vaak ongeneeslijke ziekte. Voor hen telt letterlijk elke dag. Er is geen tijd te verliezen. Het Zeldzame Ziektefonds jaagt daarom onvermoeibaar op oplossingen en financiert noodzakelijk wetenschappelijk onderzoek. Die doorbraak moet er komen. Help ons helpen. Ga naar zzf.nl. Dank u wel.
9: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
10: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen. Voor particulieren en voor het midden- en kleinbedrijf.
11: UTS van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
10: Kijk op utsvandergeest.nl.
12: Zo meteen gaan we natuurlijk door in Muziek aan Zee met onder andere Sheryl Crow. Nu is het 3 uur, hier is het nieuws met André Kolen.
13: Het Leids Universitair Medisch Centrum in Leiden gaat volgende maand nogmaals proberen over te gaan op een nieuw elektronisch patiëntendossier van het gehackte bedrijf Chipsoft. Vrijdag 12 juni moet dat gebeuren. Overgang stond eigenlijk gepland voor 10 april, maar toen werd die afgeblazen omdat het Nederlandse bedrijf Chipsoft een paar dagen eerder was gehackt. Een explosie bij een supermarkt bij het Elsborst-Eilersplein in Den Haag afgelopen nacht. Op foto's is te zien dat er een flinke barst in de glazen schuifdeur zit. En ook is er een brandafdruk op het glas te zien. Voor het tweede weekend op rij is de A12 richting Den Haag dicht. Rijkswaterstaat werkt aan het asfalt tussen Utrecht met knooppunt Oude Rijn en Bodegraven. Het verkeer moet daarom het hele komende weekend omrijden. Meer regio nieuws om 3:30. Nu het overige nieuws.
14: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens de Spaanse autoriteiten zijn bij een vrouw uit Alicante symptomen van het Hantavirus vastgesteld. Ze zat op de KLM-vlucht van Johannesburg naar Nederland, waarin aanvankelijk ook de Nederlandse vrouw zat die voor vertrek uit het toestel werd gehaald omdat ze doodziek was. Later overleed de Nederlandse aan het Hantavirus. Of de Spaanse vrouw ook echt het virus heeft, moet nog worden onderzocht. Ook een Nederlandse stewardess van KLM die op dezelfde vlucht zat, had symptomen van het virus. Vanochtend werd bekend dat zij niet besmet is. In de Duitse Zinzig bereiden hulpverleners zich voor op een noodsituatie vanwege de gijzeling in een bankfiliaal. De lokale hulpdiensten en het Duitse Rode Kruis hebben brancards neergezet aan het eind van de straat. Ook is daar een EHBO-post ingericht. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie in Zinzig een melding over een gijzeling. Hoeveel mensen er in de bank vast worden gehouden is niet bekend. Wel zegt de politie dat er geen klanten bij zijn. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, zegt de brandweer. Meerdere organisaties die aan het datacentrum verbonden zijn, werden door de brand getroffen. Zo is de Universiteit Utrecht ook vandaag nog grotendeels dicht. Ook rederij Doeksen zit nog steeds met de gevolgen. Passagiers die met de boot van Harlingen naar Terschelling of Vlieland willen, moeten handmatig gecontroleerd worden, omdat de toegangspoortjes en de handscanners niet werken. Instagram biedt gebruikers niet langer de mogelijkheid om berichten extra te beveiligen. Meta, het moederbedrijf van Instagram, heeft de mogelijkheid om berichten extra te versleutelen uitgeschakeld. Bijna niemand maakte daar gebruik van, zegt Meta. Politie en opsporingsdiensten wilden dat al eerder om makkelijker mee te kunnen lezen met criminelen. Het weer droog en vooral in het noorden zonnig. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. Het is dan iets warmer, met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
13: Dan is er verkeersinformatie bij de ANWB. Helene de Geest.
3: Er staan voornamelijk korte files in de regio. Onder andere op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht is de vertraging iets meer dan 5 minuten. De rest van de files levert minder dan 5 minuten vertraging op.
15: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
16: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
17: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
18: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
19: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Robert Palmer begonnen we dit uur mee met Every Kind of People. Daarna gingen we door met The Pretenders, Don't Get Me Wrong. En we hebben nog een liedje klaar liggen, heel mooi ook. All I Wanna Do, Sheryl Crow.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Frank Boeien, een ontzettend goed zingende, maar ook zeer empathische man. En dit was hem met Linda. Een van de liedjes van het befaamde duo Simon & Garfunkel kan ik niet genoeg horen. En die laat ik je nu horen. Ik hoop dat jou hetzelfde overkomt als het mij overkomt als je het hoort. Kippenvel. America.

0: Mijn naam is Jorinda Theeuwen en ik ga dit jaar voor Sommelier, een Haagse band. En dat vind ik belangrijk, iets uit onze regio dat hoog staat in die eeuwige roemlijst. Ik word blij van dit nummer, Multicolor. Help Sommelier naar die nummer 1 plek en mij een beetje ook.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €275 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
8: Oh yeah.
7: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
11: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
12: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proef liggen. Krijg deskundig.

0: nog slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: En hier is het regionale nieuws, vandaag met André Kolen.
2: Goedemiddag. In Bodegraven is een schuifpui uit een hijskraan gevallen en op een man terechtgekomen. Die raakte buiten bewustzijn en is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met het slachtoffer gaat, is niet bekend. Het ongeluk gebeurde midden in een woonwijk aan de Karperlaan. Het ging mis toen de schuifpui over een huis werd getakeld, zegt een woordvoerder van de Nederlandse Arbeidsinspectie. De man die de schuifpui wilde opvangen verloor zijn evenwicht. Daarna belandde de pui op hem en de gewonde man is een werknemer van het bedrijf, aldus de inspectie. Een traumahelikopter is naar Bodegraven gevlogen om een arts in te vliegen. En met de ambulance is het slachtoffer onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis in Leiden vervoerd. Het is nog altijd onduidelijk wat het motief is van de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag. De aanslag was gisteravond in de Lange Houtstraat. Er raakte niemand gewond. Een uur na de explosie is een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Premier Rob Jetten denkt dat het gaat om een doelbewuste actie tegen D66, maar laat zich er niet door intimideren.
3: Wat ik vooral voel is dat we in dit land niet mogen accepteren dat mensen denken dat ze met gewelddadige acties hun zin kunnen doordrijven of andere mensen het zwijgen kunnen opleggen. Dat past wat mij betreft gewoon absoluut niet bij de Nederlandse normen en waarden.
2: Premier Jetten was dat. Het eerste vaatje haring wordt niet langer geveild. Hollandse Nieuwe wordt steeds minder populair onder jongeren. Daarom krijgt de opening van het Hollandse Nieuwe seizoen dit jaar een nieuwe opzet. Topchefs die gaan de haring dit jaar bereiden in verschillende gerechten. Van klassieke hapjes tot moderne varianten. En dat gebeurt dan onder de naam Happy Haring. En daarmee wil de haringsector jongeren opnieuw enthousiast maken voor de vis. Op dinsdag 16 juni komt het eerste vaatje Hollandse Nieuwe aan in de haven van Scheveningen. In de visafslag beoordelen keurmeesters de kwaliteit van de haring en geven zij het officiële startseizoen van het start zijn van het visseizoen.
1: Voor het weerbericht gaan we vandaag naar Jordi Bloem.
4: Over het algemeen hebben we veel zonneschijn vanmiddag, her en der wat bewolking. Vooral stapelwolken, maar het blijft overal droog. Met matige wind uit het noordoosten, aan de kust wat meer uit het noorden, is het zo'n 16 tot 18 graden. Komende nacht koelt het aardig af. Op de koudste plekken kan het 6 graden worden morgen vroeg. Het is vrij helder, met weinig of geen bewolking. De wind zwakt af, komt uit het noordoosten. Morgen ook een noordoostelijke wind, zwak tot matig. 'S Middags aan de kust wat meer een noordenwind. Dan koelt het daar een paar graden af, terwijl het landinwaarts juist 20 graden kan worden. En ook morgen zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. Zondag wat meer wolkenvelden, ook dan lijkt het overdag droog te zijn. En dan wordt het 's middags 17, misschien nog net 18 graden, vlak aan zee 16... met wat meer wind uit noordoostelijke richting tot windkracht 5 aan de kust.
2: Dan is er verkeersinformatie bij de ANWB. Helene de Geest.
5: Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat tussen Delft en knooppunt Benelux 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht ook 10 minuten. En ook op de A20 de andere kant op bij Nieuwekerk aan de IJssel ook 10 minuten extra reistijd.
2: Dankjewel, Helene. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
6: Muziek aan zee. Dit is

touchdown in the land of the dead, in the middle of the

Cher, Walking in Memphis. Mark Cohn heeft de originele gemaakt. En die is zeer de moeite waard. Maar ik moet zeggen dat ik ook altijd heel graag luister naar Cher. Hey, en ben je een beetje losjes? De laatste dag van de week op een slotverrekening. Weekend alleen maar dansen. Dan kun je vrijdag even goed oefenen met de meedansplaat van de dag. En die komt van Katrina and the Waves. I

Vet zomer. Beetje gejat van Bobby Goldsboro. Met Summer the First Time. Maar zeer verdienstelijk liedje. Zeker als de zomer een klein beetje aankomt. Want die komt eraan. Zeker wel. Bruno Mars hoor je nu. Ik ben stinkend jaloers op mijn dochter. En daar de dochter van. Dus mijn kleindochter. Want die gaat naar Bruno Mars. En ik heb geen kaartjes kunnen krijgen. Jammer hè.

zo'n bijzonder fijn liedje van de Rolling Stones. Honky Tonk Woman. Muziek-AC zit er weer op voor deze vrijdag. En het is vrijdag, dus laatste dag van de week. Het is weekend voor de mensen die aan het werk zijn. Je kan zo naar huis, kun je in de Vrij Mibo storten. Wij spreken elkaar aanstaande maandag weer om 2:00. En na 4:00 brengt Bas Martinius je weer thuis in West Komt Thuis. Veel plezier. Het is

0: knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
8: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
9: In West komt thuis straks natuurlijk de finale van ons spel. De tijdmachine. Wie gaat er met de hoofdprijs vandoor? Dat horen we dadelijk. Het is 4 uur, nu eerst het nieuws met André Kolen.
10: In Bodegraven is een schuifpui uit een hijskraan gevallen en op een man terechtgekomen. Die raakte buiten bewustzijn en is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met het slachtoffer gaat, is niet bekend. Het ongeluk gebeurde midden in een woonwijk aan de Karperlaan. Het eerste vaatje haring wordt niet langer geveild. Hollandse Nieuwe wordt steeds minder populair onder jongeren. Daarom krijgt de opening van het seizoen dit jaar een nieuwe opzet. Topchefs gaan de haring dit jaar bereiden in verschillende gerechten, van klassieke hapjes tot moderne varianten. Dat gebeurt dan onder de naam Happy Haring. Voor het tweede weekend op rij is de A12 richting Den Haag dicht. Rijkswaterstaat werkt aan het asfalt tussen het knooppunt Oude Rijn bij Utrecht en Bodegraven. Het verkeer moet daarom het hele weekend omrijden. Meer regionieuws om 4:30, nu het overige nieuws.
11: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Minister Van Weel van Justitie noemt het goed dat het OM de pornosite Motherless offline heeft gehaald. Dat dat pas gebeurde na publiciteit van de NOS en Nieuwsuur noemt Van Weel niet erg. Soms hebben de media een triggerfunctie, zegt hij. Na de publicaties werd de porno-website gisteravond uit de lucht gehaald. Op die site waren onder meer beelden van vrouwen te vinden die werden misbruikt of stiekem werden gefilmd. De kans is wel aanwezig dat Motherless via een andere weg weer online komt, omdat de domeinnaam niet in Nederland is geregistreerd. Ondanks een staakt het vuren dat Moskou had aangekondigd voor vandaag en morgen, heeft Rusland vannacht honderden droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Morgen, 9 mei, viert Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland. En daarom wilde Moskou naar eigen zeggen een gevechtspauze. Maar volgens de Oekraïense president Zelensky zijn er vannacht meer dan 850 drones op Oekraïne afgevuurd. Hij zei daarom geen enkele reden te zien voor Oekraïne om zich in te houden. Rusland zegt dat er meer dan 260 Oekraïense drones zijn neergehaald. De gijzeling in een bankfiliaal aan de Duitse plaats Zinzig is voorbij. De politie is het pand binnengegaan en vond daar twee mensen die vastzaten in een ruimte. De dader of daders waren nergens meer te bekennen. Mogelijk waren ze verdwenen direct nadat de twee hadden opgesloten. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie een melding dat er mensen in de bank werden gegijzeld. Lang was duidelijk om hoeveel mensen het ging. Opnieuw zijn er bij iemand die op een KLM-vlucht uit Zuid-Afrika zat symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Het is een vrouw uit Alicante. Eerder had een stewardess van die vlucht al symptomen, maar zij bleek het virus niet te hebben. Uit het KLM-toestel werd vlak voor vertrek een Nederlandse vrouw gehaald die later aan het virus overleed. Tot besluit nog het weer. Het is droog en vooral in het noorden is het vrij zonnig. De temperatuur vanmiddag ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken en het wordt al iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Radio West files en vertragingen bij de ANWB, Helene de Geest.
12: Het begint wel drukker te worden in de regio, maar de meeste files leveren eigenlijk heel weinig vertraging op. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Den Horen nu wel 10 minuten oponthoud. Verderop bij knooppunt Benelux 10 minuten vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is daar dicht. Op de A16 Rotterdam-Breda, zowel als de, op de hoofd- als de parallelbaan, 10 minuten vertraging tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. En op de A20 Hoek van Holland-Gouda ook al 10 minuten vertraging bij Moordrecht.
13: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
14: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
15: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
16: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
17: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
18: Tot 7 uur. West komt thuis.

Ilse de Lange next to me op Radio West, 9 over 4. Ik wou zeggen bijna 9 over 6. Dat komt natuurlijk omdat het 16 uur 9 is. Nee, het is nog lang geen 9 over 6. Hartelijk welkom. West komt thuis tot 7 uur vanavond. Mijn naam is Bas Martinius. Een volle bak vandaag. We gaan dadelijk de finale spelen van De Tijdmachine. Wie gaat er vandoor met die leuke prijs, met die mooie hoofdprijs, die unieke overnachting voor twee personen? Straks ook even kijken, terugkijken naar de herdenking van de bevrijding van Den Haag. Want op 8 mei 1945 werd Den Haag bevrijd, 3 dagen na de landelijke bevrijding. En dat werd vandaag herdacht met een kranslegging bij de Grote Kerk in het hart van de stad. Sluipverkeer in Nieuwerbrug vanwege de werkzaamheden aan de A12. Daar hebben we dadelijk ook nog wat nieuws over. Want ja, de A12 gaat ook dit weekend weer dicht. Een groot stuk, ruim 20 kilometer. De kopstaartplaat komt vanmiddag voorbij, natuurlijk. Nou ja, wat al niet. Laten we niet te lang dralen. Gewoon een plaatje draaien. En dan gaan we zo meteen eens even beginnen met die herdenking van de bevrijding van Den Haag. Den Haag dat bevrijd werd door de Prinses Irene Brigade. En daar was familie aanwezig van Prinses Irene. Dat kan ik je wel vertellen. Dat hoor je zo meteen na Boudewijn de Groot.

0: Boudewijn de Groot op Radio West, 14 minuten over 4. Je luistert naar West Komt Thuis.
1: West Komt Thuis.
0: Ja, precies, dat zei ik al. Den Haag werd pas op 8 mei 1945 officieel bevrijd. 3 dagen na de rest van Nederland. Op die dag trokken de Canadese bevrijders en de Prinses Irene Brigade de stad binnen. En dat betekende uitbundig feest en het definitieve einde van de Duitse bezetting in de Hofstad. Ik ga er even over praten met mijn collega Mirjam van 't Veer. Want zij was vanmorgen aanwezig bij de herdenking. En die vond plaats bij de Grote Kerk in Den Haag. Daar werden kransen gelegd. Mirjam, een goede middag. Wie waren daar aanwezig bij die kranslegging?
2: Goedemiddag, Bas. Ja, niemand minder dan burgemeester Van Sanen. Die hield een toespraak. Maar ook een jongen van, ja, ik schat hem 13, 14 van het Montagne Lyceum. Kerim Akin, die las een gedicht voor, zelf geschreven. Mm-hmm. Hij had een keer stage gelopen bij de burgemeester. En toen heeft hij zo contacten gelegd. Dus hij mocht een gedicht voorlezen. En er was een prins aanwezig.
0: Een echte prins.
2: Jaime, ja, prins. Even, moet ik even de tijd nemen. Prins Jaime de Bourbon de Parme was aanwezig.
0: En
2: dat is de zoon van prinses Irene. De zus van Beatrix.
0: Ja, nou precies. En Irene, dat betekent dan ook weer vrede, hè? Dus die naam heeft dan ook
2: dat
0: nog een betekenis.
2: Dat betekent vrede, ja, inderdaad. Ik heb deze drie heren gesproken.
0: Oké, dan gaan we even naar luisteren.
3: Het is de dag dat prinses Irene Brigade Den Haag bevrijdde in 1945. En daar zijn we ze natuurlijk eeuwig dankbaar voor.
4: Ik zie ook heel wat tradities. Wat kwam er zoal voorbij hier tijdens zo'n herdenking?
3: Nou, het is natuurlijk een Haags verhaal. Hè. Ik heb verteld over wat er is gebeurd, hoe we zijn bevrijd, hoe lang het heeft geduurd en hoe dankbaar we zijn voor de bevrijders, de Prinses Irene Brigade. En die hebben weer allerlei tradities, hè, met bepaalde kleding, met bepaalde muziek, met na afloop een drankje, dat soort dingen. En de muziek. Waar ik zelf heel erg trots op was, was dat hier de Irene Mars was te horen via de prachtige orgelspel. Je zag ook dat het de militairen en de oud-strijders en de aanwezigen en de mensen van de ambassades emotioneerde.
4: Ik zie 4 kransen. Is daar nog een verschil in die kransen?
3: Nou, er is een krans van het regiment. Er is een krans van de gemeente Den Haag. Dat zijn de groen-gele. Er is een krans van Groot-Brittannië, hè, de Britten, de Britse ambassadeur. En van, niet te vergeten, de Canadezen. Nou, dat zijn precies de 4 symbolen van die bevrijding van Den Haag. Die vond plaats op 8 mei 1945.
5: Wij leggen een krans voor wie niet meer zijn, voor hun offers, hun moed, hun pijn. Want dankzij hen leven wij nu vrij en dragen wij die vrijheid met ons mee.
6: Ze hadden gevraagd of er 2 mensen uit de klas een gedicht wilden voorlezen. En ik dacht, waarom niet met een klasgenoot samen?
4: Hoe lang heb jij gedaan om dit gedicht te schrijven?
6: Denk ik een avondje, 2 uurtjes.
4: Heb je ook ChatGPT gebruikt?
6: Nee, mijn moeder doet ook Vrijheidsmaaltijd van Rijswijk. En zij heeft ook heel veel gedichten. Dus ik heb online opgezocht naar gedichten, links, rechts. Ik heb alles een beetje bij elkaar geplakt, wat bij elkaar. En uiteindelijk was het dit geworden.
4: Natuurlijk de brigade vernoemd naar uw moeder. Wat voor verhalen hoorde u vroeger thuis hierover?
7: Nou, eerst dat mijn moeder vernoemd werd net voor de Tweede Wereldoorlog in 1939. Heeft de naam Irene gekregen. En Irene staat voor vrede. En daarna zie je dat al die stoere mannen die zich verzamelden in Engeland, Nederland kwamen bevrijden, dat die naam ook meekregen. Dus ze vochten, maar ze vochten voor vrede. En dat laat het mooie de balans zien tussen het geweld en uiteindelijk vrede om dat te krijgen. En dat hier te vieren in Den Haag is heel mooi.
0: Ja, Mirjam, jij sprak daar dus met een echte prins, hè? Zoon,
2: dat was wel bijzonder.
0: Ja, de zoon van prinses Irene. En daar is dus die brigade naar genoemd. Hoe zat dat verhaal nou toch ook weer precies in elkaar?
2: Ja, dat waren troepen die destijds in 1940 ook naar Engeland vluchtten. Net als natuurlijk destijds koningin Juliane. Die zaten daar in ballingschap. En toen heeft koningin Juliane eigenlijk die brigade, om de band te versterken met Nederland, vernoemd naar haar pasgeboren dochtertje Irene. Die werd in 1939 geboren. Dus dat is eigenlijk het verhaal daarachter.
0: Oké, nou, mooi verhaal. Aan dit geluid te horen ben jij op dit moment natuurlijk niet meer in Den Haag. Want jij bent alweer als verslaggever weer hup onderweg. Je bent nu in Leiden. Waar ben je? Wat sta je te doen?
2: Ik ben bij de Garenmarkt en daar wordt al de voorbereidingen getroffen voor de marathon van dit weekend. Dat vindt zondag vast plaats. Dus eigenlijk wat hier nu wordt opgebouwd, zijn wat stands en toiletten en douches.
8: Ja.
2: Spandoeken. En morgen is dan de wandelroute. Dan vindt er een wandelroute plaats door Leiden. En zondag de marathon. 26.000 mensen, Bas.
8: Ongelooflijk.
2: Zit er ook tussen?
8: Nee, want ik ben een weekje vrij. Dus ik zit dan in Engeland op zondag. Dus hoe vind je dat?
2: Ah, ook in ballingschap.
8: Dat zal wel meevallen. Hey, dankjewel,
2: dat
8: Mirjam.
2: Dat zal gelukkig meevallen.
8: Joe.
2: Is goed.
8: Hoi. Doei.
9: Tot 7 uur. Rest komt thuis.

0: Wat een fantastisch duet is dit toch, hè? The Girl Is Mine, Michael Jackson, Paul McCartney. Maar ja, ik hoef jullie niet te vertellen dat de twee eerst zeer grote vrienden waren. Het kon niet op, het kon niet op. Nou, later kon het toch op. Want toen kocht Paul McCartney de rechten van Michael Jackson. Of nee, omgekeerd was het. Ach, ach, ach. En kwaad dat hij was, die McCartney en zo. Nou ja. Later is het nog wel goed gekomen. Voor het overlijden van Michael Jackson is het geloof ik goed gekomen. Ik weet niet eens helemaal zeker. Weet jij dat, Jelle, toevallig?
1: Nee, ik ben best wel een fan van Michael Jackson. Maar ik weet eigenlijk niet hoe dit zit, nee.
0: Nee, nee. Je vertelde me trouwens ook net ook dat er een film draait.
1: Ja, heb je hem al gezien?
0: Nee, nog niet gezien.
1: Ik ook niet, maar ik ga morgen.
0: Oh, jij gaat morgen?
1: Ja, ja, ja.
0: Oh, nee, ik niet. Nou ja, maakt niet uit. Hey, leuk dat je er bent. Want we gaan het hebben over... Ja, en je bent er niet alleen. Want Loes is er ook. Jullie hebben natuurlijk weer een leuk dingetje gedaan. Hè? Je kon weer even de straat op.
1: Zeker.
0: En ook een beetje letterlijk. Want er was weer eens een keertje wat gevallen. Het zal je maar gebeuren natuurlijk. Hè? Niets vermoedend. Donderdagmiddag komt er zo'n rood busje je straat inrijden. Hup, hup, hup. En dan stapt die kale eruit. Die goddelijke kale. Gaston. Met een cheque in zijn hand. Nou, dat overkwam dus 11 bewoners van de Seidhofstraat in Leiden. Afgelopen donderdag. En per lot wonnen ze dan 25.000 euro. Nou, maak me gek.
1: Ja, we waren erbij. We werden uitgenodigd om erbij te kijken. En dat is altijd wel even een happening, hè? Want wij weten dan iets wat die bewoners niet weten.
0: Oh ja, ook dat nog. Oh, want wij als pers worden dan van tevoren ingelicht.
1: Ja, ja. Ja,
0: en zeggen ze dan er ook bij hoeveel geld er per lot is gevallen?
1: Ja, dat weten wij dan wel al. Oh. Dus wij gaan daarheen. Nou ja, Loes, jij zei het ook. Het is toch echt spannend,
2: ja,
1: hè, daar?
2: Ik was gewoon een beetje zenuwachtig. Want ik dacht, ja, wij weten dan iets wat de rest niet weet.
0: Ja, ja.
2: En je zit daar eerst ook een beetje in je auto te wachten totdat het rode busje dan komt aanrijden.
0: Oh, ja, ja, ja.
2: Dus je denkt, oké, wanneer komt het, wanneer mogen wij eruit?
0: Ja.
2: Ja, en we waren al met een onherkenbare auto er naartoe gegaan, zodat de straat inderdaad niet gewekt kon worden of niet alert was op ons busje.
0: Precies.
2: Ja.
0: Ja. Hey, en staat er dan ook andere pers ook in de straat? Neem aan van wel, toch?
1: Ja, een lokaal Leidse krantje was er ook bij inderdaad. Dus die gingen ook wat schrijven, maar vooral wij waren er. En dan komt Gaston, die komt dus uit die bus en wij gingen achter hem aan. En dan belt hij ook aan bij zo'n eerste woning.
0: Ja.
1: Nou, in dit geval waren we bij Nicoline en Frank. Nou, het is natuurlijk gewoon heel leuk om te zien hoe zo'n stel niet vermoedend die deur open doet. Ze worden dan van tevoren gebeld. Je zorgt dat je thuis bent. En dan denken ze, ja, dat zal wel een barbecue zijn of zo. Ja, ja, of iets.
0: Ja, ja.
1: Want
0: ja,
1: zo is het dan meestal. Maar ja, dat was toch een check wat hij in zijn handen heeft.
0: Vet.
1: Heel dat vet. Is heel mooi.
0: Ja.
1: Maar later werd dus... Nou, die mensen waren heel blij, we stonden in hun tuin. Maar later werden alle bewoners van de straat naar voren geroepen. En toen kregen ze allemaal tegelijk een check. Nou, allemaal blij natuurlijk. 25.000 euro per lot. Eén stel, Mario en Maria, die wonnen... Die hadden twee loten, dus die wonnen het dubbele.
0: Ja.
1: Nou, die hadden wel een heel mooi verhaal, waren er ook heel blij mee.
3: Het is geweldig.
4: Hij is ziek. Hij is ziek. En erg ziek. Hij heeft longemfyseem en longkanker. En vandaar dat hij nu vanmiddag zijn zuurstof komen brengen.
2: Wat gaat u ermee doen? Wat wilt u ermee doen?
3: Oh, voor de kinderen. Ja, wij hebben niet zoveel nodig, Mario.
4: Voor hem wil ik een tuinman. Hij houdt enorm van zijn tuin. Was altijd bezig, maar hij kan het niet meer. Dus het eerste wat moet komen is een tuinman.
0: Ja, lieve reactie van haar. Want hij zegt nee, dat is voor de kinderen. En zij zegt nee, vriend. Jij hebt ook nog wat verdiend natuurlijk, hè? Want ja, je kan het zelf niet meer.
1: Nee, en zo zie je dus inderdaad als je daar op straat staat. Ja, de verhalen gaan alle kanten op.
0: Ja, ze zeggen wel eens geld maakt niet gelukkig. Dat mag misschien zo zijn, maar het helpt enorm. En in dit soort gevallen brengt het toch een klein beetje geluk. Hè? Dat kon je dan wel weer zien.
1: Zo is het. We hebben ook gevraagd of we een tikkie mochten sturen, maar dat mocht helaas niet.
0: Dat zat er niet in.
1: Hoop je toch altijd stiekem.
0: Ja, dan moet je zelf van die dingen kopen. Maar ja, we gaan hier niet wervend zitten optreden. Want
1: nee,
0: dat kunnen we niet maken.
1: Nee.
0: Kind van de maan.

0: Waarom hebben ze nodig? Anders dan kan de bolle teelt niet doorgaan.
1: Ik zeg, laat ze maar lekker in eigen land blijven.
2: Elke ochtend vertrekken busjes vol arbeidsmigranten naar het Westland en de Duin- en Bollenstreek. Hoe ziet hun leven eruit?
3: Het is een Bulgaars gezin, arbeidsmigranten. En ze betalen €2500 voor de woning.
4: En we denken dat er 50.000 arbeidsmigranten in Den Haag wonen. Dus dat is 1 op de 10 inwoners gemiddeld is arbeidsmigrant.
2: Je ziet het in de documentaire Onmisbaar maar Onzichtbaar. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
7: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
8: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Odido. Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
11: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
12: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
11: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
12: Rand? Nee.
11: Fair enough.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
12: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.

0: www.nl. Het is 3:05. Je luistert naar Radio West. En voor het nieuws is hier in de studio André Kolen. Dree, goedemiddag.
1: Hallo Bas. Gebouw C aan de derde binnenvestgracht in Leiden gaat tijdelijk open voor daklozen. Dat bericht Mediapartner Centraal Plus. Daklozen die 24 uur per dag, 7 dagen per week toezicht nodig hadden, konden eerst terecht bij opvangcentrum Nieuwe Energie. Pand ernaast, gebouw C, werd in de winter gebruikt als winteropvang voor daklozen. Maar door een toename van daklozen en een nijpend tekort aan woningen zit alles vol. Er zitten nu 18 logees in de Nieuwe Energie en daarmee is de max bereikt. Wanneer gebouw C haar deuren opent, komen er weer 25 plekken vrij. De gemeente Leiden wil de winteropvang trouwens niet schrappen. Het plan is om gebouw C tijdelijk te openen tot en met oktober 2026. En daarna, vanaf november tot en met maart volgend jaar, de reguliere winteropvang weer. Het is nog altijd onduidelijk wat het motief is van de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag. Die aanslag was gisteravond in de Lange Houtstraat. Er raakte niemand gewond. Een uur na de explosie is een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Premier Rob Jetten denkt dat het gaat om een doelbewuste actie tegen D66, maar ze laten zich er niet door intimideren.
2: Wat ik vooral voel is dat we in dit land niet mogen accepteren dat mensen denken dat ze met gewelddadige acties hun zin kunnen doordrijven of andere mensen het zwijgen kunnen opleggen. Dat past wat mij betreft gewoon absoluut niet bij de Nederlandse normen en waarden.
1: Premier Jetten was dat. Het eerste vaatje haring wordt niet langer geveild. Hollandse Nieuwe wordt steeds minder populair onder jongeren. Daarom krijgt de opening van het nieuwe seizoen dit jaar een andere opzet. Topchefs die gaan de haring dit jaar bereiden in verschillende gerechten. Van klassieke hapjes tot moderne varianten. En dat gebeurt dan onder de naam Happy Haring. En daarmee wil de haringsector jongeren opnieuw enthousiast maken voor de vis. Dinsdag 16 juni dan komt het eerste vaartje Hollandse Nieuwe aan in de haven van Scheveningen. En in de visafslag beoordelen keurmeesters de kwaliteit van de haring en geven zij het officiële startsein van het seizoen. Maar ik kan je nu alvast voorspellen, ze zijn lekker vet dit jaar. Heerlijk.
3: Oh, dat is zo mooi. Ja. Ieder jaar, het zijn echt heel goed hoor. Ze zijn echt lekker vet.
1: Ja, het maakt mij niet uit. Ik ga later zo 10 naar binnen glijden.
3: Ja, dat weet ik. Ja, precies. Ja. En al die haringparties die dan weer komen. En
1: ja,
3: zo.
1: Heerlijk. Ja.
3: Mensen zitten er likkerbaardend vast naar uit te kijken.
1: Behalve de jeugd dus blijkbaar. Ja,
3: maar
1: dat... die eten dan weer wel sushi, weet je wel. Ja,
3: ja, dus ach joh, ze snappen het nog niet helemaal. Nee, het komt wel goed.
1: Het komt met de jaren.
3: Komt vanzelf goed. Moeten wij naar onze grote vriend?
1: Jordi.
3: Ja, ja. De dienstdoende weer. We gaan naar de dienstdoende weer. Weer-expert, moet ik zeggen. Jordi Bloem.
4: Hallo, baas.
3: Wat wordt het?
4: Ja, het wordt een heel aardig weekend, waarbij morgen er echt uitspringt. En vanavond en komende nacht is er weinig bewolking te zien. En dan wordt het vannacht aardig fris. Op de koudste plek een graad of 6 met een zwakke wind uit noordoostelijke richting. Rustig weer dus, dat is het ook morgen. Met hooguit matige wind 's middags uit noordoost aan de kust wat meer noordenwind. Nou, vlak aan zee wordt de 20 graden denk ik niet gehaald. Daar zal het in de middag dan ook iets fris blijven. Zeewatertemperatuur is namelijk een graad of 13. Maar landinwaarts kan het wel 20 graden worden. Met voor de rest morgen langdurige zonnige periode. De zon krijgt veel ruimte om te schijnen. Zondag, dan zijn er wat wolkenvelden. Het blijft denk ik wel droog. Meer wind uit het noorden tot noordoosten, tot in kracht 5 aan zee. En dan wordt het minder warm. Ik denk aan een graad of 17 in de regio. Maar de koudste dag van de hele periode wordt maandag met hooguit 13 graden 's middags. Er is redelijk wat zon, er zijn er wat wolkenvelden. Maar het blijft op de meeste plaatsen droog. En datzelfde geldt voor dinsdag. En dan wordt het 's middags ongeveer 14 graden. Ook vrij koel.
3: Ja, maar daarna wordt het vanzelf beter. Dat kan niet anders, want na regen komt altijd zonneschijn. En na kou komt altijd warmte. En na deze pingel komt altijd verkeersinformatie. In dit geval van Helene de Geest bij de ABB. Hallo.
5: Helemaal waar, inderdaad. Ja, ja. Met ook best wel gunstig nieuws. Want er staat 60 kilometer file. Valt dus reuze mee. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag wel 10 minuten oponthoud tussen Nieuwegein en Woerden. Op de A13 Rotterdam-Den Haag bij Delft was een aanrijding. Daar zijn twee rijstroken dicht. Vanaf knooppunt Kleinpolderplein kost je dat een kwartier. Op de A16 Rotterdam-Breda 10 minuten vertraging bij knooppunt Ridderkerk. En op de A44 Amsterdam-Den Haag. Daar sta je ook ruim een kwartier in de file tussen Oegstgeest en Wassenaar.
3: Dankjewel Helene en tot straks weer.
5: Joe.
1: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Ja, net even een dansje staan maken hierop. Marvin Gaye. I heard it through the grapevine. Hè, Dre, we hebben even lekker gedanst.
1: Ja, het is voor de broodnodige beweging.
0: Absoluut. Ja. Als uit 1968 dit plaatje. En dat is een tijd geleden, hè?
1: Dat is een hele tijd geleden.
0: Ja, ja. Zullen we een spelletje spelen?
1: Met de tijdmachine?
0: Ja.
1: Ja.
0: Althans, zullen we dan vertellen dat we... Wacht even.
2: De Radio West tijdmachine.
0: Nou, het is vrijdag, dus...
1: Moet ik hem gaan poetsen?
0: Ja.
1: Doe ik elke keer vlak voor het weekend.
0: Extra goed poetsen, want we spelen de finale.
1: Ja, en dat is niet zomaar. Dat is een hoofdprijs om je...
0: vingers...
1: bij af te likken.
0: Absoluut. Een unieke overnachting.
1: Voor twee personen?
0: Absoluut. Ja, je kan kiezen voor elk hotel dat bij je past. Wil je misschien gastronomisch of wil je luxe? Of B&B'tje, ja, gezellig?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, dat jij dat wil, dat snap ik wel. Maar
1: wil ik maar niet meedoen, nee, zeker. Ik ben weer uitgesloten.
0: Je bent uitgesloten. Het spijt me verschrikkelijk voor je. Moet je luisteren, de tiende kan het gebeuren. En als het al gebeurt, dan spreek ik je de elfde niet meer.
1: Nee, maar, dat is waar.
0: Ik gun het je van harte.
1: Ja, het is maar, mocht het maar 7,5 miljoen, hè, dit keer. Dus,
0: ja, het is een beetje behelpen. Poeh.
1: Maar ik red het er wel mee, jong.
0: Daarom, jong. Hé, hey, alle onzin op een stokje, hè. We gaan lekker de finale spelen. Ja. Ik heb deze week heel veel mensen gehoord. Van die mensen hebben John, Marianne, Margreet, Hans, Wil, Hans, John, Gia, Angela en Anneke.
1: Ja, allemaal. Hoop mensen met drie goed, hè.
0: Ja, de spoeling is daardoor natuurlijk iets dunner dan gemiddeld.
1: Maar eerlijk, duurt het langst, dus wij gaan...
0: Wij gaan iemand bellen die... verkozen is door de dobbelsteen. De digitale dobbelsteen. Dus hou je telefoon in de gaten als je van de week hebt meegedaan. Dan gaan we zometeen die finale spelen. Met wie? Dat hoor je zometeen. En ik hoop dat het allemaal gaat lukken met de finale. Dus dat die prijs eruit gaat.
1: Zeker.
0: En dan weet ik zeker dat de klant van ons die daar blij mee is, dat die zegt,

0: Dries Mewis op Radio West. Nou, en het wordt wel mooier, want we gaan hem spelen. De finale van...
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, en het loont dus om even wakker te blijven. Hè? Vanmorgen was ze in de uitzending in West Wordt Wakker... met dit spelletje, 3 vragen goed. En door toeval middels de dobbelsteen... zit ze nu in de finale van het spelletje Gia Bibliana. Wat een prachtige naam. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, met Jaretti.
0: Ja, goeiedag. Nou, vanmorgen bij de collega's van West Wordt Wakker... En vanmiddag met je neus in de finale boter.
2: Ja, helemaal leuk.
0: Ja, precies. Als je nou die prijs wint, hè, zometeen, die unieke overnachting voor 2 personen, wie zou je dan meenemen?
2: Daar moet ik heel goed over nadenken. Ik weet het eigenlijk nog niet zo goed. Oh. Want ik zou mijn man kunnen meenemen.
0: Ja.
2: Maar soms vind ik het ook mijn kinderen. En dan geef ik ze zodat ze dus samen kunnen gaan.
0: Oh, ja. Oké. Okay. Ja, dat is natuurlijk ook een leuk idee. Je kan het ook weggeven.
2: Ja, precies. Dus daar moet ik nog heel even over nadenken. Dus ik heb opties genoeg.
0: Nou, hartstikke goed, Gia. Ja, heb je nog een beetje gepoogd vanmorgen om in de zon te zitten buiten? Op het balkonnetje of in de tuin of zo? Want, maar het is nu helemaal dichtgetrokken, hè?
2: Nou, ik wou net zeggen, ik zie hier weinig zon, hoor.
0: Nou, ik wou net zeggen, dat bedoel ik. Maar vanmorgen was het nog een beetje, af en toe ging die er nog doorheen. Maar dat was het dan ook wel.
2: Ja, maar toen daar moest ik ook gewoon werken.
0: Oh.
2: Dus dan is het misschien even een paar minuten buiten. Maar ja, hoe heet het? Nee joh, er komt vast nog wel hele mooie momenten met veel zon.
0: Het weekend,
2: dus,
0: het weekend wordt lekker.
2: Daar ga ik wel van genieten, van
0: daarom.
2: Het weekend.
0: Ja joh, daarom. Komt helemaal goed. Nou, weet je wat we doen? We lopen naar die tijdmachine. Je weet al precies hoe die eruit zit. Ga voorzichtig naar binnen en op het linker stoeltje zitten. Gordel niet vergeten. En dan mag je een klap geven op de rode knop.
2: Boom!
0: Ja, heel goed. Heel goed, Gia. Nou. Deuren gaan dicht.
1: Deuren gaan dicht.
0: En dan gaan de raderen draaien. Waar gaan wij naartoe in deze finale ronde van de tijdmachine?
1: 1, 9, 8, 2.
0: Gia, we vliegen terug naar 1982.
2: Oké, 1982.
0: Ja, precies. Nou, ik was toen ik werd 12 jaar in 1982. Nee, is niet waar. Ik werd 13 jaar. En dus ja, begin van de puberteit natuurlijk. Mooie tijd in die tijd. Ik weet nog dat ik toen had ik een piratenzendertje met 2 vriendjes van me. Bij mij op de zolderkamer. Een heel klein zendertje, 5 watt. Maar ja, goed, de televisie van de buurman werd natuurlijk altijd wel platgedrukt. Als wij aan het uitzenden waren. Maar dat was 1982 voor mij. En voor jou?
2: Nou, volgens mij was ik een jaar op 16 dan.
0: Ja.
2: En volop bezig met de puberteit, met vrienden en school en dat soort dingen.
0: Ja.
2: Dan ben je wat minder, denk ik, met het nieuws bezig en zo.
0: Ja, dat denk ik ook. Maar goed, je weet nooit waar de vragen over gaan. Niet per se over het nieuws uit 1982. Maar deze plaat, die weet jij ook nog wel uit 1982. Dat weet ik zeker.
2: Oké.
0: Die goeie van Billie Jean, hè? Weet je nog?
2: Oh, Billie Jean.
0: Ja,
2: van
0: Michael Jackson. Ja, schitterende plaat. Nou, die omlijst ons. En dan gaan we eens even kijken. De tijdmachine, ja hoor. De 3 vragen staan bij mij op het beeldscherm. Ben je er klaar voor?
2: Dat doet dan maar, hè?
0: Ja.
2: Let's do this.
0: Let's do this. Nou, ik hoop dat je een beetje naar de bioscoop bent geweest rond die tijd, 1982, want... André van Duin had 2 bioscoopfilms en daar had hij heel veel succes mee in 1982. Noem 1 van die 2 bioscoopfilms.
2: Bioscoopfilm van André van Duin in 1982, zeg je.
0: Ja. Heb je een hulplijn bij de hand?
2: Nou, dat hoop ik dus. Oh. Ik zit even te denken, de boezemvriend of zo.
0: We gaan naar vraag 2. Björn Borg... Je weet wel, die stopt met zijn sportcarrière in 1982. En hij start op zijn 26e met een eigen kledinglijn. Met welke sport werd de Zweed bekend?
2: Tennis.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Nou, inmiddels zit hier de jury stijf rechtop. En dat is alleen maar een heel goed teken, hoor. Gia, we gaan naar de derde en de laatste vraag. Zit dat weekendje of die overnachting voor jou, zit dat eraan te komen? Let op. De derde vraag. E.T., hè, dat is die film van regisseur Steven Spielberg. Dat is een heel grote bioscoophit in 1982. Ja, wat was E.T.?
2: E.T., die extraterrestre bedoel je?
0: Ja, natuurlijk. En als je dat vertaalt naar het Nederlands, wat krijg je dan?
1: Je hebt 3 vragen.
2: Sorry?
1: Goed.
0: Ik roep al dat het goed is. Nou ja, een extraterrestrial, ja. Wat, hoe noem je dat ook alweer in het Nederlands?
2: Geen idee.
0: Ja, een buitenaards wezen natuurlijk.
2: Oh ja, natuurlijk. Ja, tuurlijk. Buitenaards wezen, ja.
0: Ja, nou Gia, je hebt het hartstikke goed gedaan hoor. Dat weekendje weg is voor jou. Wat zeg ik, die overnachting.
2: Oh, helemaal leuk.
0: Ja, dus dan kun je er helemaal over nagedenken aan wie je dat dan gaat geven. Of dat je hem zelf gaat inwisselen. Dus, gefeliciteerd.
2: Ja. Oh, leuk man. Ik doe voor het eerst mee en dan gelijk in de prijzen vallen.
0: Ja, dat is toch niet normaal?
2: Ja, nou, ik vind het wel leuk.
0: Ja, ik vind het ook leuk voor jou. Ik gun het je ook van harte. Nou, Gia,
2: nou, dankjewel.
0: Heb een heel fijn weekend. Denk er lekker rustig over na op je gemakkie. En blijf lekker luisteren naar Radio West, hè?
2: Ja, ga ik doen. Mijn weekend kan natuurlijk niet meer stuk, hè, met zo'n mooie prijs.
0: Zo is maar net. Doeg!
2: Ja, oké, dankjewel. Tot ziens. Doeg!
0: Hoi, hoi. Uit 1982, een heel grote hit, vaak gedraaid op de radio. Dexys Midnight Runners, Come On Eileen. En ik weet nog goed, ze stonden een jaar of wat geleden op Parkpop. Gaven ze een optreden natuurlijk, hartstikke live. En ik zat het hele concert te wachten op één liedje. En je raadt nooit wat ze niet gespeeld hebben.

Taxi's Midnight Runners. Come on, Eileen. Een laatste plaatje voor vijven. Want we gaan met Olivia Dean. So easy to fall in love. Naar het nieuws van vijven. Tot zo.

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Elke zondagavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
3: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
1: TV West Sport, zondagavond vanaf 8 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan, met het zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: True Lease met Grenke.
10: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
9: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
10: Precies wat we nodig hadden.
9: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
11: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
9: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
14: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
15: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
14: Beren goed, thanks Bo.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: En actie Olifant.
16: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
15: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
17: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
18: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
19: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
20: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
21: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
22: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
23: Van het weekend wordt de A12 opnieuw afgesloten voor werkzaamheden. En de omleidingsroute gaat onder andere door Nieuwebrug aan de Rijn. En daar zijn de inwoners niet zo heel erg blij mee. Daarover zometeen meer. Nu eerst het nieuws van 5 uur, André Kolen.
24: In Bodegraven is een schuifpui uit een hijskraan gevallen en op een man terechtgekomen. Die raakte buiten bewustzijn en is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat, is niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan de Karperlaan. Het ging mis toen een schuifpui over een huis heen werd getakeld. Op last van burgemeester Carla Breuer is gisteren een bedrijfspand aan de Kagerdreef in Sassenheim gesloten voor een periode van 2 maanden. In het pand werd op 8 april een hennepkwekerij en een handelshoeveelheid drugs aangetroffen. Tijdens de sluitingsperiode heeft niemand toegang tot het pand in Sassenheim. Voor het tweede weekend op rij is de A12 richting Den Haag dicht. Rijkswaterstaat werkt aan het asfalt tussen het knooppunt Oude Rijn bij Utrecht en Bodegraven. Het verkeer moet daarom het hele weekend omrijden. Meer regio nieuws om 16:30. Nu het overige nieuws.
25: Renate Kok met het NOS Journaal. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en bij Rederij Doekse. Het datacenter denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet het pas zeker als de stroomvoorziening weer is hersteld. De Belgische politie heeft 18 mannen aangehouden die samen een Turkse maffiabende zouden vormen. Ook zijn er huiszoekingen gedaan in 26 woningen. De mannen, allemaal tussen de 22 en 40 jaar, zouden op grote schaal geld hebben verdiend met bedreiging, afpersing en witwassen. De bende zou zeer gewelddadig te werk zijn gegaan, vooral in Belgisch Limburg. Bij huiszoekingen werden meerdere vuurwapens en stapels contant geld gevonden. De politie heeft ook auto's en dure horloges in beslag genomen. Peter Gillis van het tv-programma Massa is Kassa gaat in beroep tegen zijn straf voor belastingontduiking. Gisteren kreeg hij van de rechtbank 1,5 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en 1,3 miljoen euro boete. Gillis kreeg ook een taakstraf voor mishandeling van de ex of van zijn ex, maar of hij ook daartegen in beroep gaat is onduidelijk. En de eerste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Fransman Paul Magnier. Hij won de sprint en rijdt nu in de roze leiderstrui. In de laatste kilometer voor de finish was er een zware valpartij. Dylan Groenewegen was een van de slachtoffers en was daardoor kansloos voor de sprint. Het weer dan droog en vooral in het noorden zonnig. Vanavond en vannacht opklaringen. Het gaat afkoelen naar een graad of 7. Morgen weer flink zonnige periode, maar ook wat stapelwolken. Maximaal 22 graden wordt het dan. En dan de warmste dag dus van de week. Dit was het NOS Journaal.
23: Radio West files en vertragingen. Bij de ANWB zit Helene de Geest.
0: Er staat bij elkaar zo'n 70 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 5 minuten oponthoud. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Lunetten en Woerden 20 minuten vertraging. Door een ongeluk een kwartier extra reistijd op de A13 van Rotterdam naar Den Haag tussen knooppunt Kleinpolderplein en Delft-Zuid. Op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten vertraging. En ook 10 minuten vertraging op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. Ook op de A44 van Amsterdam naar Den Haag sta je nu 10 minuten in de file tussen Leiden en Wassenaar.
1: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
2: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
6: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
4: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
26: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
27: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van Leeuwen Keukens en Badkamers in Hillegom.
28: Tot 7 uur. West komt thuis.

0: Van dit plaatje word je toch altijd wel een beetje vrolijk, hè? Maywood, Late at Night op Radio West. 5:10. En over plaatjes waar je vrolijk van wordt vanavond.
1: Happy Hour at 6.
0: Mag je natuurlijk ook zo'n plaatje aanvragen. Bas@omroepwest.nl. Een heel goede middag, 5:10. West komt thuis. In dit uur, sluipverkeer hè, in Nieuwebrug aan de Rijn. Vanwege werkzaamheden aan de A12. Ja, tot grote ergernis van de bewoners. Zometeen meer daarover. Ik draai een track uit Hart voor Muziek. Je weet wel, het programma op TV West, waarin we allemaal Nederlandstalige muziek draaien. Lekker meeklappen, lekker meeswingen. Biertje in de hand. Ik heb er eentje gevonden hoor. Wesley Klein komt dadelijk voorbij. De kopstaartplaat is er natuurlijk. Hadden we gisteren die lekkere van Bob Marley. In de remix door DJ Robin Schulz. The Sun is Shining. Zoeken we vandaag een plaatje dat begint met het woord Shining. En wat het is geworden, dat hoor je dadelijk hier op Radio West. En ik ga dadelijk even bellen met de leadzanger van de Fatal Flowers. Want na zeer lange tijd treedt die band weer eens op. En ze doen dat op 5 juni in het Zuiderparktheater. Nou, hoe dat allemaal zit, ik laat het je zometeen allemaal weten. Dit zijn de Birds, Mr. Tambourine Man.

0: The Birds, Mr. Tambourine Man. En het is nu 13 over 5.
1: West komt thuis, Zuid-Holland.
0: De A12 is dit weekend opnieuw afgesloten van Utrecht tot Bodegraven. En dat heeft niet alleen gevolgen voor het verkeer, maar natuurlijk ook voor de omliggende dorpen. De alternatieve route die loopt door Nieuwerbrug aan de Rijn en daar wordt gretig gebruik gemaakt. Daar wordt gretig van gebruik gemaakt. Ja, en dat natuurlijk tot grote ergernis van de bewoners. Verslaggever Annemer Verrips die sprak met een aantal bewoners in Nieuwerbrug en ziet de drukte in het dorp. Ja, dat zijn ze daar flink zat.
2: De afgelopen tijd zijn er een aantal afsluitingen geweest van de A12. En daar ondervinden jullie de gevolgen van. Kunt u daar iets over vertellen?
3: Nou, je bent compleet opgesloten in je dorp, want je kan geen kant op. Het loopt helemaal vast omdat mensen elkaar niet kunnen passeren. En door de ergernis gaan ze elkaar nog frustreren ook.
2: Ik ben er net voor het eerst overheen gereden, maar ik kan me er iets bij voorstellen. Het is eigenlijk nu al druk.
3: Ja, het is hier altijd druk. Dus het is niet alleen met die afsluitingen, maar het is hier altijd ontzettend druk. Ze hebben zelf ook geconstateerd, de voormalige wethouder, van het is hier te smal, er zijn hier geen mogelijkheden en het is een levensgevaarlijk weggetje. Maar dan kan je niet naar huis gaan en zeggen van ik laat het hierbij.
2: In uw ogen, wat is er nodig hier?
3: Nou, simpel. Je kunt de randweg doortrekken die tot hier ligt naar Bodegraven. Dan ontlast ook Bodegraven de bedrijfsdrukte daar. De ondernemers hebben gezegd, we willen best meebetalen. Woerden kan ook niet alleen een brug over de Rijn betalen en een ontsluiting. Maar misschien als je gezamenlijk optreedt, dat het dan wel lukt.
0: Ja, het is een ingewikkeld vraagstuk. De gemeente heeft ook niet 1, 2, 3 een pasklare oplossing. Wethouder Robin Kersbergen van Bodegraven-Reewijk, die licht dat toe.
2: We zijn vandaag in Nieuwerbrug. En daar was u van het weekend ook al, begreep ik. Want het liep weer helemaal vast. Kunt u vertellen wat er aan de hand was?
4: Ja, dat klopt. Er wordt door Rijkswaterstaat een aantal weekenden aan de A12 gewerkt. Dus die was afgesloten vanaf Woerden. En ja, er gaat heel veel verkeer, wat toch nog de laatste afrit bij Woerden nam, reed binnendoor. En komt dan over wegen zoals deze, proberen ze richting het westen te komen. Maar de wegen zijn hier niet echt gebouwd op heel veel verkeer. Dus dan loopt het spaak.
2: Dat is niet voor het eerst.
4: Nee, dat klopt. We zitten hier in een gebied waar de A12 al heel lang ligt. En dat betekent dus ook dat de wegen eromheen in het verleden nooit echt zijn uitgebouwd. Want ja, die A12 is er altijd. Maar ja, als het daar dan mis is, dan zoekt het verkeer een uitweg. En dan denken ze, hé, hier is nog een weg. En de navigatie zegt dat dit handig is, dus laten we deze maar nemen.
2: Ik denk dat jullie daar als gemeente een bak aan klachten over hebben gehad.
4: Ja, we hebben best wel veel meldingen gehad. Ik werd ook in het weekend door de politie gebeld toen het op zaterdagochtend echt vastliep. Hoe gaan we nu schakelen? Want we maken ons wat zorgen over de bereikbaarheid. Nou, uiteindelijk is er toen wat heen en weer gebeld. En met de verkeersregelaar kwam het toen wel weer een beetje los. Maar het is wel eigenlijk de hele zaterdag echt flink druk gebleven.
2: Ja, want wat heeft u dan zeg maar als wethouder voor tools op zo'n moment?
4: Ja, uiteindelijk is Rijkswaterstaat degene die de werkzaamheden heeft en dus ook verantwoordelijk is voor de omleiding. Ik zeg altijd maar zo, als iedereen die er last van zou kunnen hebben zijn eigen verkeersregelaars de straat op gaat sturen, dan wordt het pas echt een zootje. Maar je probeert wel elkaar snel op te zoeken als je zegt van, goh, we hebben het voor het weekend zo bedacht. Maar in de praktijk pakt het anders uit. Ja, dan moet je schakelen en kijken, hebben we ergens anders even een afzetting nodig? Of moet er ergens een omleidingsroute anders aangeduid worden? Ja, dat probeer je dan in het weekend nog bij te sturen.
2: Het lijkt mij ingewikkeld. Het is volgens mij iets wat al heel veel jaren aan de hand is. We hebben het nu over verkeersregelaars, maar dat zijn natuurlijk korte termijn dingen. Hoe kun je dit nou naar de verre toekomst oplossen?
4: Ja, een oplossing zou kunnen zijn om hier wat extra infrastructuur aan te leggen, zodat je het verkeer makkelijker om het dorp heen krijgt. Er is ook wel gesproken over een parallelweg. Er is op zich wel enthousiasme voor, maar ja, dat kost ook een hoop geld. Dus dat is wel een uitdaging. Maar dat zou een oplossing kunnen zijn. Ja, en verder is het vooral belangrijk om het verkeer zo vroeg mogelijk om te leiden. Dus ja, ook als je kijkt naar het netwerk en het verkeer wat vanuit Utrecht of daarachter komt. Ja, dat je dat misschien al veel eerder helemaal eromheen krijgt. En dat is een zoektocht. Hoe krijg je dat nou goed in de navigatiesystemen? Want veel mensen, ja, het is leuk als je bordjes neerzet, maar ik zet mijn navigatie in die zegt dat dit het snelste is.
2: Precies, ja, ik ook. Maar ja, heb je daar Dus ook weer tools voor? Hè?
4: Ja, nou, je zou kunnen proberen om her en der wat wegen preventief dicht te zetten. In ieder geval in de computer. Zodat de navigatie je er omheen stuurt. Maar ja, dat blijft toch wel lastig. En je bent ook een beetje afhankelijk van nou ja, wanneer Google dan op oké klikt. Dus, maar dat, ja, dat zijn wel dingen waarover nagedacht wordt.
5: Je luistert naar West Komt Thuis.
1: Dit is

0: Adele, Set Fire to the Rain op Radio West. 6:30 is het. Deze zomer veel te doen in het Zuiderparktheater hier in Den Haag. Onder andere een optreden van Fatal Flowers. De band, opgericht in 1984, timmerde in de 6 jaar van hun bestaan zowel nationaal als internationaal aan de weg. Ze brachten een mini-album uit en 3 volwaardige albums. 5 juni staan ze daar in het Zuiderparktheater in Den Haag. En ik heb de frontman en oprichter van de band, althans als ik het goed zeg, Richard Jansen, even aan de telefoon. Dag Richard, een goedemiddag.
1: Dag. Ja, je hebt het bijna goed. Ik ben niet de oprichter, dat deden we gewoon met 4, maar... Ja. Ik ben wel de frontman, absoluut.
0: Dat ja. Wel. Richard, in 1990, toen was de koek op... na 6 jaar lief en leed gedeeld te hebben met de band. Ja, ja. Wat gebeurde er?
1: Nou, er gebeurde, het is eigenlijk te veel om nu allemaal te gaan... en weer oprakelen of zo. Het was gewoon op een paar momenten op. Je was in die tijd... Ik denk dat het veel intensiever was om in een band te zitten in die tijd. Omdat we gewoon 100 keer per jaar speelden... en daarna in de studio zaten. Ze waren gewoon... elke dag ermee bezig. En een paar minuten was het gewoon een beetje... was de koek op.
0: Ja, dat kan natuurlijk.
1: Het lijkt nu inderdaad extreem kort. Dat je bedenkt dat nu bands gewoon 20 jaar bestaan en zo. Nee, lijkt het inderdaad extreem kort. Maar het was intensief.
0: Daarom. Kijk, en als het kort en heftig is, dan gaat dat gewoon zo. Ja, wat doet een frontman van een band als de band uit elkaar is gevallen? Wat gaat die dan doen?
1: Een nieuwe band beginnen.
0: en nog een nieuwe band waarschijnlijk.
1: En nog een nieuwe band en zo. Ja, nee, ik ben toen wel gewoon doorgegaan met een band die heette Shine en later nog Rex. En uiteindelijk ben ik de laatste jaren in het theater terechtgekomen. Mm-hmm. En nu dus weer op het toneel met Fatal Flowers. We hebben natuurlijk 7 jaar geleden een reunietour gedaan door de zalen.
0: Ja.
1: En dat leek ons, toen zijn we eigenlijk niet toegekomen om festivals te doen. En die kans werd ons nu wel aangeboden. En die hebben we aangepakt. En het Zuiderpark is er daar één van.
0: Het is dit jaar 40 jaar geleden dat jullie debuutalbum Younger Days uitkwam.
1: Ja, precies, dat is natuurlijk ook wel leuk om dat aan te pakken. Ja.
0: Goede reden natuurlijk om dat allemaal te vieren met die reunie. Hoe gaat dat eruit zien, je concert, die reunie? Hoe lang ga je spelen? Wat ga je spelen?
1: Ja, dat kan ik wel even vertellen. Nou, kijk, het zijn natuurlijk verschillende zaken. We spelen ook gewoon op reguliere festivals. Ja. Hè? Dan zijn we gewoon een van de vele acts. Dan spelen we gewoon een set voor een festivalset. In Den Haag kregen we het aanbod om het daar ook te doen. Maar dan mochten we wel zelf de avond samenstellen ook. Mm-hmm. Dus we zijn heel blij dat Solex, dat is een band van Lisbeth Essling, die was in de jaren 90 heel bekend. Dat ze een van de eerste was die met samples et cetera werkte. Dat waren zelfs zo bekend dat ze een Amerikaanse platendeal kreeg. Die doet nu ook weer... En die gaan nu voor het eerst weer via dat label Matador op tournee door Amerika. En nu dus ook nog even in het Zuiderpark te zien voordat ze naar Amerika gaan.
0: Ja.
1: Dus daar zijn we ook heel blij mee dat ze dat willen doen. En dan hebben we ook nog bereid gevonden de jongens van Orange Skyline. Dat is een bekende Nederlandse band. We hebben volgens mij ook net een plaat uitgehaald in februari. Dreams to Keep, als ik me niet vergis. En die doen een akoestische set. Daar zijn we ook super blij mee. Want ze zijn daar zo goed in dat ze zelfs door Duran Duran gevraagd zijn om dat ook te doen.
0: Zo.
1: dus dat is ook, ook een hartstikke leuk act om te zien. En dan komen wij en wij spelen daar. En wij doen ook na afloop nog een korte akoestische set. Hebben we besloten. Geïnspireerd door de Skyline. Dus het wordt een hele gevarieerde avond. Ik denk dat het een hele leuke avond wordt met verschillende soorten muziek, maar allemaal wel ook weer vanuit een bepaalde hoek. Het is een bond avond gepresenteerd door de Fatal Flowers.
0: Ja, nou hartstikke te gek. Ja, jullie moeten natuurlijk nog wel even formeel oefenen. Dat heet dan een try-out. Op 19 en 20 mei doen jullie dat in Amsterdam.
1: Ja.
0: Dat is uitverkocht. Ja, ben je daar dan nog zenuwachtig voor? Hoe gaat zoiets?
1: Zeker. Want het is natuurlijk altijd de eerste keer. Je kan zeg maar oefenen wat je wil, maar je kan trainen wat je wil. Maar als je een wedstrijd speelt, is het toch anders.
0: Ja,
1: weet je wel? En dat is met spelen ook precies zo. Ik bedoel, op het moment dat je op het podium staat en je ziet iedereen voor je staan. En kijk, als je in een oefenruimte staat te zingen of zo, dan zie je ofwel andere jongens voor je, of je ziet een blinde muur voor je.
0: Ja.
1: Dat is toch heel anders dan dat er een keer mensen voor je staan. Dus dat is weer een hele. Dus dat moet je ook trainen en dat moet je ook oefenen. Vandaar de try-outs. We doen trouwens ook nog. De 21ste, een try-out in de Iduna in Drachten.
0: Oké. Okay. Ja.
1: Dus dat is ook nog aan het uit. En dat is heel lekker hoor. Maar eventjes, ik vond het heel leuk om in Amsterdam in Sinetol te spelen. Omdat het is een heel klein clubje. Mm-hmm. En omdat het ook zo gaat over, weet je, 40 jaar geleden. Wij zijn natuurlijk in Amsterdam hier ook gewoon begonnen in cafés te spelen. Ja. En in hele kleine tentjes. Ja. En ik dacht, dat is eigenlijk wel heel erg leuk om gewoon ook zo nu weer te beginnen. Gewoon met een klein podiumpje, dat je elkaar heel goed kan horen. En voor een mannetje of 150. Ja.
0: Top. Ja, hartstikke goed. 5 juni dus in het Zuiderparktheater. Om 7:30 gaat het daar los. Dat is een thuiswedstrijd voor je muziekmakker Robin Berlijn, hè?
1: Nou, ja, ik weet niet hoe de sentimenten in Den Haag natuurlijk allemaal liggen op dat gebied. Maar hij komt uit Zoetermeer. Oh. Ik weet niet in hoeverre dat...
0: Dat is mijn stad, notabene.
1: Ook bij Den Haag wordt gerekend.
0: Ja, Zoetermeer wordt door Den Haag ineens wel eens de anus van Den Haag genoemd. Dus ach, het is niet altijd even leuk. Nee.
1: Nou, dat zal ik hem even doorgeven.
0: Ja.
1: Dus ik dacht, toen hebben ze de thuiswedstrijd. Ik heb het nog een tijdje in Den Haag.
0: Goed. 5 juni dus in het Zuiderparktheater. Om 7:30 gaat het daar los. Dat is een thuiswedstrijd voor je muziekmakker Robin Berlijn, hè?
1: Nou ja, ik weet niet hoe de sentimenten in Den Haag natuurlijk allemaal liggen op dat gebied. Maar hij komt uit Zoetermeer.
0: Oh.
1: Ik weet niet in hoeverre dat...
0: Dat is mijn stad, notabene.
1: Ook bij Den Haag wordt gerekend.
0: Ja, Zoetermeer wordt door Den Haag ineens wel eens de anus van Den Haag genoemd. Dus ach, het is niet altijd even leuk. Nee.
1: Nou, dat zal ik hem even doorgeven.
0: Ja.
1: Dus ik dacht, toen hebben ze de thuiswedstrijd. Ik heb het nog een tijdje

0: Ja.
1: Ja, het is gedaan. Maar nee, we kijken heel erg naar uit. Het is een superleuk programma. En als het weer een beetje mee zit, wordt het volgens mij een fantastische avond. Dus ik zou zeker... er zijn nog kaarten, dus ik zou zeker komen.
0: Hartstikke goed, Richard. Nou, ik ga uiteraard een zeer bekende plaat van jullie draaien. Younger Days. Ik wens je heel veel plezier daar op 5 juni. En nou, maak er wat moois van, hè.
1: Dat is goed. Ga ik doen, zeg. En hartstikke bedankt.
0: Joe, groetjes. Hoi, hoi.
1: Hoi.
0: Fatal Flowers. Tot aan het nieuws met André. Younger Days.

0: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd, betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
6: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel 850.

0: €50 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
1: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
2: Het is 17:54. Het nieuws met André Kolen. André, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Als laatste provincie in Nederland is ook bij ons in Zuid-Holland voor het eerst een wolf gezien. 3 weken geleden zag iemand het dier lopen in Barendrecht. Dat is ten zuiden van Rotterdam. En op basis van filmbeelden daarvan bevestigen experts van de Zoogdierenvereniging dat het gaat om een wolf. Sinds de terugkeer van deze beschermde diersoort in Nederland, zo'n 10 jaar geleden, werden in alle andere provincies al eens wolven gezien of zijn sporen van het dier gevonden. Vooralsnog gaat het in Zuid-Holland om 1 waarneming. Er zijn geen meldingen geweest van schade aangericht door wolven. Experts denken dat het gaat om een jonge, zwervende wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. Het zal boor zijn op zoek naar het in het bos.
2: Ja,
3: HTM stopt met kaartautomaten in de tram. Vanaf 1 augustus kan je geen papieren kaartje meer kopen in een tram. Je hoort woordvoerder Marijke Poppelier.
4: Die apparaten zijn behoorlijk vaak een storing. En voor het onderhoud. En op een gegeven moment dan krijg je een scheve balans, ja. Zal ik het maar noemen. En dan moet je een keuze maken.
3: Ja, het is dus te kostbaar geworden. Aangeraden wordt om vanaf augustus je kaartje te kopen in de app van HTM of in de servicewinkel. Maar ja, je kan natuurlijk ook gewoon inchecken met je betaalpas. Net zo makkelijk.
2: Ja, nee, dat is helemaal waar, tuurlijk.
3: Voor het tweede weekend op rij is de A12 richting Den Haag dicht. Rijkswaterstaat werkt dan aan het asfalt tussen het knooppunt Oude Rijn bij Utrecht en Bodegraven. Het verkeer moet daarom het hele weekend omrijden. Vanaf vanavond 10 uur kan er geen gebruik meer worden gemaakt van de A12 richting Den Haag. De weg is dan volledig dicht over een lengte van 20 kilometer tussen dat knooppunt Oude Rijn tot de aansluiting met de N11 bij Bodegraven. Als alles goed gaat, dan is de weg maandagochtend om 5 uur weer open.
2: Oké, Dre, dankjewel. Jordi Bloem met het weer.
5: Ja, het wordt een heel aardig weekend waarbij morgen er echt uitspringt. En vanavond en komende nacht is er weinig bewolking te zien. En dan wordt het vannacht aardig fris. Op de koudste plek een graad of 6 met een zwakke wind uit noordoostelijke richting. Rustig weer dus, dat is het ook morgen. Met hooguit matige wind 's middags uit noordoost aan de kust wat meer noordenwind. Nou, vlak aan zee wordt het 20 graden denk ik niet gehaald. Daar zal het in de middag dan ook iets fris blijven. Zeewatertemperatuur is namelijk een graad of 13. Maar landinwaarts kan het wel 20 graden worden. Met voor de rest morgen langdurige zonnige periode. De zon krijgt veel ruimte om te schijnen. Zondag, dan zijn er wat wolkenvelden. Het blijft denk ik wel droog. Meer wind uit het noorden tot noordoosten, tot in kracht 5 aan zee. En dan wordt het minder warm. Ik denk aan een graad of 17 in de regio. Maar de koudste dag van de hele periode wordt maandag met hooguit 13 graden 's middags. Er is redelijk wat zon, er zijn ook wat wolkenvelden, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. En datzelfde geldt voor dinsdag en dan wordt het 's middags ongeveer 14 graden, ook vrij koel.
2: Dankjewel. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB. Heleen de Geest zit daar. Heleen, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
2: Hoe gaat het op deze vrijdagavond?
6: Nou, het weer had niet veel langer moeten duren, want dan waren de files al opgelost geweest.
2: Ja, dat is mooi.
6: Ja, er staan er, ze verdwijnen waar je bij staat. Er staan er nu nog 3 en die leveren alle 3 5 minuten vertraging op. Op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Den Horen 5 minuten. Op de A4 de andere kant op bij knooppunt Benelux 5 minuten oponthoud. En ook op de A20 Gouda richting Hoek van Holland bij Moordrecht is het oponthoud nog 5 minuten.
2: Nou, dat is ook wel eens lekker zo. Dankjewel en tot straks weer.
6: Joep.
3: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

Supertramp op Radio West. Give Hart a little bit. Muziek. Het tv-programma Hart voor Muziek. Te zien op alle regionale omroepen en dus ook op TV West. Bij ons in ieder geval iedere vrijdagmiddag vanaf 5 uur. Het levenslied staat daar centraal, natuurlijk Nederlandstalig. Iedereen kan het verstaan, iedereen kan lekker meeklappen en lekker meezingen. Allemaal prima. Gezellig programma om naar te kijken. Nou, ik heb hier een artiest. Die was vroeger betontimmerman in de bouw. Ja, en zijn talent werd per ongeluk ontdekt in een café zo'n 21 jaar geleden. Ik heb het over Wesley Klein. Een blik in jouw ogen.

0: rest komt thuis.
1: Altijd dichterbij. Dit is Radio West.
2: Hi, hallo, ik ben Kevin Brouwer. En voor de eeuwige roemlijst wil ik nomineren deze 80's klassieker van Whitney Houston. Help je mij mee om deze dansbare klassieker zo hoog mogelijk te krijgen? Stem mee op de site.
3: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

0: Soul Sister op Radio West, The Way to Your Heart. Het is daarmee bijna 10 minuten voor 6. Mooie tijd voor...
1: De Kopstaartplaat.
0: The Sun is Shining van Bob Marley en Robin Schulz. Samenwerking, althans zonder het medeweten natuurlijk van Bob Marley. Dat was gisteren de Kopstaartplaat. En daarom zoeken we vandaag een plaatje dat begint met het woord shining. Of natuurlijk een prima vertaling daarvan. Sam van den Meulen die schrijft... Hey Bas, voor de Kopstaartplaat zou ik deze maal graag Earth, Wind and Fire met Shining Star willen aandragen. Volgens mij weer zo'n nummer in de categorie bekende band, maar minder bekend nummer. Dus het leek me daarom wel leuk. Met de groeten van Sam. Sam, dankjewel. Willem Spaans, hij schrijft... Habas, voor de Kopstaartplaat heb ik uitgezocht... Shining Light van Annie Lennox. Annie Lennox natuurlijk Schotse zangeres. Vooral bekend als zangeres van Eurythmics... waarbij ze samenwerkte met Dave Stewart. Ik kende dit nummer niet van haar... maar ik vind het wel erg mooi, schrijft Willem Spaans uit Voorburg. Dankjewel, Willem. Romeo Sattloe die schrijft... Hey Bas, mijn suggestie voor de Kopstaartplaat van vandaag... Shining Star van The Manhattans. Een fijne uitzending en geniet van het een mooie weekend. Nou, dankjewel Romeo. Hetzelfde voor jou, hè. En Tilly Vertuin, ze schrijft... Hey Bas, hier is mijn idee voor de Kopstaartplaat... Shining from Heaven van Bob Sinclair. Geniet van het mooie weer in het weekend. De groetjes van Tilly. Dankjewel, Tilly. Marcel Amt, hij schrijft... Hey Bas, voor de Kopstaartplaat ga ik voor... Shining Star van Earth, Wind and Fire... Alvast bedankt en een goed weekend. Een groet van Marcel. Marcel, dank je wel ook. Koos Enthoven, hij schrijft... Hoi Bas, vandaag is mijn suggestie een nummer van Earth, Wind and Fire. Daar is die weer. Shining Star, 1975. Het nummer is bekend van het a cappella slot... en het kreeg een Grammy Award als beste R&B-nummer. Met de groeten van Koos Enthoven en een goed weekend gewenst. Koos, dank je wel. Carla Slootweg, ze schrijft... Hey Bas, als Kopstaartplaat kies ik Annie Lennox met Shining Light. Fijne uitzending, goed weekend. Groeten van Carla. Dankjewel, Carla. Piet van der Poel schrijft... Hey Bas, mijn voorstel voor de Kopstaartplaat van vandaag is... Shine a Light van de Rolling Stones. Het nummer verscheen in 1972 op het legendarische dubbelalbum... Exile on Main Street. En het wordt vaak gezien als een eerbetoon aan voormalig Stones-lid Brian Jones... die in 1969 op 27-jarige leeftijd dood werd aangetroffen... in het zwembad van zijn huis. En wat het lied zo bijzonder maakt, is de sterke gospel-invloed. Waar veel Stones-nummers draaien om rauwe rock en roll, klinkt Shine a Light bijna als een gebed. Mick Jagger zingt met opvallend veel warmte en medeleven... ondersteund door het piano- en orgelspel van Billy Preston... en gospelachtige achtergrondzang. Met een hartelijke groet van Piet. Dankjewel, Piet. Dat heb je weer mooi opgeschreven, joh. Geert Slootweg, hij zegt... Hallo Bas, vandaag is mijn suggestie voor de Kopstaartplaat... een nummer van Steve Winwood, Shining Song. Het is afkomstig van zijn vijfde studioalbum, Roll With It... uit 1988 alweer. En tot slot van deze opsomming, Jan Keizer. En die schrijft... Hoi Bas, voor de vrijdagse Kopstaartplaat blijf ik in mijn geliefde genre. Ik wil graag aandragen R.E.M. Shiny Happy People. Gewoon omdat het heerlijke muziek is die deze topband heeft gemaakt. Een fijn weekend gewenst door Jan uit Zuid-Afrika. Dankjewel Jan. Luidjes, allemaal weer bedankt voor de inzendingen. De Kopstaartplaat van vandaag is geworden. Gewoon ook omdat een erg goede plaat is. Shining Star, Earth, Wind and Fire. Voor maandag moeten we dus een plaatje hebben dat begint met Fire. En stuur je ideetje voor maandag, de Kopstaartplaat van maandag, aan Olivier. Olivier@omroepwest.nl. Want ik mag volgende week een weekje vakantie genieten. En dan spring ik op de motorfiets en dan ga ik lekker door Engeland rijden. Doe ik niet in mijn eentje, doe ik met andere mensen erbij. Dus dat wordt genieten. Maar dit is ook genieten. Ah jongens, dit blijft goed hè. Dat bedoel ik. Earth, Wind and Fire, de Kopstaartplaat van vandaag. Shining Star.

Strak ook, hè, dat eindje. Earth, Wind and Fire, Shining Star, dat was hem, de kopstaartplaat van vandaag. Voor maandag zoeken we dus een plaatje dat begint met het woord fire. Nou, er zijn natuurlijk heel veel van te vinden. Stuur je ideetje aan olivier@omroepwest.nl. Voor zometeen in de Happy Hour at 6 natuurlijk nog gewoon lekker naar mij mailen als jij een plaatje wil horen tussen 6 en 7.

0: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
1: Hey, bedankt.
2: Merci.
0: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
5: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
4: En voor de aangepaste fiets van Maria.
6: En zo kan ik er weer op uit.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
3: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
8: Waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
10: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
11: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
12: Zometeen in West Komt Thuis.
13: Happy Hour at 6.
12: Wil je nog een plaatje aanvragen? Stuur me dan vooral een e-mail op bas@omroepwest.nl. Nu is het 6:00, het nieuws met André Kolen.
14: In Bodegraaf is een schuifpui uit een hijskraan gevallen en op een man terechtgekomen. Die raakte buiten bewustzijn en is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde in de Karperlaan in Bodegraven. Het ging mis toen de schuifpui over het huis heen werd getild. Als laatste provincie in Nederland is ook bij ons in Zuid-Holland voor het eerst een wolf gezien. 3 weken geleden zag iemand het dier lopen in Barendrecht. En op basis van filmbeelden daarvan bevestigen experts van de zoogdiervereniging dat het gaat om een wolf. Vooralsnog gaat het in Zuid-Holland om 1 waarneming. Voor het tweede weekend op rij is de A12 richting Den Haag dicht. Rijkswaterstaat werkt aan het asfalt tussen het knooppunt Oude Rijn bij Utrecht en Bodegraven. Vanavond 10:00 kan er geen gebruik meer worden gemaakt van de A12 richting Den Haag. Maandagochtend om 5:00 is de A12 dan weer open. Meer regio nieuws om 6:30, nu het overige nieuws.
15: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat hulpverleners stevast worden bestookt en mensen ook gewond raken. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en Rederij Doekse. Het datacentrum denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als die stroomvoorziening weer is hersteld. De grenscontroles gaan na de zomer op de schop. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer die controles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op de wegen achter die grenzen. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. Voor het eerst is er nu ook een wolf gezien in Zuid-Holland. Hij is vorige maand gefilmd in de buurt van Barendrecht. Volgens de provincie is het waarschijnlijk een zwervende wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. En daarom is het niet zeker of die wolf ook in Zuid-Holland blijft of dat hij op doortocht is. Judoka Amber Gersjes heeft voor het eerst goud op een Grand Slam toernooi gewonnen. In Kazachstan was ze in de finale van de klasse tot 48 kilo te sterk voor haar tegenstander Gambatar uit Mongolië. Het weer dan vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen flink zonnige periode, ook wat wolken. En met maximaal 22 graden wordt het dan de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
12: Radio Westfielen en vertragingen bij de ANWB, Helene de Geest.
1: Er staat nog file op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Bij knooppunt Hoogvliet is de vertraging ongeveer 10 minuten. Op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk ook nog ruim 5 minuten oponthoud. En op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Moordrecht is het oponthoud ook nog 5 minuten.
2: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
13: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
16: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
17: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
18: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: Hans de Boy, Annabel aan het begin van het derde en laatste uur van West Komt Thuis.
1: Happy Hour at 6.
0: Het is Happy Hour at 6 en dat betekent dat jouw verzoekje van harte welkom is. Stuur dan vooral even een e-mail bas@omroepwest.nl. Maar wachten we dan ook weer niet te lang mee. Want volgens mij hebben we al best wel wat mailtjes in de bak aangetroffen. Dadelijk speel ik het spelletje in zijn achteruit, natuurlijk. En ik heb een plaatje dat ik zelf wel geinig vind. En dat is een plaatje van nu, behoorlijk modern. Ik ben benieuwd of jullie hem kunnen raden. Ik denk het bijna wel. En dan is er altijd weer een aardige prijs aan verbonden natuurlijk, samen met de eeuwige eer. En voor de rest draai ik lekker muziek van jullie keuze. En ik bel natuurlijk nog eventjes met Emiel van Aalst in Leiden, onze man in Leiden, voor het rondje regio. Nou ja, goed, en je kan wel raden natuurlijk waar iedereen al een beetje de koorts van heeft in Leiden. Dat is natuurlijk de Leiden Marathon. Het eerste verzoek van de avond afkomstig van Martin. Die schrijft: hoi Bas, ik heb kaarten voor Fischer Zee in de pocket. Een concert dus. Weliswaar is het pas in november, maar toch. We stonden al een hele tijd op de to-do-list. Ja, en dan gaat het eindelijk gebeuren in november. Prachtig natuurlijk. Afgelopen tijd heb je wel vaker wat van ze aangevraagd. Maar wat je inderdaad nog niet gevraagd hebt, dat is die gouden ouwe. En ik ken hem ook nog wel. Fischer Zee met So Long.

0: In november dus een concert van Vischer Zee. En Martin Mulder die ziet er enorm naar uit. En dat was ook de reden voor hem om dit plaatje, een ouwtje, van hem aan te vragen.
1: Rondje regio.
0: Op vrijdag is het Rondje Regio natuurlijk altijd een Leids Rondje Regio. Ik heb aan de telefoon Emiel van Aalst, onze man in Leiden. Emiel, een hartelijk goede avond. Ja, men zal allemaal wel koorts hebben, hè, daar bij jou.
2: Ja, goede avond Bas. Ja, in Leiden begint een beetje de marathonkoorts te komen. Hè?
0: Ja.
2: Dit weekend is de Leiden Marathon en de Leiden Wandelmarathon. En je kan het overal in de stad al merken. Overal staan de dranghekken. De marathonautootjes zie je overal al rijden. Dus de stad maakt zich op voor de marathon, inderdaad.
0: Ja, hartstikke mooi. Hey, en die wandelmarathon, even een stomme vraag. Is dat ook echt de marathonlengte?
2: Ja, dat Zo. Is ook exact hetzelfde parcours.
0: Jo.
2: Nou, het leuke is, er kwam een aantal jaren geleden kwam de vraag van... Goh, ik zou hem eigenlijk wel willen wandelen.
0: Oh, en vandaar.
2: Toen zijn we eens gaan kijken van, joh, is dat mogelijk? Nou, en nu is het eigenlijk zo dat op zaterdag... kan je alle drie de afstap, alle afstanden, de 10 kilometer, de 21 en de 42, die kan je wandelen.
0: Ja, joh.
2: En dat is, dat is één keer begonnen. En dat is een gigantisch evenement geworden waar duizenden mensen aan meedoen.
0: Hoe laat gaan dan de eerste wandelaars van start als ze de langste afstand willen lopen?
2: Die gaan, dat kan ik toevallig, heb ik dat hier voor me, want ik werk een beetje mee, hè, zoals je weet.
0: Mm-hmm.
2: De langste afstand die vertrekken om 8 uur morgenochtend.
0: Oké, dan zijn ze dus echt pas een goede 8 uren daarna klaar als je het snel doet.
2: Ja.
0: Maar ze komen in ieder geval allemaal binnen als het nog licht is, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, en ze kunnen de laatste mogen binnenkomen om 7 uur 's avonds.
0: Dus wel een beetje doorlopen, dat is duidelijk.
2: Ja, en dan, dat is dan de zaterdag. En wat ook erg leuk is op de zaterdag. Want we hebben alle starttijden zondag vervroegd in verband met warmte.
0: Mm-hmm.
2: De laatste jaren hadden we best wel regelmatig last dat het te warm werd voor de lopers. We hebben ook een keer de 10 kilometer ervoor moeten annuleren.
0: Ja.
2: Maar nu gaat alles vroeger. De hele marathon die start al om 8:30 zondag. Maar de 5 kilometer, wat natuurlijk een recreatieloop is voor iedereen...
0: Ja.
2: Die hebben we weer op de zaterdagavond gezet. Om 10:30.
0: Oké.
2: En dan loop je dus door een verlicht Leiden. Ja.
0: 10:30, joh. Dat is het. Dat is heel bijzonder. Ja.
2: Ja, en er is overal verlichting langs de route. En dat is gewoon, dat is een hele leuke loop geworden.
0: Oké.
2: Okay. Ik heb een paar jaar geleden hebben we dat 1 keer gedaan. En dat was eigenlijk zo'n succes dat hebben we teruggehaald.
0: Oké, okay, heel bijzonder. Nou, leuk om te horen.
2: Ja.
0: Leuk om te horen. En verder dan deze week, als de marathon dan afgelopen is en de wandelmarathon ook en zo, dan doet iedereen weer normaal, toch?
2: Keert de rust weer eventjes terug, maar dat is nooit lang in Leiden, hè, dat weet je.
0: Ja.
2: Maar wat ik zelf ook heel erg leuk vind, dat is komende donderdag met Hemelvaartsdag.
0: Mm-hmm.
2: En dat is al een aantal jaar en ik heb horen vertellen dat het waarschijnlijk dit jaar het laatste jaar is. Want daarna willen ze iets anders gaan doen. Dat is Reinier Seipkes in zijn bootje. Ik weet niet of jullie hem kennen. In Den Haag zal hij ook wel eens rondgevaren hebben. Hij heeft een heel klein bootje, Notendop heet het.
0: Mm-hmm.
2: En daar zit een orgeltje in en hij speelt trompet.
0: Ja.
2: En hij duikt overal in Nederland op met zijn bootje. Maar op Hemelvaartsdag gaat hij iets heel speciaals doen. Dat doet hij al een paar jaar. Dat is een concert samen met het carillon van het Leidse stadhuis.
0: Dat is bijzonder, zeg. Nou.
2: Ja, hij vaart dan dus in de Nieuwe Rijn voor het stadhuis.
0: Ja.
2: Hij speelt daar muziek. En dat wordt aangevuld door het carillon. Ze kunnen elkaar dus ook verstaan.
0: Ja.
2: Dus ze reageren op elkaar. Ze geven daar samen een concert. Dat is echt heel erg apart. Hij doet dat ook 1 of 2 keer per jaar in Amsterdam. Bij de Westerkerk.
0: Ja.
2: Maar hij doet het dus op Hemelvaartsdag. Doet hij het altijd in Leiden. Dus,
0: bijzonder.
2: Echt een aanrader. Dat is echt een aanrader om te gaan kijken.
0: Nou, je hoort het. Als je daar in de buurt bent, inderdaad donderdag maar eens even dan je licht opsteken. Heel bijzonder. Ja. Nooit van gehoord. Maar mooi hoor. Hey, en,
2: Googelen maar eens. Reinier Seipkes. Het is echt waanzinnig leuk wat hij doet, die man.
0: Reinier Seipkes, zei je.
2: Seipkes, ja.
0: Oké. Okay. Nou, en dan vanavond een biertje drinken of op de bank liggen of wat anders?
2: Biertje drinken wel. Niet op de bank liggen.
0: Ja.
2: We hebben de algemene ledenvergadering van de 3 oktober vereniging.
0: Ja.
2: En dat klinkt heel officieel.
0: Ja.
2: En dat is het wel een beetje, maar het is vooral heel erg gezellig. Een vergadering, een jaarvergadering van de 3 oktober vereniging. Daar wordt even verteld hoe het geweest is. Het nieuwe thema voor het komend jaar wordt bekendgemaakt. Er worden nieuwe bestuursleden gekozen of herbenoemd. Het is altijd een hele leuke avond. En daarna, dan is het altijd gezellig even naborrelen en kletsen. Ja. Dus,
0: Kilsmeren. Ik snap het. Ja, helemaal goed.
2: Ja.
0: Nou, Emiel, ik wens jou een ontzettend goede week en een hele fijne avond. En volgende week dan zit Olivier hier, dus dan belt hij jou.
2: Oké, is goed.
0: Joe, hoi, hoi. Hoi,
2: hoi. Hoi.
0: Emiel van Aals was dat, onze man in Leiden. En dit is een plaatje op verzoek van Geer en van Carla. René Schuurmans, stop de tijd.

0: Op verzoek van Ger en Carla, René Schuurman, stop de tijd. Ja, en hadden we het net over de marathon van Leiden? Nou,
1: was al zware marathon. Mooi, mooi.
2: Moet ik iets zeggen of kan ik ook gewoon sterven?
3: Dit weekend staat Leiden in het teken van de Leiden Marathon. Zaterdag zijn de wandelroutes en zondag wordt er hard gelopen. Omroep West is er natuurlijk voor je bij. Je kunt alles terugzien in een samenvatting.
4: Ik had mij hier ingeschreven toen ik lam was. Ik had eigenlijk spijt, maar het is toch wel leuk. Ah, ik ben kapot.
3: De Leiden Marathon. Zondag na TV West Sport.
5: Alleen op TV West.
0: Het dagoverzicht met André Kolen zometeen. Het gaat alweer richting 6:30. De tijd gaat snel. Eerst nog even de voetjes van de vloer met deze hele fijne van Incognito. Don't you worry about a thing.

0: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
1: Nu, later en altijd.
2: Ga je bijna met pensioen?
3: Ja.
2: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
3: Nee.
2: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet... Don't you worry
0: about a thing. De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
1: Nu, later en altijd.
2: Ga je bijna met pensioen?
3: Ja.
2: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
3: Nee.
2: Geen zorgen. We hebben alles waar je over...

0: opgebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
4: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
5: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
6: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
7: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
8: Het is 6:01. Je luistert naar Radio West. West komt thuis. Vorige half uur in het, heb ik in de kopstaartplaat gezegd dat de plaat voor maandag moet beginnen met Fire. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Die moet beginnen met Star. En ik werd erop gewezen via de e-mail door diverse mensen. Hartstikke bedankt daarvoor. Ja, soms dan glipt er iets uit je mond en dan weet je niet hoe het zit. Maar het moet dus Star zijn. Ster. Nou, stuur je ideetje voor die kopstaartplaat dus naar olivier@omroepwest.nl. Tot zover deze dienstmededeling. Dan gaan we nu luisteren naar het dagoverzicht met André Kolen. Dre, een goedenavond.
9: Goedenavond Bas, een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. De FIOD, douane en politie hebben vorige maand een grote hoeveelheid drugs onderschept bij een distributiepunt van pakketdienst DHL in Den Horen. In totaal werd zo'n 87 kilo drugs gevonden met een geschatte straatwaarde van bijna 3 miljoen euro. De drugs werden ontdekt tijdens een controle van pakketten die naar Chili en Finland zouden worden gestuurd. Het ging om cocaïne, heroïne en crystal meth. De douane controleerde eerst één pakket dat door de politie als verdacht was aangemerkt. Daarna werden ook twee andere verdachte pakketten onderzocht. In totaal vonden de diensten 70 kilo heroïne, 10 kilo crystal meth en 7 kilo cocaïne. De drugs zaten verstopt in pakketten die waren aangemerkt als landbouwgoederen. Een explosie met een vuurwerkbom gisteravond bij het hoofdkantoor van D66 in de Lange Houtstraat in Den Haag. Politie heeft hiervoor een 37-jarige man zonder vaste wonerverblijfplaats aangehouden. Het motief voor de aanval is onbekend. SBS-verslaggever Janot van Beurden nam vanmorgen de schade op.
10: Het is nu al de tweede keer dat er zo'n explosie bij het gebouw is. Of eigenlijk een aanval op een partijkantoor. Vorige keer lagen de ruiten eruit. Werd er geprobeerd een brandende container binnen te rijden. Nu is er vooral schade dus bij die voordeur van het pand. En ook net daarboven, er zit zo'n glaswerk boven. Dat is deels gebroken. Het glas ligt ook nog hier op straat.
9: D66 heeft woedend gereageerd. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die kwamen met de schrik vrij, zegt minister Sjoerd Sjoerdsma.
11: Godzijdank, dus niet in de ruimte waar dat dan gebeurt. En konden zij via de achteruitgang nu eruit gaan. Nou, dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
9: Minister Sjoerdsma was dat. Het eerste vaatje haring wordt niet langer geveild. Hollandse Nieuwe wordt steeds minder populair onder jongeren. Daarom krijgt de opening van het seizoen dit jaar een nieuwe opzet. Topchefs gaan de haring dit jaar bereiden in verschillende gerechten. Van klassieke hapjes tot moderne varianten. En dat gebeurt dan onder de naam Happy Haring. Daarmee wil de haringsector jongeren opnieuw enthousiast maken voor de vis. Op dinsdag 16 juni komt het eerste vaatje Hollandse Nieuwe aan in de haven van Scheveningen. In de visafslag beoordelen keurmeesters de kwaliteit van de haring en geven ze het officiële startsein van het seizoen. De HTM stopt met kaartautomaten in de tram. Vanaf 1 augustus kan je geen papieren kaartje meer kopen in de tram.

0: Woordvoerder Marijke Poppelier over de apparaten.
1: Die apparaten zijn behoorlijk vaak in storing en voor het onderhoud. En op een gegeven moment dan krijg je een scheve balans, zal ik het maar noemen. En dan moet je een keuze maken.
0: Aangeraden wordt vanaf augustus je kaartje te kopen in de app van HTM of in de servicewinkel. Je kan natuurlijk ook gewoon inchecken met je betaalpas. En tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
2: André, dankjewel. Voor het weer naar Jordi Bloem.
3: Ja, het wordt een heel aardig weekend waarbij morgen er echt uitspringt. En vanavond en komende nacht is er weinig bewolking te zien. En dan wordt het vannacht aardig fris. Op de koudste plek een graad of 6 met een zwakke wind uit noordoostelijke richting. Rustig weer dus, dat is het ook morgen. Met hooguit matige wind, 's middags uit noordoost, aan de kust wat meer noordenwind. Nou, vlak aan zee wordt de 20 graden denk ik niet gehaald. Daar zal het in de middag dan ook iets fris blijven. Zeewatertemperatuur is namelijk een graad of 13. Maar landinwaarts kan het wel 20 graden worden. Met voor de rest morgen langdurige zonnige periode. De zon krijgt veel ruimte om te schijnen. Zondag, dan zijn er wat wolkenvelden. Het blijft denk ik wel droog. Meer wind uit het noorden tot noordoosten, tot windkracht 5 aan zee. En dan wordt het minder warm. Ik denk aan een graad of 17 in de regio. Maar de koudste dag van de hele periode wordt maandag, met hooguit 13 graden 's middags. Er is redelijk wat zon, er zijn ook wat wolkenvelden, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. En datzelfde geldt voor dinsdag. En dan wordt het 's middags ongeveer 14 graden. Ook vrij koel.
2: Dankjewel, Jordi. Ja, en Helene Geest van de ANWB die zit waarschijnlijk lekker aan de koffie, want er zijn geen files meer te melden.
4: Voor West komt thuis.
2: Een plaatje dat van de week een paar keer is voorgedragen als kopstaartplaat. Het niet gehaald heeft, maar wel leuk is om te draaien. En ook vanavond wordt aangevraagd. Son of Jamaica, de Kumbay Dance Band.
5: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain. Staring my iron man and Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies.

0: Op bezoek van Romeo Deze, de Goombay Dance Band, Son of Jamaica. Zometeen weer dat spelletje In Zijn Achteruit.
1: In Zijn Achteruit.
0: Precies, en ik zal je de opgave van vanavond vast even laten horen. Het is een plaat van nu en je kent hem vast. Dat klinkt heel erg als gibberish. Ik moet hier wel om lachen eigenlijk. Het is toch af en toe wel grappig, hè? Die dingen In Zijn Achteruit. Nou, tot die tijd, tot we dat spel gaan spelen, nog een verzoekje binnengekomen via de mail. Ik heb trouwens veel verzoekjes gekregen. Ik ga ze niet allemaal kunnen draaien. Dat gaat me niet lukken. Sam van der Meulen die zou graag willen horen Enya met Book of Days, een liedje uit 1992. Hij schrijft: ik vind de nummers van Enya sowieso allemaal iets moois hebben om de dromerige en ook magische sfeer die erin zit. En dit tweetalige nummer van haar heeft in Nederland de hitlijsten helaas niet mogen bereiken. Maar hij blijft bij mij wel een van mijn favorieten. Dus daarom dit verzoek. Nou, bijzonder mooie producties altijd van Enya. Heel veel technologie erachter. Een beetje voorlopers van hun tijd ook wel, hoor. Book of Days.

0: Ja, en ja, die hoor je niet zo vaak meer op de radio. Maar het blijft natuurlijk zeer mooie aparte muziek. Deze was voor Sam van der Meulen.
1: In zijn achteruit.
0: Ja, dan zijn we toe aan het spelletje In zijn achteruit. Nou ja, in de vrije ronde heb ik natuurlijk ook een vrije ronde qua keuze. Het is daarom een plaatje geworden dat helemaal van nu is, met alle moderne productietechnieken die er zijn. En natuurlijk ook een artiest die echt wereldberoemd is. En die hoeft niet meer te werken voor zijn centjes. Laat ik het maar een beetje zo uitdrukken. Die heb ik dus in zijn achteruit gezet. En ik ga je nu nog even de opgave laten horen. Vooral dat laatste stukje. Dat deed bij Mario Zuiderwijk, die ik hier ook als eerste aan de telefoon heb, een soort belletje rinkelen. Maar Mario, goeie avond.
2: En ja, daar zijn we weer.
0: Precies, maar wat was dat nou toch ook alweer?
2: Ja, het gaat van 100 naar 0.
0: Nou, hou die gedachte gewoon even vast. Spreek ik jou zo meteen weer. Schakel ik even naar Tilly uit Lisse. Dag Tilly, leuk om je weer even aan de telefoon te hebben.
3: Ja, gezellig.
0: Ja, good afternoon. Eigenlijk good evening alweer. Ja. Maar ja. Eerst even vragen, belangrijke vragen natuurlijk. Wat heb je gegeten?
3: Wat heb ik gegeten? Een zalmsalade.
0: Zo, net zo makkelijk. Lekker hoor. Ja.
3: Ja, maar gewoon met echte zalm, hè? Zalmsnippertjes.
0: Ja, dat dacht ik al
3: met
0: wel.
3: Piepers, niet met piepers erin.
0: Ja, ter opvulling inderdaad, want dat scheelt een hoop centjes. Want de vis wordt duur betaald tegenwoordig.
3: Ja, zeker weten.
0: Zo is me net. Nou, Tilly, blijf even hangen. Schakel ik ook met Harry uit Leidschendam. Ook een bekende natuurlijk van dit spel. Harry, ook een good evening.
4: Hey Bas, goedenavond. Mooie citaten gooi jij er weer in. Hè? Herman Heijemans geloof ik toch, de vis wordt duur betaald. Iets die orde van grootte.
0: Nou, jij kent je klassiekers nog veel beter dan ik, want ik zou niet weten dat dit van Heijemans was. Maar ik ken het citaat dan weer wel, dat dan wel.
4: Ja, kijk, daar gaat het al, hè.
0: Daarom, hè. Nou, Harry, fijn dat je aan de telefoon hangt. Ja, het is een plaatje van nu, hè, dat ik in zijn achteruit heb gezet. Ja, denk jij het te weten of zit jij ook nog in de twijfelfase, in de Twilight Zone?
4: Ik denk het wel te weten, maar ik ga in de afwachtstand.
0: Ik snap hem. Nou, blijf hangen. Dan ben ik zo natuurlijk weer bij je terug. Nog één keer die opgave. Abu Dhabi, Dhabi, Dhabi, Dhabi. Mario, wat heb ik daar gedraaid in zijn achteruit?
2: Ja, volgens mij is dat dat laatste stukje is Shut Up and Dance With Me. En nieuwerwetse muziek. Sorry jongens, ik zat te denken aan, hoe heet dat? Maar ik kwam op zo'n milieu, maar...
0: Ja, nou ik kan je vertellen uit...
2: Ik denk dat ik afsplits.
0: Ik kan je vertellen dat 100% niet goed is.
2: Nee, daar was ik wel bang voor.
0: Maar dat geeft helemaal niks. Ik vond het wel leuk dat je het weer geprobeerd hebt.
2: Zeker. Ik wens je een fijne tijd en tot de volgende keer dan.
0: Joe, dankjewel. En tot dan hè. En wel thuis.
2: Ja, dank je.
0: Hoi. Mario was dat vanuit de automobiel. Tilly, je bent aan de beurt. Ik ben benieuwd of jij het thuis weet te brengen.
3: Nou ja, ik dacht aan die meneer die zijn rode haar afgeschoren heeft. Mm-hmm. Dus zijn naam is Ed Sheeran met Sapphire.
0: Goed hoor. Ja, en Mario die zit in de auto nou van ja, potverdorie, misschien herkent hij het toch in één keer ook wel. Ja, Harry, jij had dit natuurlijk ook, hè?
4: Ja, gefeliciteerd Tilly, heel goed.
3: Ja, dankjewel.
0: Ja, Tilly, heb jij wat met deze moderne muziek? Volgens mij wel, hè? Want jij bent echt van
3: ik
0: alle markten thuis.
3: Ja, ik van oud tot nieuw.
0: Ja, nou, dat is hartstikke mooi. Dat houdt je jong.
3: Ik vind dit echt een lekker nummer.
0: Ja, dat vind ik zelf eigenlijk ook. Ik ben helemaal niet per se een Ed Sheeran fan of zo, maar ik vind dat echt gewoon heel
3: niet,
0: lekker.
3: Dus, maar, Schot... Het is gewoon een lekker dingetje, lekker zomers.
0: Ja, zo is maar net. Schot in de roos. Zo kunnen we het gewoon het beste omschrijven. Nou, hartstikke mooi, Tilly. Harry, ik hoef het bijna niet te vragen, maar dat had jij ook wel, hè?
4: Ik had het ook. Ik ben ook niet zo'n ontzettende fan. Ja. Ik heb er geen hekel aan. Zoals ik geen hekel aan goed Guus Meeuwis kan hebben. Dat is een aardige jongen. Ja. Leuke muziek.
0: Ja.
4: Maar dan blijft het dan ook bij.
0: Je hebt dat keurig uitgedrukt. En zo ieder het zijne. Vind je niet? Is dat ook een uitdrukking?
4: Zo is dat.
0: Hartstikke goed. Harry, een heel goed weekend gewenst. En tot horens, hè?
4: Yo, fijne avond.
0: Yo. Hoi, doei. Nou, Tilly, ben ik bij jou. En ik had nog niet eens gezegd wat je kon winnen. Ja, de eeuwige eer natuurlijk. Die stop ik in de envelop. Je weet het, hè. Maar je krijgt van mij de snel drogende sporthanddoek. En wie weet heb je daar zelf nog wat aan. Of iemand die je goed kent.
3: Nou ja, dan geef ik hem weg, want ik heb hem al.
0: Oh, nou.
3: Dus als Harry hem wil hebben, dan mag hij hem hebben van mij.
0: Nou ja, ik weet niet of hij hem al heeft eigenlijk. Ik denk het eigenlijk niet. Ik stuur hem wel naar hem. Doe ik wel. Ja?
3: Ja, stuur hem naar Harry.
0: Okidoki.
3: Maar de eeuwige roem, die hou ik zelf.
0: Ja, die mag je lekker zelf houden. Tilly, zo is het maar net.
3: Hey, fijne vakantie volgende week.
0: Ja, bedankt hè. En nou, wees maar lief voor Olivier ook dan.
3: Ja, dat doe ik.
0: Oké, is goed. Joe.
3: Komt helemaal goed. Hey, fijne vakantie.
0: Joe, dag.

0: Dat was hem, de oplossing van in zijn achteruit. Ed Sheeran, inderdaad, die met die rode haren. Hoewel ik begrijp inderdaad dat hij ze afgeschoren heeft. Ja, kan ik alleen maar toejuichen natuurlijk. Omdat ik zelf ook niet zo gek veel haar heb. En dan moet je het heel kort dragen. Sapphire, dat was hem, de plaat in zijn achteruit.
1: Elke zaterdag tussen 2 en 6, Radio West Sport.
2: De ontknoping in de top van het amateurvoetbal komt steeds dichterbij. Zaterdag zijn we bij ACV tegen Quick Boys in de tweede divisie. FC Rijnvogels in de derde divisie B speelt thuis tegen UD19. Scheveningen ontmoet ASWH. En Noordwijk thuis tegen Stedoco.
1: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
3: Op 89.3 Radio West.
0: Ja, en ik vertelde dat ik naar Engeland op vakantie ga. En ik krijg pardoes een mail van Hans en Xandra Overduin. Die zit op dit moment in Swindon, in Engeland dus. En ze zijn daar notabene via de app naar Radio West aan het luisteren. Hij schrijft, we zijn momenteel in Engeland bij een vriend. Vriend Dave. En ook andere vrienden. Ray Russell, June en Diana. Die zijn er ook, June en Diana. Ja, we genieten lekker van jou en de muziek van Radio West. Nou, dat vind ik hartstikke leuk om te horen. Ze vragen natuurlijk ook een plaat aan. Zo hoort dat ook. Eentje die we toch al een tijd niet gehoord hebben. Van een artiest die erg lang terzijde is geschoven. Marco Borsato en Margarita. Ja, Hans schrijft een leuk nummer. Nou, het is meer een tragisch nummer natuurlijk, hè, Hans. Maar goed, geniet er lekker van. Fijne vakantie daar.
4: In de verte spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernietigen, wil er niemand me vertellen.

0: Op verzoek van Hans en Xandra Overduin deze. Toch een tranentrekkertje hoor dit, maar goede plaat. Marco Borsato, Margarita. Jongens, en daarmee is het einde in zicht.
1: West komt thuis.
0: West komt thuis, gaat naar huis en van een weekje vakantie genieten. Volgende week Olivier de Neve hier op Radio West. De kopstaartplaat moet dus beginnen met Star, je hebt het gehoord. Dus hou daar rekening mee en ik zou zeggen tot dan, hè, allemaal. Hierna non-stop muziek en morgenochtend natuurlijk op Radio West is meer er weer. Groetjes!
2: Nu, later en altijd.
3: Ga je bijna met pensioen?
4: Ja.
3: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
4: Nee.
3: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
5: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
6: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
8: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
7: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
8: Nu bij Dirk, Konimax Kroephoek. 99 cent, volgens mij is dat minder dan een euro.
9: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
10: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
11: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
12: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
13: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met de ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat er altijd hulpverleners worden bestookt en mensen gewond raken. Alleen knalerten en sterretjes mogen nog. Buurtverenigingen mogen nog wel siervuurwerk afsteken als compoundboxen en fonteintjes. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna €900 miljoen compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland, in Sinzig, zou een kist met geld zijn buitgemaakt. De politie heeft ook een signalement van 1 verdachte verspreid die die kist zou hebben meegenomen. Over eventuele andere verdachten is niets bekendgemaakt. De gijzeling begon vanmorgen. Er werden 2 mensen vastgehouden, de chauffeur van een geldtransport en een medewerker van de bank. Die bleven ongedeerd en werden rond 2:30 vanmiddag door de politie bevrijd. De dader of daders waren toen al gevlucht. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer er grenscontroles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op wegen daar in de buurt. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten is tevreden.
14: Het is goed dat de premier zich heeft uitgesproken. Het is ook goed dat het kabinet vandaag een aantal plannen heeft gepresenteerd. En het is nu ook zaak om daar echt mee aan de slag te gaan en resultaten te laten zien.
13: Ja, of er vanuit Den Haag nu meer geld voor de marechaussee komt, is niet duidelijk. En wielrenster Anna van der Breggen heeft de rode leiderstrui overgenomen in de Vuelta Feminina. De 36-jarige Nederlandse won in Spanje de 6e en voorlaatste etappe. Dat was een bergetappe. Het weer dan, de opklaringen. Vannacht is het helder. Temperatuur daalt naar een graad of 7. Weinig wind is er ook. Morgen eerst vrij veel zon, maar later ook wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
15: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
16: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
17: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
18: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com. Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
11: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Welkom bij West.
1: Bij Omroep West zetten we de deuren weer voor je open.
2: Zaterdag 30 mei.
1: De open dag van Omroep West. Vorig jaar was het gezellig druk.
3: Neem een kijkje achter de schermen. Win leuke prijzen.
4: Kijk hoe je het doet op televisie. Spreek je eigen jingle in.
5: En beleef de finale van de Eeuwige Roemlijst live mee.
6: Kinderen en kleinkinderen zijn ook welkom.
1: De open dag van Omroep West. Zaterdag 30 mei tussen 11 en 3 uur. Meld je aan via opendag@omroepwest.nl.
7: Tot dan.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Voor muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op TV West.

0: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
1: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
2: Omroepwestadverteren.nl.
3: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Renate Kok met het NOS-journaal. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland in Sinzig zou een kist met geld zijn buitgemaakt. Van de daders of daders is nog geen spoor. Gijzeling begon vanmorgen bij een geldtransport, zegt correspondent Charlotte Waiers.
9: Dat de chauffeur van die wagen is uitgestapt en toen is benaderd door iemand, onduidelijk dus één of meerdere mensen, en dat ze naar binnen zijn gegaan en de kluis in zouden zijn gegaan. En rond 2:30 vanmiddag is vervolgens de politie binnengevallen en heeft toen twee mensen die binnen in de bank zaten opgesloten bevrijd. De
8: politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid. Die zou die kist met geld hebben meegenomen. In de buurt van het Zuid-Hollandse Barendrecht is vorige maand een wolf gespot. En daarmee is de wolf nu in alle provincies in het land wel eens een keer gezien. Of die wolf in Zuid-Holland daar ook blijft of alleen maar op doortocht was, weet de provincie niet. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg vanwege het vuurwerkverbod. Een ondernemer die veel geld stak in zo'n vuurwerkbunker vindt het terecht dat die compensatie hier komt.
10: Het pand wordt minder waard, want die vuurwerkbunker die kun je natuurlijk te gelde maken als je het pand verkoopt. Dat is niet meer. En je winstderving op het vuurwerk, dat is ook niet mis.
8: De vuurwerkbranche vindt de 100 miljoen euro van het kabinet veel te weinig. Ze vroegen bijna 900 miljoen. Journalist en activist Karin Spaink is vandaag overleden. Ze koos zelf voor de dood nadat ze jarenlang leed aan de auto-immuunziekte MS. Ze schreef ruim 1000 columns voor het Parool die ook voor een groot deel over haar ziekte gingen. Ze keerde zich fel tegen kwakzalvers die vonden dat ziekte tussen je oren zit. Ook gingen haar columns vaak over privacy, seksuele diversiteit en feminisme. Ze was in 1999 de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spaink was 68 jaar. Het weer dan. Het is vannacht overwegend helder. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen eerst vrij veel zon, later ook wat stapelwolken. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
11: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
12: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
13: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen, met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
14: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
6: Voor 89.3 FM.

0: ben meer en ik promote Just The Way You Are van Billy Joel.
1: I love you just the way you are.
0: Wat ben ik blij dat dit nummer op de eeuwige roemlijst is binnengekomen. En dat jullie nu dit nummer naar de top 10 kunnen stemmen met mij. Ik ben ambassadeur van dit nummer, want het is voor mij een iconisch liefdeslied waarin beschreven staat: ik hou van je zoals je bent. Verander niet, het is altijd goed.
2: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur. En daarna in de herhaling.
2: Alleen op TV West.

0: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
1: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
2: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorg uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
3: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
4: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl. Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Renate Kok met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er op zijn verzoek een tijdelijk staakt het vuren komt tussen Rusland en Oekraïne. Dat zou morgen, overmorgen en maandag moeten gelden, schrijft hij op sociale media. Volgens Trump zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide ook 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder ook al met voorstellen voor zo'n staakt het vuren. Het datacentrum in het oosten van Almere verwacht binnen 72 uur noodstroom te hebben weer voor de servers. Gisteren vloog de stroomvoorziening in brand, waardoor die servers uitvielen. Het veroorzaakte problemen bij klanten in het hele land, ook bij een rederij in Friesland.
7: Het is natuurlijk ook voor ons wel een, in die zin een verrassing. Je weet natuurlijk dat je data ergens is opgeslagen en dat je daar afhankelijk van bent. Maar nu word je eigenlijk met de neus op de feiten gedrukt.
6: Nou, passagiers naar Vlieland en Terschelling moesten vanmiddag handmatig worden ingecheckt. En dat duurde daardoor wel wat langer. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor de vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg omdat consumenten vanaf komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. De vuurwerkbranche vroeg bijna 900 miljoen euro als compensatie en vindt de 100 miljoen van het kabinet veel te weinig. Paul Magnier heeft de eerste etappe in de Giro d'Italia gewonnen. Het peloton was op weg naar een massasprint, maar na een flinke valpartij in de laatste kilometer bleef maar een klein clubje over. En daarin was Magnier de snelste. Hij pakte daarmee de roze trui.
8: A pretty easy day, so everybody was really fresh. And then I was in good position. We knew with the narrow road in the final would be tricky, so we tried to get in good position. And then in the final, I could finish it off, so I'm super proud.
6: De Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen had ook zijn zinnen gezet op die roze trui, maar ging onderuit. Het weer dan. Vannacht is het helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Blijft wel droog en dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
10: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
4: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
2: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorg uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
12: Tot 11 uur, romantiek op weg.

De eeuwige roemlijst is langer dan ooit. Vanaf eerste Pinksterdag hoor je hem 7 dagen lang op Radio West. Music was my first love. We draaien ze allemaal, dus elk liedje dat je kiest komt voorbij. Stem nu op omroepwest.nl. Daar gaat ze. Ruim 850 popklassiekers op een rij. De eeuwige roemlijst. Vanaf eerste Pinksterdag op Radio West. Look!

op zaterdagmorgen zet je natuurlijk Radio West aan. Van 7 tot 9 maakt Mirje wakker in Morgen Weekend. Vrolijkheid gegarandeerd. Met jouw keuze op de radio in Lichtuit Spot aan. Smikkelen en smullen in Meers Eethoek. En het spannende spelletje Moet je luisteren. Daarna tot 12 uur Rogier van der Zanden met Uit. Het uitgaansprogramma van de regio. Uittips in jouw buurt, het weekendweerbericht, het vaste cabarethoekje. En ook Rogier speelt Moet je luisteren, waarin je mooie prijzen kunt winnen. Vanaf 7 uur, Morgen Weekend en Uit. Elke zaterdagmorgen op 89.3 Radio West.

0: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
1: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
2: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
3: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
4: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
5: Omroepbestadverteren.nl. Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Renate Kok met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Niemand zou ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens dat bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het eergisteren al zou ingaan. Maar gisteren en vannacht waren er toch weer zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. In Zuid-Holland is toch geen wolf gezien. De provincie maakte bekend dat er een waarneming in Barendrecht zou zijn geweest, maar de melder bleek het dier in Limburg te hebben gezien, zegt de zoogdiervereniging.
8: En daar komt wel vaker een wolf langs. Dus daar was vast geen nieuws. Maar wat in Zuid-Holland wel nieuws was, is daar een Brit van gemaakt. Een pijnlijke misser, maar ja, het blijft mensenwerk.
7: Ja, volgens nu.nl was de waarneming per ongeluk doorgegeven via het thuisadres van de melder in Barendrecht. En in Venetië is de kunstbiennale begonnen met protesten tegen de deelname van Rusland en Israël. Correspondent Angelo van Schaik.
9: Afgelopen woensdag was Pussy Riot, de Russische dissidenten, bij het Russische paviljoen en staken daar vuurwerk af. En er was iemand die binnendrong in het Russische paviljoen en het paviljoen met melk en parmezaanse kaas besmeurde.
7: Nou, ook bleven de paviljoens gesloten uit protest tegen Rusland en Israël. Ook de Nederlandse afvaardiging deed mee aan die protestactie. Het weer dan, het is vannacht helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Blijft wel droog. Maximum temperaturen liggen tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
11: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
12: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
13: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
14: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorg uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
15: Tot 11 uur, romantiek

0: we hebben ze nodig. Anders dan kan de bolle teelt niet doorgaan.
1: Ik zeg, laat ze maar lekker in eigen land blijven.
2: Elke ochtend vertrekken busjes vol arbeidsmigranten naar het Westland en de Duin- en Bollenstreek. Hoe ziet hun leven eruit?
3: Het is een Bulgaars gezin, arbeidsmigranten. En ze betalen 2500 euro voor de woning.
4: En we denken dat er 50.000 arbeidsmigranten in Den Haag wonen. Dus dat is 1 op de 10 inwoners gemiddeld is arbeidsmigrant.
2: Je ziet het in de documentaire Onmisbaar maar Onzichtbaar. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur. En daarna in de herhaling.
2: Alleen

0: on a cold and...
1: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
2: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
3: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
4: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
5: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl. Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Het is 11 uur, dat is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop mensen zaten met het dodelijke hantavirus vaart nu nog richting de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het eergisteren al zou ingaan, maar er kwamen gisteren en vannacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Bij de gijzeling in een bank in Zinzig in Duitsland is een onbekend bedrag aan geld buitgemaakt. De politie is op zoek naar zeker 1 verdachte van wie een signalement is verspreid. De verdachte zou er vandoor zijn gegaan met een kist geld. 2 mensen werden in de bank opgesloten. Zij werden vanmiddag door de politie bevrijd. In tegenstelling tot wat eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. Dat meldt Bij 12, de organisatie die namens de provincies de wolvenpopulatie in de gaten houdt. Het zou de eerste keer zijn dat de wolf in Zuid-Holland was gezien. De fout is ontstaan bij het wolvenmeldpunt van de zoogdiervereniging. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Nu.nl meldt dat op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd, per ongeluk het thuisadres van de melder was terechtgekomen. Journalist en activist Karin Spaink is overleden. Ze koos vandaag zelf voor de dood nadat ze jarenlang leed aan de auto-immuunziekte MS. Ze schreef ruim 1000 columns voor het Parool die ook voor een groot deel over haar ziekte gingen. Ze keerde zich fel tegen kwakzalvers die vonden dat ziekte tussen je oren zit. Ook gingen haar columns vaak over privacy, seksuele diversiteit en feminisme. Ze was in 1999 de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spaink was 68 jaar. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het vanavond 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel. En het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Die dubbelslag voor een club kwam voor het laatst op naam van AZ in 2009. Het weer, het is vannacht overwegend helder bij 5 tot 8 graden. Morgen eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ster. 6 bekende Nederlanders gaan de baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
9: Ik wil uit!
8: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
10: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
11: Hou je bek, man.
8: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
12: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
0: Er kwam iemand binnen van ze zijn jatti aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
9: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
11: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
9: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
13: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
9: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
14: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Simone Wijmans.
2: Vuurwerkhandelaren krijgen vanwege het vuurwerkverbod 100 miljoen compensatie van het kabinet. Terwijl ze hoopten op 800 miljoen. Niet bepaald een knaller dus. Eerder zo'n treurig sterretje tijdens een regenachtige nieuwjaarsnacht dat halverwege al uitgebrand is. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Israël blijft Libanon bombarderen. Een Nederlandse oud-militair van de VN die er nog altijd woont zit er middenin. We staan stil bij de dood van Parool-columnist, journalist en activist Karin Spaink. Premier Jette vertelt over zijn week met onder meer de vuurwerkbom op het D66-partijkantoor. Het nieuwe Hongaarse parlement wordt morgen beëdigd. Wat gaat er politiek veranderen in het land na 16 jaar premier Orbán? En waarom live viool spelen op het komende Eurovisie Songfestival zo opmerkelijk is. U hoort het straks. Eerst het nieuwsoverzicht.
1: Vrijdag 8 mei.
3: Dat we in dit land niet mogen accepteren dat mensen denken dat ze met gewelddadige acties hun zin kunnen doordrijven of andere mensen het zwijgen kunnen opleggen.
2: Premier Jette reageerde op de vuurwerkbom die gisteravond afging bij het partijkantoor van D66. Deze jongen was erbij.
4: Wij zaten te luisteren daar naar een lezing. En toen hoorden we in één keer een keer de klap achter ons. Toen hoorde je glas vallen.
2: De bom werd geplaatst door een man van 37. Over zijn motief is niets bekend. Al durft deze buurtbewoner wel een gok te wagen.
5: Er is een hoop onvrede onder de mensen, onder de bevolking. Ze moeten eens luisteren naar de bevolking.
2: Volgens Jette is dit niet de manier om dingen duidelijk te maken.
3: Vrij kansloos als je denkt dat je met dit soort gewelddadige acties politici kan intimideren. We laten ons echt niet het zwijgen opleggen.
2: En ook ministers spreken er schande van.
6: Schandalig, een laffe daad.
7: Dit is echt vreselijk.
2: De uitslagen van de lokale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk druppelen binnen. De Labour-partij staat op een historisch verlies. Deze politiek analist vat het mooi samen.
8: What we can see is a very bad night for the Labour Party.
2: Premier Starmer wint er geen doekjes om.
9: Let me be clear, these are really tough results. I'm not going to sugarcoat it.
2: Maar van opstappen wil hij niks weten.
9: I'm not going to walk away.
2: Veel stemmers zijn overgestapt naar Reform UK. Deze partij van Nigel Farage lijkt de grootste te worden. Farage zelf ziet een politieke aardverschuiving.
10: I think overall what's happened is a truly historic shift in British politics.
2: Het Verenigd Koninkrijk is geen tweepartijenstelsel meer, zegt deze professor.
11: It's a fragmentation of Britain's two-party system into a five or six-party system.
2: Voor zo'n 150.000 middelbare scholieren begonnen vandaag de eindexamens. Ook op de eerste dag is het al flink stressen.
12: Ja, vreselijke buikpijn en echt misselijk gewoon. Echt dat ik dacht van ja, nu ik trek het niet meer.
2: Een beetje stress is op zich goed.
13: Want dat helpt je concentreren en focussen op wat je op dat moment te doen hebt. Maar als het de overhand gaat nemen, dan kan het je echt in de weg gaan zitten.
2: En als dat het geval is, kunnen scholieren bellen met de nieuwe stresslijn van het LAX. Die weten wat je kunt doen tegen de spanning.
14: Tips kunnen zijn een stukje buiten wandelen, iets doen wat je rust geeft.
2: En deze scholier weet wel wat haar rustig maakt.
15: Dit is een beetje een vreemd hoor, maar ik luister naar bijvoorbeeld Beethoven, de 7e symfonie.
2: Hoe ging die ook alweer?
15: Ta, ta, ta, ta, ta, na, na.
2: Klopt. Sir David Attenborough werd vandaag 100 jaar. Hij ontving veel felicitaties en dat verraste hem.
16: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas.
2: Hier in Nederland hebben we onze eigen David Attenborough, Freek Vonk. Waar David de rust zelf is dat bij Freek wel anders.
17: Ik ben Freek. Ik ben gek op de natuur en alles wat daarin leeft. En ik trek weer dwars door de jungle op zoek naar de meest achterlijke dieren in de wildernis.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Ondanks de wapenstilstand blijft Israël Libanon aanvallen. Niet alleen in de hoofdstad Beirut, ook in Zuid-Libanon. Meer dan 20 mensen kwamen daarbij vandaag en gisteren om het leven. Bewoners van verschillende dorpen en steden in het zuiden ontvingen gisteren ontruimingsbevelen van het Israëlische leger. Chris Laarhoven maakte in de jaren 80 deel uit van de VN-vredesoperatie UNIFIL in Zuid-Libanon. Sinds 2007 woont hij af en aan in deze regio. Goedenavond.
7: Goedenavond.
2: Ja, hoe gaat het nu met u?
7: Ja, ook af en aan goed en minder goed.
2: Want hoe is de situatie daar?
7: Het is op dit moment erger dan ik ooit had kunnen bedenken. De oorlogen meegemaakt in 81, 82, 2006... is dit iets wat ik wat niet te bevatten is eigenlijk, eerlijk gezegd.
2: Want beschrijft u eens wat u meemaakt?
7: Evacuatieorders van hier naar daar. Mensen vertrekken, mensen moeten terugkomen. Of moeten niet terugkomen, maar komen terug. Mensen hebben geen geld. Die moeten ergens anders huur betalen. We vertrekken uit de buurt. En de buurt is nu weer leeg. En ik kan niet terug. Ik slaap nu weer in de auto. En het constante bombarderen, intimideren met overflights. Dus laagvliegende vliegtuigen, jagers, zeg maar, die de geluidsbarrière doorbreken en alles doen trillen, maakt niet alleen mensen gek, maar ook dieren, kleine kinderen. De mensen in de straten zijn in een soort wanhoop, ja.
2: En zagen ze deze escalatie in Zuid-Libanon aankomen? Ze zijn natuurlijk oorlog wel gewend.
7: Ze zijn oorlog gewend, maar dit is iets wat ik van iedereen hoor. En van, ja, van wat ik zelf weet, dit is, heb ik nog nooit meegemaakt eigenlijk.
2: En waar,
7: eerlijk gezegd.
2: Waar trekken de gevluchte bewoners naartoe? Waar kunnen ze nog naartoe?
7: Ze trekken naar de corniche, aan de boulevard, laat ik het zo maar zeggen. En daar gaan ze allemaal zitten als ze geen geld hebben. En de rest trekt naar Saida, naar hoger gelegen gebieden. Het noorden in, eigenlijk, zeg maar.
2: En we zeiden het al, de wapenstilstand die geldt nu. Waarom valt Israël toch nu aan? Wat zit daarachter, denkt u?
7: Ik denk dat net als in 2006, de tiende, nu aankomende tiende, zijn er weer vredesbesprekingen of ceasefire, weet ik wat, besprekingen. Net als in 2006 heeft Israël, of dat hebben ze toen gedaan, en zij houden van een bepaalde symboliek, en dat vinden we altijd terug. Ze gooien nog even al hun oude munitie eruit. En voordat het bestand ingaat. Het wordt erger. En het gaat erger worden. Voordat het beter wordt.
2: Ik wil u heel veel sterkte wensen.
7: Dank u vriendelijk.
2: Dank, Chris Laarhoven vanuit Zuid-Libanon. En Renate Kok, die las de kranten vanmorgen.
18: Ja, er waren in Argentinië opvallend veel besmettingen met het Hanta-virus het afgelopen jaar. Sinds vorig jaar juni ging het om ruim 100 gevallen. En dat is een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. Lokale wetenschappers die wijzen naar klimaatverandering als mogelijke oorzaak, meldt het AD.
2: Door klimaatverandering is het land tropischer geworden, zeggen ze. Na de historische droogte van de afgelopen jaren volgde onder invloed van El Niño juist weer extreme regenval. Dat leverde veel groen op en veel zaden, waardoor de knaagdierpopulatie enorm kon groeien. En daarmee dus ook het risico op besmetting en op overdracht van dier op mens.
18: Grote Nederlandse beleggers die zien nu hun defensieportefeuilles flink uitdijen, kopt het FD. Er gaat de laatste twee jaar veel meer geld naar de defensieindustrie. De waarde van hun posities is in die tijd bijna verdrievoudigd, constateert de krant na een eigen data-analyse.
2: Lange tijd gold het als no-go investeren in defensie, maar dat ligt sinds de oorlog in Oekraïne anders. Toch is het ook weer niet zo dat institutionele beleggers alle bedrijven in de top van de defensieindustrie nu massaal omarmen. Bedrijven als Boeing, Northrop en Lockheed zijn nog steeds weinig populair vanwege hun betrokkenheid bij de productie van controversiële wapens of kernwapens.
18: Ik leg mijn reputatie in de waagschaal, maar Tata doet dat ook. In de Volkskrant ligt Donald Pols zijn omstreden besluit toe om over te stappen van Milieudefensie, waar hij directeur was, naar de staalfabriek in IJmuiden. En daar wordt hij dan verantwoordelijk voor de verduurzaming, communicatie en natuurlijk ook de lobby van het bedrijf.
2: Veel mensen vinden Pols naïef, maar in de krant pleit hij vurig voor groen staal. Dat is volgens hem cruciaal voor de energietransitie. Zonder staal immers geen windmolens, zonnepanelen of treinen. We moeten er gewoon mee beginnen. Thuis kost het wel de nodige moeite om zijn kinderen te overtuigen, maar ik wil alle critici de komende tijd graag hun ongelijk bewijzen. Het eerste resultaat zal er heel snel zijn, zo belooft hij.
18: Ja, we blinken erin uit, maar of we er nou blij mee moeten zijn? Het Parool schrijft dat Nederlandse plofkrakers inmiddels een steeds groter spoor van vernieling achterlaten in Europa. In ruil voor hand- en spandiensten leren ze buitenlandse criminelen de truc waar Nederland inmiddels patent op lijkt te hebben.
2: Ploffen, zoals het op straat heet, geldt hier bijna als een crimineel ambacht. Inmiddels werkt de politie binnen Europa nu wel intensief samen om dit soort bendes op te rollen.
18: Ja, zondag mist weer de moederdag, maar wat nu als er geen moeder meer is? Hoe leuk is het dan? Je gaat op zo'n dag natuurlijk geen verhalen delen over je dode moeder, zegt een vrouw van 40 in Trouw.
2: In Utrecht wordt er nu voor het eerst Dode Moederdag georganiseerd. Volgens de initiatiefneemster valt er aan Moederdag niet te ontkomen. Overal zijn kortingsacties of reclames om met je moeder te gaan lunchen. We hopen dat we onze overleden moeders zo toch in het zonnetje kunnen zetten.
19: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.
2: Als alles volgens plan is verlopen, ben ik vanochtend overleden. Met die woorden kondigde Karin Spaink vandaag haar eigen dood aan op haar blog, getiteld Exit Spaink. Ze is 68 jaar geworden. Spaink was onder meer een van de oprichters van de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom en columnist bij het Parool. Ze schreef vele boeken en werkte bij het onderzoeksplatform Follow the Money. Medeoprichter en oud-hoofdredacteur van Follow the Money, Erik Smits, was goed bevriend met Karin Spaink. Goedenavond, Erik.
20: Goedenavond.
2: En ze heeft dus zelf het moment van haar overlijden bepaald. Ze had MS, multiple sclerose. Typeerde haar dat ook, die eigen keuze?
20: Ja, volledig. Ja. Totaal in eigen hand nemen van haar eigen lot. Rationeel dat beslissen. En dan ook tot in het kleinste detail dat uitdenken. En tot het laatste moment de regie in handen houden. Dat was Karin ten voeten uit. En dat heeft ze vandaag gedaan. En ja, eigenlijk hartverscheurend. Maar omdat je weet dat haar geest nog springlevend was en scherp als altijd en opstandig als altijd. Maar ook zo gedreven om dit te doen. Omdat ze dat lichaam van haar, waar ze al zoveel mee te stellen had gehad, dat, ja, dat begon steeds meer te bezwijken. En dat moment dat ze daarvan afhankelijk zou worden, wilde ze niet afwachten. Dus ze heeft, ja, echt haar lot in eigen handen genomen. En, het kan er alleen maar ontzettend veel bewondering voor hebben. Voor die moed, maar ook de vrolijkheid waarom letterlijk haar laatste adem uitblies.
2: Want dat ging op een, toch ook op een vrolijke manier?
20: Ja, nee, echt. Het klinkt misschien gek, maar nou moet ik zeggen dat wij natuurlijk al met een kleine groep mensen van in totaal 6 goede vrienden al een hele lange tijd met haar bezig waren. En waar vaak ontmoeten. Ze organiseerde ook al maandenlang op iedere woensdag een borrel waar ze ook met andere collega's samenkwam. Dus we hebben een hele lange weg gekend naar dat moment toe. Maar op een zeker moment had ze het bepaald. Als je vaak met elkaar samen bent, dan ga je het ook de vrolijkheid daarin van inzien. En je probeert natuurlijk ook dat ook tot het laatste moment te bewaren. En die humor hield zij er ook tot het laatste moment in.
2: Hoe heb je haar ooit leren kennen?
20: Ik kende haar uit de jaren 90 natuurlijk al door het lezen van de krant en het Parool en haar columns. En wat mij vooral, wat ik heel erg opmerkelijk vond in die tijd, toen ik Las natuurlijk dat zij het opnam tegen, samen met Access for All, toenmalige internet service provider, tegen de Scientology kerk. Om publicatie mogelijk te maken. Ze had die stukken online gezet en dat waren volgens haar verwerpelijke stukken. Dat een inzicht bood op de, ja, hoe dat die kerk te werk ging. En dat werd mogelijk verboden. Dus die kerk begon keihard te procederen. Dat heeft ze jarenlang volgehouden. Dus dat was... Ik vond dat machtig, omdat ik wist dat deze vrouw multiple sclerose had, MS had en in een rolstoel zat, kwetsbaar was. En haar geestelijke kracht die dwong toen al enorm veel respect af. En toen heb ik haar pas op leren kennen in 2018, toen zij aanwezig was in het Pakhuis de Zwijgen in Amsterdam, waar ik mezelf over de knie werd gelegd door een... door een interviewer die mij interviewde over een verhaal wat ik had geschreven. En zij was daar getuige van. En ze vroeg zich af of ik dat, hoe ik dat zou ondergaan. En dat bleek volgens haar... ik kwam met een voldoende weg. Want nadien kwamen we met elkaar in gesprek. En ze had het vermoeden dat ik misschien wel een klootzak was. Dat zei ze dan ook gewoon. Maar dat was er alleszins meegevallen. Toen zei ze van... Nou, ik wil nu wel eindredacteur worden. Ja. Dus het was eigenlijk een soort omgekeerde sollicitatie. Maar ja, ik was natuurlijk sowieso al onder de indruk van haar. En ik wist dat ze een goede schrijfster was. En toen ze zich dus eigenlijk presenteerde als eigenlijk een nieuwe eindredacteur bij ons, die dat kon gaan doen. Dat is voor mij niet zo'n moeilijk besluit om haar ook eigenlijk gelijk aan te nemen.
18: Hoe wil jij je haar vooral herinneren?
20: Als een hele krachtige vrouw, als een radicale vrouw, maar ook een zachte vrouw. Iemand die opstandig was, strijd kon voeren. En wat ook in de intro al uitkwam. Ze heeft natuurlijk meerdere dingen gedaan. Maar ook de strijd met Scientology, maar ook de Bits for Freedom opgericht. Ze is sociaal zo betrokken. En ze heeft voor ons natuurlijk voor Follow the Money heel veel betekend. En ik ben natuurlijk medeoprichter daarvan samen met Arne van der Wal. En wij worden wel als de Godfathers gezien. Karen Spank is de godmother van Follow the Money.
18: Nou, mooie laatste woorden. Dankjewel, Erik Smits. En morgen staat er in het Parool ook nog een afscheidsinterview. Erik Smit, excuus. Morgen staat er ook nog een afscheidsinterview met Karen Spank in het Parool.

0: Mel en Vintage Future, Ballad of Easy Rider. Het meireces is nog niet afgelopen in Den Haag, maar de ministerraad vergaderde wel. En dus was er ook de wekelijkse persconferentie van premier Jette. En Wilma Borgman was daarbij. Goedenavond, Wilma.
1: Hey Simone, goedenavond.
0: Ja, gisteravond was het partijkantoor van D66 dus het doelwit van een vuurwerkbom. Hoe kijkt de premier daarop terug?
1: Ja, wat ik opmerkelijk vond in die persconferentie vanmiddag was dat Jette zei, dit staat niet op zichzelf. Het past in een bredere trend in de samenleving dat verhoudingen verharden en dat mensen ook sneller grijpen naar geweld om hun standpunt duidelijk te maken. En voor D66 was dit niet de eerste keer dat hun partijkantoor werd aangevallen. Dat gebeurde vorig jaar september ook, toen tijdens een demonstratie tegen het asielbeleid. Dus wel twee keer hetzelfde doelwit, maar wel die twee keren waren wel verschillend van karakter, zei Jette vanmiddag.
2: Ja, in de zin van de vorige keer was er een grote demonstratie in Den Haag en zagen we heel duidelijk mensen met vlaggen en het scanderen van leuzen naar het partijkantoor trekken om daar het partijkantoor echt aan te vallen. Nu is het waarschijnlijk een individu die gelukkig wel is gearresteerd, maar waar we nog niet weten wat daar het motief van de dader is. Dus dat moeten we even afwachten. Wat echt niet anders is, is dat de schrik bij de mensen die op dat kantoor werken natuurlijk er behoorlijk in zat. Gelukkig iedereen ongedeerd naar buiten is gekomen. Maar volgens mij ook heel duidelijk werd snel al dat van links tot rechts politici zich ook realiseren, het was nu een D66-kantoor en de volgende keer kan het van een andere partijkleur zijn.
1: Maar u zei vanochtend, deze dader is heel bewust naar het partijkantoor van D66 gelopen, ja, om daar een aanslag te plegen. Het was niet toevallig.
2: Dat klopt, maar ik weet nog niet met welke reden hij heel bewust naar dat kantoor is gelopen.
1: Denkt u dat dit soort aanslagen iets te maken hebben met hoe mensen denken over de politiek?
2: Nou, als je uitzoomt en je kijkt hoe vaker de afgelopen paar jaar met cobra's en andere vuurwerkbommen aanslagen zijn gepleegd, dan zie je dat bij burgemeesters, bij wethouders, bij politieagenten. Je ziet het op hulpverleners die aan het werk zijn. De kleinste ruzies in het land worden soms met vuurwerkbommen zogenaamd opgelost. Dus daar zie je een veel breder probleem dat sommige mensen in onze samenleving denken dat ze hun wil kunnen opleggen door met vuurwerk te gaan gooien of met stenen te gaan gooien. Nou, dat is natuurlijk absoluut onacceptabel. De frustratie van een deel van de samenleving richting de politiek, dat de politiek veel te weinig oplost, ja, die is zeker aanwezig.
1: Ja, want vanochtend zond de NOS Radio een paar straatinterviews uit met mensen die daar voorbij liepen in de straat waar uw partijkantoor gevestigd is. En die zeiden, ja, een vuurwerkbom is natuurlijk totaal onacceptabel. Maar ja, de prijzen aan de pomp, die zijn ook heel erg hoog. Zij leggen daar een verband. Snapt u dat?
2: Ja, nee. Want ik geloof ook dat echt het merendeel van de Nederlanders het nooit acceptabel vindt dat je welke vorm van geweld dan ook gebruikt om je punt kracht bij te zetten. Dat doen we in dit land echt met woorden en door met elkaar de discussie aan te gaan.
1: Maar ja, dat zijn niet alleen mensen die op straat lopen. Het zijn ook bestuurders in dit land. Want de burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, die zei ja, die koppelde de onrust in zijn gemeente aan wat er in Den Haag gebeurt. Ik kan dat niet los van elkaar zien, zei hij. Liever gezegd van wat er in Den Haag niet gebeurt. Heeft hij daar een punt?
2: Nou, onrust in de samenleving koppelen aan een gebrek dat de politiek de afgelopen 10 jaar veel te weinig heeft opgelost, die koppeling zie ik zeker. Maar ik geloof niet dat ook een burgemeester de link met geweld legt.
1: Nee, maar hij zei wel, Mark Verheijen, die zei wel, ja, 3 kabinetten op rij hebben gezegd, we willen grip op migratie krijgen, maar 3 kabinetten op rij lukt het steeds maar niet. Heeft hij gelijk?
2: Dit kabinet doet er alles aan om dat verschil te maken. Door al in het coalitieakkoord hele uitgebreide afspraken te hebben gemaakt over hoe je die migratieketen op orde krijgt. We hebben daarbij ook meteen gezegd dat gaat even duren. Want we hebben nogal een hoop op te ruimen met elkaar. En daar zijn we nu volop mee bezig.
1: Maar een van de belangrijke manieren om dat te doen, die asielnoodmaatregelenwet, die werd 3 weken geleden weggestemd door toedoen van uw partij.
2: Nou, de Eerste Kamer heeft daar een meerderheid tegen gestemd. En het kabinet heeft vandaag meteen weer een aantal besluiten genomen om met nationale maatregelen meer grip op migratie te krijgen.
1: De onrust in de samenleving tegen de vestiging van die AZC's gaat heel vaak over de spreidingswet. toen die spreidingswet werd ingevoerd, was er een koppeling aan het beperken van de instroom. Een van de redenen waarom de Tweede Kamer destijds instemde was omdat het kabinet toen had beloofd, ja, wij verdelen de asielzoekersopvang over het land, maar daar staat tegenover dat we de instroom beperken. Van dat laatste is niet veel terechtgekomen.
2: Nee, en daar zijn we nu dus volop mee bezig. Door heel snel het EU-migratiepact in te voeren. Maar ook door nationaal te doen wat we kunnen om daar veel meer grip op te krijgen. Om ervoor te zorgen dat we veel sneller weten wie heeft recht op opvang in Nederland. En hoe organiseer je dat dan goed? Hoe zorg je dat die mensen ook mee kunnen doen? Maar dat je ook streng durft te zijn op mensen die hier niks te zoeken hebben. En ze dan, als het zelfs moet, ongewenst verklaard.
1: Ik hoorde u net wel zeggen, meneer Jetten. Ja, we hebben er niet zoveel van terechtgekomen. Van het beter organiseren van die asielketen?
2: Nee, de afgelopen 10 jaar is het daar hier heel veel over gegaan hier in Den Haag, maar is er weinig veranderd. En dat is ook de reden waarom bij de formatie VVD, CDA en D66 ook met elkaar hebben gezegd, wij stappen alle drie daar over eigen schaduw heen, om in de volle breedte die grip op migratie voor elkaar te boksen voor een streng en rechtvaardig beleid. En ik ben onder de indruk van hoe de minister van Asiel en Migratie daar vanaf dag 1 mee aan de slag is gegaan om dat ook ten uitvoer te brengen.
0: Ja, Wilma, dat was Jette dus vanmiddag. Hij zegt dat ze over hun schaduw heen willen springen. Maar weet hij dan zeker dat nieuwe asielwetten het de volgende keer wel gaan halen?
1: Nou ja, het gaat dan om precies te zijn op 3 aanvullingen op het Europese Migratiepact. Want daarin staan al wel veel van die plannen die de Eerste Kamer 3 weken geleden nog wegstemde, maar een paar nog niet. En dan gaat het om het afschaffen van de dwangsommen die de IND aan een asielzoeker moet betalen als termijnen worden overschreden. Die dwangsommen die lopen inmiddels in de tientallen miljoenen en daar wil eigenlijk een grote meerderheid hier vanaf. Het gaat ook om het eerder ongewenst verklaren van iemand die de wet heeft overtreden. En die 2 plannen die gaan het wel halen, verzekerde Jette vanmiddag. En ook snel. Maar een 3de plan is veel meer omstreden. En dan gaat het om een afgezwakte versie van het strafbaar stellen van illegaal verblijf. Het kabinet wil dat verbod toespitsen op mensen die hun terugkeer frustreren. Maar dat is juridisch nogal ingewikkeld, dus dat is een onzekere afloop. Wat Jette vandaag vooral duidelijk wilde maken is dat vorige kabinetten vooral ruzie aan het maken waren over asielbeleid, maar dat dit kabinet de koppen bij elkaar steekt als er iets is mislukt en dan snel met alternatieve plannen komt, Simone.
0: Dankjewel, Wilma Borgman. De nu 85-jarige Neil Diamond kreeg in 2018 de diagnose Parkinson. Maar vandaag kwam toch een nieuw album van hem uit, Wild at Heart. Contact met Marcel Mulders, zanger van de coverband Neil Diamond Memories. Goedenavond.
3: Goedenavond, Simone.
0: Heeft Diamond dan, terwijl hij Parkinson heeft, nieuwe nummers opgenomen?
3: Nou ja, dat is het mooie, hè. Neil Diamond is inmiddels 85 jaar gestopt vanwege Parkinson. En eigenlijk, veel fans verwachten geen nieuw werk meer. Dus die plaat die voelt een beetje als het laatste hoofdstuk die nog open stond. En dat heeft alles te maken met die albums zijn opgenomen met de producer Rick Rubin. De session 12 songs in 2005. En Home Before Dark in 2008. Maar dat zijn nummers die nooit eerder zijn uitgebracht. Uh-huh. Dus hij is die nummers weer gaan luisteren. Ze hebben ze een beetje opgepoetst. En uiteindelijk hebben ze daar een nieuw album voor uitgebracht.
0: Dus het zijn eigenlijk planknummers, om het zo maar te noemen.
3: Ja, zeker.
0: Ja. Hoe gaat het met Neil Diamond op dit moment? Is dat bekend?
3: Sorry, ik had je niet verstaan.
0: Hoe gaat het nu met hem, met zijn gezondheid?
3: Ja, naar omstandigheden goed. We zien af en toe wel eens wat voorbij komen via de socials. En vorig jaar hebben we hem nog een liedje zien zingen. We hebben een paar jaar geleden nog tijdens de musical Ruben. De session 12 songs in 2005. En Home Before Dark in 2008. Maar dat zijn nummers die nooit eerder zijn uitgebracht. Uh-huh. Dus hij is die nummers weer gaan luisteren. Ze hebben ze een beetje opgepoetst. En uiteindelijk hebben ze daar een nieuw album voor uitgebracht.
0: Dus het zijn eigenlijk planknummers, om het zo maar te noemen.
3: Ja, zeker. Ja.
0: Hoe gaat het met Neil Diamond op dit moment? Is dat bekend?
3: Sorry, ik had je niet verstaan.
0: Hoe gaat het nu met hem, met zijn gezondheid?
3: Ja, naar omstandigheden goed. We zien af en toe wel eens wat voorbij komen via de socials. En vorig jaar hebben we hem nog een liedje zien zingen. We hebben een paar jaar geleden nog tijdens de

0: tijdens de musical zijn aanwezigheid gezien. En onlangs die film die uitgekomen is van Blue, is de acteur Hugh Jackman bij hem thuis geweest. En dat was wel een heel grappig verhaal. Dat kun je ook terugvinden op YouTube. Daar vertelt hij bij dat hij eigenlijk net over de drempel binnen was, een microfoon in zijn handen kreeg en toen riep hij: Let's do some karaoke. Dus hij is nog wel helder van geest, denk ik.
1: Toch nog wel.
0: Ja. Ja,
1: nou, toeren jullie
0: maar
1: zelf.
0: Goed, nou, van, ja, zal het goed staan.
1: Zeker. Nu toeren jullie al zelf 6 maanden door Nederland met de Sweet Caroline Tour. Nou, die bekende hit natuurlijk van Neil Diamond. Heeft hij nog steeds een grote fanbase hier?
0: Ja, absoluut. Wij doen al theatershows sinds 2019 door heel Nederland en heel af en toe in België. En als je dan ziet dat de zalen goed gevuld zijn, dan doet me dat deugd. Natuurlijk worden de fanbase ook een dagje ouder, hè? Dus, maar de mensen die het mogelijk maken om naar theater te komen, die zijn aanwezig. En dat is hartstikke leuk, want na de show dan kletsen we altijd eventjes bij de bar. En dan worden hele leuke verhalen gedeeld. Mensen die echt iets met de muziek hebben van Neil. Dus een speciale betekenis voor hen hebben. Met de muziek zijn opgegroeid. En heel af en toe zit er ook een 40-plusser in de zaal. Die
1: verbaasd om zich heen kijkt.
0: Is met een paplepel gegroeid, hè?
1: Nee. Maar goed, waar gaan we nu naar luisteren, Marcel? Welk nummer heb je uitgekozen?
0: Nou, ik moet nog eventjes bijvermelden dat wat belangrijk is bij dit album is dat die Rick Rubin ervoor heeft gezorgd dat alle bombast is weggehaald. Dat heeft hij destijds ook gedaan met Johnny Cash, waar hij mee heeft gewerkt. En dan kom je er eigenlijk achter, hè, na al die decennia geproduceerde platen, dat we echt weer horen hoe de singer-songwriter hij was. Hij speelt ook weer meer gitaar. Dus we gaan eigenlijk weer een beetje terug naar hoe het ooit is begonnen. Je hoort echt een songwriter, de stem, die kwetsbaarheid. Het is allemaal veel soberder en veel persoonlijker. En dat maakt het zo mooi, dat album. En ja, het liedje wat ik had uitgekozen van het album is You're My Favorite Song. Ja, en dan moet je eigenlijk denken, en dat vind ik eigenlijk wel heel mooi, dat je iemand gaat vergelijken met muziek waar die eigenlijk zegt van jij geeft kleur en betekenis aan mijn leven. Hoe mooi is dat, hè?
1: Marcel Mulders, You're My Favorite Song. Daar gaan we naar luisteren van Neil Diamond. Dank je wel.
0: Dank je.

0: Neil Diamond was dat dus. Vanaf morgen is Péter Magyar officieel premier van Hongarije. Hij won de verkiezingen in april met een 2/3 meerderheid van Viktor Orbán. Europa-correspondent Tijn Sade, goedenavond Tijn.
1: Goedenavond, jongen.
0: Ja, na 16 jaar Orbán aan de macht verwachten de meeste Hongaren dat morgen een nieuw tijdperk aanbreekt, denk ik.
1: Ja, er wordt echt een volksfeest opgetuigd. Het is allereerst ceremonieel. Het begint om 10 uur in dat kolossale parlementsgebouw aan de Donau. Daar worden parlementariërs in gezworen. Rond 1 uur of 3 zou dan de eedaflegging zijn door Péter Magyar als nieuwe premier. En dat is allemaal buiten op grote schermen te volgen. Daar wordt dan daarna een feest georganiseerd. Concerten aan de oever van de Donau. En dat allemaal op 9 mei. De dag van Europa. Nou ja, wie had dat gedacht, hè? In het Hongarije dat onder de vertrekkende premier Orbán ja, eigenlijk steeds verder afdreef, juist net, hè, van die Europese Unie. Dus allemaal heel betekenisvol morgen.
0: Het was een hele symbolische dag en een symbolisch spektakel dus, als ik jou zo hoor.
1: Ja, het is symbolisch. Nogmaals, ja, dat feest wordt opgetuigd, dat betekent toch echt wel dat Magyar een regering wil gaan vormen namens. Een regering die namens en voor het volk wil gaan leiden. Dat is zijn belofte. Ja, en dat hij dat allemaal op de Dag van Europa doet en dat hij daar zo mee uitpakt. Dat betekent toch echt wel dat hij zijn land weer wil terugleiden in de schoot van de Europese Unie. Hè, waar zijn voorganger natuurlijk 16 jaar lang mee overhoop lag. Dus je zag Magyar eigenlijk voor die eetaflegging van morgen de afgelopen weken al driftig door Europa reizen. Ja, met natuurlijk als belangrijkste bestemming Brussel. Want daar moet hij de Europese Commissie overtuigen van zijn goede bedoelingen, de noodzakelijke hervormingen, zodat de EU-miljarden weer kunnen gaan stromen naar Hongarije. Want die zijn de afgelopen jaren dus allemaal niet uitgekeerd als straf voor het feit dat Orbán de rechtsstaat in zijn land volledig heeft gesloopt.
0: Maar hoe staat het daar inmiddels mee, dat terugkrijgen van die bevroren tegoeden uit Brussel? Een belangrijke verkiezingsbelofte van Magyar.
1: Absoluut. En dat is ook meteen heel risicovol geweest. Hè. Ja, wat moest hij anders? Natuurlijk, hij wilde winnen, hij moest winnen. En heeft hij het misschien wel het onmogelijke beloofd. Kijk, het is een beetje een balanceeract allereerst in Brussel zelf. Hè, voor de Europese Commissie, de hoeder van EU-afspraken en EU-miljarden. Nou, gaat de Commissie strikt de regels volgen? Ja, dan weet de Commissie dat Magyar nog jaren nodig heeft om aan die regels te kunnen voldoen. Mm-hmm. Ja, dus dat is eigenlijk een optie die al niet werkt. Nou, wat dan wel? Een oogje dichtknijpen. Nou, dat betekent dan wat soepeler zijn en die EU-miljarden in ieder geval deels, 6 miljard bijvoorbeeld alvast, over te maken. Dan is het idee dat Brussel Magyar eigenlijk een beetje ziet als de gehoopte verlosser die alle steun vanuit Brussel verdient, ook al heeft hij nog niks kunnen laten zien. Maar ja, dat is ook niet altijd even goed afgelopen, deze strategie.
0: Nou heeft Orbán, de voorganger van Magyar, in 16 jaar tijd veel democratische instituties uitgehold. Is al bekend wat Magyar als eerste wil gaan repareren?
1: Ja, hij staat voor een enorme klus. Hij moet allereerst, want dat willen alle Hongaren die voor hem hebben gestemd, zowel de progressieve als de zeer conservatieve, hij moet de economie weer aan de praat krijgen. Dat is het allerbelangrijkste. Ook het onderwijs, gezondheidszorg, die allemaal kwakkelen, waar enorme problemen zijn, openbaar vervoer, dat moet hij allemaal gaan aanpakken. Dat wil de Hongaar heel praktisch zien. Maar ja, wat wil Brussel zien? Ja, eerder wat jij net echt zei, hè, juist net, die instituties die een democratie nou eenmaal nodig heeft, die een rechtsstaat nodig heeft, die moeten op orde komen. Dus hij moet, dat is eigenlijk weer de balanceeract dan van Magyar, hij moet die beide kampen moet hij bedienen. Hij moet Brussel tevreden stellen. Ik zal de rechtsstaat weer op orde brengen, maar de Hongaar wil gewoon allereerst dat het gewoon weer wat beter gaat in zijn eigen land. Dus dat maakt het zo ontzettend moeilijk voor deze nieuwe premier.
0: Maar dat betekent dus bijvoorbeeld ook dat er Orbán-vertrouwelingen die nu op belangrijke posities zitten vervangen moeten gaan worden.
1: Ja, klopt. Maar dan is er wel een voordeel. Men maakt wel eens het vergelijk met Polen. Het maakt eenzelfde ontwikkeling door, ook met een Orbán-achtige regering die daarna viel. En daarna gingen de miljarden vanuit Brussel weer naar Polen stromen. Nou, dat lukte niet allemaal meteen, want daar zat een premier met een zwakke positie. Magyar in Hongarije heeft een hele sterke positie. Door die 2/3 meerderheid, je zei het net al, een supermeerderheid. Hij kan daarmee heel veel naar zijn hand zetten. Hij kan de grondwet wijzigen. Hij kan allerlei discriminerende wetten die Orbán invoerde, kan hij weer ongedaan maken. Hij kan mensen ontslaan die in justitie, in staatsmedia, in de raad die over de overheidsbegroting gaat, noem maar op. Die kan hij allemaal weer gaan vervangen. Door mensen die gewoon meewerken en die niet, zoals vroeger, de clan van Orbán alleen maar dienden. Dus dat is wel weer het grote voordeel van Péter Magyar. Maar het is toch nog wel een enorme klus, hoor.
0: Een ander belangrijk thema, de LHBTI-rechten in Hongarije. Veel mensen herinneren zich die verboden Pride Mars nog in Boedapest. Wat zegt Magyar daarover, de LHBTI-rechten in Hongarije?
1: Nou, je moet wel allereerst bedenken dat er met deze Péter Magyar nou niet meteen een enorme progressieve wind gaat waaien in Hongarije, hoor. Het is eigenlijk zelf ook een zeer conservatieve politicus. Als het gaat om migratie, als het gaat om bijvoorbeeld Oekraïne, daar is hij net zo hard in als zijn voorganger. Die mogen er voorlopig niet bij. En als het om LHBTI-rechten gaat, heeft hij weliswaar iets gezegd tijdens zijn overwinningsspeech in de nacht van 12 april. Nou, die euforische nacht, toen heeft hij in een bijzin wel gezegd dat hij een Hongarije wil waar iedereen, voor wie die ook gaat, van wie die ook houdt, voor iedereen er respect moet zijn. Nou, met deze wat indirecte formulering moest men het doen. En er steeg toch wel meteen in Boedapest een gejuich op. Dus ja, dat bood wat hoop. Maar ja, nogmaals, het is toch verder wel een hele conservatieve politicus ook.
0: En restauratie van de democratie is een van zijn beloftes. Maar hij is dus, je gaf het al aan, heel erg machtig. Net zo machtig eigenlijk als Orbán was. Wat is de inschatting? Tot slot, kort, zal hij die macht misbruiken?
1: Nou, daar zijn natuurlijk wel wat zorgen over. Hè? Want ja, Orbán heeft dat ook gedaan. Die heeft de macht naar zijn hand gezet. Gaat deze Magyar dat ook doen? En dan is dus de vraag, wie is hij nou eigenlijk echt? Hij heeft zich natuurlijk voor de conservatieven tot en met de progressieve Hongaar heel positief getoond. Ze hebben hem ook massaal gesteund. Zonder dat ze eigenlijk wisten wat nou eigenlijk zijn agenda is. En dat is nu de vraag. Je hebt eigenlijk een nieuwe premier waarvan je de agenda niet echt kent. Wel wat beloftes. En die heeft een supermeerderheid. Nou, wat gaat hij daarmee doen? En de vraag is vooral, hoe gaat hij, Orbanistan, zoals wel eens gezegd wordt, hoe gaat hij dat slopen om weer een nieuw land op te bouwen? Zal hij daarvoor misschien ook af en toe dingen moeten doen die eigenlijk een beetje horen bij een autocraat met een 2/3 meerderheid die alles naar zijn hand kan zetten? Daar zijn zorgen over. We weten het simpelweg niet.
0: Vanaf morgen gaan we het zien.
1: Voorlopig het voordeel van de twijfel.
0: Dankjewel, Europa-correspondent Tijn Sade.

0: Mikin Haitin was dat van Linda Lampenius en Pieter Parkkonen. Het is de Finse inzending voor het Eurovisie Songfestival. Want komende dinsdag barst dat weer los. Dan is in Wenen de eerste halve finale. Met daarin een bijzonder optreden van Finland dus. En bijzonder in die zin dat de Finse Linda Lampenius live viool speelt. Sinds het begin van deze eeuw staat namelijk alle muziek op band en worden artiesten niet meer begeleid door een orkest. Dick Bakker was de laatste dirigent die een orkest leidde bij het Eurovisie Songfestival. 1998 werd hij bij het Nationaal Songfestival door Paul de Leeuw en Linda de Mol nog zo geïntroduceerd.
1: In elk geval weten we van één iemand wel zeker dat hij naar Birmingham gaat, want hij zal daar de dirigent zijn. Vanavond staat hij voor het fantastische Metropoolorkest.
2: En ik vind alles goed, zolang hij maar geen wodka drinkt.
1: Dick Bakker!
0: Yeah. Ja, goedenavond, meneer Bakker. Mooie tijden van vroeger, hè?
3: Goedenavond.
0: Waren dat mooie tijden vroeger, zo met een orkest?
3: Absoluut, ja.
0: Wat voor herinneringen heeft u daaraan?
3: Nou, het was gewoon heerlijk om echt alles live te spelen. Het ging destijds om een fantastische compositie... en een heel goed gezongen en heel goed uitgevoerd... En dat is tegenwoordig natuurlijk heel anders. Het staat op een band. En zelfs de koor staat op de band. Alleen de solist die zingt. En dat is natuurlijk toch eigenlijk veel minder.
0: Want hoe kwam het in der tijd bij u aan toen de EBU... dat is de organisator van het festival, dat afschafte, dat live orkest?
3: Nou, we hebben er alles aan geprobeerd om... ik was destijds chef-dirigent van het Metropoolorkest. En ik heb toen aangeboden van kunnen we niet met het Metropoolorkest dit blijven doen. Dan zijn de artiesten ook zeker van dat het is een lichte muziekorkest die dat heel goed speelt. Dus dat ze een fantastische begeleiding hebben. Maar dat is er dus niet gelukt. En het was gewoon... eigenlijk is het in 1998 gewoon een streep er doorheen gekomen. En zijn we gestopt.
0: Maar waarom ging er een streep doorheen?
3: Ja, ik weet het ook niet precies. Ze wilden eigenlijk toch veel meer op beeld werken met allerlei effecten. En het is tegenwoordig is het eigenlijk geen songfestival meer, maar het is een clipfestival geworden. Het is eigenlijk gaat het om de goede effecten die je hebt. Mooie belichting, mooie decors, allerlei beeldeffecten. En er is ook nog een liedje. Zo voel ik dat, hè?
0: Ja, dus visueel is het veel belangrijker geworden dan muzikaal.
3: Ja, dat is echt zo. En ik vind de composities over het algemeen ook een stuk minder dan... vroeger hadden we dus echt, dan moest je stukken maken... wat harmonisch en melodisch heel erg mooi was. En ook pakkend. En het was dan altijd zo, ik heb dan Dingen Dong gecomponeerd in 1975. Daar zijn 150 versies van, zover ik heb kunnen achterhalen. En door alles, door grote orkesten, koren, ook kinderkoren, allerlei verschillende versies. En dat is nu, als je de nummer 1 hebt van de afgelopen jaren... Daar wordt maar heel weinig andere versies van gemaakt. Het gaat om de clip. En dat is populair. En voor de rest, ja, wat moet je ermee?
0: Want die liedjes gingen in de tijd dus ook een eigen leven leiden.
3: Ja,
0: zo kun je het zeggen.
3: Absoluut, absoluut. Ja. Ik heb wel wat een versie. Er waren hele slechte versies, maar ook hele goede Kingsingers hebben dat helemaal a cappella gedaan. Er is een zangeres in Zuid-Amerika... die heeft er een bossa nova versie van gemaakt. Maar je had er ook Jan Goris op zijn accordeon... met de verkeerde akkoorden.
0: Dat kon ook gewoon. Maar was de prestatie van het live orkest destijds ook belangrijk voor de jury? Kon bijvoorbeeld een valse noot door dat orkest... kon dat punten kosten?
3: Nou, van zijn nood van het orkest, dat komt heel
0: weinig. Nee,
3: dat komt eigenlijk niet voor.
0: Okay.
3: Maar het was wel zo dat, en daar moet ik ook eerlijk over zijn... je komt in een bepaald land en veelal is het een klassiek orkest... of althans een symfonieorkest, waar je dus mee moet werken. Maar het is wel lichte muziek. En daar hebben sommige landen wel twijfels over. Van wat krijg ik voorgeschoteld als ik daar kom?
0: Ja.
3: Kan de ritmesectie dat wel spelen? Swingt dat ook? En, dus wat we met Dingen Dong hebben gedaan... en de tweede in dat jaar waren de Shadows... die hebben dus toch hetgeen op het podium stond, de drum, bas, gitaar en piano, hebben zij dus op band aangeleverd en de rest allemaal live orkest. Dus dan heb je de zekerheid dat je basis in ieder geval goed is.
0: Mm-hmm. Maar nu heeft Finland dus toestemming om live viool te spelen. Een uitzondering. Snapt u dat besluit?
3: Ja, ik denk dat het wellicht een hele lastige partij is die moeilijk na te spelen is als het van tevoren opgenomen is. Zo belangrijk vind ik het eigenlijk niet. Het is eenmalig iets. En misschien zegt een ander land van, nou, ik wil de gitaarsolo, wil ik ook live spelen. Zo moeilijk is dat allemaal niet. Maar de techniek is nu dat het helemaal aan elkaar gekoppeld zit. Dus de audioband aan de beeld. En dat is alle bewegingen, alles gaat helemaal van tevoren geprogrammeerd. En dan is het lastig als daar plotseling iets live bij zit.
0: Mm-hmm. Maar en kijk, Finland is natuurlijk wel een van de favorieten. Is het wel eerlijk ten opzichte van andere deelnemers? Op live spelen levert misschien nog wel bepaalde sympathie van de kijkers en de stemmers op.
3: Ja, maar ja, het is één viool. Ik weet het niet.
0: En een trommel en een fluit, maar...
3: Nee. Nou ja, goed, ik weet ook niet hoe dat zangtechnisch zit. Uiteindelijk is de melodie natuurlijk het belangrijkste. En ik weet niet welke invloed die viool precies heeft en hoe belangrijk die is in de song zelf. Mm-hmm. Het zou dus kunnen zijn dat later vragen oproept, maar... Ja.
0: Dat zullen we zien. Nou, ja. En dan tot slot nog, Nederland doet deze keer dus niet mee vanwege de deelname van Israël. Wat vindt u daarvan?
3: Nou, ik bekijk het eigenlijk van de kant van het muzikale deel en de artistieke deel. En niet over een politiek. En ik vind zelf dat... Dat eigenlijk geen rol moet spelen bij het Songfestival. Dus echt, is het een goede song? En welke landen doen mee? Dan gaat het er echt om dat je dus dat artistiek beoordeelt en niet politiek.
0: Gaat u überhaupt kijken?
3: Nou, wellicht. Ik heb eigenlijk na 2000 is het de laatste keer dat ik mee heb gedaan. En dat was eigenlijk heel erg jammer wat er daar gebeurd is. En ik heb toen gezegd van, nou, voor mij is het helemaal klaar. Dat Songfestival.
0: Dus je hebt al 26 jaar niet gekeken?
3: Ik heb wel eens gekeken. En ik heb ook wel eens een keer voor mezelf punten gegeven. Maar ik begin maar ontzettend te storen aan dat het allemaal niet live gaat. En niet echt is, maar allemaal clips. Het clipfestival.
0: Ja, nou, we gaan het zien de komende tijd. Dank u wel, Dick Bakker.
3: Oké.
0: En met het gesprek met Dick Bakker zijn we aan het einde gekomen van dit Oog op Vrijdag. Morgen zit hier Elisabeth Steins. Hierna uiteraard Nooit meer slapen. Ik wens u nog een mooie nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30. De jacht op de hoornaarkoningin is geopend. Dat om te voorkomen dat deze exoot onze bij aan stukken kan scheuren.
2: Pootjes eraf, de vleugeltjes eraf, het kopje eraf. En het blijft alleen wat lijfje over. En daar zitten de eiwitten in.
1: Hit Me Hard and Soft, de tour.
3: I will always stand up for you and I will always fight for you.
1: Een bijzondere concertfilm over de band tussen Billie Eilish en haar fans. Lena Bril doet de zelfhulpboekenrubriek. En Harber van der Veen gaat weer op bezoek bij zijn familie in Amerika.
4: Die domme Amerikanen.
1: Om te kijken hoe de liefde voor Trump ervoor staat.
4: Ik wil niet dat ik zo in stereotypen over mijn lieve familie denk.
1: Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30.
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
5: Ster.
6: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
10: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de Japanse wervelwind op de piano Hiromi. Samen met het Metropoolorkest speelt ze haar verrassende mix van jazz en klassiek in een avontuurlijk concert op 11 september. Bestel op concertgebouw.nl.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: AI.
12: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
13: Sluit de middag goed af met De Wild in de Middag. Of ontdek Blokhuis, de podcast. Elke week een bijzonder verhaal van een belangrijke artiest. Of geniet van de beste evergreens uit de jaren 60, 70 en 80. Van NPO Radio 5. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
0: NPO Radio 1.
14: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop de mensen zaten met het dodelijke hantavirus vaart nu nog naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Uit protest tegen het plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar pas in september. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat oeverzwaluwen bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de heuvel was dichtgemaakt en was bedekt met een nieuwe laag zand. Alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren de nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt voor de zwaluwen. En daar zijn inmiddels alweer nieuwe zwaluwen gesignaleerd. Het weer, het is vannacht overwegend helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

jij ze ook nog graag? Die heerlijke disco- en soul-classics uit de 70s en 80s? In het programma Classic Grooves draait Bernard ter Horst niets anders. Op Hemelvaartsdag hoor je ze op Radio West. En niet alleen de hits, maar ook die vergeten pareltjes uit de disco's van die tijd komen voorbij. Classic Grooves op Hemelvaartsdag donderdag 14 mei van 4 tot 7 op Radio West. Mis het niet!

0: Elke zaterdag tussen 12 en 2, Broodje Bral.
1: Spanning en ontspanning. Sensatie en toch ook serieus. De lach en de traan, die hoor je bij mij. Iedere zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Lekker lachen in de lunch.
0: Broodje Bral. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. President Zelensky en president Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het al eergisteren zou ingaan. Maar er kwamen gisteren en vannacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief van de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Die dubbelslag voor een club kwam voor het laatst op naam van AZ in 2009. Het weer vannacht helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zaterdag tussen 12 en 2, Broodje Bral.
1: Spanning en ontspanning. Sensatie en toch ook serieus. De lach en de traan, die hoor je bij mij. Iedere zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Lekker lachen in de lunch.
0: Broodje Bral. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
2: Op 89.3 Radio West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop mensen zaten met het dodelijke Hanta-virus vaart nu naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. In tegenstelling tot wat gisteren eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. Dat meldt Bij 12, de organisatie die namens de provincies de wolvenpopulatie in de gaten houdt. Het zou de eerste keer zijn dat de wolf in Zuid-Holland was gezien. De fout is ontstaan bij het wolvenmeldpunt van de zoogdiervereniging. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Nu.nl meldt dat op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd per ongeluk het thuisadres van de melder was terechtgekomen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.